0: Amsterdam Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Dit is Mart. Het station van Skopdoro Broko. De andere kant. Vizier. Gedonder op de donderdag. Tijd voor de waarheid. Janda. Kanta Amerika. Psalmochtend. En Dadra. Uwa Aksi Uwa Sani. Is Mart. Na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen in uw hart. Aan het Donau noemen. Aan Donau. Luku, say you can do. Een status apart. Dit is Mart.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw €50 waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw €50 waard? Mart, het interactieve communicatieinstituut, tevens platform voor niet alleen de nazaten van de tot slaaf gemaakten.
3: Dit is Mart, al langer dan 40
2: jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Het nostalgisch gebeuren op je radio. Terug in de tijd met de muziek van toen. Dit is Down Memory Lane. Presentatie Henk Saruko. Double Dynamite Productie.

0: Philadelphia Soul of Philly Sound, soms ook genoemd Philadelphia Sound of Sweet Philly, is een stijl in soulmuziek gekarakteriseerd door funk-invloeden en weelderige instrumentale arrangementen en vaak met een kenmerkende uitstrekkende strijkorkest en doordringende blazers. Toegepast geluid van een vibrafoon is vaak ook op de achtergrond te horen van Philly Soul nummers. Philly Soul vormde de basis voor discomuziek en wat tegenwoordig aangeduid wordt als Quiet Storm, Quiet Storm Soul en Smooth Jazz, een fusie van rhythm en blues, rhythms uit de jaren 60 en de popvocale traditie met de nadruk op lichte jazz-invloeden en zijn melodieuze structuren en arrangementen. Grondleggers van dit geluid zijn Kenny Campbell, Leon Huff en de productieteam Bobby Martin en Tom Bell, die gezien wordt als de derde creatieveling na Gamble & Huff. Verder nog Linda Creed, Norman Harris, Dexter Wansel en de productieteams van McFadden's en Whitehead en de Godfathers themselves, Kenny Campbell en Leon Huff. Voor alle producties wat betreft de Philly Sound werd gebruik gemaakt van een groot huisorkest. Dit orkest bestond uit topmuzikanten met als uitschieters bassist Ronnie Baker, gitarist Norman Harris en drummer Il Young, die ook deel uitmaakte als zanger van de formatie The Tramps. Deze gigantisch huisorkest was actief onder drie verschillende namen. Meest bekend zijn ze geworden als MFSB, oftewel The Mother, Father, Sisters and Brothers. En dan ook hadden ze de naam van Salso Orchestra en ook als de Montana Orchestra. Vanavond de eerste van een tweedelige special over Philly Soul. In het middelpunt de grondleggers Kenny Campbell, Leon Huff en in ietsje mindere mate Tom Bell. U hoort nu een interview gekregen vanuit Philadelphia van NPR Radio. En u hoort allereerst Kenny Campbell en hij vertelt over het creëren van het nummer Backstabbers en het geluid van een groot orkest toepassen op zwarte soulmuziek. Enkele jaren eerder kan ik me nog heel goed herinneren dat Jackie Wilson, Sam Cooke, Roy Hamilton, Nat King Cole, Dinah Washington en ook Brooke Benton echt te horen waren of met een groot strijkorkest. Maar dat was toen in een andere rhythm and blues stroming. Philly Sound paste het toe in disco en in de ballads en dat maakte het zo uniek. Campbell en Huff praten over hun ervaringen met klassieke instrumenten die ze ook hebben toegepast in dit geluid. Een tijd dat hij als puber ook in een drumband actief was en daar ook een bepaalde basis legde voor zijn latere toekomst als topmuzikant. Kortom, praten over het realiseren van een specifiek geluid. Let u ook op wanneer hij vertelt over Teddy Pendergrass en Harold Melvin en hoe de totstandkoming is verlopen als het gaat om het nummer If You Don't Know Me By Now. Luistert u aandachtig Kenny Campbell in gesprek in de studio's van NPR Radio in Philadelphia, Pennsylvania.
1: This is Fresh Air. I'm Dave Davies, senior writer for the Philadelphia Daily News, filling in for Terry Gross. We thought we'd kick off the Memorial Day weekend with the Philly Sound and a visit with the guys who had a huge hand in creating it, Kenny Campbell and Leon Huff. Campbell and Huff are known for records like For the Love of Money, Me and Mrs. Jones, I'll Be Around, If You Don't Know Me By Now, Love Train, Break Up to Make Up, and TSOP, a.k.a. the Soul Train theme, songs that helped define the Philly sound of the 70s. In 1971, they co-founded Philadelphia International Records, and went on to write and produce many of the label's hits. The label was home to such groups as Harold Melvin and the Blue Notes, the OJs, Archie Bell and the Drells, and Billy Paul. Earlier this week, Kenny Gamble and Leon Huff were named BMI icons at the 57th annual Pop Awards in Los Angeles. Terry spoke with them last fall when a box set collecting many of their hits called Love Train was released. Here's one of them, recorded by the OJs in 1972.

Kenneth Gamble van 8 augustus 1943 in Philadelphia, Pennsylvania. En Leon Huff van 8 april 1942, geboren in Camden, New Jersey, zijn een tekstdichter en producers duo die samen 15 gouden singles en 22 gouden albums hebben volgeschreven en geproduceerd. Gamble en Huff zijn de pioniers van Philadelphia Soul en eigenaren van Philadelphia International Records. Hun platenmaatschappij dus. Kenneth Gamble's kinderjaren in Philadelphia was een tijd waarin hij zichzelf heeft weten te ontwikkelen tot wat hij later werd, een topmuzikant. Als jongeman van 12 begon hij zingend thuis zijn stem via een toentertijd bekende arcade draagbare cassette recorder op te nemen en op 16-jarige leeftijd assisteerde hij dagelijks, voor hij naar school ging, de lokale radio-dj's van de lokale radiostation van Southern Philadelphia, WDES, tijdens de Good Morning Show. In dezelfde periode werd Gamble de voorzanger van een tiener doo-wop-formatie genaamd de Romeo's. Als 17-jarige

werd Kenny Campbell muziektalent ontdekt door de bekende Jerry Ross, met wie hij enkele jaren zou samenwerken. Kenny Campbell kwam voor het eerst in contact met zijn latere onafscheidelijke vriend en muziekpartner Leonard bij een opnamesessie voor de groep Candy and the Kisses. Hun eerste officiële samenwerking was het schrijven en produceren van het nummer I'm Gonna Make You Love Me van Dee Dee Warwick en later een hit geworden in de versie van Diana Ross en de Supremes. In 1967 produceerde het duo hun eerste grote hit Expressway to Your Heart van de Blue Eyed Soul formatie The Soul Survivors, krijgt u straks te horen. Philly Soul in the spotlight and down memory lane. Eddie LaVert and some buddies. De lange versie Sunshine.

Het nummer waar ze begin jaren 60 de basis legde voor een later fortuin is het volgende nummer. Een blue-eyed soulgroep die ze geproduceerd hadden, het nummer geschreven. Een nummer die ook in Suriname en het Caribisch gebied veel toen is afgedraaid.

Omstreeks 1968 komt het duo Gembelenhoef onder contract te staan bij Atlantic Records, waar zij samenwerkten en de productie deden voor groepen als de Sweet Inspirations, Archibald and the Drells, Dusty Springfield en Rita Franklin. In die tijd produceren de heren ook Jerry Butler met zijn smash hit Only the Strong Survive. In die tijd hebben de Ken Campbell en Leonhoef naam gemaakt als uitzonderlijke tekstdichters, dus en als producers. Zo worden de heren door Berry Gordy van Tamla Motown Records uitgenodigd voor een contractbespreking om Gembelenhoef over te halen naar Motown over te stappen. Deze onderhandelingen worden op een gegeven moment stopgezet als Gembelenhoef aangeven dat ze zelf hun eigen creatie willen opzetten. In 1971 is het dan eindelijk zover als Kenny Gamble en Leonhoef hun eigen platenmaatschappij oprichten, Philadelphia International Record. In die tijd werd deze maatschappij gezien als de grootste concurrent van Berry Gordy's Tamla Motown. Philadelphia International Record was een feit. Verder bouwden deze twee Afro-Amerikaanse muziekpioniers hun eigen opnamestudio's, twee studio's genaamd de Sigma en de Frankfurt en Wayne Studios. De nummers die u vanavond in deze special te horen krijgt zijn allemaal opgenomen in de Sigma en de Frankfurt Wayne Recording Studio in Philadelphia South. Verder formeerden Gembelenhoef een studio-orkest genaamd MFSB, Mother, Father, Sisters and Brothers. Een orkest bestaande uit ruim 67 topmuzikanten, waarin 14 strijkers. Dit alles om het geluid te verkrijgen die Gembelenhoef in gedachten hadden.

een Gamble & Huff creatie, een million seller uit 1978, Teddy Pendergrass uit zijn album Tipi. En ook dit werd opgenomen in de Sigma Studios productie Kenny Campbell en Leonard Ronnie Dyson Whalen uit Washington DC, overleden in 1990 door een hartaanval op het podium. Ronnie Dyson.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dies na Mart. Dit is Mart. Het station van Yeye Taki City. Een laatste symfonie. Country Time. Cantina Latina. U vraagt en wij draaien. Mart Internationaal. Twarfulo. Kinderland. Sadrabagadina Sosu. Jim Tori. Fenso. Een ander perspectief. A Taste of Jazz. Yorka Tori. The Rots. Golden Oldies. Adimiere Juvriari. Is Mart na langer dan 38 jaar meer dan uw 50 euro waard? Het antwoord zit ergens verscholen, diep in uw hart. En het dona uno moro, het dona juno. Luku sa you can do. Mart, een status apart.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd, ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01-02-81-72-51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01-02-81-72-51. Of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000-603-7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000-603-7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

the ladies, Shore and the Mood. In 1978 wordt een album door Philadelphia International Record uitgebracht van een formatie genaamd The Futures. In totaal hebben ze later nog een album uitgebracht in 1980. Opgenomen in de Frankfurt Wayne Studios, een van de studios van Kenny Campbell en Leon Huff. En de lead vocalist van deze formatie was Frank Washington, een broer van de bassist van de begeleidings houseband Mother for the Sisters and Brothers MFSB, Larry Washington. Luistert u naar The Futures met een echt groovy sound. Mooie tekst, het werd toen geschreven richting de Brothers and the Sisters. 1978, doe je best, het is geen tijd om niets te doen. Ain't no time for doing nothing. The Futures. Productie Kenny Campbell en Leon Huff.

sommige componisten zijn echte creatievelingen. Iconen zijn dat. Deze twee heren, Gimbel en Huff en Tom Bell, die drie dus. Alles als ze gewoon je een woord hoorden uitspreken. En ging er iets als een vlammetje branden in hun hoofd van... Dit is voldoende. Ze schrijven op wat je gezegd hebben. Ze gaan naar huis en dan zitten ze rustig. Zo hebben ze al hun nummers gecomponeerd. Dit Me and Mrs. Jones, we kennen de songs, maar we weten echt niet. We luisteren naar die teksten, maar hoe ze aan die teksten zijn gekomen. Het is gewoon fascinerend om dat soms, te horen. Die gasten vertellen hoe ze eraan toe zijn gekomen om één bepaalde nummer te schrijven. You know, deze was ook een icoon, helaas. 3 jaren terug overleden. Really Major Harris.

0: Joe Harris. Compositie van Tom Bell en Linda Creed. Geproduceerd door Kenny Campbell en Leon Huff. Eind jaren 70 begonnen Campbell en Huff een humanitair fonds. De heren organiseerden één grote schoonmaakactie om binnensteden in Amerika schoon te vegen, in het bijzonder de ghetto's in de grote steden waar voornamelijk Afro-Amerikanen toen woonden. Ook beginnen Campbell en Huff en met Tom Bell een fonds voor studiefinanciering voor kansarme Afro-Amerikaanse schoolkinderen. In dat licht werd er een single uitgebracht met als titel Let's Clean Up the Ghetto, waarvan de totale opbrengst werd geschonken aan dit fonds. Tevens doneerden Campbell en Huff en Bell miljoenen van hun muziekopbrengsten aan het TJ Martelli Leukemia Foundation en de AMC Cancer Research Center en Hospital in Philadelphia, Pennsylvania. Vermeldenswaard is ook dat de heren tot heden doneren aan deze fondsen en organisaties. Ook zijn de heren directors of Philadelphia Music Foundation, die als doel heeft Afro-Amerikaanse artiesten en kunstenaars in Amerika financieel te ondersteunen als zo iemand aan lager wal zou geraken. Campbell en Huff en Tom Bell bezitten ook de multinational universal companies, waaronder tientallen restaurants, boekwinkels, een moskee, want later Campbell van huis uit een Jehovah's getuige, die werd moslim, en ook Kenny Leon Huff werd moslim. En ze hebben dus een moskee opgezet in Philadelphia. In 1975 raakte de platenmaatschappij Philadelphia International Record betrokken in een payola-gerelateerd schandaal. Payola is in vaktermen het onrechtmatig financiën betalen aan radio-dj's om specifieke muzieknummers af te draaien. Dat is namelijk strengste verboden in de Verenigde Staten vooral. Kenny Campbell moest enkele tonnen dollars boete betalen. Leonov werd voor dit feit vrijgesproken. Aan het eind van de jaren 70 veroorzaakt de terugval van de disco een tanende populariteit voor Philadelphia Records. Langzaam verdween de disco, soul en rhythm and blues, ging terug naar ballads en rock and roll, verscheen weer in de internationale hitparades. Kort daarna moet de maatschappij de grootste tegenvaller zien op te vangen en te verwerken als de labels meest verkochte artiest Terry Pendergrass verlamd raakt na een fatale autocrash. Philadelphia International Records ging een onzekere toekomst tegemoet. De hits werden minder, maar Campbell en Huff en Bell bleven muziek schrijven en produceren voor de artiesten die nog verbonden waren aan de maatschappij. In 1990 kreeg Campbell en Huff een Grammy voor zijn creatie If You Don't Know Me By Now. In 1999 werd hun ook toegekend de Grammy Trustees Award. Voorafgegaan door namen als Frank Sinatra en The Beatles. Tegenwoordig wonen Campbell en Huff nog steeds in Philadelphia en nog steeds actief in de gemeenschap. Campbell en Huff bezitten ook de vermaarde Royal Theater in Philadelphia en omliggende panden in South Philadelphia. Op 19 september werden hun naam geplaatst in de Dance Music Hall of Fame in Los Angeles als dank voor hun bijdrage in de muziekindustrie. This has got to be the saddest day of my life.
1: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back.

opgenomen in de Frankfurt Wayne Studios. Geproduceerd door Bobby Martin, Philly Soul van het zuiverste soort.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

know that there's too many good women.

The greatest love I ever loved is the love that I had for you.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het

Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die een vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe!

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Het nostalgisch gebeuren op je radio. Terug in de tijd met de muziek van toen. Dit is Down Memory Lane. Presentatie Henk Saruko. Double Dynamite Productie.

1966 op het Gold Talks label. It's wonderful, oh so wonderful.

The Ovations. Louis Williams, de voorzanger van deze Ovations, groeide op in Memphis, Tennessee en was een groot fan van Clyde McFetter en Gene Shepard van Shep and the Limelight. Toen Sam Cooke in 1957 de overstap maakte van gospel naar seculaire muziek, was dat het moment voor Louis Williams om Sam Cooke te omarmen als zijn nieuwe zangidool. Als leerling van de Booker T. Washington High School wordt Louis Williams lid van de vocale groep de Montclairs, die toen zakelijk begeleid werd door de legendarische Goose Tatum, voormalig zwarte baseballspeler, die later ook zou uitgroeien tot een basketballegende bij de Harlem Globetrotters. Na een optreden in de Palace Theater tijdens een talentenshow wordt Louis Williams lid van een andere groep, de Del Rios, die toen geleid werd door niemand minder dan William Bell. Na het vertrek van William Bell uit de groep voor een solo-carrière neemt Louis Williams zijn plaats in als nieuwe voorzanger van de Del Rios. Maar korte tijd later valt de groep uit elkaar en Williams op zijn beurt sluit zich nu aan bij weer een andere groep waarmee hij op tournee gaat door de zuidelijke staten van Amerika, de groep genaamd The Four Cares. In deze setting wordt Louis Williams en de andere leden van de Four Canes uitgenodigd door producer en tekstdichter Roswell Jameson voor een auditie bij producer Clinton Clouch en Doc Russell. Als al deze namen waren ook verantwoordelijk voor de successen van James Carr en mede-eigenaars van de succesvolle platenmaatschappij Goldwax Records. In 1964 tijdens de groeps eerste opnamesessie voor Goldwax Records op het voorzanger Louis Williams de naam van de Four Canes te veranderen en de groep om te dopen tot The Ovations. En zo geschiedde ook. In december van hetzelfde jaar, 1964, worden wereld opgeschrikt door de moord op Louis Williams, grote idool en groot voorbeeld Sam Cooke. In een interview met Billboard Records verklaarde Louis Williams als reactie op de dood van Sam Cooke: "De impact van Sam's dood was enorm. Als je zwart was, stierf ook iets in je innerlijke. De dood van Sam Cooke was groter dan de aanslag op John F. Kennedy." Omstreeks die tijd begon Louis Williams te experimenteren met oude nummers van de Soul Stirrers, de groep waarin Sam Cooke zijn carrière begon. Dit nummer was van de Soul Stirrers, een oud nummer van de Soul Stirrers. En dat nummer was getiteld Wonderful. Samen met zijn partners van de Ovations, Nathan en Elvin, wordt dit nummer omgedoopt tot It's Wonderful to Be in Love en bewerken de arrangeurs dit nummer zodanig dat u hem in die vorm net gehoord hebt. Met als resultaat It's Wonderful to Be in Love dus. Dit nummer werd gepresenteerd en uitgebracht in mei 1966... voor de ontroostbare Sam Cooke fans. Naar aanleiding van het succes van It's Wonderful to Be in Love wordt de groep met veel enthousiasme in de Apollo Theater ontvangen. Later volgden meer prachtige singles van deze Ovations, maar geen van allen heeft Wonderful to Be in Love ooit kunnen overtreffen. Die Ovations in Down Memory Lane. Me and my imagination, your mind tonight, keep that in mind. Down Memory Lane.

terug in de tijd. Verlengde molenpad. Ondra Oso voor de familie Stappors. De stapje bij Libidrapje. En daar dansten de jongens van die Ovations Frans. Mimati Frans. Bedanst toen aan de Ovations. En daar had je de heer Café. Bedanst die Ondra Oso. En ze rijden mij dansen. Henkie moest kon rijden. Het was een fantastische tijd. En ja, die tijd vond ik het hartstikke leuk om dat te doen. Mijn nobello bad dansen. Maar nog een man die bellen op dansen nooit. Maar die Ovations fanclub bestond ook in Suriname. En wat mij ook is opgevallen aan deze formatie. Deze en Louis Williams. Hij had ontzettend veel van Sam Cooke. Ontzettend veel van Sam Cooke, maar op een gegeven moment werden zijn producers, die lieten hem in de steek. Omdat hij elke nummer die hij zong, die hij wilde opnemen, had hij de drang om te gaan klinken als Sam Cooke. Dus hij had zoveel van Sam Cooke eigen gemaakt. En dat het ging opvallen dat hij bezig was te imiteren. Later dus, en op een gegeven moment was het over. Hij woont tegenwoordig in Tokio, in Japan. En daar wordt hij als een grootheid nog steeds behandeld. Don't cry.

Anthems and the Ovations, kort in de spotlight in Down Memory Lane. En als laatste nog een prachtige nummer van ze, een minder bekende song, I Can't Be Satisfied. In optima forma, The Ovations featuring Louis Williams. Dit uit 1972.

Down Memory Lane van 1972. Ga ik een jaar eerder en kom ik terecht bij een formatie die niet meer bestaat. Damesgroep Love Unlimited Girls. De formatie werd in 1969 opgericht door Barry White Whalen en bestond toen uit Glodian James uit Californië, de latere vrouw van Whalen Barry White, Linda James, haar zus, ook uit Californië, en de Jane Taylor, afkomstig uit Buffalo, New York City.

0: en inmiddels overleden in 1985. Love Unlimited Girls waren ook het achtergrondkoor voor de maestro Barry White himself. Hun eerste single, gedateerd 1971, werd meteen een ware voltreffer: Walking in the Rain with the One I Love. Er werden meer dan 2 miljoen exemplaren van deze single verkocht en ook de album deed het goed. En voor de dames proefde het naar meer natuurlijk. En ze gingen verder en ze werden gecontracteerd door Barry White, die in 1975 ook weer zijn productie maakte tot een gouden single. En dat was een tweede grote hitsingle. Dat was het nummer I Belong to You, grijs gedraaid op Leonsberg in Bluebells Disco. Vermeldenswaard is ook het verhaal rondom de Love Unlimited Girls, dat Glodian James, de vrouw van Barry White, voor het overlijden van Barry White van hem was gescheiden. Ze leefden al bijna 20 jaar niet meer samen in een huis. Deze Glodian James werd door de rechter opgeroepen na de dood van Barry. Werd ze opgeroepen in verband met een aanklacht die bij de rechter was geplaatst door ene Catherine Dentre, die de laatste jaren een relatie had en samenwoonde met Wyle Barry White. Deze dame, Catherine Denton, kreeg ook een dochter met Barry White. Maar het probleem was dat Barry White al meer dan 20 jaar dus, zoals ik eerder aangaf, niet meer met zijn getrouwde vrouw samenwoonde, maar bij de wet ook niet gescheiden waren. Catherine Denters, gebroken natuurlijk na de dood van, in dit geval, haar vriend Barry White, eiste voor de rechter dat de vrouw, de getrouwde vrouw, Glodian James, de getrouwde vrouw van Barry White, al haar bezittingen die Barry White had nagelaten aan hun cliënt, dus de advocaten van die vrouw, eisten dat alle nalatenschap zou worden overgedragen aan de vriendin van Barry White, waarmee hij toen leefde, samenwoonde en een dochter mee had. Deze eis kon logisch niet worden hardgemaakt, omdat ook Barry White tijdens zijn leven, je gelooft het of niet, geen testament had opgemaakt. De buitenvrouw Catherine Drenton verklaarde voor het hof dat Barry White haar herhaaldelijk had beloofd dat hij zou zorgen dat ze haar verder leven in weelde zou kunnen blijven leven in geval hem iets zou gebeuren. Maar White had niets van zijn nalatenschap op haar naam gezet. Triest verhaal, maar helaas pech. Heel veel pech. We gaan naar 1972. En toen uitgebracht op Uni Records. Het was een geel-groene label, single. Kunt u hem nog herinneren? Sure. En als dat niet het geval is, luister aandachtig.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

het verhaal van The Love Unlimited Girls, Barry White en zijn vrouw Glody en James. Barry White was bijna 30 jaar met die vrouw getrouwd. Die vrouw kon geen kinderen krijgen, Glody en James. Kon geen kinderen krijgen, kon geen kinderen baren. Maar ze hadden 14 kinderen geadopteerd. 14 kinderen hadden ze geadopteerd. En die man had een heel groot landhuis. En daar had hij zijn vrouw achtergelaten. Amango bij Wantra Oso Elibangawai Moro Jong Doivi. En nou ja, op een gegeven moment. In de kanverwacht dat rechter ook op Pura vrouw in Oso. Glodian James staat troef vrouw dan rustig. Tak mine jongen jongen. Govi mide jangan en ching. En zo gebeurde dat ook. En die vrouw, Glody en James in dit geval, die dacht van, je kan doen wat je hebben wil, maar ik weet één ding. I belong to you. 1975, uitgebracht 3 weken voor de onafhankelijkheidsdag van Sweet Serenang. I remember this one. Fantastic sound.

begeleid door een 67 man talent orkest. The Love Unlimited Orkest. Met gitarist Ray Parker Jr. Toen nog een vlotte, volle, jonge Ray Parker Jr. Here it comes, Gold 45. 1975, hot on the charts. In the records that say Europe and Suriname.

baby, hey baby, hey baby. Αμάν σαν πελοκχομπρόικα ουορδάτη, κάμπε κασερνάτε παπούριεμ. Was niemand minder dan Mighty Sparrow vanavond in Down Memory Lane, een muziekcollage van deze Calypso-grootheid. Mighty Sparrow vertelt in een interview dat zijn muziekcarrière oorspronkelijk begon in Guyana. Dat wist ik zelf niet. Altijd gedacht, hij is geboren op Grenada, toen als vierjarige jongen met zijn ouders vertrokken naar Trinidad. Maar hij vertelt in dit interview, en daar moet u goed naar luisteren, dat zijn carrière begon eigenlijk in Guyana en niet op Trinidad, zoals velen, waaronder ik, altijd dachten. Verder gaat Sparrow in op zijn eerste reis naar Amerika. Op 21-jarige leeftijd. Alwaar hij werd opgevangen door familieleden. Zijn enthousiasme, zijn ontmoeting met Harry Belafonte, die door vele Calypsoniërs uit die tijd

0: werd beschuldigd van vals spelen, omdat Harry Belafonte was verbonden aan het grote RCA record label. En Harry Belafonte heeft heel wat Calypso songs uitgebracht. En de Calypsonians uit Trinidad die de nummers hadden geschreven, hebben nooit 1 cent royalty gehad. En alles, geen van die nummers waar, hadden ze ook geregistreerd. En dat gebeurde ook met mensen als Big Jones. En hun nummers zijn dan op naam gekomen van de persoon die het geregistreerd hebben. En dat was het geval met vele oude Calypso-nummers die door vele Calypsoniërs vroeger werd gezien. En men zag Harry Belafonte als een grote zondebok, omdat Belafonte degene was toen die Calypso-songs had gecoverd en uitgebracht via grote platenmaatschappijen, in dit geval RCA Records, en waarvan velen dachten dat het zijn eigen creaties waren. Integendeel, de Calypsonians gingen stuk voor stuk de discussie aan met Belafonte als ze in Amerika waren aangekomen en wilden geld van hem hebben voor het onrechtmatig coveren van hun muziek. Sparo vertelt dat allemaal. Sparo zelf zegt: ik heb Harry Belafonte nooit geld gevraagd, maar ik heb hem wel gevraagd om deuren voor mij te openen en de kneepjes van het vak te leren in Amerika. Deuren voor mij open te openen in Amerika. En Sparo heeft het heel slim gespeeld. Vervolgens krijgt u een nummer die velen van ons kennen. Osawapoku Melda, Obia Wedding. Obia Wedding, Melda. Melda had een verhouding met Sparo en wilde graag met Sparo trouwen. Maar het probleem was dat Sparo van Melda hield, maar Melda bemorsu. Melda was niet zindelijk. Melda was gewoon slordig. Maar Melda ging heel ver. Heel ver zelfs. Om Sparo op de knieën te krijgen. Om met haar te trouwen. Melda ging naar Ombonumang. Of Obiamang. Om dat voor haar in orde te maken. Sparo zingt in dit nummer: you can trap me with me kromanti. En het is kromanti, het is komanti. Maar als hem zijn, dan is hem winti. Melda, you can do sayuwani. Na Obiamang peyego. Nami Egi, grandpapa, Melda, Obia Wedding. Luistert u naar het stuk interview. Vervolgens Melda, Obia Wedding.
1: From the start, the mighty Sparo was seeking that big international breakthrough. His career is launched in Guyana. He sweeps to fame in Trinidad and Tobago. And all over the region, they are clamoring for him.
2: There's a boy, the Sparo from Jamaica, you know. Yes, but me no Sparo, you know. Mandeville, man. The Mandeville boy from, you know. I saw it ago.
1: In 1961, he lands in New York, anxious to experiment and explore.
2: I was maybe 21, 22. You understand? And when I land there, man, everybody was just, you know, ready to give you a good time until my family get to hear, you know, where I was and things. And they come and say, okay, let me teach you real New York now. Come on, we got an apartment for you. And they get a little studio apartment for me. That is after about 2-3 weeks. And they fixed up the apartment and took me to Brooklyn on Clifton Place. And then I started to realize, no, I had to be living now, how I'm living now.
1: He joins the legions of young, talented entertainers searching for a break in the land of opportunity. But he is more focused than most on exactly what he wants.
2: Harry Belafonte sang, he used my song and he used Melody's song. And then when we went up to the States and so on, and we met him, I thought he took more to Melody than myself, even though we got along all right. There are a lot of Calypsonians, they would go to people like Belafonte and they ask him for money. What about the money for my song and this, that, and the other? Well, I never asked him for money. I asked him to open up some doors for me, to introduce me to certain people so that I can get some jobs. He didn't deliver for me. He liked Melody. Maybe he liked the Boo Boo Man.

En wie kan zich nog herinneren, jaren 60, de branden in Georgetown, vroegere onze buren, Brits Guyana, de gevechten tussen de Hindustanen en de Creolen, de aanhangers van Burnham en de aanhangers van Jagan. Kunt u zich dat nog herinneren? En Sparrow schreef een song en bracht het uit en het werd een gigantisch hit in het Caribisch gebied. BG War.

0: out of moves, see they drop a hydrogen bomb.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui. Het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Martijn Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Saunders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Saunders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Saunders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp...

0: Mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
0: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
2: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
0: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Tussen Haarlem en Beverwijk rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Er rijden wel bussen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

we bar odi alas masa e arki. Spesrutu des masa e libi in Damsko, ma spesrutu Bemre. Ma ook to heer Nederland, ja, wa los ma e arki in Tatakondre. En de rest van Europa, ja, zoals bijvoorbeeld Spanje, België, Engeland, Frankrijk. Sma e arki, ja, Zwitserland. Maar we bar ook to de bradena de sisa sa e arki in Afrika. Zowel Ghana, Nigeria, Sierra Leone, Senegal, ja, ja, ja. Maar ook to deserlans masa e libi in India. Desmasa e libi in Dubai, Rusland, Amerika, Kondre. Ja, maar ook to desmasa e libi in Sernang. Ja, want deze zender is de populairste zender van heel Nederland, de meest beluisterde lokale zender. Maar we bar odi ook toe desmasa en libi na Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Lucia, Sint Maarten. Alles maar we bar odi en usabi fatak nono de we arki Radio de Leon en Ulopso. Maar we bar odi spesrutu ook toe de bigisma voor uno en ook toe de pitani. En zij de we tak de pitani, de kinderen dus, spesrutu odi omdat jullie straks voor mama, papa, oma en opa moeten zorgen. Niet dat jullie misschien lijfelijk moeten zorgen voor ze, maar wel ervoor zorgen dat oma en opa goede zorg krijgen. We bar odi ook toe de wans aan de nasiki bedi. We los maar de ook toe nasiki bedi, dus we bar odi ook toe. En we bar odi desmas aan de naroko. Wat we los maar, en roko no no de, maar de arki a radio. Dus we bar odi ook toe, zoals de in Waji, zoals de tap kantoro, zoals de tap van Bouterrein. We bar odi en u lobatori dat we arki radio de Leon.

0: Vanuit het kloppend hart van Amsterdam Zuidoost is dit Radio De Leon, de Woudreus.
1: Dit zijn de programma's van Radio De Leon. The Rhythm of Holy Spirit, Bread from Heaven met Pastor Ivan Hercules. De meeswinger van de maand, belangrijke boodschappen in verband met Black Consciousness, Lovers Corner, Tori Tafra na Tafra Tori, Kulturu Planga, de condoleances, de felicitatierubriek, vraaggesprekken, flashback, New Anointing Ministries, de Sunday Special Show, Vineyard of God Ministries, het Gospel Moment, Day War 2, Blank Offer, de stem van Stichting SWU, de actualiteit en Caribisch Latin Music.

0: Grand Tangi. Grand Tangi. Radio de Leon zegt Grand Tangi tegen al die luisteraars die spontaan jaarlijks ondersteunen. Met een financiële bijdrage via onze tussenpersoon Rudy. Het wordt zeer op prijs gesteld. Grand Tangi, Grand Tangi, Grand Tangi.
1: Dit is de Woutreus Radio de Leon. Vanuit het kloppend hart van Amsterdam Zuidoost.
0: Radio de Leon is er voor jou.
2: Dit is de Rhythm of Holy.

Genezing en Bevrijdingsuur met pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide. Dit is een nieuwe golf van geestelijke genezing, bevrijding en bekrachtiging. Het seizoen van de nieuwe zalving van God. Maakt u zich gereed voor wonderen met de bediening van pastor Emmanuel Owasi elke woensdagochtend bij Radio De Leon tussen 10 en 11 uur.

0: Beloved,
1: geliefde,
0: welcome to Deliverance Hour.
1: Welkom naar het bevrijdingsuur.
0: My name is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
1: De pastor's naam is Reverend Dr. Emmanuel Uwazi.
0: The pastor of New Anointing Ministries Worldwide.
1: Hij is de pastor van de New Anointing Ministries Worldwide.
0: Beloved, this is the day that the Almighty God has made.
1: Geliefde, dit is de dag die de Almachtige God gemaakt heeft.
0: And we will be glad and rejoicing in it.
1: En wij zullen er blij en verheugd in zijn.
0: Giving glory and honor unto God who makes everything possible.
1: Glorie en eer geven aan God die alles mogelijk maakt.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: To God be the glory.
1: Aan God zij de heerlijkheid.
0: Beloved, let us pray.
1: Geliefde, laten wij bidden.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy towards us.
1: Hemelse Vader, wij bedanken u voor uw goedheid en genade naar ons toe.
0: We thank you for your abundant love.
1: Wij danken u voor uw overvloedige liefde.
0: And great salvation of our souls.
1: En de grote redding van onze zielen.
0: Father, we lift up the wonderful listeners to this program to your good hands.
1: Vader, we heffen op de wonderbaarlijke luisteraars van deze programma in uw goede handen.
0: In Jesus' wonderful name.
1: In Jezus zijn wonderbaarlijke naam.
0: We pray for all who are suffering today.
1: Wij bidden voor een ieder die aan het lijden is vandaag.
0: Those who are sick.
1: Zij die ziek zijn.
0: Those who are depressed.
1: Zij die depressief zijn.
0: Those who are confused and disappointed.
1: Zij die verward zijn en teleurgesteld.
0: We ask for divine deliverance.
1: Wij vragen voor goddelijke bevrijding.
0: Healing and comfort.
1: Genezing en troost.
0: To their body and soul.
1: Voor hun lichaam en hun ziel.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: We pray for peace.
1: Wij bidden voor vrede.
0: And grace of the Lord.
1: En de genade des Heren.
0: To be upon them.
1: Om op ze te zijn.
0: In Jesus' name.
1: In Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: The theme of the message.
1: De thema van de boodschap.
0: That we are ministering to you today.
1: Dat wij aan u bedienen vandaag.
0: Is prayer against sickness and spiritual attack.
1: Is gebed tegen ziekte en geestelijke aanvallen.
0: Yes, prayer against sickness and spiritual attack.
1: Gebed tegen ziekte en geestelijke aanvallen.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: Being born again.
1: Om wederom geboren te zijn.
0: We have the power of the Holy Spirit.
1: Dan hebben wij de kracht van de Heilige Geest.
0: And the authority of the name of Jesus Christ.
1: En de autoriteit van de naam van Jezus Christus.
0: To engage in prayers.
1: Om in gebeden te gaan.
0: That affect the spiritual and the natural realms.
1: Dat de geestelijke en de natuurlijke rijk beïnvloeden.
0: Before engaging in spiritual warfare.
1: Voordat u begint met geestelijke oorlogsvoering.
0: We must ensure that there is no unconfessed sin in our lives.
1: Dan moeten wij weten dat we alle zonden in ons leven belijden.
0: But do not be afraid to use these prayers.
1: Maar wees niet bang om deze gebeden te gebruiken.
0: Because we have the whole armor of God at our disposal.
1: Want wij hebben de gehele wapenberusting Gods tot onze gebruik.
0: Whenever you are engaged in spiritual warfare.
1: Wanneer u begint met geestelijke oorlogsvoering.
0: Make sure you put on the whole armor of God.
1: Maak zeker dat u de gehele wapenberusting Gods aandoet.
0: According to Ephesians chapter 6.
1: Aangaande Efeziërs 6.
0: Vers 10 to 18.
1: Vers 10 tot 18.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Beloved, we are basing our prayer on James chapter 5 verse 15.
1: Geliefde, wij baseren onze gebed op Jacobus 5 vers 15.
0: James chapter 5 verse 15 made it very clear.
1: Jacobus 5 vers 15 heeft het heel duidelijk gemaakt.
0: That the prayer of faith shall save the sick.
1: Dat de gebed van geloof de zieke zal redden.
0: The Lord will raise him up.
1: En de Heere zal hen doen opstaan.
0: And if he has committed a sin, those sins shall be forgiven.
1: En als die gezondigd heeft, zal die zonde vergeven worden.
0: It is important for you to know.
1: Het is belangrijk voor u om te weten
0: that prayer of faith,
1: dat een gebed van geloof
0: shall save the sick.
1: De zieke zal redden.
0: Not every type of prayer.
1: Niet alle soort gebeden.
0: But prayer of faith.
1: Maar een geloofsgebed.
0: For without faith,
1: want zonder geloof,
0: it is impossible to please God.
1: Is het onmogelijk om God te behagen.
0: That is what the Bible says.
1: Dat zegt de Bijbel.
0: In Hebrews chapter 11 verse 6.
1: In Hebreeën 11 vers 6.
0: That is why James chapter 5 verse 15 is emphasizing on the prayer of faith.
1: En daarom spreekt Jacobus 5 vers 15 over het geloofsgebed.
0: So you must always come to God with faith.
1: Dus u moet altijd tot God komen met geloof.
0: Unshaking believing heart.
1: En een onwankelende gelovende hart.
0: And I also want you to understand.
1: En ik wil ook dat u begrijpt.
0: What the Bible says in Isaiah chapter 54.
1: Wat de Bijbel zegt in Jesaja 54.
0: In vers 17.
1: In vers 17.
0: It made it very clear.
1: En daar stelt hij het duidelijk.
0: That no weapon that is formed against you shall prosper.
1: Dat geen wapen tegen u gericht voorspoedig zal zijn.
0: And that whoever shall come upon you shall fall for your sake.
1: En wie dan ook tegen u zal komen, zal vallen vanwege u.
0: And that every tongue that rise up against you in judgment, you must condemn.
1: En dat elke stem die tegen u gerezen is in veroordeling, moet u verdoemen.
0: These scriptures are scriptures that gives you the power to prevail.
1: Deze geschriften geeft u de kracht om tegen te gaan.
0: To prevail against sickness.
1: Om tegen ziekte te gaan.
0: To prevail against spiritual attacks.
1: Om tegen geestelijke aanvallen te gaan.
0: It is very important you know the word of God.
1: Het is belangrijk dat u het woord van God kent.
0: That is one of the greatest weapons of your warfare.

0: Fear faith.
1: Ze zijn bang voor geloof.
0: Faith in the Lord Jesus Christ.
1: Geloof in de Heer Jezus Christus.
0: They fear the word of the living God.
1: Ze zijn bang voor het woord van de levendige God.
0: This is very, very important.
1: En dit is heel belangrijk.
0: You as a child of God.
1: U als een kind van God.
0: You are strengthened by the mighty spirit of God.
1: U wordt bekrachtigd door de machtige geest van God.
0: So you have to pray.
1: Dus u moet bidden.
0: In this way.
1: Op deze manier.
0: To destroy the powers of the enemy.
1: Om de krachten van de vijand te vernietigen.
0: You must say.
1: En u moet zeggen,
0: I renounce all bitterness.
1: Ik verwerp elke bitterheid,
0: anger,
1: boosheid,
0: revenge,
1: wraak,
0: unforgiveness,
1: onvergevendheid,
0: malice,
1: problemen,
0: envy,
1: nijd,
0: jealousy,
1: jaloersheid,
0: lust,
1: lust,
0: occult involvement,
1: occultische praktijken,
0: witchcraft,
1: hekserij,
0: pride,
1: trots.
0: And fear in the name of Jesus.
1: En angst in de naam van Jezus.
0: You must make it clear.
1: U moet het duidelijk maken.
0: That you are rooted and grounded in love.
1: Dat u geworteld bent en gezeten in liefde.
0: You must forgive all those that hurt you.
1: U moet een ieder vergeven die u pijn heeft gedaan.
0: Those who wrong you.
1: Die u verkeerd hebben behandeld.
0: Before you start to make a great impact in your prayer life.
1: Voordat u een grote impact gaat maken in uw gebedsleven.
0: Now I'm going to do the prayer for you.
1: Nu zal ik het gebed voor u doen.
0: So that you learn how to pray.
1: Zodat u leert hoe u moet bidden.
0: Against sickness.
1: Tegen ziekte.
0: And spiritual attack.
1: En geestelijke aanvallen.
0: As a child of God.
1: Als kind van God.
0: Now I pray.
1: Nu bid ik.
0: Father, in the mighty name of Jesus Christ.
1: Vader, in de machtige naam van Jezus Christus.
0: I come against sickness.
1: Kom ik tegen ziekte
0: and spiritual attack
1: en geestelijke aanvallen
0: in the fullness
1: in de volheid
0: of the power of the Holy Ghost
1: van de kracht van de Heilige Geest.
0: I cover myself with the blood of Jesus Christ.
1: Ik bedek mijzelf met het bloed van Jezus Christus.
0: I ground myself in the word of God.
1: En ik wortel mijzelf in het woord van God.
0: I'm full of the Holy Spirit.
1: Ik ben vol van de Heilige Geest.
0: And I stand in faith.
1: En ik sta in geloof.
0: Now I renounce all bitterness.
1: Nu verwerp ik elke bitterheid.
0: Anger.
1: Boosheid.
0: Revenge.
1: Wraak.
0: Unforgiveness.
1: Onvergevendheid.
0: Envy.
1: Nijd.
0: Jealousy.
1: Jaloezie.
0: Lust.
1: Lust.
0: Occultic involvement.
1: Occulte praktijken.
0: Witchcraft.
1: Hekserij.
0: Pride.
1: Trots.
0: And the fear in the name of Jesus.
1: En angst in de naam van Jezus.
0: I am rooted and grounded in love.
1: Ik ben geworteld en gezeten in liefde.
0: I forgive all those who have hurt me.
1: En ik vergeef een ieder die mij pijn heeft gedaan.
0: Wrong to me.
1: Die mij verkeerd heeft behandeld.
0: Rejected me.
1: Die mij verworpen heeft.
0: Used me.
1: Die mij misbruikt heeft.
0: Abandoned me.
1: Mij verlaten
0: or
1: heeft.
0: Or harmed me.
1: Of mij kwaad gedaan
0: I
1: heeft.
0: I bless my natural enemies.
1: Ik zegen mijn natuurlijke vijanden.
0: And I overcome evil.
1: En ik overkom het kwade.
0: With good.
1: Met goed.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: I renounce all evil.
1: Ik verwerp elk kwaad.
0: All ungodliness.
1: Alle ongoddelijkheid.
0: And uncleanness.
1: En onreinheid.
0: All anxiety.
1: Alle opwindingen.
0: And unbelief.
1: En ongeloof.
0: In the name of Jesus Christ.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: I believe that God has given Jesus.
1: En ik geloof dat God Jezus heeft gegeven.
0: All power and authority in heaven.
1: Alle kracht en autoriteit in de hemel.
0: And in the earth.
1: En op aarde.
0: Over all things.
1: Over alle dingen.
0: Spiritual.
1: Geestelijk.
0: And over all things.
1: En over alle dingen.
0: Natural.
1: Natuurlijk.
0: Over the things that are seen.
1: Over de dingen die gezien worden.
0: And over the things that are not seen.
1: En over zij die niet gezien worden.
0: Father God.
1: Vader God.
0: I know you have rescued me.
1: Ik weet dat u mij gered hebt.
0: From the power of the kingdom of darkness.
1: Van de kracht van de koninkrijk des duisternis.
0: And brought me into the kingdom of your dear son Jesus Christ.
1: En mij hebt gebracht in de koninkrijk van uw dierbare zoon Jezus Christus.
0: My life is hidden with Jesus in God.
1: Mijn leven is verborgen in Jezus in God.
0: The weapon of my warfare.
1: En de wapens van mijn oorlogsvoering.
0: Are not carnal.
1: zijn niet vleeselijk,
0: but mighty,
1: maar ze zijn machtig
0: through God,
1: door God,
0: to the pulling down of strongholds,
1: om neer te halen.

0: Als elke bolwerken.
1: I pray for angels.
0: Ik bid voor engelen.
1: To be released.
0: Om vrijgemaakt te worden.
1: To war against any spirit.
0: Om oorlog te voeren tegen elke geest.
1: In heavens.
0: In de hemel.
1: Assigned to block my prayers.
0: Die een gegeven zijn om mijn gebeden te blokkeren.
1: From being answered.
0: Dat ze beantwoord worden.
1: Lord bless me.
0: Heer, zegen mij.
1: And keep me.
0: En behoud mij.
1: Lift up your face.
0: En hef op uw aangezicht.
1: Upon me.
0: Op mij.
1: And be gracious unto me.
0: En wees genadevol tegen mij.
1: Lift up your countenance.
0: En hef op uw aangezicht.
1: Upon me.
0: Over mij.
1: And give me peace.
0: En geef mij vrede.
1: Lord, I command.
0: Heer, ik commandeer.
1: Your blessings.
0: Uw zegeningen.
1: To flow upon me.
0: Te stromen over mij.
1: Upon everything that I do.
0: Over alles wat ik doe.
1: Lord, turn every curse.
0: Heer, keer elke vloek.
1: Send on my way.
0: Die op mijn weg gestuurd zijn.
1: Into a mighty blessing.
0: Tot een machtige zegening.
1: My sins are forgiven me.
0: Mijn zonden zijn mij vergeven.
1: And I am blessed.
0: En ik ben gezegend.
1: Let the windows of heaven.
0: Laten de vensters van de hemel.
1: Be opened over my life.
0: Geopend worden over mijn leven.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I receive the rain.
0: Ik ontvang de regen.
1: And the blessings.
0: En de zegeningen.
1: From heaven.
0: Uit de hemel.
1: Upon my life.
0: Op mijn leven.
1: I open the doors.
0: En ik maak open de deuren.
1: Of my life.
0: Van mijn leven.
1: For the Lord Jesus Christ.
0: Voor de Heere Jezus Christus.
1: To come in.
0: Om in te komen.
1: And dwell in me.
0: En in mij te wonen.
1: I shut every opening door.
0: En ik maak dicht elke open deur.
1: In my life.
0: In mijn leven.
1: To the enemy.
0: Voor de vijand.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: I know that you are my Lord.
0: Ik weet dat u mijn Heer bent.
1: And that you favor me.
0: En dat u mij begunstigt.
1: In everything that I do.
0: In alles wat ik doe.
1: I know that you favor me.
0: Ik weet dat u mij begunstigt.
1: Because my enemies.
0: Want mijn vijanden.
1: Do not try over me.
0: Die hebben geen overwinning over mij.
1: Lord, let your arm.
0: Heer, laat uw arm.
1: Be revealed in my life.
0: Geopenbaard worden in mijn leven.
1: In the name of Jesus.
0: In de naam van Jezus.
1: I tread upon serpents.
0: Ik trap op slangen.
1: And scorpions.
0: En schorpioenen.
1: And over all the power of the enemy.
0: En over al de machten van de vijand.
1: And nothing shall by any means hurt me.
0: En niets zal mij kwaad doen.
1: I am sitting in heavenly places.
0: Ik zit in hemelse plaatsen.
1: In Jesus Christ.
0: In Jezus Christus.
1: Far above all principalities and powers.
0: Ver boven alle overheden en machten.
1: Might and dominion.
0: Machten en heerschappijen.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I take my spiritual place.
0: Ik neem mijn geestelijke plaats.
1: In the heavens.
0: In de hemel.
1: And I bind every spirit.
0: En ik bind vast elke geest.
1: That is operating against me.
0: Die tegen mij werkt.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I break.
0: En ik verbreek.
1: And rebuke.
0: En bestraf.
1: Any program.
0: Elke programma
1: in the heavens
0: in de hemelen
1: that would operate
0: die zal zullen werken
1: against me
0: tegen mij
1: in the name of Jesus Christ
0: in de naam van Jezus Christus
1: in the name of Jesus Christ
0: in de naam van Jezus Christus
1: I bind
0: bind ik vast
1: and cast out
0: en werp uit
1: any spirit of infirmity
0: elke geest van zwakheid
1: that has come upon me
0: dat over mij gekomen is
1: knowingly or unknowingly
0: wetende of onwetende
1: visible or invisible
0: het zichtbaar of onzichtbaar.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus
1: Whenever
0: Christus.
1: Whenever I am afraid.
0: Wanneer ik ook bang ben.
1: I will put my trust in you.
0: Zal ik mijn vertrouwen in u zetten.
1: My Lord and my Savior.
0: Mijn Heer en mijn Redder.
1: The Lord is my light.
0: De Heer is mijn licht.
1: And my salvation.
0: En mijn redding.
1: Whom shall I fear?
0: Voor wie zal ik vrezen?
1: The Lord is the strength.
0: De Heer is de kracht.
1: Of my life.
0: Van mijn leven.
1: Of whom shall I be afraid?
0: Voor wie zal ik bang zijn?
1: I break through.
0: Ik breek door.
1: Every limitation.
0: Elke beperking.
1: And barrier.
0: En barrières.
1: That the enemy has set before me.
0: Dat de vijand voor mij gezet heeft.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I plead the blood of Jesus.
0: En ik sprenkel het bloed van Jezus.
1: Over my body.
0: Over mijn lichaam.
1: My mind.
0: Mijn gedachten.
1: My soul.
0: Mijn ziel.
1: And my spirit.
0: En mijn geest.
1: For healing.
0: Voor genezing.
1: Protection.
0: Bescherming.
1: And deliverance.
0: En bevrijding.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Father God, give me.
0: Vader God, geef mij
1: a sound heart,
0: een gezonde hart,
1: which is in the life of my flesh.
0: Dat is in het leven van mijn vlees.
1: Heal and deliver me.
0: Genees en bevrijd
1: from
0: mij
1: all my troubles,
0: van al mijn problemen.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I rebuke any sickness.
0: Ik bestraf elke ziekte.
1: That has come to eat up my flesh.
0: Die is gekomen om mijn

0: Fleece of the
1: in the name of Jesus Christ.
0: In the name of Jesus Christ.
1: Let no evil disease.
0: Laat geen kwade ziekte.
1: Cleave to my body.
0: Zich aankleven aan mijn lichaam.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I break all curses.
0: Ik verbreek elke vloeken.
1: Of sickness.
0: Van ziekte.
1: And disease.
0: En kwalen.
1: In my life.
0: In mijn leven.
1: And in my ancestral spirit.
0: En in mijn voorouderlijke geest.
1: Including all hereditary sickness.
0: En ook alle geërfde ziektes.
1: From off of my life.
0: Dat ze weg zijn uit mijn leven.
1: In the authority of the name.
0: In de autoriteit van de naam.
1: Of Jesus Christ.
0: Van Jezus Christus.
1: I break all curses.
0: Ik verbreek elke vloeken.
1: Of premature death.
0: Van vroegtijdige dood.
1: And destruction.
0: En vernietiging.
1: Against me.
0: Tegen mij.
1: And my family.
0: En mijn gezin.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I prosper.
0: En ik voorspoed ben
1: in good health.
0: En ik wandel in goede gezondheid.
1: Even as my soul prospers.
0: Net zoals mijn ziel voorspoedig
1: in
0: is.
1: The name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: The word of God.
0: Het woord van God.
1: Is a health to my flesh.
0: Is gezondheid voor mijn vlees.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Lord.
0: Heer.
1: Bless my food.
0: Zegen mij eten.
1: And drink.
0: En drinken.
1: And take sickness.
0: En neem ziekte.
1: Away from me.
0: Weg van mij.
1: In Jesus' name.
0: In Jezus' naam.
1: I command every organ.
0: Ik commandeer al mijn organen.
1: In my body.
0: In mijn lichaam.
1: To function.
0: Om te functioneren.
1: In the way God intended it to function.
0: Op de manier hoe God het bedoeld heeft dat het moet functioneren.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Let every tumor.
0: Laat elke tumor.
1: And the growth.
0: En groei.
1: Melt in the presence of the Lord.
0: Wegsmelten in de aanwezigheid van de Heer.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Let any infection.
0: Laat alle infecties.
1: In my body.
0: In mijn lichaam.
1: Be burned.
0: Verbrand
1: by
0: worden.
1: By the fire of God.
0: Door het vuur van God.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I release myself.
0: Ik maak mijzelf vrij.
1: From all allergies.
0: Van alle doelen.
1: And viruses.
0: En virussen.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: I pray for my body.
0: Ik bid voor mijn lichaam.
1: And my spirit.
0: En mijn geest.
1: My veins.
0: Mijn aderen.
1: My marrows.
0: Mijn beenderen.
1: My bones.
0: Mijn spieren.
1: To be opened.
0: Dat ze open zijn.
1: And my circulatory system.
0: En dat mijn circulaire systeem.
1: To function properly.
0: Dat het goed gaat functioneren.
1: All over my body. Father God, keep my temperature.
0: Vader, behoud mijn temperatuur.
1: Within the normal range.
0: In de normale gang.
1: And to circulate my blood.
0: En dat mijn bloed circuleert.
1: Around my body.
0: Rondom mijn lichaam.
1: To my heart.
0: Naar mijn hart.
1: Through every part of my being.
0: Naar elk deel van mijn wezen.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Father, let your oxygen.
0: Vader, laat uw oxygen
1: flowing in my organs,
0: stromen in mijn organen,
1: begin to work properly,
0: en dat het goed gaat werken, mijn zuurstof.
1: In the mighty name of Jesus Christ,
0: in de machtige naam van Jezus Christus.
1: Vader, I bless every part of my body.
0: Vader, ik zegen elk deel van mijn
1: skin,
0: lichaam, mijn lichaam,
1: my hair,
0: mijn haar,
1: my nails,
0: mijn nagels,
1: and every part of my body.
0: En elk deel van mijn lichaam.
1: I soak into the ocean of the blood of Jesus Christ.
0: Die drink ik in het oceaan van het bloed van Jezus Christus.
1: I claim divine healing.
0: Ik eis goddelijke genezing.
1: Divine health.
0: Goddelijke gezondheid.
1: And divine life.
0: En goddelijk leven.
1: To be my portion.
0: Om mijn deel te zijn.
1: In the mighty name of Jesus Christ.
0: In de machtige naam van Jezus Christus.
1: Thank you, Father.
0: Dank u, Vader,
1: for answering my prayer,
0: dat u mij gebeden hebt
1: in healing my body,
0: in mijn lichaam,
1: my soul and my spirit,
0: mijn ziel en mijn geest,
1: in Jesus' name,
0: in Jezus naam,
1: amen,
0: amen.
1: Beloved,
0: geliefde,
1: we are going for a short break.
0: Wij gaan voor een korte pauze.
1: When we come back,
0: en wanneer wij terugkomen,
1: we will continue with the prayer.
0: Dan zullen wij verder gaan met het gebed.
1: Against sickness.
0: Tegen ziekte.
1: And spiritual attacks.
0: En geestelijke aanvallen.
1: Don't go away.
0: Gaat u niet weg.
1: Remain tuned to this program.
0: Maar blijf luisteren naar deze programma.
1: God is going to give you more blessings.
0: God zal u meer zegeningen
1: geven. In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Amen.
0: Amen.

0: beloved.
1: Geliefde.
0: Welcome back to Deliverance Hour.
1: Welkom terug naar het Bevrijdingsuur.
0: You can reach us on 06.
1: U kunt ons bereiken op 06.
0: 84.
1: 84.
0: 55.
1: 55.
0: 13.
1: 13.
0: 94.
1: 94.
0: Come and join us in our healing and deliverance services.
1: Kom en doe mee met ons in onze genezing en bevrijdingsdiensten.
0: Every Wednesdays and Fridays by 7:30 in the evening.
1: Elke woensdag en vrijdag om 7:30 avonds.
0: And on Sunday by 12 in the afternoon.
1: En op zondag om 12:00 middags.
0: Now is your appointed time.
1: Nu is het uw aangewezen tijd.
0: Come with a believing heart.
1: Kom met een gelovig hart.
0: To receive your blessing.
1: Om uw zegeningen te ontvangen.
0: This is the time to experience God's miraculous power in your own life.
1: Want dit is de tijd om God zijn wonderbare kracht te ervaren in uw eigen leven.
0: Through Holy Spirit salvation.
1: Door de redding van de Heilige Geest.
0: Healing.
1: Genezing.
0: Deliverance.
1: Bevrijding.
0: And miracles.
1: En wonderen.
0: In the mighty name of Jesus Christ.
1: In de machtige naam van Jezus Christus.
0: Beloved.
1: Geliefde.
0: If everything has failed you.
1: Als alles u gefaald heeft.
0: Come and try our God of miracle.
1: Kom en probeer onze God van wonderen.
0: Jesus Christ is the same yesterday.
1: Jezus Christus is hetzelfde gisteren.
0: Today.
1: Vandaag.
0: And forevermore.
1: En voor altijd.
0: Our place of fellowship.
1: Onze gemeenschapscentrum
0: is Keienbergweg nummer 97.
1: Die is in de Keienbergweg nummer 97.
0: De postcode is 1101GG Amsterdam Zuidoost.
1: En de postcode is 1101GG Amsterdam Zuidoost.
0: Is near by the arena.
1: Is dicht bij de arena.
0: You can always call our number 06.
1: U kunt altijd bellen op deze nummer 06
0: 48
1: 84
0: 55
1: 55
0: 13.

0: 1, 3,
1: 9, 4,
0: 9, 4.
1: Beloved,
0: geliefde,
1: I also want to use this opportunity.
0: Ik wil ook gebruik maken van deze gelegenheid.
1: To request if you can kindly give today to support the gospel.
0: U te vragen als u kunt geven om het evangelie te ondersteunen.
1: Each of you can give what you decided in your heart to give.
0: En ieder kan geven wat hij besloten heeft in zijn hart om te geven.
1: For God loves a cheerful giver.
0: Want God houdt van een blijmoedige gever.
1: According to 2 Corinthians chapter 9 verse 7.
0: 2 Korinthe 9 vers 7.
1: Your generous gift today.
0: Uw vrijgevige gave
1: will help new anointing ministries worldwide fulfill God's given vision of reaching the world for Jesus Christ.
0: Die zal de New Anointing Ministries worldwide helpen de God gegeven visie te vervullen om de hele wereld te bereiken voor Jezus Christus.
1: Beloved listener,
0: geliefde luisteraars,
1: if you would like to support the gospel,
0: als u het evangelie zou willen ondersteunen,
1: kindly give your donations to 16 New Anointing Ministries worldwide.
0: Geef dan vriendelijk uw gave aan de stichting New Anointing Ministries Worldwide.
1: Our bank account number is NL.
0: En onze bankrekening is NL
1: 58 ABNA 08 00 00 67 01 01 08. Once again. NL.
0: Nogmaals, NL
1: 58 ABNA
0: ABNA
1: 08 00 00 67 67 01 01 08 08. The Bible says, give and it shall be given back unto you.
0: De Bijbel zegt, geef en het zal u teruggegeven worden.
1: God bless you for supporting the gospel.
0: God zegen u om het evangelie te ondersteunen.
1: Beloved, today I've been ministering on prayer against sickness and spiritual attack.
0: Geliefde, vandaag ben ik aan het bedienen over gebeden tegen ziekte en geestelijke aanvallen.
1: Exodus chapter 15 verse 26 says.
0: Exodus 15 vers 26 die zegt.
1: If you will diligently listen to the voice of the Lord your God.
0: Als u ernstig zult luisteren naar de stem van de Heere uw God.
1: And do that which is right in his eyes.
0: En doen wat recht is in zijn ogen.
1: And give ear to his commandments.
0: En luistert naar zijn geboden.
1: And keep all his words.
0: En al zijn woorden behouden.
1: I will put none of the disease on you.
0: Dan zal ik geen van de ziektes op u zetten.
1: That I put on the Egyptians.
0: Dat ik op de Egyptenaren gezet heb.
1: For I am the Lord your healer.
0: Want ik ben de Heer uw geneesheer.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Psalm 107 vers 20 says.
0: Psalm 107 vers 20 die zegt.
1: He sent out his word and healed them.
0: Hij zendt zijn woord en genas ze.
1: And delivered them from all their destruction.
0: En haalde ze al van hun vernietiging.
1: And 1 Peter chapter 2 verse 24 says.
0: En 1 Petrus 2 vers 24 die zegt.
1: Who his own self.
0: Die zichzelf.
1: Bore our sins in his own body.
0: Zijn onze zonde gedragen heeft op zijn lichaam.
1: On the tree.
0: Op het kruishout.
1: That we being dead to sins.
0: Dat wij die dood waren door de zonde.
1: Should live unto righteousness.
0: Zullen leven tot rechtvaardigheid.
1: By whose stripes ye we are healed.
0: Door wiens striemen u genezen bent.
1: Beloved Isaiah chapter 53.
0: Geliefde Jesaja 53.
1: Vers 5.
0: Vers 5
1: also says,
0: die zegt ook,
1: but he was wounded for our transgressions.
0: Maar hij werd verwond door onze overtredingen.
1: He was crushed for our iniquities.
0: En hij werd verbrijzeld door onze overtredingen.
1: Upon him was the chastisement that brought our peace.
0: En op hem was de gijzeling die onze

0: heden gebracht heeft.
1: And with his stripes we are healed.
0: En door zijn striemen zijn wij genezen.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Some Christians are in the sick bed.
0: Sommige christenen liggen in het ziekenbed.
1: While millions of them are in their various houses.
0: Terwijl miljoenen in hun huizen zijn.
1: Crying to the great physician.
0: En ze huilen naar de grote geneesheer.
1: For speedy recovery of their health.
0: Voor een spoedige herstel van hun gezondheid.
1: To receive divine healing.
0: Om goddelijke genezing te ontvangen.
1: Is to set yourself free.
0: Is om uzelf vrij te zetten.
1: From satanic affliction.
0: Van satanische aanvallen.
1: Strange sickness.
0: Vreemde ziektes.
1: And disease.
0: En kwalen.
1: May come upon a person.
0: Die kunnen komen op een persoon.
1: From the devil.
0: Van de duivel.
1: And from man.
0: En ook van de mens.
1: Or from what we eat and drink.
0: Of wat wij eten of drinken.
1: Being a Christian.
0: Een christen zijn.
1: Does not make a person free from strange sickness.
0: Maakt iemand niet vrij van vreemde ziektes.
1: Or free from infectious diseases.
0: Of van infecties of virussen.
1: That's why Psalm chapter 34.
0: En daarom zegt Psalm 34.
1: Verse 19 says.
0: Vers 19.
1: Many are the afflictions of the righteous.
0: Vele zijn de problemen van de rechtvaardigen.
1: But the Lord delivered him.
0: Maar de Heere heeft hem vrijgezet.
1: Out of them all.
0: Van allemaal.
1: No matter how stubborn.
0: Maakt niet uit hoe koppig.
1: Or demonic is the sickness.
0: Of duivels de ziekte is.
1: The counsel of the Lord is that he will deliver you.
0: Maar de raad van de Heere is dat hij u zal bevrijden.
1: However,
0: hoe dan ook.
1: God delivers those who are his friends.
0: God bevrijdt diegenen die zijn vrienden zijn.
1: Those who are his children.
0: Zij die zijn kinderen zijn.
1: Those who are his own people.
0: Zij die zijn uitverkoren volk zijn.
1: For example,
0: bijvoorbeeld,
1: Job was God's friend.
0: Job was de vriend van God.
1: That was why God delivered him.
0: En daarom bevrijdde God hem.
1: You can receive your healing today.
0: U kunt uw genezing vandaag ontvangen.
1: From any strange sickness in your body.
0: Van elke vreemde ziekte in uw lichaam.
1: If you can make God your friend.
0: Als u God tot uw vriend kan maken.
1: And ask Jesus to come into your life.
0: En Jezus vragen in uw leven te komen.
1: And send his word.
0: En zijn woord sturen.
1: To heal you.
0: Om u te genezen.
1: And deliver you.
0: En u te bevrijden.
1: From every destruction.
0: Van elke vernietiging.
1: I want you to understand.
0: Ik wil dat u begrijpt.
1: A healthy person.
0: Een gezond persoon.
1: Is a happy person.
0: Is een blij persoon.
1: No matter how small the sickness.
0: Maakt niet uit hoe klein de ziekte.
1: Or disease.
0: Of kwaal.
1: Is in the body.
0: Is in het lichaam.
1: It will affect the productivity of the person.
0: Het zal de productiviteit van een persoon beïnvloeden.
1: A sick person cannot be happy.
0: Want een ziek persoon kan echt niet blij zijn.
1: One of the ways the devil steals the financial glory of a person.
0: Een van de manieren waar de duivel iemand zijn financiële glorie steelt.
1: Is through the attack of strange sickness and disease.
0: Is door de aanval van vreemde ziektes en kwalen.
1: Whenever financial blessing is about to manifest.
0: Wanneer dan ook financiële zegeningen zich zullen manifesteren.
1: That is when there will be a strange sickness in the body.
0: Dan komt er een vreemde ziekte in het lichaam.
1: As a Christian.
0: Als een christen.
1: God has the power.
0: God heeft de kracht.
1: To make us better.
0: Om ons beter te maken.
1: And comfortable.
0: En comfortabel.
1: He giveth blessings.
0: Hij geeft zegeningen.
1: Without adding no sorrow.
0: Zonder zorgen toe te voegen.
1: The Bible explained to us clearly.
0: En de Bijbel die legt ons duidelijk uit.
1: To always call for a spirit-filled person.
0: Om te roepen naar een persoon die geestelijk gevuld is.
1: To pray for our health.
0: Om te bidden voor onze gezondheid.
1: James chapter 5.
0: Jacobus 5.
1: From verse 14 to 16.
0: Vanaf vers 14 tot 16.
1: Make it very clear.
0: Die stelt het heel duidelijk.
1: When he says, is any of you sick?
0: Die zegt, Als er iemand ziek is onder u,
1: let him call upon the elders of the church.
0: Laat die roepen de ouderlingen van de kerk.
1: Who will pray over him?
0: Die over hem zal bidden.
1: Anointing him in the name of the Lord.
0: En hem salven in de naam des Heren.
1: That the prayer of faith.
0: En dat het gebed des geloofs.
1: Shall save the sick.
0: De zieke zal redden.
1: The Lord will raise him up.
0: En de Heere zal hem doen opstaan.
1: And if he have committed the sins,
0: en als hij heeft gezondigd,
1: they shall be forgiven him.
0: Zullen de zonden vergeven worden.
1: When a person is sick,
0: wanneer iemand ziek is,
1: he cannot be comfortable.
0: Kan die niet comfortabel zijn.
1: When a person is afflicted with dangerous sickness,
0: als iemand aangeslagen is met gevaarlijke ziektes,
1: there will be no peace and joy.
0: Zal er geen vrede en vreugde zijn.
1: Not only that,
0: niet alleen dat.
1: Dangerous sickness,
0: gevaarlijke ziektes.
1: Or disease,
0: of kwalen.
1: In the body,
0: in het lichaam.
1: Can change the destiny of a person.
0: Kan de lotbestemming veranderen van iemand.
1: Instead of the person to be strong,
0: in plaats dat hij sterk is.
1: The person will be weak.
0: Zal die persoon zwak zijn.
1: And frustrated.
0: En gefrustreerd.
1: The person cannot do his normal work.
0: De persoon kan niet normaal zijn werk doen.
1: And cannot enjoy his or her life.
0: En kan ook niet genieten van zijn of haar leven.
1: Many people have been programmed.
0: Zoveel mensen zijn geprogrammeerd.
1: To be spending their money on drugs.
0: Om hun geld uit te geven aan medicaties.
1: They can spend huge amount of money.
0: Ze kunnen grote bedragen uitgeven.
1: To receive healing.
0: Om genezing te ontvangen.
1: And stay healthy.
0: En om gezond te blijven.
1: While they go hungry.
0: Terwijl ze hongeren.
1: While they can't do any other thing in life.
0: Waardoor ze niks anders kunnen doen in het leven.
1: Every money they get.
0: Want elk geld die binnenkomt.
1: Goes in sickness.
0: Die gaat voor die ziekte.
1: Like the woman of the issue of blood.
0: Net zoals die bloedvloeiende vrouw.
1: That spent all she had.
0: Die alles gespendeerd had wat ze had.
1: This is because the devil is using a particular sickness.
0: Dit is omdat de duivel een soort ziekte gebruikt.
1: To fight against someone's health.
0: Om te vechten tegen iemands gezondheid.
1: And drain the person from every financial blessing.
0: En die persoon gewoon leeg maakt van elke financiële zegeningen.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: If the doctors have qualified your situation as being hopeless.
0: Als de dokters uw situatie hebben gekwalificeerd als hopeloos.
1: Impossible.
0: Onmogelijk.
1: You shall experience the raw power of God today.
0: Dan zal het de ruwe kracht van God ervaren vandaag.
1: Your health.
0: Uw gezondheid.
1: That the enemy has stolen.
0: Dat de vijand gestolen is.
1: Shall be recovered in Jesus' name.
0: Zal herstellen in Jezus' naam.
1: If you can believe.
0: Als u kunt geloven.
1: The devil can hide dangerous sickness.
0: De duivel kan gevaarlijke ziekte schuilhouden.
1: Or disease in the body.
0: Of kwalen in het lichaam.
1: Of their victim.
0: Van hun slachtoffers.
1: And no devices.
0: En geen enkele systeem.
1: No medical system.
0: En geen enkele medische systeem.
1: Can actually detect the root cause of that problem.
0: Kan echt de oorzaak van die probleem vrijstellen.
1: To use medicine.
0: Om medicatie te gebruiken.
1: To heal sickness.
0: Om ziekte te genezen.
1: Is also a gift from God.
0: Is ook een gave van God.
1: Disregard those that say.
0: En dit is tegen diegenen die zeggen.
1: Using medicine.
0: Om medicatie te gebruiken.
1: Is a reflection of lack of faith.
0: Is een reflectie van gebrek aan geloof.
1: I don't believe that theory.
0: Ik geloof niet in die theories.
1: Medicine comes from God.
0: Want medicatie die komt van God.
1: Doctors are from God.
0: Doktoren komen van God.
1: Nurses are from God.
0: Verpleegsters komen van God.
1: I strongly believe that.
0: Dat geloof ik heel sterk.
1: Everything works together for good.
0: Want alles werkt tezamen ten goede.
1: To them that love God.
0: Voor die van God houden.
1: When King Hezekiah was sick.
0: Toen koning Hezekiah ziek was.
1: Isaiah the prophet.
0: Jesaja de profeet.
1: Offered him a medical prescription.
0: Heeft hem een medische een recept gegeven.
1: And said.
0: En zei.
1: Apply to the boil. The boil he had in his body.
0: Een recept voor de bulten die hij had op zijn lichaam.
1: And he will recover.
0: En hij zal herstellen.
1: He gave him, he recommended a herb for him.
0: Hij heeft hem gezegd, gebruik een kruid.
1: Which he cooked.
0: Die hij gekookt.
1: And applied on that skin disease.
0: En die heeft dat dan op die een

0: lichaam, die ziekte gezet.
1: And he was healed.
0: En hij werd genezen.
1: You can see this in Isaiah chapter 38.
0: En dit kunt u vinden in Jesaja 38.
1: Verse 21.
0: Vers 21.
1: The power to heal the sick.
0: De kracht om de ziekte te genezen.
1: And cure diseases.
0: En om kwalen te genezen.
1: Are in the word of God.
0: Die zijn ook in het woord van God.
1: People living with dangerous sickness in their body.
0: Mensen leven met een gevaarlijke ziektes in hun lichaam.
1: Are dying untimely death.
0: Die sterven een vroegtijdige dood.
1: Some people are taking drugs.
0: Sommige mensen gebruiken medicatie.
1: Under doctor's prescription.
0: Onder het geschrift van de dokter.
1: But their illness are not responding to the treatment.
0: Maar hun ziekte reageert niet op die behandeling.
1: Instead of getting better, they are getting worse.
0: In plaats van beter te worden, wordt het erger.
1: And some have died in such situation.
0: En sommigen zijn gestorven in deze situatie.
1: That is why we have the high number of people dying.
0: En daarom hebben we zo een hoge sterfcijfers.
1: Because of dangerous sicknesses.
0: Vanwege de gevaarlijke ziektes.
1: And spiritual attacks.
0: En geestelijke aanvallen.
1: There are some patients.
0: Er zijn sommige patiënten.
1: That do not have the money.
0: Die dat geld niet hebben.
1: To treat their sickness.
0: Om hun ziekte te behandelen.
1: And once they could not pay their medical bills.
0: En wanneer ze hun medische rekeningen niet kunnen betalen.
1: Some patients begin to die.
0: Dan beginnen sommige patiënten te sterven.
1: Not all sicknesses.
0: Niet alle ziektes.
1: Are unto death.
0: Zijn tot de dood.
1: As people die.
0: Zoals mensen sterven.
1: But because they don't have the money.
0: Maar omdat ze soms het geld niet hebben.
1: And some because they don't have the faith.
0: En anderen ook omdat ze geen geloof hebben.
1: Some believe the lies of the devil.
0: Sommigen geloven de leugens van
1: that
0: de duivel.
1: Maybe God don't want to heal them.
0: Dat misschien God ze niet wil genezen.
1: Maybe the sickness is as a result of punishment.
0: En misschien is dat doordat ze gestraft worden.
1: They give up.
0: En dan geven ze op.
1: They die.
0: En ze sterven.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: As long as I am concerned.
0: Zolang het mij aangaat.
1: As long as the word of God is concerned.
0: En zolang dat het woord van God aangaat.
1: Healing belongs to you.
0: Genezing behoort u toe.
1: And God wants you to be healed.
0: En God wil dat u geneest.
1: He wants you to be healthy.
0: Die wil dat u gezond bent.
1: And glorify his life.
0: En zijn leven verheerlijk.
1: Sickness.
0: Ziekte.
1: Disease.
0: Kwalen.
1: Death.
0: Dood.
1: Spiritual attack.
0: Geestelijke aanvallen.
1: Does not give God any glory.
0: Die geven God geen heerlijkheid.
1: God want to receive glory.
0: God wil heerlijkheid ontvangen.
1: By giving you divine healing.
0: Om u goddelijke genezing te geven.
1: Divine health.
0: Goddelijke gezondheid.
1: And divine life.
0: En goddelijk leven.
1: You need a divine intervention.
0: U hebt een goddelijke bemoeienis nodig.
1: You need a miracle.
0: U hebt een wonder nodig.
1: That is why I'm inviting you.
0: En daarom nodig ik u uit.
1: To come to our healing and deliverance service.
0: Om te komen naar onze genezing en bevrijdingsdiensten.
1: For your healing.
0: Voor uw genezing.
1: Because God wants to heal you.
0: Want God wilt u genezen.
1: That's why he sent his word.
0: En daarom heeft hij zijn woord gestuurd.
1: To heal you.
0: Om u te genezen.
1: And deliver you.
0: En u te bevrijden.
1: From dying.
0: Om te sterven.
1: Today.
0: Vandaag.
1: As you are hearing this message.
0: Terwijl u deze boodschap aanhoort.
1: Make a step of faith.
0: Zet een stap van geloof.
1: Come to our healing and deliverance service.
0: En kom naar onze genezing en bevrijdingsdienst.
1: Today, Wednesday.
0: Vandaag woensdag.
1: By 7:30 in the evening.
0: Om 7:30 avonds.
1: You can also come on Friday.
0: U kunt ook op vrijdag
1: 7:30
0: komen.
1: In the evening.
0: Om 7:30 avonds.
1: You can also come on Sunday.
0: En ook zondag.
1: 12 in the afternoon.
0: 12 uur 's middag.
1: At Keienbergweg.
0: In de Keienbergweg.
1: Number 97.
0: Nummer 97.
1: In Amsterdam Zuidoost.
0: In Amsterdam Zuidoost.
1: By the arena.
0: Bij de arena.
1: You can call our telephone prayer line.
0: En u kunt onze gebedstelefoonnummer opbellen.
1: 06
0: 06 84 85 55 13 13 94 94.
1: Beloved.
0: Geliefde.
1: Till this time next week.
0: Tot deze tijd volgende week.
1: Be healed.
0: Wees genezen.
1: And be blessed.
0: En wees gezegend.
1: In the name of Jesus Christ.
0: In de naam van Jezus Christus.
1: Have a nice day.
0: Heb een fijne dag.
2: Luisteraars, u heeft geluisterd naar het onderdeel The Rhythm of the Holy Spirit, u gebracht door Pastor Emmanuel Owasi van de New Anointing Ministries Worldwide, hier bij Radio De Leon.

0: Want we gaan rijden.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: You sabi that no there, je arki Radio de Leon.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
8: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exton. Oké.
9: Dit is dus...

stem van Ellen Nobibux. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

Billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL70 SNSB 8840 468803. NL70 SNSB 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vroeg Review A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
1: Diego na Dapper Strati, Dapper Markt, Aboyo, de Muzik San Amelis Wengri, Dapper Yuka vindt alle Sandisaya van Oud. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcoholade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronte uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus na red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, that no there, ye arki Radio de Leon.
3: Bring your ways by chance, no.
4: Suriname, amoro sweet kondref grondapu. Ik hou van Suriname.
5: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
6: Dames en heren, brada nangasica. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
7: Ah, tussie. Kapodano, koi bergatje. Kubotje mogo irome, iroko, akana no warere malo. Urano da papolo, yasagal komaro.

0: Amako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooi die. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak wel los maar arki radio nono de. Wel los maar eroko in a bouw, in de tuin. Isabi, Brianna de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Radio De Leon in gesprek met twee Tranga Sisas. En ik ga met ze praten over geweldig werk wat zij doen. Voor ik begin zal ik ze vragen om zich even voor te stellen en als ik ze mag tutoyeren. Ik begin met de dame aan mijn linkerkant.
1: Mijn naam is Diana Gemert en ik mag getutoyeerd worden.
0: Geweldig.
2: Mijn naam is Heidi McIntosh en ik mag ook zeker getutoyeerd worden.
0: Oké. Luisteraars, ik ga met deze twee Tranga Sisas praten. Maar u wilt natuurlijk weten wie ze zijn. Even kort, want ze zijn al een keer op de radio geweest. Maar Diana, wie ben jij precies?
1: Diana is een Sisa die zich sinds jaar en dag bezighoudt met het organiseren van evenementen, workshops en trainingen. Soms gericht op senioren, maar veelal op mensen die zorg en hulp nodig hebben. Door zorgbemiddeling, PGB-bemiddeling en het verzorgen van trainingen en workshops op het gebied van PGB.
0: Dat is je werk, maar de mensen weten nog steeds niet wie je bent.
1: Ik, wie ben ik? Ik ben een moeder. Ik

0: Want je wil nu te veel weten.
1: Nee, ik niet. De luisteraars die willen altijd. Kijk, ik zie jou, maar de luisteraars zien jou niet. En Heidi?
2: Ja, ik ben ook moeder. Moeder van 3 kinderen. Ik heb vele hobby's. Ik hou van reizen, ik hou van lezen, ik hou van kennis opdoen, maar ook van kennis delen. Ja, dat ben ik in grote lijnen.
1: En we hebben vandaag een gesprek, omdat jullie heel actief zijn. Je hebt het al een beetje genoemd, Diana, PGB. Wat wil je de luisteraars meegeven? Waarom is dit gesprek zo belangrijk voor de luisteraars?
3: Dit gesprek is heel belangrijk voor de luisteraars, omdat gebleken is dat heel veel mensen op basis van een PGB hun zorg krijgen en zorg inkopen. Maar blijkbaar is het niet voor iedereen duidelijk hoe het beheer gedaan moet worden. Wat zijn de regels? Wat zijn de valkuilen? Waarom is het belangrijk om zelf je PGB te beheren? Of waarom is het belangrijk om zelf je zorg in te kopen? Het is heel goed dat mensen weten dat er mogelijkheden zijn. De reguliere zorg in natuurlijk kiezen, dat ze mogen kiezen, dat het keuzevrijheid is. En daarom is dit onderwerp heel belangrijk.
1: Ja, Heidi, jullie zijn daar heel druk mee bezig, maar dit is voor wat Diana net aangeeft, is voor de mensen die een PGB zelf eventueel zouden kunnen of moeten beheren.
2: Juist.
1: Komt het vaak voor dat de mensen het niet kunnen?
2: Nou,
1: wat is jullie ervaring?
2: Nou, heel veel mensen zouden het wel kunnen, mits ze de regels goed kennen, dat ze weten wat ze moeten doen. En daar gaat het dus vaak mis. Want mensen weten het niet. Ze hebben al angst bij voorbaat. Dus al krijgen ze een PGB en weten ze dat die mogelijkheid er is, dan zijn ze van tevoren al eigenlijk bang. Omdat ze denken, ja, die administratie, wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Ik kan het niet. En wij willen ze juist meegeven dat ze het wel zelf kunnen, als ze zeg maar die tools hebben en dat ze weten wat ze moeten doen.
1: Maar even naar het begin.
2: Ja.
1: PGB. Wanneer is PGB in beeld, Diana?
3: PGB is in beeld op het moment dat mensen, burgers, bepaalde aandoeningen hebben.
1: En zoals? Zij,
3: zoals ik zou noem maar iets extreems, reuma. Mensen, ouderen bijvoorbeeld, die niet in staat zijn meer om hun eigen huishouding te doen, huis schoon te houden. Mensen die geïsoleerd dreigen te raken of geraken of die geïsoleerd zijn. Dan wordt er op een gegeven moment gekeken en een aanvraag gedaan voor, het gaat eerst SEC om zorg. En gaandeweg het traject mag er een keuze gemaakt worden of je het wil door middel van zorg in natura. Dat is de zorg die de overheid biedt, de gemeente en of het zorgkantoor biedt. Of zorg die je zelf mag inkopen en dat staat voor een PGB. Dat is een afkorting voor persoonsgebonden budget. Dat betekent dat betrokkenen een budget toegekend krijgt. En op basis, aan de hand daarvan, of daarmee, kan de zorg ingekocht worden. En als de zorg ingekocht is, betekent het dat er zorgverleners gerecruiteerd worden, aangenomen worden. Er worden zorgovereenkomsten gemaakt en een heel pakket aan werkzaamheden gaat eraan vooraf. En dan is het belangrijk dat er iemand is die het budget, want het gaat om geld, om veel geld vaak, en dat zorgt ervoor dat mensen ook angstig worden. Dat het goed beheerd wordt, dat er goed gekeken wordt wie wanneer uitbetaald moet worden, wie wanneer krijgt een contract enzovoorts.
1: Maar dat lijkt me inderdaad heel ingewikkeld voor mensen als ze daar niet mee bekend zijn. Hoe als jullie ervaring met mensen die een PGB zeg maar moeten aanvragen, hoe weten mensen dat ze een PGB moeten aanvragen? Is het op basis van, wat je net aangaf, indicaties vanuit de huisarts?
2: Kijk, er zijn verschillende soorten PGB's, om daarmee te beginnen. He, want je hebt een PGB vanuit de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je hebt een PGB vanuit de WLZ, Wet Langdurig Zorg. Maar je hebt ook een PGB vanuit de ZVW, dat is de Zorgverzekeringswet. Dus vanuit alle drie de wetten kan je een PGB krijgen. Maar

0: De vraag is nog steeds, hoe weten mensen dit?
1: Nou, op het moment dat je zorg nodig hebt, hè, dus jij, want stel je wordt ziek. En je, nou, dan is er iemand die jou zegt van ja, je hebt hulp nodig. Je weet het zelf. En dan is de keuze dus van ga je voor reguliere zorg, zorg in natura. En vaak is dat zo dat mensen dat al hebben, hè, dat ze gewoon zorg in natura hebben. Maar gaandeweg bedenken van nee, ik wil zelf de regie hebben. Ik wil zelf bepalen wie mijn zorgverleners zijn. Ik wil zelf bepalen, hè, want in sommige gevallen is het zo dat jij weet van nou, mijn dochter, die zou mij die zorg wel kunnen bieden. Hè, die kan mij best uit bed halen, die kan mij wassen, aankleden, die kan me eten geven, die kan die zorg bieden. Nou, dan wil je liever je dochter inzetten dan een zorgverlener die je niet kent, waar je geen vertrouwen in hebt. Dus op dat soort momenten is het goed dat je de mogelijkheid hebt om te kiezen voor een persoonsgebonden budget.
0: Oké, nou is het zo dat mensen een keuze hebben gemaakt op een gegeven moment. En waar gaat het vaak mis zodat jullie uiteindelijk, want jullie hebben niet zomaar dit initiatief genomen om mensen te begeleiden, maar niet alleen mensen. Ik heb begrepen in het vorige gesprek dat jullie ook anderen begeleiden die met de PGB mensen helpen. Waar gaat het mis en wat zijn de consequenties? Of waar kan het misgaan?
2: Ja, het kan heel erg misgaan bij allereerst de administratie. Er zit rondom het PGB een hele grote administratieve, zijn verschillende administratieve acties die ondernomen moeten worden. Als je daar niet in thuis bent, dan kan het zijn dat je dingen vergeet, onbewust te doen, bij te houden, zodat er, als er controles komen, dat je dat aangerekend kan worden. Met andere woorden, die administratie is van essentieel belang voor jezelf. Want als je zelf weet van ik hou die administratie goed bij, ik zorg ervoor dat alles goed gedocumenteerd wordt, opgeslagen wordt, gearchiveerd wordt, dan weet je zeker dat op het moment dat er een controle komt vanuit de gemeente of het zorgkantoor, geen zorgen hoeft te maken. Op het moment dat je administratie een rommeltje is, waar je als mens soms niets aan kan doen omdat je onwetend bent, dan kan het zijn dat of de gemeente, die dus de WMO verantwoordelijk is voor de WMO, of het zorgkantoor voor de WLZ of de ZVW, de zorgverzekeraar, dat die zeggen van hey, administratie klopt niet, geld terug.
0: En gebeurt dat?
2: Dat gebeurt regelmatig. Dat gebeurt regelmatig als je niet kan aantonen, als er niet goed bijgehouden wordt, bijvoorbeeld wanneer er gewerkt wordt, hoeveel uren er gewerkt wordt, wordt niet goed bij gedocumenteerd wat er gedaan is, wanneer het gedaan is, dan zegt men van hé, je administratie klopt niet. Dus wie zegt mij dat jij het echt hebt, die zorg hebt gekregen?
0: Dus de consequenties hebben te maken met de financiën.
2: Onder andere.
0: Maar de PGB is toch bedoeld voor zorg voor de mensen? Staat dat niet centraal?
2: De zorg staat inderdaad centraal. Tegelijkertijd is aan de zorg geld gekoppeld. Hoe dan ook, mensen worden vanuit dat budget betaald. En als je betaald wordt, mag een werkgever ook kijken van doe je het goed, krijg ik wel wat waar ik recht op heb enzovoort. En de gemeente die staat, of het zorgkantoor staat aan de kant en die kijkt over je schouders mee. Er is een portaal waarin alle zaken opgenomen worden. Hoe zeg je dat?
0: Een portaal bedoel je, er is in het systeem?
2: Er is een systeem waarin de administratie verwerkt kan worden. En maandelijks, als de zorgverleners betaald moeten worden, dus degene die de zorg bieden, en het kan inderdaad een dochter zijn, een zoon, een neef, een nicht, een moeder, een vader of een professional, dan moet je aangeven hoeveel uren er gewerkt heeft, is in een contract, de zorgovereenkomst staat aangegeven wat het tarief is dat de zorgverlener mag krijgen en dat wordt op papier gezet. Dus betekent dat de WMO, de gemeente of het zorg

0: toch, die zijn altijd aan het controleren of de tarieven wel passen binnen, binnen de range die afgesproken is. En op het moment dat het past, dan wordt dat gecontroleerd dat het juiste tarief wordt gehanteerd en dat de juiste papieren.
1: Die moeten verantwoord worden, neem ik aan.
0: Klopt.
1: Oké. Nou is het zo, Heidi, jullie zijn niet voor niks bezig met het ondersteunen van deze mensen en deze personen die zich bezighouden met de PGB. Hoe loopt dat tot en met nu?
2: Nou, we zitten op dit moment, is het zo dat er heel veel mensen zijn die een PGB willen, een PGB hebben. Mensen die beheer van PGB uit handen geven. Maar wij hebben juist gezien dat heel veel mensen kunnen het natuurlijk. Hè? Want we hebben met mensen te maken. Kijk, als je echt heel erg ziek bent, dan is het lastig om een PGB zelf te beheren. Dus dan zijn er mogelijkheden om het uit te besteden. Maar als jij ziek bent en je kan je eigen PGB beheren, dan is dat natuurlijk gewoon helemaal goed om het zelf te doen. Alleen word je daar dus van weerhouden door de angst die je hebt. Hè, dat je denkt, oh, ik doe het niet goed. Dat administratieve deel maakt mensen vaak zorgen, want ze zijn bang van ja, dat als je het misdoet of niet goed doet, dat je het dan terug moet betalen. Dus dat zorgt al voor angst. Dus waar mensen dan aan denken van, oh nee, dat ga ik niet doen, laten ze dat PGB dan ook helemaal links liggen. Hè? Zeggen ze van nee, dat hoef ik niet, ik wil zorg in natura. Alleen is gebleken dat bij heel veel grote organisaties je toch niet de zorg krijgt die je graag wil. Hè, want het persoonlijke is er vaak niet. Je krijgt te maken met heel veel verschillende zorgverleners. Terwijl als jij zelf de keuze maakt, kan jij ook zelf kiezen welke zorgverleners jij wil inhuren. Dus dat is het voordeel van het PGB. Tegelijkertijd moet je mensen dan ook meenemen aan de hand om ze te laten zien wat ze moeten doen om dat PGB te beheren. En dat is waarom wij nu ook hier zitten. Omdat wij denken van ja, een budgethouder kan het zelf. Maar niet alleen een budgethouder, want stel je hebt een dochter die zou jouw PGB kunnen beheren, maar die wil het ook niet doen omdat ze bang is dat ze denkt van oh, dat kan ik helemaal niet. Nee. Dan loop je al ergens tegenaan. Terwijl die persoon wel gebruik zou kunnen maken van het PGB en zelf zijn eigen regie kunnen houden en kunnen voeren. Maar door de angst het dan niet doet. Of denkt van, oh, ik heb de kennis niet in huis om het te kunnen. Maar wij hebben die kennis wel in huis en wij kunnen ze dus informeren en laten zien hoe ze dat doen.
1: Diana, wanneer zijn jullie in beeld? Mensen hebben zoiets van, ik wil mijn PGB niet zelf beheren. Wanneer zijn jullie in beeld?
0: We hebben in het verleden veelal mensen geholpen bij de aanvraag van de PGB. We hebben ze geholpen bij het opmaken van de zorgovereenkomsten. Dus op het moment dat mensen inderdaad vinden, willen dat er iemand die bekend is bij hen of die ze zelf willen kiezen in willen huren, dan komt het PGB-verhaal in beeld.
1: Ja, we pakken de draad weer even op. De vraag was volgens mij, wanneer zijn jullie in beeld? Heidi en Diana.
0: Zoals ik net al eerder aangaf, is het belangrijk op het moment dat mensen weten dat zij niet de reguliere zorg willen die de gemeente en of het zorgkantoor aanbiedt, dus de zorg in natura. Als men vindt, ik wil iemand uit mijn directe omgeving hebben die de zorg levert, dan komen wij in beeld. Dan kan men zeggen, contact met ons opnemen en vragen van, kunnen jullie ons helpen bij de aanvraag van de PGB?
1: Oké, en hoe gaat dat in zijn werk? Er is iemand die belt, of die neemt contact met jullie op en die zegt van, ik wil een PGB aanvragen en ik wil niet dat mijn familie mij die zorg biedt. Wat zeggen jullie dan tegen zo iemand? Hebben jullie zeg maar mensen die eventueel

0: ingezet kunnen worden?
1: Ondertussen hebben wij een groot netwerk aan zorgverleners. He, want wat er gebeurt is, ik heb een klant die heeft een PGB, die heeft 3 zorgverleners, een andere klant die heeft 5 zorgverleners. Dus zo krijg je steeds meer zorgverleners in je netwerk. En zo, in ieder geval, ik persoonlijk doe dat ook op die manier. He, mensen dan connecten met een zorgverlener en kijken of het klikt.
0: Oké. Okay. Nou is het zo dat er mensen zijn die bang zijn om vreemde mensen in huis te krijgen. Hoe maak je die klik tot stand? Want je haalt iemand in huis die je niet kent. Hoe bereiden jullie dat voor?
2: Allereerst beginnen we dan met de innercirkel. De kinderen, kleinkinderen, familie enzovoort. Als, zoals je net aangaf, iemand bedenkt, ik wil dat niet. Ik wil niet dat mijn kinderen of familieleden belast worden. Dan zoeken wij inderdaad een professional. En wat wij dan doen is een kennismakingsgesprek arrangeren. Waarbij beide partijen, zowel de zorgverlener als de budgethouder, met elkaar in gesprek kunnen gaan en kijken of het klikt. En is er een klik, dan gaan we los nog van elkaar. Als die twee mensen weg zijn, gaan we nog individueel in gesprek met beide partijen om te kijken of die klik niet een klik is van omdat degene erbij zit van ja, nee, ik wil wel. Maar meer om inderdaad erachter te komen of de budgethouder het wel ziet zitten dat de meneer of mevrouw hem of haar helpt. En bij de zorgverlener checken we of die cliënt, die budgethouder, wel bij hun past.
0: Dat is ja.
1: Nee, sorry. Ik wilde zeggen, daar wil ik een kleine nuance in aanbrengen. Omdat ik denk dat in sommige gevallen je als budgethouder ook misschien water bij de wijn moet doen. Want het is niet altijd dat er meteen een klik is. Want dat weet je ook niet altijd. Het is hetzelfde dat je mensen moet leren kennen.
0: Want sommige mensen zijn criteria.
1: Absoluut. Absoluut.
0: En die hebben allerlei wensen.
1: En dat mag. Dat mag. Je mag altijd wensen hebben.
0: Als je zorg krijgt, net als in het ziekenhuis, moet je toch inderdaad water bij de wijn doen.
1: Ja, en dat is het. En dat is ook iets wat ik ook tegen klanten zeg. Ja, het is mooi als het meteen klikt, maar dat is niet altijd het geval. En soms is er misschien ook een soort weerstand. Maar vaak is het ook zo dat als je een paar weken later gaat kijken, dan zie je dat deze mensen juist elkaar hebben gevonden en weten van, hé, wat hebben we aan elkaar?
0: Ja. Nou is mijn vraag aan jullie. Jullie zitten aan het begin van het traject om mensen in te werken. Ja, jullie zitten aan het begin van het traject om mensen te begeleiden. Maar hoe zit het hele traject eruit? Hebben jullie ook momenten van evaluatie, controle en bijvoorbeeld eind als de zorg eindigt? Zitten jullie in het hele traject?
2: Op het moment dat je budgetbeheerder bent.
0: Ja, op het moment.
2: Als budgetbeheerder ben je inderdaad verantwoordelijk van A tot Z. Betekent inderdaad hulp bij het vinden van een goede zorgverlener. Evalueren 1 keer in de zoveel tijd.
0: Nee, ik heb het over jullie rol. Jullie rol als jullie mensen. Je hebt iemand die heeft beroep op jullie gedaan. Ik wil begeleiding hebben over het hele traject PGB. Hebben jullie met de mensen gesproken, administratie uitgelegd. Jullie hebben ze uitgelegd van hoe ze met instanties moeten omgaan. En nou komt er iemand in beeld die de zorg gaat bieden. Hoe vindt in die periode eventuele evaluatie plaats? Waar gaat het goed? Moet er iets aangepast worden? Hoe controleren jullie eventueel de administratie of het goed gaat? Of is dat niet jullie taak?
2: Dat is onder andere, als wij dat hebben afgesproken met elkaar, is dat onder andere onze taak. En inderdaad, er wordt 1 keer in de zoveel tijd wel contact gezocht met zowel de budgethouder als de zorgverlener. Er wordt gekeken, in eerste instantie aan de budgethouder gevraagd van hoe vind je dat de zorg verloopt? Wat vind je, wat kan beter, wat kan anders? Op het moment dat er klachten zijn of vragen zijn of problemen zijn tussen aanhalingstekens, worden die besproken met de zorgverlener. Merk je dat

0: de zorg niet afdoende is of niet goed is in de ogen van de budgethouder. De budgethouder is degene die het voor het zeggen heeft uiteindelijk, want die moet een goed gevoel hebben. Dan wordt er gekeken of er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden, verbeteringen. Kan dat niet, wil de zorgverlener bijvoorbeeld geen water bij zijn of haar wijn doen, dan moeten we een gesprek voeren van wellicht is het tijd om een andere in te zetten.
1: Dat zou mijn volgende vraag zijn. Ja, dat zou dus mijn volgende vraag zijn. Van, stel iemand krijgt iemand thuis die hem of haar voor een paar uur per dag gaat verzorgen, maar die persoon is niet tevreden en die wil iemand anders hebben. Dat kan.
0: Dat kan te alle tijden.
1: Oké. Ik kom terug bij jullie, want jullie gaan een bijeenkomst organiseren om mensen te informeren. Wat gaat er precies gebeuren en wanneer, om en bij?
2: Wij hebben een aantal maanden geleden hebben wij een workshop training georganiseerd voor zorgverleners die te maken hebben met de PGB. Daar hebben we een mooie opkomst gehad. We hadden een aantal mensen zelfs die nog op de wachtlijst stonden, omdat er eigenlijk geen ruimte was om ze ook erbij te hebben. Nou, dat heeft ons eigenlijk doen beseffen dat het belangrijk is voor de zorgverleners, maar tegelijkertijd ook heel erg belangrijk voor de budgethouders. En niet alleen voor de budgethouders, maar ook voor de vertegenwoordigers van de budgethouders. Zodat zij de kennis hebben om het PGB goed te beheren. Maar ook dat ze weten wat ze moeten opschrijven, wat ze moeten laten weten. En ook hoe die zorg er dan uit moet gaan zien. Want als jij vertegenwoordiger bent of gemachtigde tegenwoordiger, dan is het belangrijk dat je weet van oké, die persoon die heeft mij gevraagd om het budget te beheren. Maar wat houdt dat in voor mij? Wat moet ik dan allemaal weten en kunnen om ervoor te zorgen dat dat goed gaat? Nou, en daar komen dan allerlei dingen bij kijken. Hoe werkt het portaal? Hoe werkt het de aanvraag? Wat moet je aanvragen? Waarom? Wat staat er in een zorgbeschrijving? Hoe schrijf je een goede zorgbeschrijving? Wat staat er in zorgovereenkomst? En hoe doe je dat op een manier dat je jezelf niet in de vingers snijdt? He, want het is makkelijk om te zeggen, oh ja, die zorgverlener die werkt voor onbepaalde tijd. Ja, wanneer een zorgverlener eigenlijk zijn werk niet goed doet, je wil van hem af, dan kan het ook moeilijk zijn. He, dus je moet bepaalde regels en wetten moet je kennen. En wij hebben zoiets van, nou, wij kunnen mensen laten weten van, hey, dit is belangrijk, hier moet je op letten. En ja, dan krijg je iets meer kennis, maar ook wat meer zelfvertrouwen om dat PGB te kunnen beheren. Dus dat is eigenlijk waarom we dit organiseren. En dat was ook waarom we het voor de zorgverleners hebben georganiseerd. En eigenlijk tijdens die training zijn we er eigenlijk achter gekomen dat er nog veel meer behoefte is bij mensen, ook bij de zorgverleners, om die kennis te vergaren. Want wij dachten, oké, ze hebben al een basiskennis, maar niet iedereen heeft die basiskennis. Dus daarom is het goed om het vanaf het begin mee te nemen. En bij budgethouders hetzelfde. He, dat ze die regie kunnen houden, moeten ze ook bepaalde dingen weten. En wij hebben zoiets van, ja, weet je, wij denken dat het goed is om het aan te bieden aan mensen. Dat ze daar die keuze zelf kunnen maken.
1: Want wat ik ook zie om mij heen, iedereen heeft wel eens te maken met het ouder worden, dat mensen ziek worden en dat ze hulp nodig hebben. Is het ook zo dat eigenlijk wat jullie aan het doen zijn, is een eye-opener voor mensen dat ze weten van, hey, dit zit er misschien aan te komen. Ja, toch?
3: Klopt.
1: En wat jullie dus nu doen is eigenlijk preventief.
2: Ja. Dus dat?
3: Anticiperen, okay. Ja.
1: Oké, maar wanneer die volgende bijeenkomst gehouden wordt, zullen we dan nog bekendmaken?
2: Ja. Ja, in oktober in ieder geval.
1: In oktober?
2: Ja.
1: Oké, dus beste luisteraars, u hoort het.
2: We hebben twee dagen.
1: Jullie hebben twee momenten, twee dagen.
2: Ja.
0: Eén voor de budgethouders / gemachtigden. En eentje voor de zorgverleners weer.
1: Oké, dat is heel mooi.
0: Ja, ja.
1: Dus dan kan men in de ruimte zitten met alleen dezelfde categorie mensen.
0: Gelijkgestemden.
1: Gelijkgestemden, heel mooi gezegd. Is er nog iets waarvan jullie denken van... hé, dit wil ik nog even delen met de luisteraars? Heidi.
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten dat ze de mogelijkheid hebben om dus zelf hun zorg te regelen. Hè, dus dat persoonsgebonden budget waar heel veel mensen ook angst voor hebben. En daar zijn meerdere redenen voor. Hè, het duurt soms lang. Dat traject is soms ingewikkeld. En wij denken zelf, ik denk vaak van dat is ook om mensen te ontmoedigen. Hè, om het niet te doen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het vaak wel de moeite waard is om het wel te doen. He, dus het is goed om je daarover ook te laten informeren. Van oké, wat houdt het in? Waarom zou het voor mij wel geschikt zijn? En waarom niet? Want het kan ook zo zijn dat voor sommige mensen het gewoon echt niet geschikt is. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik zou willen meegeven. Wees je bewust van het feit dat het de mogelijkheid er is.
1: Oké, dankjewel Heidi. Diana, heb je nog iets wat je wilt toevoegen? Ik heb nog een kleine opmerking zo meteen hoor.
0: Ik wil inderdaad meegeven dat het eerlijke verhaal kun je van ons horen als je daarvoor opgeeft voor een van de trainingen in oktober. En daarnaast is het zo, wees bewust, laat je inderdaad niet ontmoedigen, want er zijn heel wat afhaakmomenten. Worden ingebouwd door verschillende instanties om maar niet te kiezen voor eigen regie.
1: En wat ik even nog onder de aandacht wil brengen, er zijn heel veel mensen die wellicht hun kinderen belasten met de zorg, terwijl er een PGB-mogelijkheid is. Wat zeg je tegen die mensen, Diana?
0: Tegen die mensen wil ik zeggen, ga met mensen in gesprek, bel ons, mail ons of vraag het aan een ander die het ook kan weten. Een huisarts bijvoorbeeld, een cliëntondersteuner. Ga praten, want het is niet de bedoeling dat je je kinderen, je familie belast met zorgvragen die uitbesteed kunnen worden, die ook door een ander gedaan kunnen worden. Dus niet die shenshentori van nee, niemand hoeft te weten, ik ga niemand vragen. Nee, doe het, vraag het, want die zorg is er, het mag, je mag, je hebt het nodig, je krijgt het. In Nederland wordt er gezegd, hier hoef je geen pijn te lijden, je hoeft geen zorg te ontberen, je hebt eigen keuzes, dus, en die keuzes mag je maken, moet je maken zelf.
1: Hoe kunnen mensen jullie bereiken als mensen zoiets hebben van ik wil extra informatie? Heidi?
2: Ik kan gebeld worden.
1: Telefoonnummer?
2: Is 06-15-079-588.
1: Ik ging heel snel, Heidi.
2: 06-15-079-588.
1: Oké. Dames, ik ga jullie bedanken dat jullie dit mooie werk doen. Wilt u nog wat zeggen, Diana?
0: Oh, ik wil, ja, tuurlijk. Ik wil ook mijn telefoonnummer doorgeven.
1: Oh, je hebt twee telefoonnummers. Ja, ga je gang.
0: Zo werken wij. Mijn telefoonnummer is 06-19-61-3666.
1: Ging ook veel te snel.
0: 06-19-61-36-66.
1: Oké, geweldig. Daar kunnen de mensen jullie op bereiken. Als ze zoiets hebben van, hé, mi wat takanadessisadissi, want ik zit in een soort gelijke situatie en ik heb informatie nodig. Dames, grantangi. Luisteraars, dit was dus een gesprek met twee dames, Heidi en Diana, die zich inzetten voor de begeleiding als het gaat om onder andere de zorg voor onze mensen die soms een bepaalde leeftijd hebben, maar ook voor de mensen die bijvoorbeeld ziek zijn. Dankjewel, dames.
0: Graag gedaan.
2: Dankjewel.

Yum sabi dat no no de je arki Radio de Leon. Dat mooi de editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misap tak walosma e arki, a radio no no de. Walosma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de. Geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Pater Notte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese Veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: You sabi that no there? Je arki Radio de Leon.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio J. Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Tap iedere eerste en tweede vrijdag van de maand in uw eigen wereld van Flashback. Tussen 11 en 12 uur. Uw gastheer Franklin Exdon. Oké.
8: Dit is de stem van Ellen Nobibugs. Zij is beschikbaar voor uw bedrijf en eventsreclame. Voor meer informatie mailt u naar twinklesound@gmail.com. Twinklesound@gmail.com.

billion. The power station. The power station. In Amsterdam. Wordt lid van Flashback Community voor €5 per maand. Ter attentie van de Sound Flashback. SNS-bank rekeningnummer NL 70 SNS B 8840 468803. NL 70 SNS B 8840 468803 voor €5 per maand.

0: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
1: Tego na dapper strati, dapper markt, awoyo, de muzuks aan Amelie's winkel. Dapper you can find alles aan die saja van nood. De volgende producten kunt u bij Melis kopen. Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden. Alcolade, Florida water, rooswater, diverse Assanse smaken, Afrikaanse kalabassen, bobolo, dat na cassavebrood, verse groenten uit Afrika en Suriname, zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taierwekar en kokoyam van Afrika, kokoskronten uit Ghana, ampeng, dat na groene banaan, bloeddruk verlagende kruiden zoals white hibiscus nanga red hibiscus, tef, dat nou een natuurproduct voor diabetes en hoge bloeddruk. Diverse vissoorten zoals bachao en nog veel meer. Kom gewoon even langs. Sakom naar Melis Winkri, Melis Tropical voor African, Asian en Surinaamse producten. Dappermarkt aan de Dapperstraat 289 in Amsterdam-Oost. Telefoonnummer is 064-256-6176. Melis Tropical 064-256-6176.
2: Sabi, dat no-no de, je arki Radio de Leon.
3: Suriname, amoro sweet kondref grondap. Ik hou van Suriname.
4: Ook deze krijgt het podium via Radio de Leon.
5: Dames en heren, brada nangasitsa. Ik neem u vandaag mee om te gaan luisteren en dansen op de tonen van Radio de Leon, meeswinger van de maand september, Gwels met Rekkerewa Piai.
6: Ha, tussie. Kapodano, koi bergate. Kibotje mogo irame, iroko, akana no warere malo. Urano da papolo, yasagal komaro, buto.

0: Kamako!
1: Ik heb iemand ooit horen zeggen, als je mooi bent van buiten win je alle ogen, maar als je mooi bent van binnen win je alle harten. Laten we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. Liefde maakt ons mooi. Liefde maakt ons mens. Rechtvaardigheid maakt ons mens. Ik zou willen zeggen aan al mijn mensen met lobby in hun hart, let's spread the love. We need more love in the valley. En wie ben ik? Ik ben niet perfect, maar ik denk, ik moet het toch zeggen. Share the love. Respect.
2: Je sabi dat nono de je arki Radio de Leon. Dat mooie editie. Het zonnetje bij u thuis. In de slaapkamer, in de woonkamer, in de keuken, op het terras. Maar ook op uw werk. Ja, misapta kwa losma e arki, a radio nono de. Wa losma e roko in a bouw, in de tuin, isabi. Bruyana de, geniet ervan. This is Radio de Leon.

0: En zoals u van ons gewend bent, Brada Nangasa. En we gaan de komende tijd wat turbulente periode tegemoet. En daar gaan we u deelgenoot van maken. Ik heb een gast in de studio. En u weet, ik zal u niet lang laten wachten wie onze gast is. En even kijken of hij mij hoort. Hoort u mij?
1: Ik hoor u zeker.
0: Aha, en dan gaan we gelijk de luisteraars laten weten wie u bent. Wie bent u, meneer?
1: Dennis Meijna.
0: Dennis Meijna. U bent een paar keer geweest in de uitzending. Maar er zijn nog steeds mensen die voor het eerst luisteren naar deze mooie zender, Caribbean FM, waar Radio De Leon deelgenoot van is. Voor de mensen die u nog niet kennen. Sumana Yuma, Sumana Yupa, Sot Pernassi, Aning Meine, Ik Motto. Even voor de luisteraars.
1: Pernassi weet ik, ja, district Marowijnen sowieso. Ouders Cordula Keenswijk en mijn vader Jozef Meijna.
0: Jozef Meijna. Meneer Meijna, wie bent u? Vertel de luisteraars iets over uzelf. Sumana Yu. Want je bent een hele bijzondere gast vandaag.
1: Oud agent, oud voorzitter. Netwerk agenten met een Caribisch achtergrond van de politieeenheid Den Haag en politiedocent.
0: Aha, oud politieagent in Nederland, maar hoe zit het met Suriname? Was u daar ook agent?
1: Dat is juist.
0: Aha.
1: Ja.
0: Even voor de luisteraars. Wat zijn drie verschillen tussen een politieman zijn in Suriname en een politieman in Nederland? Even voor de luisteraars.
1: Verschillen, even kijken. In Suriname werk je met weinig middelen. Dus eigenlijk doe je het met hart en ziel. Salarissen zijn heel vaak niet toereikend. En ondanks dat sta je iedere dag op om naar je werk te gaan. Aha. De kwaliteit kan altijd beter. Maar goed, dat geldt voor alle korpsen in de wereld.
0: Okay, dus
1: als je daarna een brugje maakt naar Nederland. Dat was je volgende vraag toch?
0: Vraag is van wat zijn de grote verschillen? Verschillen tussen het korps van Suriname?
1: Ja, nou ja, het verschil is op dat gebied wel ietsje duidelijker inderdaad. Hier heb je genoeg middelen, zeg maar. In elk geval voldoende om je werk naar boven te kunnen doen. En wat mij betreft schort het daaraan. Omdat ik zie dat, ondanks dat wij de middelen hebben om ons werk voldoende te kunnen uitoefenen in Nederland, toch de focus wordt gelegd op personen in plaats van gedragingen.
0: Aha. En hoe zit het met bijvoorbeeld de structuur? Want hier heb je,

0: In Suriname heb je dat ook. Je hebt district Nikeri, je hebt district Marowijne of je hebt Paramaribo. En zo, dat zijn in feite ook eenheden. Alleen heet het daar gewestelijke eenheden.
1: En is er een soort samenwerking tussen het korps van Suriname en het korps van Nederland?
0: De ene keer wel, de andere keer niet. Nederland werkt met de Surinaamse politie op het moment dat de regering hun aanstaat. En ik vind dat de verkeerde instelling. Als je de politie wil helpen, dan moet je de politie helpen. Het moet niet afhangen van wie aan de regering zit. Want de politie die heeft altijd te maken met hetzelfde werk: bestrijding van de misdaad.
1: En op het gebied van opleidingen, want ik heb begrepen dat er hier in Nederland een bepaalde opleiding is die er in Suriname niet is. Ik ben even de naam kwijt. Maar er is een opleiding die Surinaamse politieagenten hier kunnen volgen en daarmee terug kunnen naar Suriname. Ik weet dat oud-president inmiddels heen gegaan, Chandrika Santokki, ook een dergelijke opleiding had gevolgd en naar Suriname is teruggekeerd.
0: Oh, dat is gewoon de officierenopleiding, dus de inspecteursopleiding. Dat inderdaad gewoon hetzelfde bij de academie bij ons in Apeldoorn.
1: Politieacademie.
0: Politieacademie, ja, gewoon dat is gewoon de officierenopleiding. En heel veel politieofficieren in Suriname hebben de opleiding in Nederland gevolgd. Het probleem is dat wanneer Surinaamse agenten hier komen voor de opleiding, of voor zo'n officierenopleiding, op het moment dat ze klaar zijn, dan blijven ze hier, waardoor Suriname in feite, ja, opnieuw nergens van profiteert.
1: Dat is ook een punt dat aandacht verdient.
0: Absoluut.
1: Beste luisteraars, ik praat dus met Dennis Meijna, oud-politieagent in Suriname. Ook oud-politieagent in Nederland, maar u wel betrokken is bij het politiekorps op een andere manier. Wat doet u precies op die academie van de politie?
0: Lesgeven aan studenten, nieuwe studenten, mensen die nieuw binnenkomen, maar ook aan rechercheurs. Bepaalde rechercheurs, zij moeten jaarlijks bepaalde applicaties volgen. En dus aan hun en mensen die, zeg maar, instromen voor de cursus, voor de opleiding recherchekundigen. Dat zijn mensen met een academische graad. En die moeten dan opgeleid worden tot politieman of rechercheur. Dus die gaan dan volledig de politieopleiding doorlopen. Ondanks dat zij een academische graad hebben.
1: Zoals ik het goed heb, krijgt u bijna alle rechercheurs een keertje te zien.
0: Ja, nee, ja, meerdere afdelingen van de academie. En niet allemaal. Het wordt verdeeld onder heel veel mensen, docenten. En sommige eenheden doen het ook zelf intern. Dus die sturen mensen niet naar de academie.
1: Mooi man. Ik wil met je praten, Dennis, over een aantal zaken. Eén is bijvoorbeeld de actualiteit. Racisme, discriminatie. Binnenkort is er ook een gesprek in Amsterdam over discriminatie binnen het korps. Dus daar gaan we vanuit de politiek ook over praten. En die doorwerking van het Nederlands slavernijverleden. Dat is merkbaar op allerlei fronten. En daar wil ik ook even met u over praten. En natuurlijk de actualiteit. Waar zullen we het eerste mee beginnen, denkt u?
0: Nou ja, we kunnen ook direct beginnen met de actualiteit, denk ik.
1: Ja. Even voor de luisteraars. De actualiteit, dat zijn op dit moment twee voorbeelden. Er wordt filmpjes via social media verspreid over diverse incidenten. Meneer Meijna, neem ons mee in de incidenten en wat u ervan vindt. En wat kunnen wij daarvan leren?
0: Ik zal één specifiek incident benoemen. En dat was wat nu actueel is. En dat is van die meneer die zichzelf een superhuman noemt. Die is bezig geweest met het maken van films, videoopnames. Hij werd agressief benaderd door 7 witte mannen. 7 Nederlandse witte mannen. Uiteindelijk hebben ze die hem dusdanig uitgelokt en vervolgens aangevallen, waardoor hij zich moest verdedigen. Er is sprake geweest van het steken, daar wel verwonden van een aantal van deze 7 witte mannen. Het is nog een beetje onduidelijk hoe dat gebeurd is. Maar ik wil 2 dingen doen. Dus even inhoudelijk proberen een beeld te geven hoe de zaak in elkaar steekt. En daarnaast wat ik er zelf van vind.
1: Ga je gang.

0: De zeven op beelden is te zien, en dat heb ik zelf gezien, dat die zeven witte mannen verbaal zeer agressief waren naar deze man die bezig was met zijn eigen ding. Dus dat is als politieambtenaar, als je ter plaatse komt, dan neem je dat mee ook. Want de politie is niet ter plaatse als dit gebeurt, dus die moeten het hebben van getuigverklaringen, verklaringen van degenen die erbij betrokken zijn, maar ook van opnamebeelden. In dit geval ga ik ervan uit dat ze alles gedaan hebben. En dat verbaast mij in feite, want die zeven witte mannen die dit alles veroorzaakt hebben, en dat zien wij op beelden, die zijn allemaal dezelfde dag naar huis gestuurd. En daarmee heeft politie Amsterdam wat mij betreft onherstelbare schade toegebracht aan hun eigen zaak. En waarom? Op het moment dat deze zeven mannen werden weggestuurd, het eerste wat ze doen en wat ze gedaan hebben, kan ik jou verzekeren, is hun verklaringen direct afstemmen op elkaar. Ook al gebeurde ze achteraf, maar vanaf dit moment dat ze weg zijn gestuurd, praten ze als het ware uit één mond. Dus stel dat politie Amsterdam, juist doordat ze zo snel gehandeld hebben, en snelheid in een politieonderzoek is nooit, nooit goed. Dus stel dat de politie Amsterdam alsnog zou denken van, hey, verrek, we moeten toch één of meerdere van die zeven man of allemaal alsnog nader verhoren. Dan heeft dat totaal geen nut meer, want hun verklaringen zijn al afgestemd.
1: Aha.
0: Dus daarom verbaasde het mij toen ik hoorde dat die zeven mannen zo snel naar huis waren gestuurd. Want de politie heeft de bevoegdheid, anders kunnen ze natuurlijk hun werk niet doen, om natuurlijk mensen of aan te houden, dan wel op te houden voor verhoor. Je moet nagaan, het gaat om minimaal 8 mensen. Dus die 7 veroorzaker van dit alles en die zwarte man die zich moest verdedigen. Daarnaast moet de politie getuigen verhoren. Het is op Centraal Station in Amsterdam gebeurd. Dat is een hele drukke plek. Oké. Daarnaast moet de politie ook nog weer beelden bekijken om te zien wat er is gebeurd. Er is dan coördinatie binnen de politie. Dus 1 of 2 personen die dit coördineert. Die moet daarna gaan van, hebben we alle verklaringen? Hebben we alle getuigen? Hebben we zoveel mogelijk bruikbare getuigen kunnen horen? Hebben we alle beelden bekeken? En op basis daarvan komen zij tot een soort van voorlopig besluit. En op basis daarvan nemen ze eerst besluit. En dat betekent dat zij gaan overgaan van, oké, jij was eerst betrokkene. Maar wij vinden dat jouw rol dusdanig is dat wij jou verdachte maken. En dat betekent dat wij jou in verzekering stellen. We houden jou langer op om nader onderzoek te kunnen instellen. Maar nogmaals, die 7 mannen zijn al naar huis gestuurd. Dus dat nader onderzoek vindt niet meer plaats, kan niet meer plaatsvinden. Dus het enige wat je hebt, is die enige persoon die zich moest verdedigen, die zit vast.
1: Die zit nog steeds vast?
0: Die zit vast, dat is die zwarte man. Nou ja, tot in ieder geval gisteren. Ik weet niet voor vandaag, maar tot gisteren zat hij nog vast. En dus ik ga ervan uit dat hij nog steeds vast zit. Oké. Dat is dat. Als je dat bekijkt, kijk, witte mannen in Nederland, die doen voor alles wat ze willen, omdat ze één weten dat ze nauwelijks worden aangepakt. En ik zeg dit omdat, kijk, sinds 15 jaar intussen heb ik een groep opgericht, dus zwarte agenten, dus oud-agenten en agenten die nog steeds actief zijn. En wij evalueren alle incidenten, alle strafzaken, of bijna alle zaken, waarbij witte Nederlandse mannen betrokken zijn. En wat wij zien is, nou ja, wat nu gaande is in de maatschappij. En dan zal ik gewoon een paar simpele voorbeelden geven. Hè. Witte mannen zijn degene die het meest geweld plegen tegen nationale politie. Tegen agenten. Bij demonstraties. Bij asielzoekerscentra.
1: Sport.
0: En je moet nagaan, het is, wat zij doen is openlijke geweldpleging in vereniging. Zij plegen dit geweld daarnaast tegen politieagenten bij boerenprotesten.
1: Voetbalwedstrijden.
0: Bij voetbalwedstrijden.
1: Ja, ja.
0: Tegen agenten.
1: Demonstraties.
0: Tegen andere supporters. En ze komen altijd mee weg. En dat is iets wat bekend is bij deze mannen. Dat is iets wat bekend is bij de overheid, bij de Nederlandse politie. Maar ik kan op dit moment niet anders dan te moeten stellen dat de Nederlandse politie, de Nederlandse overheid dit allemaal faciliteert. Dit allemaal mede mogelijk maakt, omdat zij

0: Deze verdachten, deze mannen die strafbaar en gewelddadig gedrag vertonen, die laten zij bijna allemaal gaan. Nou, kijk maar naar dit incident weer. Zij komen ter plaatse en ik kan me zo even voorstellen, ik neem even mee in wat er gebeurt. De agenten komen ter plaatse, ze gaan direct mensen horen. En ze zien daar waarschijnlijk twee of drie witte mannen op de grond zitten. Wat doen die witte mannen? Ze zitten te huilen. Maar begrijp één ding, het zijn dezelfde mannen die dit veroorzaakt hebben. En dat kan ik nu zeggen, omdat de beelden dit weergeven. Dus het is niet van dat je mensen hebt die dit zeggen. Nee, dit kunnen wij met z'n allen zien. Zij waren hiernaar op zoek. Vervolgens verdedigde een zwarte man zich. En wie zit vast? Niet die zeven mannen die dit begonnen, maar die enige zwarte man die nota bene werd aangevallen. En om even een stap even te maken, je had het over de doorwerking van slavernij. Kijk, dat gaat gepaard met racistische inborst van heel veel mensen in ons land. En een heleboel zijn daar bewust van, een heleboel niet. Het feit dat die zeven witte mannen zoiets hadden van, waarom ik dit zeg, de uitspraak die ze deden ter plaatse, dat komt ook toevallig doordat wij dit hebben kunnen horen vanwege de videoopname. Waarbij ze tegen die man zeggen, dit is Nederland hoor. Want ze zien iemand die in hun ogen een buitenlander is. Dus zo kijken zij naar zwarte mensen. Terwijl al eeuwenlang zwarte mensen zijn gebombardeerd tot Nederlanders. Maar op de een of andere manier komt het niet door bij de Nederlandse witte bevolking.
1: Dus daar zit een stukje doorwerking in vanuit het verleden.
0: Absoluut.
1: Maar dan heb ik een vraag, hè, met betrekking tot degene die beslist of je wel of niet vastgehouden wordt, langer vastgehouden wordt of dat je naar huis mag gaan. Wie is dat?
0: Dat is een hulpofficier van justitie.
1: Ja.
0: Die zit binnen inderdaad. De agenten die zijn buiten en die gaan binnen, die gaan terugbellen naar jou van, joh, dit is de situatie te plaatsen. Dit en dit is aan de orde. We hebben mensen gehoord, we hebben dit gezien en noem maar op. En wij willen die en die en die aanhouden. Vind je dat goed? En dan bepaalde of hulpofficier van justitie, dat is minimale inspecteur. En die bepaalt van, ja, je mag ze aanhouden en meenemen naar mij toe, naar binnen. Dus de hulpofficier die bepaalt van, die mag naar binnen. Maar los daarvan, agenten mogen buiten ook besluiten om iemand aan te houden. Zodra zij vinden dat diegene iets strafbaar heeft gedaan, mag die agent die persoon aanhouden.
1: Ja, waar ik naar op zoek ben is van, welk argument heeft de hulpofficier gebruikt om die zeven witte mannen naar huis toe te sturen? En welk argument heeft ze gebruikt, of heeft hij of zij gebruikt, om die zwarte man langer vast te houden?
0: En daar ben ik zo benieuwd naar. Want het enige wat ik, kijk, daar, ik ben niet bij geweest, maar één ding wat ik wel weet is, er is met heel veel haast gehandeld in deze zaak. Je kan niet bij zo'n groot incident komen, want het gaat om meerdere verdachten, meerdere mensen. Dus wat je doet, bij een vechtpartij behandel je iedereen op voorhand als verdachte. En op basis van getuigenverklaring, op basis van verklaringen van die personen, op basis van beelden, wat dan ook, ga je dan schiften. Dus dan ga je oké, wij zagen die persoon als verdachte, hij is nu betrokken of hij is slachtoffer. Dus zo gaat het. Maar dat moeten we bij 8 mensen doen. Dus hoezo de snelheid om... Dus wat ik denk dat er is gebeurd, die 7 mensen hebben natuurlijk, zoals witte Nederlandse mannen bijna altijd doen ook, zij veroorzaken gedoe. En op het moment dat ze ter verantwoording worden geroepen, dan gaan ze zitten huilen. Want ik weet zeker, ze zitten te huilen op de grond en iedereen toont daar sympathie voor. Ja, precies. Ja. Dus die agenten die ter plaatse komen, die denken, oh, wacht even. Die mensen zijn slachtoffers. Oh ja, wacht even, er staat een zwarte man. Oh ja, nee, die moet dan de verdachte zijn. En zeker wanneer die witte mannen gaan roepen, ja, hij heeft het gedaan. Oh.
1: Ja.
0: Dus en zo is het gegaan. En wat doen ze? Ze nemen dan die ene man mee naar het bureau en die andere besturen ze naar huis. En de hulpofficier die denkt, doordat het één geheel is, kijk, bij de politie denkt, het is bijna eenheidsworst. Het is bijna de meerderheid van de agenten hebben een soort van vooroordeel jegens niet-witte mensen. Dus het moment dat die agenten binnenkomen met één zwarte man en die zegt, ja, die heeft bijna 7 witte mannen neergestoken, denkt die hulpofficier, oh ja, goed dat je hem hebt aangehouden en goed dat je die andere naar huis hebt gestuurd. Dus ik denk dat het ook zo aan toe gegaan is. Want als ze echt de tijd hadden genomen om na te gaan wat er nou precies was gebeurd, dan hadden ze minimaal op zijn minst alle 8 aangehouden. Want dan ga je dan precies kijken, oké, wat is er nou precies gebeurd? Wie's aandeel was dat? Noem maar op. Maar dan, om te besluiten op voorhand, ja, stuur die 7 weg die begonnen. Ja, dit is, als dit geen vooroordeel is, dan is niets vooroordeel meer.
1: Maar dan denk ik aan van, een agent hoort toch op basis van feiten te handelen en niet op basis van, ja, het zal wel weer een zwarte zijn die mensen heeft aangevallen en het zijn weer de witte mannen die het slachtoffer zijn. De feiten, dat is toch het belangrijkste, of zijn de belangrijkste argumenten om te kunnen handelen.
0: In Nederland heb je als agent zo, je hebt heel veel vrijheid. En het moment dat de agent zegt, dit zijn de feiten en omstandigheden, zijn dat de feiten en omstandigheden. Tenzij dat wordt aangevochten uiteraard door degene die er last van hebben of een advocaat. Maar het moment dat de agent zegt, dit zijn de feiten en omstandigheden, we hebben onderzoek verricht en wij zijn tot de conclusie gekomen dat die agent, dat die zwarte man fout was, verdacht is, en die witte mannen, dat zijn 7 onschuldige witte mensen, witte mannen, stuur die man naar huis. Dan zijn dat de feiten in ogen, nogmaals, in ogen van agenten met een grote vooroordeel.
1: Ja, nou is het ook zo, Dennis. Trouwens, luisteraars, wij praten met Dennis Meijna over het incident wat zich heeft voltrokken op het Centraal Station in Amsterdam, waarbij 1 zwarte man en 7 witte mannen betrokken zijn. Normaal gesproken wordt er altijd gezegd, als het om zwarte mensen gaat, dat het gaat om terroristen en noem maar op. En het woord heb ik dus hier niet gehoord. Ik heb geen andere benaming gehoord. Het gaat puur om 7 witte mannen. Maar mijn vraag is, Dennis, komen dit soort incidenten vaker voor? Nu waren er toevallig camerabeelden en heel veel getuigen. Maar komen dit soort voorbeelden vaker voor in Nederland?
0: Bijna dagelijks. Het verschil in deze zaak is, wat je net zegt ook, het is gebeurd bij iemand die bijna alles op livestream zet. Dus zijn hele leven staat bijna op livestream. Dus zodoende kon iedereen meekijken wat in zijn leven gebeurde. En zodoende konden wij zien dat hij bezig was met zijn ding. Zodoende konden wij zien dat 7 witte mannen hem benaderden. Zodoende konden wij ook zien dat 7 witte mannen hem verbaal agressief lastig hebben gevallen en hem uiteindelijk hebben aangevallen. Dat weten wij puur doordat hij alles opnam. Bijna overal in het land gebeuren dit soort incidenten waarbij de politie snel handelt en denken, nou, we weten nu al wie de schuldigen zijn of wie de schuldige is. Alleen die zaken komen niet zo uitgebreid in het nieuws, omdat heel veel zaken, heel veel mensen, ja, die zijn ergens, misschien op een feest, misschien op een, ergens in het dorp. Dat staat niet op beeld. Dus die zaken blijven onder de radar. Deze zaak is nu zo groot geworden, doordat wij met z'n allen hebben kunnen zien live wat er gebeurde. Dus dat maakt gelukkig voor deze zwarte man, dat wij Zwart Nederland hebben kunnen zien hoe politie Nederland zaken waarbij witte mannen, waarbij zij betrokken zijn, weerhandelen. Namelijk die witte mannen hun gang als het ware laten gaan.
1: Als we dit zo bekijken en beluisteren, trouwens, vanochtend nog, kwamen er nieuwe beelden, want er is gezegd, er is een mes gebruikt en die man had een mes bij zich. Maar ik lees en ik hoor uit de berichten dat het mes afhandig is gemaakt van een van die witte mannen. Wat weet jij daarvan, Dennis?
0: Daar weet ik niets van. Okay. Ik heb dat gehoord. Maar inhoudelijk kan ik niets over zeggen, niets zinnigs over zeggen, omdat ik weet het gewoon niet. Kijk, dat zal het onderzoek uitwijzen. Daarom is het zaak dat hij wel een goed advocaat heeft. Dit wil ik wel even bijzeggen. Het moment dat hij in verzekering wordt gesteld door de hulpofficier van justitie, door de inspecteur, krijgt hij direct een advocaat toegewezen. En dat is kosteloos op kosten van de staat. Hij mag een advocaat kiezen, maar dan moet hij zelf betalen. Okay. In Nederland is het zo dat je soms agenten, een voorbeeld wil ik geven om duidelijk te maken wat ik bedoel. Als je agent tegenkomt op straat, als je een beetje pech hebt, 9 van de 10 agenten die misdragen zich. Een beetje geluk, die treft eentje aan die goed zijn werk doet. Je moet het ook zien.
1: Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal? De politie hoort je beste vriend te zijn. Je moet je veilig voelen bij de politie.
0: Ja, maar wij als zwaardagent hebben dit ook meerdere keren duidelijk gemaakt. Meerdere burgers hebben dit duidelijk gemaakt. Er zijn beelden waar agenten zich misdragen. Er zijn beelden naar buiten gelekt in 2015 of 2014. Waarbij witte agenten elkaar op het intranet van de politie elkaar instructies gaven om te liegen. Dus om te vertellen dat zij niet wisten dat de bestuurder die zij voor de 10e keer hadden staan gehouden, dat die persoon zwart was. Want dat is etnisch profileren. Dus ze gaven elkaar instructies om te zeggen, hey, als je zwarte man of zwarte vrouw staande houdt, moet je altijd zeggen dat je niet wist wie reed. En dat stond open en bloot met naam en toenaam en dienstnummer op het intranet. Dus iedereen die bij de Nederlandse politie werkt, bij de nationale politie werkt, dat zijn meer dan 30.000 mensen. Iedereen kon dat lezen.
1: Even voor de luisteraars, intranet, dat is een intern communicatiesysteem.
0: Binnen de politie.
1: Juist,
0: ja, alleen beschikbaar voor politieagenten. Dus alleen,
1: En geen rekening houdende dat er ook zwarte politieagenten zijn die dit ook kunnen lezen?
0: Nou, los daarvan, daar hebben ze niets aan te vrezen, want de korpschef is wit, de teamchef zijn wit, de eenheidschef zijn wit. Dus die zwaardagenten zoals ik, wij verzetten ons. Maar zij weten ook, ja, maar goed, de baas is toch wit, dus ik heb niet zoveel te vrezen van ons, van jou. Dus dat is een feit. Maar los daarvan, het feit dat zij dit zo open en bloot schreven, geeft aan de vrijheid wat zij voelen, de vrijheid die zij ervaren om racistische en strafbare instructies te geven aan elkaar. In feite maling hebbende aan hun chefs en aan alle collega's die dit zouden lezen.
1: Waar
0: Want
1: komt
0: hoeveel,
1: dit vandaan?
0: Hoe bij de hand en hoe crimineel bijna moet je zijn om politiecollega's adviezen te geven hoe ze strafbare feiten moesten kofferen. Open en bloot. En even voordat ik het vergeet, dit wil ik afsluiten. Die agenten zijn allemaal tot de dag van vandaag in dienst.
1: Wow.
0: Dus dan ga jij mij vertellen dat wij te maken hebben met een integere. En toch roepen wij met z'n allen, we hebben een integere organisatie. Nou, dan krijg je dit.
1: Dus de mensen weten gewoon dat ze worden beschermd. Heeft dat te maken met, we hebben het al een keertje genoemd, twee keren zelfs, die doorwerking? Dat omdat het al eeuwen zo gaat, dat het nu nog steeds speelt binnen, met name het korps.
0: Oh, sowieso. Kijk, het korps is ook opgericht, de politie is ook opgericht om weggelopen, zogenaamde, wat we het slaven noemen, aan te houden. Daarvoor is de politie in de wereld opgericht. En je ziet in witte landen, westerse landen, dat de politie in feite de jaartallen zijn veranderd, maar de werkwijze op zich is hetzelfde gebleven. Men gaat op zoek naar zwarte mannen die lopen, want ze kijken verdacht. Zwarte mannen die ergens zitten, dat is verdacht. Wat doet die daar? De zwarte mannen die rijden, hey, dat is verdacht, want die auto is waarschijnlijk niet in orde. Of hij heeft drugs in de auto. Of hij heeft wapens in de auto. Dus noem maar op. Dus mijn target tot de dag van vandaag nog steeds, zoals het begin van de politie, zwarte mensen. En dat gaat nog steeds door. Dus die doorwerking gaat door. Maar dat gaat ook de andere kant op. Kijk, deze 7 witte mannen, om terug te gaan naar de kwestie, die hadden ook zoiets van, ach, het is ons land en het is een buitenlander, die zwarte man. En wij mogen alles doen wat wij willen. Alleen ze kwamen de verkeerde tegen, die dacht van ja, ik ga mij verdedigen tegen 7 witte mannen. Er is een geschiedenis waarbij zwarte mensen hun leven moeten laten. Kijk maar naar dat voorbeeld van Kerwin Lucas, die Antilliaanse jongen, meer bekend als Duinmeijer. Die werd ook in Amsterdam doodgestoken.
1: Ja.
0: Hij werd toen ook belaagd door 3 witte Nederlandse mannen, waarbij eentje de dader de straf kreeg. Een korte gevangenisstraf. Vervolgens werd hij ook nog vervroegd vrijgelaten. De zwarte mensen, met name de Antilliaanse gemeenschap, maar ook alle Afro-mensen in Nederland, hebben zoiets van, ja, wij weten dat witte mannen, wat ze ook doen naar ons toe, toch straffeloos blijven.
1: Ja.
0: En dus deze zwarte man dacht waarschijnlijk, ja, dus ik moet me maar verdedigen voordat ik word doodgestoken of doodgetrapt.
1: Wauw. Nou, dit is een beetje heftig hoor. Zometeen wil ik je vragen om wat adviezen naar onze luisteraars. Nog even één incident. Er is onlangs een opname verspreid via social media, verspreid door Ulrich Isaias. Hij was getuige van agenten die ontzettend agressief tekeer gingen tegen iemand van, met een andere kleur. En waarbij hij nog zei tegen de agenten, handel niet zo agressief tegenover die man, want die man verzet zich niet.
0: Ja.
2: Hier een kleine correctie, beste luisteraars.

0: luisteraars. Want ik heb van Ulrich begrepen dat het niet om agenten gaat, maar om beveiligers, dus mensen die in de beveiliging zitten. Dus ik corrigeer dat meteen. En dat is ook een incident, denk ik, wat regelmatig plaatsvindt.
1: Ja,
0: heb je die beelden gezien?
1: Nee, die heb ik niet gezien. Maar okay. Het is wel goed dat dan Ulrich zei, ja? Is
0: ja,
1: dat,
0: Ulrich, ja.
1: Het is goed dat hij dat doet. Waarom? Daarmee geef je toch wel feedback aan de zaak, aan die zaak. Daarna maak je die zaak ook wel een beetje openbaar. Want je kan je voorstellen, als het jou overkomt en ze nemen je mee naar het bureau, dan blijft het daarbij wat de politie gaat zeggen. Zij gaan hun verklaring doen en that's it, als het ware. Maar omstanders, zwarte mensen, roep ik echt op. Zo'n moment dat je politieagenten dit zien doen bij een andere zwarte Nederlander. Pak je telefoon en leg het vast. Kijk, superhuman, zoals hij zichzelf noemt, had het geluk dat hij dit vastlegde. En zodoende weet de rest van ons wat zij met hem gedaan hebben. Want als er geen beelden waren, geef ik je nu op een briefje mee. Dan,
0: was hij misschien dood?
1: Nou, los daarvan, dan dat was alles wat die witte zeven mannen zeiden, dat was de waarheid. Alleen nu, wat ze ook verklaren, ze staan op beelden. Dus dat is dan weer het geluk. Dus mijn advies inderdaad, net zoals die meneer Ulrich, is hij, zoals je zei, dit ter sprake brengt en dat hij dat zei. Goed dat je het zegt, maar het beste is nog, neem het op. En geef desnoods door, want je kan dan nog steeds communiceren met die zwarte man of zwarte vrouw, waar het om gaat. Zeg tegen diegene, geef mij nu je nummer. Of ik geef nu je nummer. Dus maak even contact. En geef aan van, hey, als er iets nodig hebt, dit en dit en dit moet je doen om mij te bereiken. Dus bijvoorbeeld, zoals mensen jou kennen, zeg je van, hey, als je de beelden wil, bel naar radiostation Salto in Amsterdam. Wat doet diegene dan? Die belt jou direct, Iwan. En die zegt, hey, dit en dit is gebeurd. Als mensen jou bellen...
0: Je bedoelt Radio De Leon, maar goed.
1: Radio De Leon.
0: Maar Salto bestaat ook, hoor. Maar goed.
1: Nee, ik ben soms in de war, dus neem me niet kwalijk.
0: No, Brian,
1: je belt, ze bellen direct met jou. Dus een radio direct, Radio De Leon. Maak contact met Radio De Leon. Zodra, wat doet die advocaat? Dan stel dat degene vast blijft zitten, kan die advocaat via jullie alsnog de beelden opvragen. Dus op die manier, want als je dat niet hebt, blijft het jouw woord tegen dat van die agenten.
0: Mm-hmm.
1: En succes daarmee, want dat ga je verliezen.
0: Ja, maar als we dit zo zien, hè, Dennis, incident op incident, en hier zijn er toevallig beelden van, er zijn getuigen. Wat kunnen wij doen? Want het zal vaker voorkomen dat onze mensen belaagd worden. Snap je?
1: Ja.
0: Wat kunnen mensen doen? Jij gaf in eerdere interviews hier bij Radio De Leon al aan van beste mensen, het moment waarop je merkt dat er een bepaalde situatie zich voordoet, pak je telefoon, zet je camera aan en neem het op. Maar wat kunnen mensen nog meer doen? Nou heb ik het ook over een beetje de politiek, hè? Want de politiek is ook verantwoordelijk voor het gedrag van de politie. Nou zegt men, het zijn een aantal goede activisten in ons eigen netwerk, het komt doordat vanuit de Tweede Kamer er politici zijn die dit aanwakkeren met hun gedrag. Wat kunnen wij als gemeenschap doen om dit toch enigszins te kunnen veranderen? Of kan het veranderd worden? Of is het iets wat we ons hele leven lang zullen moeten meemaken, moeten accepteren?
1: Als wij niets doen, dan zal dit blijven. De politie zal uit zichzelf niet meer gaan veranderen. Dat hebben ze al tientallen jaren bewezen. Voor de politie is er niets aan de hand. Voor de politie zijn het alleen maar een paar zwarte mensen die zeuren. Dus als wij het overlaten aan de politie, aan de overheid, aan politici, gaat er niets veranderen. Dat is één. Dus wij moeten zelf in verzet komen. En daarbij bedoel ik, wij moeten bundelen. Wij moeten bij elkaar komen, welke manier dan ook. En vanuit de zwarte samenleving, in feite moeten we dan een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap in Amerika. Als je Jood aanpakt, dan komt de hele Joodse, want die hebben een lobby, een gemeenschap. En die in feite nemen het over van jou als individueel en die gaan daarmee aan de slag voor jou. En zo'n structuur moeten wij hebben. Dus waarbij wij uit één mond praten. Eenheid maakt macht. Bondroena krachti.
0: Ja.
1: En dat moeten wij doen. Wij moeten dat opzoeken. Wij moeten dat nog meer body geven. Als wij dat niet doen, blijven wij allemaal op eilandjes staan. En de politie kan ons allemaal aan, zolang wij op die eilandjes blijven staan. Want het is een individueel gevalletje. En ze gaan jou uitputten, mentaal. Je gaat alles uitrekken. Langer duurt dat. Op een gegeven moment denken mensen, laat maar zitten, ik doe niks meer. Nee, we moeten elkaar opzoeken. Dus wat dan ook, sowieso desnoods een politieke partij, ik noem maar iets. En dan van daaruit dit bestrijden. Nogmaals, één ding zeg ik erbij. Als wij niets doen, de politie gaat dit never nooit veranderen. Want zij hebben geen last van niets dan ook.
0: Maar dat betekent, want je kunt invloed uitoefenen op diverse momenten. Nou, maar moet ik je eerlijk vertellen hoor. Binnenkort is er een commissievergadering. En daar ben ik ook aanwezig om vragen te stellen, ook over dit incident, met name over de vraag waarom die 7 mannen binnen een dag naar huis zijn gestuurd. Daar ga ik zeker vragen over stellen in de commissie, waarbij de burgemeester en hoop ik ook de hulpofficier of de officier van, van de politie aanwezig zijn. Maar dat is ook een manier, want je zei het net, politieke partijen kunnen ook daar vragen over stellen. Ja. Maar dat is lokaal. Te meer omdat het rapport van de politie binnenkort aan de orde komt in de commissievergadering van de gemeente Amsterdam. Dat is een manier.
1: Ja, dat is een effectief manier in Amsterdam. Dus via politieke partijen. Je moet maar kijken naar politieke partijen die iets voor ons doen. Een D66 zijn goede partijen. CDA, VVD... die anderen, die brullen maar wat. Die brullen al jaren van alles. Maar die doen niets voor de zwarte gemeenschap. Dus je moet kijken naar nieuwe politieke partijen. Niet zoals D66, niet zoals PvdA. Ik ga heel veel mensen teleurstellen, maar ik zeg het toch. Niet zoals PvdA, niet zoals VVD, niet zoals CDA. Want die partijen hebben al tientallen jaren niets voor ons gedaan. En die gaan dat ook nooit doen. Dus je moet nieuwe partijen aanspreken of zelf oprichten die iets voor jou doen. En vervolgens ga je inderdaad dit ter sprake brengen. Maar we kunnen ook ervoor kiezen om zelf naar de raad te gaan en daarin te spreken. Dus dat is één. Los daarvan landelijk ook. Dus zorgen dat landelijke partijen, en dus weer niet de bestaande, behalve die nieuwe hoor, want ik hoef geen namen hier te noemen, maar bepaalde partijen doen heel veel voor zwarte Nederlanders. Dus die partijen, maar dat zijn niet de bestaande grote partijen. Want die doen 0,0 voor ons. Hebben nooit iets voor ons gedaan. Gaan het ook nooit doen. Want wij zijn gewoon stemvee letterlijk voor hun. Waardoor door het landelijk te doen, geef je ook weer deze zaak nog meer body. Nog meer aandacht dan het al heeft. En dat zijn zeg maar de beginstappen die wij moeten doen. Dus sowieso de raad gaan inspreken. Partijen daar vragen om ermee aan de slag te gaan. Maar los daarvan ons beter gaan bundelen, zodat wij nu uit één mond kunnen praten. Bijvoorbeeld, ik wil dan de zwarte gemeenschap een compliment geven, zoals nu. Men neemt het op, men ziet wat er gebeurt en de meerderheid denkt, ja, maar ik ben niet gek, je gaat mij niet van alles vertellen. Ik zie toch dat de zwarte man daar wordt belaagd. Wordt lastiggevallen door witte mannen, die overal en altijd mee wegkomen met alles. Diezelfde witte mannen, het zijn ook witte mannen geweest bijvoorbeeld in een dorp ergens in het land, die in een vergadering in een grote zaal tegen vrouwen roepen, waarbij meer dan 1000 mensen aanwezig waren. Daar moet een piemel in. Ja, sorry voor dat ik dit even zo merk. Het is gewoon een citaat.
0: Ja.
1: Witte Nederlanders riepen daar in koor, daar moet een piemel in, tegen een witte vrouw die aan het spreken was.
0: Ongelooflijk.
1: Al die mensen komen ermee weg. Die witte mannen die dit deden, niets mee gebeurd. Net zoals die agenten waar ik het over heb, die elkaars strafbare instructies geven binnen de politie. Die werken nog steeds binnen de politie.
0: Wauw.
1: Dus als wij denken, ja, ze gaan er een keer stoppen, dat gaat niet gebeuren. Zij gaan pas stoppen. Ik zeg één ding, de slavernij is niet gestopt omdat Nederlanders zoiets hadden van, jongen, wat zijn we fout bezig, we moeten stoppen. Nee, de slavernij is gestopt doordat onze voorouders witte Nederlanders begonnen te vermoorden.
0: Verzet hebben gepleegd.
1: Omdat zij in verzet kwamen.
0: Ja.
1: Toen dacht Nederland, oké, dit gaat nou te ver. Nou gaan we stoppen. Zodoende is slavernij gestopt.
0: Dus eigenlijk is er actie nodig.
1: Er is actie nodig. Als je dat niet doet, blijf je in dezelfde situatie als gisteren.
0: Luisteraars, Dennis Meijna hier bij Radio De Leon. Dennis Motaki Grantangi. Als er nog iets is, een laatste advies wat je even wil geven aan onze luisteraars. Graag.
1: Nou ja, dat zou zijn als er, zoals ik net benoemde. Hè, kijk, ik noemde net Radio De Leon. Hè, stel dat je iets zou zien en je wil... De politie neemt iemand mee en je hebt geen gegevens van die persoon. Diegene heeft geen gegevens van jou. Dat je even naar diegene roept. Hey, laat jouw advocaat contact maken met Radio De Leon. Want ik heb beelden en die geef ik aan daar. Dus ik noem maar iets. Maar dus ja. Soortgelijke acties moeten wij gaan ondernemen. Zodat mensen, want het wordt heel snel wat dat doen. Agenten, ze gaan je snel wegvoeren. En diegene die ze afvoeren heeft geen informatie van jou. Je hebt geen informatie van diegene. Want als je naar het bureau gaat, zeggen agenten tegen jou. Daar is de deur, snel weg.
0: Wauw. Dennis, grand tangi voor jouw fantastische bijdrage en dit krijgt een vervolg.
1: Grand tangi toe.
0: Yes.
1: Aboom.
0: Ja, luisteraars, dit was dus een gesprek met Dennis Meijna. Mede naar aanleiding van de actualiteit, maar ook de doorwerking die er nog steeds plaatsvindt vanaf de slavernij tegenover mensen met een andere kleur in Nederland.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende man door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt.

0: Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eertmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production is een differenti culturo wengri voor al uw jeetori in die differenti fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Vietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni of schade. Naga swidringi, malassi, morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jaru susturu naga 3-voet patu. Rietwijn Het assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid. En laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

0: Sani be, sani no de.
1: Rietwijn Culturu Import and Export Production is een differente cultuurwinkel voor al uw jeetori in een differente fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Bietre, 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take uw vaarwaterkruiden voor de vrouwen, take uw krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schade na een sweet dringi, malassi, morete, lekker wat klara, niet te vergeten. Jaruzo sturu na een 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla sayu esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
2: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

pure vrijheid. Ik geloof in mezelf. Zodoende kan ik de aarde laten bewegen. Ik voel de intense rust van diepe vrede die ik zelf gecreëerd heb. Ik waan mij een vogel die vliegt naar een doel in pure vrijheid gevonden. De stralende zon in mij schijnt over de wereld en zal nooit doven zolang ik leef. Radio Hulde, one sting, Fujigrani, nanga opopo, di alasma. Wie de memret idee is de nanga tamara. Radio Hulde.

Oké, als het goed is, dan zit ik erin. Ik zeg een zeer goedemiddag, Helen. Oftewel, Helene achter de knoppen van Radio Hulde. Van 1 tot 4 euro. Ik heb Touchy op de achtergrond. En ik heb zojuist voor de u een instrumental. Dat kwam omdat ik helemaal in de war raakte. Maar dat komt goed. Aldoende gaan we leren. Oost-West-Zuis. Oost-West-Zuis. Wherever, Odi Odi. Wherever you are. Ook Suriwaribo of daar buiten Amsterdam. Odi Odi. Allemaal. Tootje gaat een beetje naar beneden, denk ik. Want dan moet ik... anders hoort u me thuis niet. Oké, de zieke beterschap, de rouwende kracht en sterkte. En de jarige waar. Hiep, hiep, hiep, ja, ja, ja. En als we zeggen de rouwende kracht en sterkte... dan moet ik kracht en sterkte sturen... voor de hele gehele Surinaamse gemeenschap... in verband met het overlijden van onze queen Tara... Oedraya Sin Farma. Ja, want ik heb het een beetje moeten oefenen gisteren. Want ik zeg altijd Oedraya Sin Farma. Maar het is niet Oedraya, want er ontbreken nog drie lettertjes. Maar in ieder geval, iedereen weet, Tara is ons komen te ontvallen. Een sterke trangablakka oma. Ja man, zeg een trangablakka oma van een... Guyanese en Nistanse afkomst. Maar ze blijft voor mij en voor velen blijft ze trangen. May she rest in peace. Oké, dan ga ik even snel vertellen wat ik vandaag heb. Ik heb in de tweede en in de derde uur, of een deel van de derde uur, heb ik een gast. Een studiogast. En voor nu komende minuutjes dan heb ik een, als het goed is, een nieuwsverrassing vanuit Suriname. Om geen tijd te verliezen, dat moet ik eventjes doen. En als het goed is in het laatste, als ik het red in het laatste kwartier of half uurtje, dan heb ik een nieuwkomer om te lanceren. Ja. Ik heb niets gehoord van Romeo Starke. Romeo Starke, als je op luister zit, odi odi magudu. Oké, dus vorige week kon ik er niet bij zijn, want ze hadden regen, hagel, storm voorspeld. Dus ik dacht, nou ja, dan kan ik maar liever thuis blijven, want er was geen tram. Ik heb wel mijn fiets, maar er was geen openbaar vervoer en het zou een beetje te ingewikkeld zijn. En later bleek dat het weer best wel hier en daar momenten wel meeviel. Maar goed, ik ben thuis gebleven en ik heb een Aartje Bakka voor jullie ingestuurd en de twee andere uurtjes was het zo de voer af laat. Oké, so far so good, odi odi tau. Het is eventjes wennen, maar ik moet gaan wennen eraan dat ik jou eerst groet wanneer je erin komt. En dan heb ik je als tune natuurlijk. En dat die konini para mimtak, wherever you are, a rip for you. En many thanks and many blessings ook in deze nieuwe, vernieuwde studio. No? Of nieuwe studio. Het is niet vernieuwd, we zijn verhuisd. Maar het was niet een makkelijke verhuizing. En het is ook nu nog niet makkelijk. Maar goed, gaandeweg gaan we leren. Ja, dat doen we allemaal. Odi, odi. En zij die op vakantie zijn, want ik heb er een paar op de app die op vakantie zijn. Stay safe. En ook moet ik kracht en sterkte sturen richting Rotterdam. En bij de familie van Fredo of Alfredo. Ja, het houdt niet op.

zijn. George Floyd the Second. Ja, the Second. Ja, dat moeten, zo moeten we het benoemen. Maar goed, terug bij mijn uitzending. Toontje die gaat omhoog en dan ga ik even een belletje doen. Tot zo.

0: Oké, okay, als het goed is heb ik een heb ik die goede man onder de knoppen. Goedemorgen daar, hoort u mij? Hallo?
1: Ja, ik ben u nog goed hoorbaar. Ludwig van Lulier hier.
0: Oké, okay. Yes, oké. Okay. Ja, Ludwig, wacht, we zitten in een nieuw studio natuurlijk. Dus het is eventjes wennen, maar het is gelukt. Je bent onder de knoppen. Ludwig, de groeten vanuit een Saldo-studio, een nieuwe. Helen, oftewel Helene, onder de knoppen. Voor Radio Hulde van 1 tot 4 uur. En het is de eerste keer dat je bij mij inkomt. Ludwig, hoe is het met je? First thing first.
1: Het gaat vervangen, zoals ik al deed.
0: Uh-huh.
1: Ik hoor een radioprogramma door het geluid.
0: Je hoort een radioprogramma door het geluid. Oh, alle knoppen zijn naar beneden. Ik zou niet weten wat ik verkeerd heb gedaan.
1: Misschien... Het was in Nederland, het is nu gestopt.
0: Het is nu gestopt?
1: Nee, het gaat door. Het is een Nederlands programma.
0: Het is een Nederlands programma, oké. Okay. Maar hoe kan dat nou? Eventjes kijken hoor. Dit is goed. Misschien ga ik een...
1: Het is nu aan uw reclame, ja.
0: En je hoort nu nog reclame?
1: Ja. Aan uw reclame.
0: Oh, oké. Okay. Vreemd. Ik hoor niets. Ik hoor helemaal niets. Ik ga een tweede lijn proberen.
1: Ik hoor het door jouw geluid heen.
0: Door mijn geluid hoor je dat heen. Oh, wacht even. Laat me eventjes kijken. Maar dat kan niet kloppen. Want ik hoor helemaal niets.

0: ga kijken of ik een tweede lijn kan proberen, oké? Die gaat omhoog. En nee, die tweede lijn kan ik niet proberen, want anders val jij eruit. Hoe is het nu? Hoor je het nog steeds?
1: Ja, nog steeds.
0: Is het storen?
1: Misschien moet je opnieuw bellen. Bel opnieuw, dan heb je alles onder controle.
0: Oké. Dan ga ik een tweede lijn nemen, oké? Dan bel ik je zo direct terug, oké?
1: Ja,
0: okay. Dankjewel. Doei. Oké, dan heb ik een touwtje. Waar ben je? Waar ben je? Touwtje zit op... Touwtje gaat erin. En dan...

0: Ludwig weer onder de knoppen. En als het goed is, moet er geen geluid meer tussen zitten. Ludwig, hoor je me?
1: Ja, het geluid is nou weg, ja.
0: Het is nou weg. Oké, maar Ludwig, wat denk je? Waar heeft het aan gelegen? Want dan moet ik het weten voor de volgende keer natuurlijk.
1: Nou, ik weet het niet. Mijn vrouw is me komen helpen van hen. Ze zegt dat die microfoon, toen jij niet meer aan de lijn was, was die microfoon van jou nog open. Op een of andere manier. En toen hoorde ik het radioprogramma.
0: En, dat is heel vreemd, want ik had alleen maar muziek van Touji.
1: En toen heb ik jou weggedrukt als het ware.
0: Ja.
1: Om jou in de gelegenheid te stellen om nieuw te kunnen bellen. Dus er was geen connectie meer met jou.
0: Oké.
1: En toen was het radiostation weg.
0: Oké, dat is echt heel vreemd, want die knoppen die waren allemaal naar beneden. Dus ja, vreemd. Jullie kunnen me niet horen, maar oké.
1: De telefoon gaat. Ik wil je op de hoogte over de maand in de praktijk uittesten. Oké.
0: Ludwig. Om geen tijd te verliezen, Ludwig, we hebben afgesproken dat we voortaan één keer in de twee weken dat je wat nieuwtjes kan brengen voor me uit Suriname. Vanuit je locatie, laat maar zeggen vanuit je locatie, want je bent niet altijd in Su, op dit moment wel, maar je woonplaats is in Nederland, Nijmegen. Maak even kennis met Radio Huldekort.
1: Ja, nou, dat wil ik graag doen. Goedemiddag bij jullie, dames en heren luisteraars. Hier spreekt Ludwig van Milieu. Mijn naam is u wel bekend waarschijnlijk. En ik ga even mijn rubriek starten met wat over mijn persoon te vertellen. Omdat tegenwoordig met die sociale media weet u het beter dan ik dat er heel wat rommel op die sociale media wordt geponeerd. Omdat het internet is vrij voor iedereen. Mm-hmm. Dus iedereen doet dan ook zijn zegje. En dat houdt in, om dat in de vaktermen zeggen, dat er een heleboel bias, dat zijn vertekeningen en fake news, dingen die niet kloppen, worden beweerd op de sociale media. En het is dus een gevaarlijk instrument geworden. Mm-hmm. Vandaag de dag, allerlei landen houden zich nog wat mee bezig om sociale media een beetje onder controle te houden. Maar goed, tot zover een korte introductie over de technische situatie.
0: Ja, dat is bij deze gezegd.
1: Ja. En dan ga ik nou even over mijn persoon een paar kleine dingen aanstippen die ik gezegd zou willen hebben. Mm-hmm. Om ook aan te geven vanuit welk perspectief ik deze uitzendingen zal gaan verzorgen in de toekomst.
0: Okay.
1: Nogmaals, alle luisteraars.
0: Als ik er even tussen mag komen. Ik zou willen hebben dat je heel kort vertelt wie is daadwerkelijk Ludwig van Milieu. Wat doe je? Wat heb je gedaan? Oké.
1: Ik ben Ludwig van Milieu. En ik ben eigenlijk op dit moment, ik heb het even nog nagetrokken. Ben ik echt voorzichtig zeggen. Ik ben een van de oudste senior journalisten van Suriname in Nederland.
0: Een van de oudste.
1: En volgens mij ben ik een beetje aan die top. Want ik ben al langer dan 50 jaar. Een halve eeuw dus, ben ik bezig in de journalistiek.
0: Okay.
1: Ik kom uit Suriname. Ik ben op Curaçao geboren, uit Surinaamse ouders.
0: Okay.
1: Die daar werkte bij de Shell. En ik ben in eind jaren 50 in Suriname gearriveerd. En ben op de Paulusschool bezocht en de AMS. De middelbare school in Suriname. Mm-hmm. Ik ben in Nederland op de 1968 gearriveerd. En ik ben daar te werk gegaan als spontaan journalist. Omdat met name de afdeling Suriname kunde, dat moet ik zo noemen. Iedereen noemde zich Suriname deskundige in die tijd. Die term hoor je niet meer. Ik ben blij dat we dat hebben geleerd. Mm-hmm. Dat je niet zomaar een deskundige wordt. Maar in die tijd was het zo, als je iets kon zeggen over Suriname, dan werd er een microfoon voor je neus gedouwd. En er is ook heel wat rommel toen verschenen. En de paar nieuwszenders in Nederland hadden een soort monopolie. En dat was bijvoorbeeld het ANP. En de Surinamers in Nederland die het voor zeggen hadden, waren de overheidsjournalisten. En ik ga een paar blinkende namen noemen. Je had namelijk Tjarek Petold. Een hering, dat waren mastodonten, die jarenlang bij de overheid het voor zeggen had. hadden in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: En die kwamen naar Nederland en die werden dan benaderd door de Nederlandse journalisten. En wat zij zeiden was wet.
0: Oh.
1: En dat was de koloniale tijd.
0: Oké. Okay.
1: Verder ben ik dus.
0: Uh-huh.
1: Ja?
0: Alleen maar onbekende namen bij mij, maar voor enkele luisteraars misschien toch wel bekende namen. Maar het is een mondvol, ik heb niet alles onthouden, want ik zeg het altijd, the man can talk. Maar wat ik wel heb onthouden is dat je zei, je was een spontaan journalist toen je pas in Nederland kwam. Wat bedoel je met spontaan journalist?
1: Dat betekent dat de journalistiek in Nederland is een kinderschoenenstand.
0: Hmm.
1: En ten tweede dat de specialisatie kennis van Suriname bestond helemaal niet.
0: Oh.
1: Dus als je een kleurtje had, werd je geacht deskundig te zijn om iets te komen zeggen over Suriname.
0: Okay.
1: En iedereen die als je voor mij wat een Surinaamse hond had gekocht, dan moest je iets komen vertellen over Suriname. En dat is langzaam veranderd.
0: Yeah.
1: En ik geef een voorbeeld in de politiek. Had je een Suriname-deskundige bij de PvdA. En die man hebben ze zelfs ontslag moeten geven toen de situatie in Suriname aan het veranderen was.
0: Hmm.
1: En hij nog met oude denkbeelden over Suriname aan het woord kwam.
0: Oh.
1: Dus het heeft tot in de politiek gespeeld hoor, de Suriname-deskundigheid. Het was een hinderlijke situatie. En ik zeg nogmaals, ik herhaal het. Het Algemeen Nederlands Persbureau, het ANP, had een monopolie. Okay. Wat het ANP zei was wet. Maar nu heb je een heleboel persmedia die nieuws brengen. En het is een concurrentie dus je moet kwaliteit leveren.
0: Dat kan je zeggen, ja.
1: In die situatie zitten we nu.
0: Ja.
1: Ik ga dus ook direct overschakelen op de kwaliteitskant.
0: Mm-hmm.
1: Ik in Nederland heb ik psychologie gestudeerd. En ik ben gaan werken voor de Universiteit van Nijmegen. Als volledig 100%, dus ik heb hele werkdagen, ben ik professioneel wetenschappelijk medewerker geweest van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik een dik boek bestaande uit 6 delen, dus 1 hoofddeel met ongeveer 400 zoveel, bijna 500 pagina's. En het is een soort dissertatie, heb ik geproduceerd voor de Universiteit van Nijmegen. En ik haal dit vaker aan. Omdat Surinamers, het lijkt alsof je niks hebt gezegd als je dat zegt. Namelijk, het is een soort dissertatie met een begeleidingscommissie. Maar alle Suriname deskundigen in Nederland in 1977 aangesteld. En die hebben mij begeleid. Ik heb de reportage ook gedaan en het onderzoek. En onder supervisie van een staf van deskundigen.
0: Hmm.
1: En nog een controlecommissie uit heel Nederland. Alle Suriname-deskundigen zijn erbij betrokken. En dat is gevraagd door de Nederlandse overheid. Het was een uitbesteding die is gegund aan Nijmegen.
0: Hmm.
1: Omdat ik daarvoor in aanmerking kwam toen de tijd. En het kwam erop neer dat de Nederlandse overheid wilde niet meer natte vingerbeleid maken voor Surinamers in Nederland.
0: Hmm.
1: Tot die tijd, dus onthoud die datum goed.
0: Mm-hmm.
1: Ja, het jaartal 1977. Tot 1977. Sorry, ik moet even slikken.
0: Mm-hmm.
1: Tot 1977 was alle Suriname beleid, ook in Amsterdam dus, naar Surinamers toe, een natte vingerbeleid. Dus gewoon werd er een budget geschat en het werd gegeven aan die Surinamers om beleid te maken op allerlei soorten.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond de Nederlandse regering welletjes, omdat het slecht ging in de Nederlandse economie. In de jaren 70 is die eerste recessie, het terugval van de welvaart van Nederland. Toen is men een beetje de broekriem gaan aandoen. En een onderdeel daarvan was dat men toen gericht minderhedenbeleid is gaan maken. Ja? En ik heb daar aan de kop gestaan van het wetenschappelijk formuleren van dat beleid.
0: Mm.
1: In alle wetenschapsgebieden, alle levensgebieden bedoel ik, alle levensgebieden. En,
0: maar je zegt, je hebt daar aan de top gestaan, dus eigenlijk wil ik zeggen, je staat nog steeds aan de top, want je bent zeer deskundig.
1: Ja, nog steeds, dus omdat ik alles wat ik zeg kan baseren op wetenschappelijk onderzoek.
0: Ja.
1: Het is een longitudinaal onderzoek, dat het ongeveer bijna 5 jaar heeft geduurd. En het is een steekproef van ongeveer 2000 Surinamers Die zijn ondervraagd in heel Nederland over alles. En ik heb nog een klein detail te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Ik was nog een beetje groen achter mijn oren. Een beetje nat, zeg men dat. Ik was een beetje nat achter mijn oren. Dus ik ben gaan pleiten voor Surinamers. In het onderzoek dat de enquêteur Surinamer moest zijn. En toen hebben ze me gehonoreerd. Ze hebben gezegd, oké, dan gaan we een Surinamer zetten. Die dat onderzoek doet. En toen kwamen de Surinamers thuis naar de universiteit terug met hun onderzoeksresultaten van die enquête. En wat bleek? Alle witte vragenstellers, men noemde het de enquêteurs, alle witte enquêteurs, die kwamen met volledige rapporten, met allerlei verhalen van Surinamers die ze hebben opgetekend.
0: Mm-hmm.
1: En alle zwarte Surinaamse enquêteurs, die kwamen met nul op het raket. De deur werd voor hen dichtgevlagen door Surinamers zelf. Dat is de eerste frustratie die ik heb moeten ondergaan op wetenschappelijk gebied. Om aan te geven dat er wel iets goed mis is met ons volk.
0: Maar luister, Ludwig. Want wat ik wil voornemen is dat bij elk gesprek van ons. Oké, ik heb in de tweede uur dit keer, vorige week zat ik er niet, dus jammer. Maar een. Wanneer we gaan afspreken, dan ga ik ervoor zorgen dat ik niemand heb in de studio het volgende uur, waardoor we dan toch ruim kunnen praten. Want je hebt altijd veel te vertellen. Je bent een man, je bent een Ludwig Fu Abrabroji, want dat krijg ik van iemand op de app. Iemand op de app die reageert van Ludwig heeft zoveel nicknames. Eén daarvan is Ludwig Fu Abrabroji, dus er zullen nog meer komen, hè? En je bent niet alleen Ludwig voor Abrabroodje, maar je bent ook Ludwig van Milieu geweest van Botsen Radio. Want daar gaf je ja. Nieuws. Mensen hebben je gemist. Ook op de app vroeg ik, werd me steeds gevraagd van waar is die man? Komt hij nog? Ik hoor niets van Botsen. Ik mis Ludwig op de woensdagochtend. Dus daarom heb ik me voorgenomen om Radio Hulde een wassie te geven aangaande nieuwsberichten uit Suriname. En je hebt ja gezegd. En voortaan gaan we het zo doen dat bij elke aanvang dat je een beetje van jezelf geeft. Maar je moet ervoor zorgen dat je niet altijd alle vaktalen gebruikt, want ik ben niet in jouw vak geweest. Dus als je gaat praten en je gaat te veel vaktalen gebruiken, dan ga ik je iedere keer willen onderbreken om dan te vragen van wat betekent
1: dat?
0: Nee, maar dat komt goed. Ja. Want bij het terugbeluisteren als ik een. Want je had het over enquêteur, enquêteur of zoiets. Maar
1: enquêteur. Dus
0: ja, dat heb ik begrepen.
1: Ik heb gepleit voor Surinaamse enquêteur.
0: Ja, je hebt gepleit.
1: Want je krijgt betaald, het is een betaalde baas.
0: Ja.
1: De enquêteur gaat professioneel morgens vroeg met een hele vragenlijst. Met vragen naar de Surinamers toe.
0: Nee, maar dat heb ik begrepen.
1: En dan belt hij aan en dan vraagt hij het was een vragenlijst van 200 vragen.
0: Ja.
1: Met per vraag, met minstens 10 afdelingen per vraag.
0: Ja, in ieder geval als we praten over analyses maken, hè, over nieuwsberichten of over van alles en nog wat, dan moeten we bij Ludwig van Milieu zijn. Ik ben daar trots op, ik ben heel erg trots op je. En je had het over migratiebeleid en als we over migratiebeleid praten, dan misschien kun je ook meteen kort even iets geven, omwille van de tijd, want je hebt ook een stukje van je eigen nieuwsberichten. Maar misschien kunnen we ook even over Tara Oudrijs in Pharma praten. Want die is onlangs ons komen te ontvallen. Ga je gang.
1: Ja. Kan ik even het stukje van mijn inleiding afronden met een paar regels
0: ja,
1: en dan naar Tara overgaan?
0: Oké, als je wel op de tijd let, want er is nog meer. Als je wel op de tijd let, want er is nog meer voor jou.
1: Ja, ik let op de tijd. En dus de volgende keer ga ik de rest vertellen.
0: Precies, dat
1: maar
0: gaan we doen.
1: Ik wil even nog dit zeggen. Dus toen ik begon in Nijmegen, voordat ik met het onderzoek begon, heb ik meegedaan aan een prijsvraag voor literatuur. Surinamers die in het Nederlands schrijven. Ik ben ook schrijver. En ik heb die hoofdprijs gewonnen. Samen met Rita Raman. Rita Raman en ik waren de gedeelde winnaars. Maar omdat ik in Nederland woonde, Hadden de Surinamers dan niet bezwaar tegen om die hele prijs aan mij te geven? Mm. En je kan het ook omkeren. Omdat niet een Rita Raman in Suriname woonde. En toen de tijd bestond de Surinaamse nationaliteit nog niet. Je was Nederlander. Men had niet stilgestaan bij het feit dat twee Nederlanders. Je hebt twee typen Nederlanders. Eén type in Nederland en één type in Suriname. Ik ben daarmee geconfronteerd. En toen hebben we beide, Risa Raman en ik, hebben 2.500 harde euro'tjes. In die tijd waren ze nog geen euro. Harde Nederlandse gulden die veel meer waard waren dan die van nu. Mm-hmm. Die hebben we gekregen. Ik heb een gouden handdruk gekregen om als schrijver te beginnen. Okay. En mijn winnende novelle die ik had geschreven, heette Isamang. En Rita Raman, haar verhaal, heette Tratamara. Ik heb die twee bij elkaar gevoegd. En ze heeft de bezigheid in 1970 uitgebracht bij de uitgeverij. Mm-hmm. Deze winnende verhalen in een boek gebundeld. En het boek heet Isamang Tratamara. Van Loeke Familier en Rita Raman. Oké, dat wil ik even nog zeggen.
0: Maar zijn het boeken die nog te vinden zijn, Ludwig?
1: Ja, een heleboel. En ik ga het allemaal behandelen tijdens dit programma.
0: Oké, graag. Dus
1: ik heb heel wat geschreven, letterkunde. Uh-huh. En ik zal zeker ook behandelen het grootste tijdschrift ooit in de geschiedenis gemaakt. En daar praten de Surinamers mee over, vind ik wel jammer hoor. En dat is het tijdschrift OSO. OSO. Het tijdschrift OSO is een tijdschrift dat besteedt aan geschiedenis, taalkunde, mm-hmm. letterkunde mm-hmm. en allerlei vraagstukken. Maar eigenlijk, we zijn begonnen als taalkundige. Ik heb ook taalkunde gestudeerd. Ik heb een brede wetenschappelijke oriëntatie, laat me het zo zeggen.
0: Ja.
1: Dus ik ga nog over die taal, de Surinaamse taal, ik zal toch heel veel vertellen. Uh-huh. Maar goed, dat was eventjes mijn achtergrond. De volgende keer meer.
0: Ja, iedere keer een beetje.
1: Het was altijd gewoon niet zo aan Tara Udrichting Pharma.
0: Ja.
1: Want ons is komen te ontvallen. En alle Surinamers die actief met Suriname bezig zijn, moeten die naam gehoord hebben.
0: Absoluut.
1: Van Tara Udrichting Pharma. En Tara Udrichting Pharma is een legendarische figuur geweest. Ik zeg geweest omdat ze is overleden op maandag 14 september 2026. Mm-hmm. Ze was geboren op 29 augustus 1948. Dus Tara is 78 jaar geworden.
0: Yeah.
1: En zo de begrafenisactiviteiten, die zal ik overlaten aan Radio Hulde, die bekend zal maken wanneer ze te graven wordt gedragen.
0: Yeah, of
1: wanneer het afscheid. De afscheidsreceptie is. Mm-hmm. Maar ik zit in Suriname op dit moment, dames en heren. Dus ik breng u live verslag van wat ik waarneem. En ik ga dit programma een beetje luchtig houden. Mm-hmm. En ik ga in de diepte vanaf die volgende uitzending, volgende week maandag, of woensdag bedoel ik.
0: Woensdag.
1: Volgende week woensdag ga ik in de diepte. Maar nu, algemeen, Tara is er niet meer. En heel Suriname trouwens. Ik ga u zeggen, ik ben in Suriname. Ik schaam me diep voor het lage niveau waarin Suriname nu verzonken is, moet ik zelf zeggen. Dat men nauwelijks aandacht besteedt aan de dood van Tara Udrichting Pharma in Suriname.
0: Maar het is wel op waterkant verschenen, hè? Het is wel op waterkant verschenen. Er is wel op waterkant
1: aan. Waterkant is. Precies zoals die naam ook suggereert, uh-huh. Die staat aan de kant van de hoofdlijnen van het Surinaams nieuws. Uh-huh. Het is een waterkant is voor alles, en daar hebben ze een goede naam gegeven. Uh-huh. Zoals Suriname is een gezellige plek waar je gaat om te relaxen en je prettig te voelen. En dan praat je over Surinaamse dingen. Dus het is een heel goede nieuwsbron, waterkant. Uh-huh. Maar het is niet de bron van het inhoudelijke sociaal-maatschappelijke nieuws van Suriname.
0: Okay.
1: Het is gewoon een nieuws. Een van de vele nieuwsbronnen.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt ook Star Nieuws. Je hebt alle radiostations hebben zo'n beetje hun eigen persbureau. Maar daar kom ik ook een andere keer over te praten.
0: Okay,
1: maar het komt erop neer. Wat ik wil zeggen, niemand praat erover in Suriname. Dus ik zit nu in Suriname. En ik luister elke dag naar de radio, naar alle actualiteitenrubrieken. Ik volg alles, ik praat met Surinamers. Als je een gemiddelde Surinamer op straat vraagt wie Tara Udrichting Pharma is, weten ze het niet.
0: En binnen de politiek dan, heb je daar geprobeerd?
1: Nee, nou, het is nog triester.
0: Oh.
1: Wij hebben in Suriname het laagste niveau van politiek voering op ethische basis. Als er wordt gesproken over de apen, praat men alleen maar over wat wij in Suriname de Barbarons noemen. En vroeger noemden mensen Bosland Creole. Die praten over hun aangelegenheden.
0: Ja. Maar Ludwig, ze heeft er gewoon vanaf de 70e jaren. Hè, waarom denk je dat ze dus zouden moeten kennen? Is ze vaker geweest? Terug geweest dan? Want
1: ik heb die vraag niet begrepen. Ik heb die vraag niet begrepen.
0: Waarom zouden ze er dan van dichtbij moeten kennen als ze sinds de jaren 70 in Nederland woont en hier al die jaren de dingen heeft gedaan? Is ze vaker naar Suriname geweest? Is ze daar bekend geweest?
1: Nee, luister. Ze is natuurlijk. Tara Udrichting Pharma is geboren in Guyana.
0: Ja.
1: En waarom is ze. En je gaat dan mijn stem horen. Mijn stem gaat een irritatie laten blijken en ik haal het niet weg, zo ben ik.
0: Ja.
1: Ik laat aan die luisteraars horen wat me ergert en wat me niet ergert.
0: Ja.

0: niet meer zo objectief mogelijk te zijn. Maar ik ben niet een nieuwslezer die met een AI-stem een praatje brengt om u te entertainen. Het gaat erom, Tara Ogressie Pharma is het levende voorbeeld van racisme in Suriname. En het is misschien een karmische werking, een geestelijk-spiritueel signaal. Haar dood luidt in de gruwelijkste, het laagste niveau van ethische strijd in Suriname is nu ingezet. Hm. Het gaat alleen erger worden.
1: Ja.
0: Ik heb hiervoor al jaren gewaarschuwd. Ik zit daarom ook in Suriname om het te verslaan. Want ik zie het. Wie het niet wil zien, ziet het maar niet.
1: Ja.
0: Maar het is zeer gevaarlijk aan het worden nu. Omdat we nu praten over gewapende groepen in Suriname.
1: Mm-hmm.
0: We praten over moorden. We kennen allemaal de criminele misdaad die nu heeft plaatsgevonden. Waarbij een Surinamer Rodney Leister al vermist is enkele weken.
1: Uh-huh.
0: Ja, en je ziet dat die staat geen enkele moeite doet om snel tot de oplossing te komen. Men heeft een paar honden uit Nederland laten komen en dat was het.
1: Ja.
0: En die honden hebben ze al gauw teruggestuurd.
1: Oké, maar Ludwig, dat valt ook onder actueel nieuws van jou. Maar even, desnoods, eventjes kort terug naar Tara. Want ik vond haar een heel belangrijke vrouw. En hier in Nederland heeft iedereen er zo wat gekend. En er wordt ook wel aandacht in Nederland aan haar besteed.
0: Ja, maar ze is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Maar men praat niet over de belangrijkheid van Tara.
1: Mm-hmm.
0: Men praat over de publiciteit die is besteed aan Tara.
1: Uh-huh.
0: Maar ik ga praten over de inhoudelijke belangrijkheid. Dat ze als Hindoestaanse Surinamer door Hindoestanen is gediscrimineerd.
1: Oké.
0: Okay. En is door een Hindoestaan is haar hele carrière vernietigd.
1: Oh jee, maar waar? In Nederland of in Suriname? In Nederland of in Suriname?
0: In Nederland is door een Hindoestaan. Men staat er niet bij stil. Maar laat Ludwig van Milieu maar de persoon zijn die het gaat onthullen.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb het al eerder op de radio's bekend, want mijn mensen praten eroverheen. Tara is vernietigd door Hindoestanen in Suriname. Die. Ze waren jaloers op Tara, omdat Tara de belangrijkste politieke figuur was in Nederland, de Surinamers.
1: Ja.
0: En ze vonden dat zij geen Hindoestaan is, omdat haar vader Cyril Karg is. En omdat haar vader Cyril Karg is een Creool, is Tara moeten bevallen. De moeder is gevlucht naar Guyana en is bevallen van Tara in Guyana. Zodoende is Tara een Guyanese geworden. Ze moest vluchten voor de Hindoestanen in Suriname. In Suriname. Omdat haar vader een Creool was.
1: Okay.
0: Laat niet meer goed onthouden, want wij vergeten onze geschiedenis.
1: Oké. Wauw. En ik ga ervan uit dat het zeker sowieso voor 75 is geweest. Kunnen we dat als voorbeeld nemen als we praten over One People 1975? Ja,
0: Ze is geboren op 29 augustus 1948, hetzelfde jaar waarin ik geboren ben.
1: Okay.
0: Ik ben ook 78 nu, dus ik kan het gewoon uit mijn hoofd meepraten. Het is dus voor die onafhankelijkheid van Suriname, was Tara al belangrijk.
1: Wow.
0: Een van haar belangrijkste medewerkers is geweest, ik kan wel op niemand, ik kan niet direct op de naam komen.
1: Uh-huh.
0: Zandweken.
1: Uh-huh.
0: Zandweken, Erik Zandweken, heeft Tara als secretaris bijgestaan. Ze hebben tientallen, laat me niet praten van honderden, want ik heb ze niet geteld, maar het gaat in de honderden. Surinamers geholpen aan een verblijf in Nederland.
1: Klopt.
0: Tara is een heldin.
1: Yes.
0: Tara is iemand die haar leven heeft gegeven voor Surinamers, letterlijk. En die in de staan hebben er kapot gemaakt. En de man die het vuur heeft aangestoken om Tara te vernietigen, is Sandur Hira, oftewel Deobaburam.
1: Oh.
0: Deobaburam is een paar jaren geleden in de komkommertijd van de journalistiek, namelijk elk jaar, heeft de Nederlandse journalistiek een komkommertijd in de vakanties, omdat ze zich voorbereiden op Prinsjesdag, wat nu in Nederland actueel is. Maar die periode voor Prinsjesdag is een komkommertijd, waarbij alle Nederlandse journalisten even afwezig zijn om uit te rusten van hun zware werk. En in die periode, je moet

0: je moet opmerken of opletten dat er dan in de Nederlandse pers een heleboel nieuwtjes komen over de regio's.
1: Mm-hmm.
0: Dus men compenseert het zo, dan door die regionale zendertjes en nieuwsmedia die iets te vertellen hebben wat er regionaal gebeurt, om die naar voren te schuiven, waardoor de gemiddelde leek in Nederland niet merkt dat er even een terugval is van het nieuws.
1: Okay.
0: Je kan het misschien merken aan het 8 uur journaal in die vakantiemaanden dat het een beetje slap is.
1: Uh-huh.
0: Maar goed.
1: Hey Ludwig, we hebben nu nog in dit uur hebben we nog 4 minuten. Daarna heb ik een gast. Als ik zeg, Tara heeft een monument verdiend. Of een borstbeeld, of een beeld, een standbeeld.
0: Ja.
1: Wat zeg je dan?
0: Ja, zeker.
1: Okay.
0: En de man die ik ook moet noemen is Hartje. Hartje Ghazi. Hartje, zo noemen ze hem.
1: Uh-huh.
0: Het is een koosnaam. Hartje Ghazi.
1: Uh-huh.
0: De broer van Max Ghazi.
1: Oh.
0: Die heeft Tara in de moeilijkste periode geholpen aan een baan.
1: Geweldig.
0: Zodat ze niet afhankelijk werd van die Nederlanders die er hebben neergehaald.

0: Dus in Suriname worden de Afrikaanse Surinamers het meest benadeeld. Maar ik maak me er heel boos over om elke dag te lezen over Nepal, India, allerlei dingetjes waarmee we niks te maken hebben. Ja. En niets over Afrika.
1: Hey, ja, ik kom er steeds tussen omwille van de tijd. Ja, is onze vijand. We hebben nog een kleine 2 minuut. Wat kan je ons vertellen over de verdwijning van, ik ben zijn voornaam kwijt, Maleisner? Wat weet jij daarvan?
0: De verdwijning van die meneer Leisner, Rodney, hij heet Rodney Leisner.
1: Ja, Rodney, ja.
0: Die is de zoon van Dulcie. Dulcie,
1: ik heb het laatst gezien op televisie, ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Wat weet jij daarvan?
0: Dat was wel eens op televisie ook, ja.
1: Ja, klopt.
0: Dus, ik ken ze heel goed, omdat ik op Zorg en Hoop heb gewoond. En in mijn jeugd heb gespeeld met de kinderen van Dulcie.
1: Uh-huh.
0: Dus ik ken ze vanuit mijn jeugd. En het zijn gewoon leuke, eerlijke Surinamers. En ik geloof wel eens dat de muziekgroep The Devils in die tijd is ontstaan rondom het huis van de Bunkies.
1: Mm-hmm.
0: Is Devils ontstaan.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, dat is een andere bijkomstigheid. Yeah. Nu is er een misdaad, een gruwelijke misdaad in Suriname, waarbij men niet weet of meneer Rodney Leijzer nog leeft of niet.
1: Mm-hmm.
0: Daar gaat het om. Maar in ieder geval is hij betrokken in een gruwelijke misdaad.
1: Yeah.
0: En ik, hoe kan het dat ik in Nederland zit? En ik weet de details van die misdaad. En nu in Suriname zit, hoor ik ook.
1: Oké, dus je benoemt het altijd zijn een misdaad.
0: Ik heb het niet verstaan.
1: Ik zeg, je benoemt het als te zijn een misdaad. Hebben die familie nog hoop? Kan je die familie nog wat hoop geven? Of zeg je, nee, een beetje twijfelachtig?
0: Zolang je geen lijk hebt, kan je niet praten over een dode.
1: Klopt.
0: Dat is gewoon, dat is de hoop. Dat is de enige hoop die we kunnen putten.
1: Klopt.
0: Dus er is nergens nog gewacht gemaakt van een dood lichaam.
1: Hey.
0: Wel is het.
1: Ja, ik kom er weer tussen, Ludwig, want de beste analyse, de man can talk altijd. En wat eruit komt is altijd touché, hè, om het zo te zeggen.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Riet Wijn Cultuur Import en Export Production.

0: is het differente cultuurwinkel voor al uw jeetori in die differente fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Vietre, zeven geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen, take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi kulturu souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schade naar Swedringi, Malassi, Morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu naar 3-voet patu. Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijns Production in 100% garantie en vakkundigheid.
1: Nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: Monday.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt jij zo goed?
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rick.
8: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can make
9: my day. Red Light Jazz Radio.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
0: Rietwijn Culturu Import en Export Production is een differente cultuurwinkel voor al uw jeetori in die differente fassie. Zoals verse kruiden voor al uw wassie en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Vietre, zeven geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen, take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi kulturu souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schade naar Swedringi, Malassi, Morete. Lekker wat klara, niet te vergeten. Jarus usturu naar 3-voet patu, Rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Kantabra, nak nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9.

0: 9743. Riet Wijns Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriff Joen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffjoen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

Ja, oké. Okay. Hey, 1, 2. Ik hoor mezelf verdubbel. Ik hoor mezelf verdubbel. Oké, ik hoor mezelf helemaal niet meer dubbel. Oké, Toutje die gaat er eventjes in kijken hoor. Toutje die zit hier. Toutje gaat er eventjes in en dan ga ik een praatje met jullie maken. Oké.

Ja, inderdaad. Zo'n ding aan libe wan meki bari na bribi. Nooit im lasi en minusalas bribi in disi de stoutje. Komt er eventjes in en dat touwtje vermaak me. Touwtje chamigwe, hè. Zodat ik niet helemaal weg ben, maar op twee plekken je hier vast kan zijn bij mijn paneel. En ook bij mijn gast. Dan weet u meteen dat ik een gast binnen heb. En als het goed is, hoort mijn gast mij. Ik...

0: Ja, dan kom ik er weer even in. Soms zeggen ze, no, please, like, come. Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. You know what I mean? Werkelijk hoor. Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Oké, we hebben een nieuwe studio gehad. Dus alles is top brandy. Ja, ik heb een gast en dan moet ik me... je ziet hoe het gaat, Jerry?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Jerry, ik die touwtje naar beneden, touwtje, die gaat naar beneden, touwtje, dankjewel. En Jerry, die zit er al in en ik zit zo in, dan kan ik Jerry tenminste, ja, het gaat goed. Dan kan ik Jerry tenminste zien. Jerry, een zeer goedemiddag, welkom.
1: Goedemiddag Helen en ja. Goedemiddag luisteraars. Dankjewel Helen.
0: Ja, laat meteen weten wie je bent. Ze horen Jerry en welke Jerry en wat doe je, wat ben je?
1: Jerry Themen.
0: Ja, Jerry Themen is in ons.
1: Ja.
0: Ja, en wat doet Jerry Themen?
1: Van alles en nog wat. Muziek, weet je. Ik ben componist, arrangeur en een tekstdichter. Ik maak liedjes.
0: Uh-huh.
1: Onder andere.
0: Ja, componist, arrangeur, muzikant, kortom.
1: Alles wat met muziek, heel wat dat met muziek te maken heeft, laat me het zo zeggen.
0: Alles, nou niet heel wat, alles. Ja. Wat zou dan niet bij horen eigenlijk?
1: Ja, er zijn nog andere dingen, maar ja.
0: Zoals, geef me een voorbeeld. Ik ben benieuwd. Ja. Wat zou er nog bij wat Jerry niet heeft?
1: Ja, ik weet het niet.
0: Je weet het niet, dan heb je alles.
1: Nee.
0: Dan heb je toch alles.
1: Ja, maar misschien zijn er andere dingen waarvan ik... niet weet dat ze er zijn en ze zijn er toch wel.
0: Weet je, het allerbelangrijkste of het allermoeilijkste wat ik vind bij muziek zijn de noten.
1: Ja, okay, maar hoezo? Wat bedoel je?
0: De noten.
1: De noten.
0: Zangnoten, ken je die wel?
1: Oh, zangnoten. Ik dacht dat...
0: je dacht kokosnoten. Nee, kokosnoten. Geen kokos.
1: Ja, natuurlijk. Ja, de muziek.
0: Of pindanoten. Nee. Wanneer we praten over muziek en we praten over de noten, dan hebben we over de muziek, noten, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
1: Het gevoel.
0: Ben je naar de conservatorium geweest?
1: Nee, ik heb wel muzieklessen gehad toen ik jong was.
0: Oké, niet naar de conservatorium geweest, maar wel muziekles gehad. En wat voor muziek zijn er instrumenten die je bespeelt?
1: Nou, mijn instrument is eigenlijk basgitaar.
0: Oké, dus je bespeelt wel instrumenten.
1: Jawel, ik speel ook
0: basgitaar.
1: Ook gitaar, een beetje piano.
0: Piano, dat is een hele moeilijke.
1: Nou, een beetje veeg, hè?
0: Ja, oké, een beetje, maar dus dat is heel wat.
1: Ik heb hem al ingedekt.
0: Maar ja, ik vind het wel heel wat hoor. Want ja, ik ben geen muzikant hoor. Maar ik ben wel muziek aangelegd hoor. Ja. Bij mij thuis ga je de hele dag muziek horen. Jaar in, jaar uit. Ja, dat is mijn beste vriend. Muziek. Ja. Maar een orgel bespelen of een piano bespelen heb ik altijd leuk gevonden. Ik heb altijd een lopen fantaseren dat ik zoiets thuis.

0: Ja.
1: Maar ik heb mijn best gedaan en er waren toch wel bepaalde liederen die ik geweldig goed kon zingen. En dan waren er weer liederen die ik helemaal niet kon zingen. En nu, nu moet ik zeggen van nee, don't do it.
0: En zing je toch je eigen liedjes?
1: Nou, ik heb een, in de periode dat ik in bepaalde culturele groepen zat, heb ik ja, vanuit mezelf of vanuit de kosmos heb ik woorden gekregen met zang.
0: Ja, zie je wel.
1: Met die melodie, dus ik heb ze nog ergens liggen.
0: En iedereen kan zingen hoor.
1: Nou, als je zegt iedereen kan zingen, dan moet ik meteen denken aan mijn overleden zus. In de tussentijd, die bijna 13 jaar uit ons midden. Wanneer zij zong, moest ze ook zelf van zichzelf schrikken. Ze moest altijd eens, ik heb voor het eerst iemand zo vals horen zingen, dat was mijn zus.
0: Ja, maar weet je dat dat ook zijn charme heeft?
1: Ja, want als ik nu dan, hè, als ik mee wil zingen met een mooi muziek wat ik thuis afspeel en ik wil meezingen en ik hoor dat mijn stem niet de stem is meer wat het was, dan moet ik altijd terugdenken aan mijn zus en dat het stemt me goed, dus dat is die charme dan.
0: Oké, maar even een kleine anekdote.
1: Uh-huh.
0: Ik heb ergens gelezen dat Joe Cocker, iedereen kent Joe Cocker, hè?
1: Ja.
0: En nou, toen hij in zijn beginperiode, toen hij zong, hij zong in cafeetjes. Nou, ze gooiden bierflessen naar hem. Weet je,
1: heb ik me laten vertellen, niet, ja.
0: Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen met hem, met die stem.
1: Absoluut. Iemand vertelde laatst ook een anekdote over Oscar Harris, die ken je?
0: Ja.
1: Ja, en Oscar Harris moest voor het eerst optreden, volgens mij ergens op Mongo, moest hij optreden in een theater of in een bioscoop, maar in ieder geval... Hij moest optreden en toen heeft hij het geprobeerd, zijn eerste song. En toen had hij het gevoel alsof die mensen het niet leuk vonden. En hij rende weg. Oh ja, oma Wienerschaal vertelde dat.
0: Ik heb het gelezen. Ja.
1: Heb je het gelezen?
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, ik heb het niet gelezen. Iemand vertelde het.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet meer wie. En toen moest hij wegrennen. Omdat hij dacht dat het publiek het niet leuk vond. Terwijl hij geweldig heeft gezongen en geweldig zingt tot op heden.
0: Ja.
1: Ja, die man is over de 80, geloof me, still going strong.
0: Ja.
1: Ja, still going strong. Ik weet niet, vaak zit hij bij Radio Hulde op luisteren. Ik weet niet of hij vandaag op luisteren is. Maar ik stuur hem meteen de groeten met zijn vrouw Ilse. Als jullie op luisteren zitten, Odi en Sosolobi.
0: En een big up.
1: Big up. A big up voor oma Oscar Hardy's, one of the best. Ja man. Terug naar Jerry Themen. Jerry, wanneer begon jouw zangcarrière?
0: Nee, geen zangcarrière. Ik ben geen zanger. Muziek.
1: Oh, wacht even. Je bent muzikant, maar je zingt niet.
0: Nee, ja. Ik zing.
1: Ah, want we hebben een telefonisch gesprek gehad. Toen vertelde je het al. Je zingt niet, dus je bespeelt instrumenten.
0: Ik heb wel eens een liedje gezongen en ik heb wel eens dingen opgenomen. Maar ik beschouw mezelf niet als zanger. Niet op dat niveau.
1: Niet op dat niveau.
0: Nee, nee.
1: Dus ook al zou ik je vragen van, heb je een stick voor me meegenomen met wat muziek erop? Dat is geen Jerry Themen. Meer Jerry Themen theme.
0: Er is wel een toevallig is er een lied wat dat ik zelf gezongen had, maar ja, dat is niet...
1: gaan we niet delen met thuis. Ik kan het wel delen, maar laat mij beoordelen toch, of niet?
0: Ja, dat kan.
1: Staat het op die stick?
0: Ja.
1: Zullen we het erin gooien en dan ga ik beoordelen?
0: Oké.
1: Op welk nummer?
0: Dat is nummer 14.
1: Dat heeft iemand me geholpen. Dan moet ik het is nieuw hier.
0: Erbij zetten,
1: hoor, dan moet ik erbij gaan. Nou, ik moet erbij gaan staan om het te kunnen zien. Ja, eventjes kijken hoor. Je had het over nummer 14 zojuist. Ja, zei je nummer 14?
0: Dat is het nummer van mij, dat ik zelf had gesteld.
1: Uh-huh. Had die technicus het van me... Net had je het al over, oh, nummer 14.
0: Nee, die is niet erbij. Die is niet erbij.
1: Het is niet erbij? Wat bedoel je met hierbij?
0: Dus, ja,
1: je hebt het niet bij je?
0: Nee, die staat op die stick. Maar
1: die stick is bij me?
0: Ja.
1: Oké, nou dat zeg ik toch. Dan ga ik zoeken toch. Nummer 14, je hebt ze allemaal genummerd?
0: Ja, toch.
1: Ik moet kijken hoor of ik... En hoe heet dat nummer?
0: Mobiel.
1: Oké, ik zie hem. Waar ga ik hem in gooien? Daar.
0: Je gaat hem dus niet nu zetten, toch? Want anders dan haak iedereen straks weg. Dan heb je geen luisteraars meer.
1: Nou, weet je, ik ben er benieuwd. En ik heb maar één telefoon meegenomen. Dus dan zijn zeker mensen die gereageerd hebben op mijn algemene telefoon. Die heb ik niet bij me. Maar ik heb wel mijn zus thuis, die gaat luisteren. Hé, maar ook al vinden ze het niet leuk.
0: Ja, hè?
1: Ik zit er niet.

0: mee. Ik wil het leuk vinden.
1: Ja, oké.
0: Gaan we samen daarna luisteren?
1: Oh, ga je daarmee beginnen?
0: Ja,
1: Oké. Maakt mij niet uit, hoor.
0: of weer met iets anders beginnen.
1: Nee, ik had liever die andere. Die nummer 4.
0: Ja, liever nummer 4.
1: Ja.
0: En die hadden we al uit. Wacht even, hoor. Je ziet hoe het aan toe gaat hier,
1: ja,
0: Jerry.
1: Ja.
0: Je ziet het. Is niet makkelijk, maar een... Ik
1: vind het prachtig.
0: Je vindt het prachtig? Nou, dat is vermoeiend.
1: Lekker,
0: hoor. Sorry, hoor.
1: Lekker chaotisch.
0: Zeker chaotisch. Nummer 4, zei je, Jerry?
1: Ja.
0: Oké, kijk hoor. Hadden we het al eruit gehaald, of niet?
1: Ja. Hij stond...
0: Nee, hij staat niet ready, man. Wat voor titel is dat?
1: Kaikusi.
0: Oh, Kaikusi. Ik zie Louis Doodle. Kaikusi, oké. Dan ga ik weer kijken hier, hoor. Nog een keer je nummer 4,
1: nummer
0: zei je.
1: Nummer 4.
0: Maar waarom zie ik 14 en ik zie geen 4? Eventjes kijken, hoor. Want het is verschrikkelijk hier, hoor. Echt.
1: En je hebt ze toch allemaal samengezet?
0: Ja, maar ik moet hem toch nog in die map. Moet ik hem toch kunnen zien? Maar ik zie hem niet in die map.
1: Nee? Of heeft hij hem uit die map gehaald?
0: Nee, je kan het niet uit die map halen. Je moet hem kopiëren, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ook al zou je het uit die map hebben gehaald, dan nog moet ik die titel kunnen zien. Ik zie mobiel, ik zie Suriname, Daryl Filemon.
1: Ja, Saranaman.
0: Oh, Kaikusi, ik zie hem. Oké. Dan moet ik hem hierboven ook kunnen zien. Jeetje, Minaba. Het is echt niet meer leuk, hoor. Ik ga het zo doen. Bam. Nou, zo. Ai boy, je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je krijgt. Ik ga, als het goed is, heb ik hem. Ik ga even proberen. Ik ga het proberen, oké? Okay? Is dat hem?
1: Ja.
0: Oké, we gaan ernaar luisteren.

0: Jerry, ik kom even weer bij je, want je zegt je zingt niet, maar waar moet ik naar luisteren? Heb je geschreven?
1: Dat is een van mijn composities, een van de laatste.
0: Oké, je hebt het niet geschreven, maar je hebt het wel gecomponeerd.
1: Ik heb het, hoezo? Ik heb het niet gezongen, bedoel je?
0: Je hebt het niet gezongen?
1: Nee, dit is Martha Bruining, die zingt.
0: Ja. Oké, Martha zingt.
1: Ik heb dat lied geschreven, gecomponeerd.
0: Ja, dat zei ik net. Ja, je hebt het geschreven.
1: Ik heb het gearrangeerd, ik heb het opgenomen.
0: Je hebt het opgenomen. Ja, oké.

0: Ik vind het prachtig. Kijk hoe zie je voor Ingi voor Sernang Wanting.
1: Ja.
0: Ik vind het een prachtig nummer. Het is een, het voelt goed. Het is dansmuziek. Is het urban? Hoe noem je zo'n muziek?
1: No?
0: Want Romeo Starke die had me wel af en toe geleerd.
1: Ja,
0: van die
1: is
0: genre.
1: Een soort reggae-achtig.
0: Een soort reggae-achtig,
1: ja.
0: Urban. No? Oké, okay. En hoe lang geleden is dit nummer uitgebracht?
1: Het is er pas. Maar in de eerste instantie is hij in 1984. Heb ik hem opgenomen in Venezuela. Met de band.
0: In 1984 heb je hem opgenomen in Venezuela en, met een band?
1: Ja, met een band. Toen naar Karma. Uh-huh. Die drum die je daar hoort, dat is Marta Breining op de drum.
0: Oké. Okay.
1: Een Franse persoon.
0: Is een vrouw, ja.
1: En zij zingt hem ook.
0: Uh-huh.
1: En we hebben hem toen opgenomen. En ik heb hem dus nu herarrangeerd. Weet je, in een nieuw jasje.
0: Nieuw leven.
1: Dus,
0: ja, je hebt het dus, in een nieuw jasje gestopt. Oké. Okay.
1: Ja, dat is
0: en in een nieuw jasje kunnen die mensen het op social media beluisteren.
1: Ja,
0: is er. Zoals YouTube.
1: Overal.
0: YouTube, Spotify,
1: Instagram,
0: okay.
1: Facebook.
0: En wanneer heb je hem daar gelanceerd?
1: In september, ja.
0: Afgelopen 1 september.
1: Want ik geloof 7 september was er de dag van de inheemse, toch? En dus aan de hand daarvan vonden we het geschikt.
0: Een cadeautje aan die mensen.
1: Ja, het was er al lang, maar ik heb hem dus opnieuw een nieuw leven ingeblazen.
0: Ja, en heb je gekeken hoe het loopt met die views? Want ja, je moet met views,
1: ja, gaat
0: het
1: wel.
0: Niet met views doen, want de CD is er niet meer.
1: Nee, ik ga het wel hoor. Ik ben ervan overtuigd dat dit soort liedjes er altijd zullen zijn.
0: Absoluut.
1: Want het heeft een bepaalde boodschap, weet je. En net als die andere, ik vind het belangrijk, want ik heb heel wat liedjes, liefdesliedjes en vallen ze nog wat.
0: Uh-huh.
1: Maar ik vind het ook belangrijk om liedjes ook te schrijven die er toe doen, hè? Iets vertellen over Suriname, over Surinamers, over wat dan ook. Daarom heb ik ook Anton de Kom en Louis Doedel en zo.
0: En die Kaikousi, die was een, want ik heb het nooit bestudeerd, ik heb het nooit echt gekend. Ik wist nooit dat het een inheemse was. Ik ken een man die zich
1: vrijheidsstrijder.
0: Ja, die zich zo noemt, maar ik heb nooit geweten waarom hij zich zo noemt.
1: Ja.
0: Toen het me verteld werd, toen dacht ik van oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, dat is een vrijheid.
1: Als je die man vraagt, die kan je alles vertellen over Kaikousi. Die weet alles.
0: In principe, want als je de naam gebruikt,
1: ja,
0: dan moet je ook kunnen vertellen waar die naam vandaan komt en wat zo iemand betekend heeft.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar heeft die man veel betekend voor Suriname.
1: Ja.
0: Is het voor Suriname of voor de inheemse?
1: Beide. Want ja, de slaventijd, toen die schepen kwamen met weet je, en in het begin wilde men die Indianen, hoe zeg je dat, gevangen nemen en als slaaf gebruiken.
0: En ze wilden niet, die mensen waren ook slaven geweest. Ja.
1: En hij was een van de mensen die in opstand kwam.
0: Oké, okay. dus die Kaikousi was een tot slaaf gemaakt?
1: Nee. Oh. Hij is dus in opstand gekomen.
0: Hij is in opstand,
1: een vechter.
0: Een vechter.
1: Maar om het goed te horen, want die geschiedenis is meer uitgebreid.
0: Ja. Maar is die geschiedenis over Kaikousi te vinden op social media?
1: Ja. Heel uitgebreid.
0: Ja, want als je zo'n muziek draait en je weet waar het vandaan komt, dan moet je ook kunnen weten wat het allemaal
1: te betekenen
0: had bij ons.
1: Ik heb een beschrijving erbij gedaan.
0: Als we praten over een strijder, over welke tijd praten we dan?
1: De 16e eeuw, denk ik.
0: 16e eeuw?
1: Ja,
0: is die Kaikousi geweest?
1: In die periode, denk ik. Dat was die tijd van de slavernij.
0: Ik denk dat het...
1: Transatlantische,
0: slavernij.
1: Ja.
0: Oké, dan zou het ook te vinden zijn op Wikipedia.
1: Ja.
0: Nou, ik beloof het niet, maar ik ga toch wel kijken naar wat die man allemaal... betekent hij voor Suriname. Ik zag, het is zeker mooi. Het is mooi gezongen. Het is een mooie genre. Ja. En vorige keer hadden we het over die Louis Doodle. Die is vaker afgedraaid op Caribbean FM. Vooral door een bepaald collega van me. Ja. Als het goed is, Brada Kwamimba. Zal ik die eventjes... zullen we even naar die gaan luisteren, die Louis Doodle?
1: Ja.
0: Ik heb hem vaak gehoord en toevallig ken ik de geschiedenis van die Louis. Van die Louis Doodle. Even kijken hoor. Dus dan moet ik weer een andere beweging gaan maken. Om het bij te komen. Maar Louis Doodle. Oké, dan gaan we even luisteren naar dat van Louis Doodle, oké?

0: prachtig nummer. Ja, prachtig nummer. Ja, I love it. Louis Doodle van Jaja Sranamang. Je zei het al, en vorige keer toen we met elkaar belden, toen vertelde je me al dat zelf als je dan naar dat nummer luistert, dat je een brok in je keel krijgt. Is dat nog zo?
1: Tuurlijk, dat is altijd zo.
0: Dat gaat zo blijven.
1: De boodschap, ja, natuurlijk.
0: Ja, de boodschap. Ja.
1: Wat er met die man is gebeurd, is verschrikkelijk.
0: En dat van hem was iets dichter bij ons dan die Kaikousi. Want Kaikousi is ver weg tijdens de slavernij. Maar die Louis Doodle, dat was nog de jaren 50, 60, no?
1: Ja, nee, verder zelf. Dichterbij, de 70.
0: De jaren 70,
1: ja,
0: no?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeetje, wat een verhaal, hè?
1: Ja.
0: Goh. En nog eenzaam gestorven.
1: Ja, ja.
0: Maar je hebt gezongen, hij is niet zomaar gestorven. Wat hebben wij als lessons hieraan meegehad?
1: Dat zeg ik toch.
0: Dat je opkomen voor jezelf?
1: Opkomen voor jezelf.
0: Ja.
1: No matter what, weet je. En red jij het niet, maar dus degene die na jou komt, voor hen doe je het.
0: Ja. Dus er moet een navertelling zijn en de klankende is helemaal mooi.
1: Ja, en ik vond het belangrijk om... Zo iemand mag niet vergeten worden.
0: Nooit.
1: Echt niet.
0: En hij heeft ook een standbeeld of een borstbeeld? Een borstbeeld.
1: Ik weet het niet, maar in ieder geval hij mag niet vergeten worden.
0: Nee. Hij heeft een borstbeeld ergens in Paramaribo. Ja. Dat heb ik vaker tijdens een slavernijtijd. Op mijn tijdlijn gepost, hebben me gehackt. Dus al die dingen moet ik opnieuw gaan posten. Ja, want als je... die social media, mensen gebruiken het voor negatieve dingen. Maar je kan het voor heel veel positieve dingen gebruiken. Dus tijdens de slavernijtijd, de periode dan, om het zo te zeggen. Heb ik vaak van die dingen die onbekend waren, heb ik gepost op mijn tijdlijn.
1: Ja.
0: En ik bemerkte dat anderen me nadeden en dat verstemde me goed. Ja. Dus dat moeten we blijven doen. Het is een gelegenheid, het is een moment. En nu kom jij met dit nummer. Prachtig, ik heb het vaker gehoord. Ja. Ik denk dat het Brada Kwamimba is die het vaker heeft afgedraaid. Waardoor ik het heb onthouden. Mooi. Oké, dat was ook een compositie van jou. Wat heb je nog meer gedaan?
1: Qua muziek.
0: Behalve muziek.
1: Heel veel. Muziek. Ik heb in... Wanneer? Januari. Dus heb ik een cd-box uitgebracht met een 60 jaar muziek. Dus
0: dus 60 jaar muziek. Bedoel je dat je alles in een nieuw jasje hebt gestopt?
1: Nee,
0: of heb je
1: niet
0: een
1: alles. Dus niet alles. Ik heb dus wat ik zeg gedurende die 60 jaar heb gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Daar heb ik 14 cd's van 15 dan.
0: Oké, dus eigenlijk heb je een digitale biografie gemaakt, maar dan op schijf.
1: Ik heb digitaal op schijf, op stick heb ik gedaan. Dus, en het leuke ervan is, ik zeg van 60 jaar, dus vanaf mijn 15e jaar in 1965 ben ik begonnen. En, en ik heb dus bepaalde opnames, die gaan ook zo ver terug.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, en die hele, want in de loop der tijden is de muziek veranderd. Zoals we het vroeger... opnames maakten, dat is nu niet meer zo. En ik heb dus dat hele traject heb ik dus bewandeld. Dus je hebt oude dingen, je hebt dingen die...
0: Maar eigenlijk, muziek is veranderd. Eigenlijk zijn er gewoon een genre bijgekomen, toch of niet?
1: Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel de manier hoe je opnames maakt. Vroeger ging je dan met de hele band...
0: Ja.
1: Studio in en op 2 sporen. Mm-hmm. En toen later op 8 sporen.
0: Mm-hmm.
1: En toen later werd het een beetje, kon je in de ook weer...
0: het wordt steeds meer compacter, om het zo te zeggen. Want
1: compacter,
0: je kan...
1: ja. Met de computer.
0: Ja.
1: En later, en nu is het AI. Dus,
0: ja.
1: Dus het, die ontwikkeling, en die hele ontwikkeling hoor je ook op de liedjes.
0: Wat vind je van AI? Het is gewoon een zijsporen. Maar wat vind je van AI?
1: Nou, prachtig. Ik bedoel...
0: Ik vind het ellendig.
1: Hoezo, waarom dan?
0: omdat mensen er misbruik van gaan maken.
1: Ja, oké, okay, ja, dat ga je met alles krijgen. Maar je moet de positieve kant ervan.
0: Ja, maar die, ja, klopt. Alles heeft zijn negatieve en zijn positieve ja. kant. Maar die AI, dat is pas eng.
1: Ja, dat is... Dus...
0: Ik kijk iedere dag zo wat naar die dingen, zodat bepaalde dingen voor mij herkenbaar kunnen zijn. Hè? Dat als ik hem zie, dat ik meteen kan zeggen van, hey, dit is AI. Het lukt, het gaat niet te snel, maar ik bedoel, het lukt wel een beetje, maar het blijft eng. Nou, want als je niet goed kijkt, dan zie je niet, hi. Als je niet goed kijkt, dan zie je niet dat het van AI komt. Ja.
1: Nee, maar je gaat het niet, je gaat het heel gauw, en nu is het al zo dat je er niet meer uitkomt. Want het wordt steeds geavanceerder.
0: We komen er niet meer onderuit. Het is er om te blijven.
1: En jij moet ervoor zorgen, of wij moeten ervoor zorgen dat we het positief, en ik heb het nu over de muziek, hè, uh-huh. dat je het positief gebruikt en dat je van de mogelijkheden gebruik maakt om jouw eigen muziek te perfectioneren.
0: Ja.
1: Zo simpel is het.
0: Oké, dat is een pluspunt. Maar ik heb bijvoorbeeld op YouTube de afgelopen tijd heel veel AI songs. Eventjes watch the tijd.
1: Ja.
0: Heel veel AI songs van met name zwarte zangers en zangeressen uit Amerika gezien. Dat is die AI die heeft er gewoon een puinhoop van gemaakt op YouTube eigenlijk. En ik vind niet eens al die liederen. Dus het is voor mij gewoon herkenbaar als je een muziekje opzet dat van AI afkomstig is, geloof me, ik ga je precies vertellen waar het vandaan komt. Het is herkenbaar, ik weet niet wat het
1: met echt niet hoor, echt niet.
0: Voor mij?
1: Dat wat je zegt klopt niet.
0: Nee, maar
1: ze zijn al zo ver dat je, en sterker nog, je gaat, op een gegeven moment ga je zien dat men, dat het er niet meer toe doet of het nou AI is of niet.
0: Het is voor mij meteen herkenbaar. Ik weet niet wat het is. Ik zal je vertellen wat me gebeurde een paar maanden geleden. En toen had ik een hele mooie song gevonden van AI. Maar als ik er naar luister, dan gaat er een... Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat het is. Op een of andere manier lijkt het alsof ik geestelijk ga trillen. Waardoor dat ding... Het komt door alsof ik er hoofdpijn van overhoud. Ze zijn bijna allemaal... hebben een bepaalde, hoe moet ik het zeggen, een bepaalde iets dat herkenbaar is. Het wordt eentonig en saai. Vergelijk het met een muziek dat geen AI is. Je hoort duidelijk, het klinkt mooier, het klinkt... Ja, het kan een geestelijk iets zijn hoor. Misschien omdat ik te veel van muziek hou. Dat het voor mij herkenbaar is. Het moment dat het begint. En die persoon begint. Ze beginnen allemaal precies hetzelfde. Serieus. Allemaal hebben een typisch iets. Ik kan het niet uitleggen. Maar het is typisch AI. Iets dat ik noem typisch AI.
1: Misschien hangt het er vanaf waar je naar luistert. Want ik kan je zeggen. Ze zijn al zo ver dat je... Op een gegeven moment, je hoort het verschil niet meer.
0: Ik blijf het zeggen, ik hoor het.
1: Nou, je hoort het niet.
0: Ik hoor het. Ik heb iemand op de app die iedere keer wat liederen voor me stuurt. Joyce, misschien hoort ze me, misschien is ze op luisteren. Joyce, die ze stuurt elke dag misschien 3-4 songs voor me op de app. En dan kan ik beluisteren. Het moment dat die song begint, dat die een melodie begint, dan zeg ik van, hey, dit klinkt AI. Bam. Bam. Maar, ik weet niet, het kan ook zijn omdat ik te veel liederen in mijn kop heb zitten. Die oude liederen, soulliederen, weet je, funk, alles. Het zit gewoon, ik heb ergens in mijn hoofd een computer. En dus in mijn computer, mijn bovencomputer, zit nog een andere muziekcomputer. Weet je, dus misschien dat het daaraan ligt, maar
1: je hoort
0: een verschil.
1: Ja, het kan ook zijn dat je niet de juiste lieder hebt gehoord.
0: Dat ik niet de juiste heb gehoord? Geloof me, ik heb er een stuk of 2 eruit gehaald, die ik heel mooi vind.
1: Ja.
0: En er is eentje, die is vaak op Facebook. Dat wordt zo vaak beluisterd. Dat is een hele mooie. En nog hoor ik dat het AI is. Ik heb eentje toevallig op mijn stick. Ik weet niet of hebben we even, nou, we hebben nog 7 minuten, misschien in het volgende uur. Maar ik heb eentje op mijn stick die ik prachtig vind. Ik draai hem thuis. Wacht eventjes hoor. Die vind ik apart, maar ik hoor gewoon dat het AI is.
1: Ja, dan,
0: ik hoor het gewoon, ik weet niet waar het aan ligt.
1: Ja, maar weet je...
0: ik ben geen supervrouw hoor, maar als het om muziek gaat, ben ik wel een supervrouw, vind ik hoor. Dus ik heb een hele mooie... kijk hoor, want ik zit een beetje krapjes hier. Ook met de tijd.
1: Maar Ellen, weet je, je moet wel verschil maken uit... want je hebt verschillende vormen van gebruik maken van AI. Als muzikant kan je dus je arrangement maken. Uh-huh. Je kan alles doen. En je kan dus gebruik maken van AI om bepaalde dingen te perfectioneren.
0: Yeah.
1: Dan is het... wat je daar hoort, uh-huh, is de muzikant of zanger of zangeres. Uh-huh. En het is uitgemixt en er zijn bepaalde dingen die je hebt toegepast, AI-mogelijkheden. Maar dat wil niet zeggen dat het nummer een AI-nummer is, hè?
0: Nee, maar dan praten we over 2 verschillende dingen.
1: Ja, want ik heb het niet over dat je een tekst neemt en je laat ChatGPT een tekst voor je maken.
0: Oh, okay.
1: En dan zet je, het in het programma en dan zeg je van maak een lied voor me. Nee. Okay. Ik heb het erover, ik maak mijn lied, mijn arrangement, okay, mijn alles en ik gebruik bepaalde dingen.
0: Oké, dat is duidelijk. Daarom zeg ik, misschien hebben we het over 2 verschillende dingen, maar inderdaad, gelukkig dat je dat erbij haalt.
1: Ja.
0: Want ik heb het puur over die AI-stemmen. Ze zijn bijna allemaal hetzelfde.
1: Ja, maar ik heb het over dat...
0: Je hebt het over je eigen stem.
1: Oké.
0: Okay. Maar dan met die apparaturen, die mix. Ja, ja. Die mixpanelen. Nee, dat is anders. Dat is niet geheel nep.
1: Het is helemaal niet nep.
0: Nee.
1: Want je zou zeggen...
0: Nee, maar ik zeg nep, omdat het niet een echte, bijvoorbeeld een echte drumstel is. Of een
1: maar dat is het dus wel, dat leg je.
0: Maar dat is eerder, het is AI opgenomen.
1: Het is, nee, okay. Een echt drumstel heb je opgenomen. Mm-hmm. En je hebt een echte bas gespeeld, je hebt een echte gitaar gespeeld, je hebt hem echt ingezongen. En dat product... Daar laat je je zet het in het programma en dan zeg je bijvoorbeeld, oké, ik wil die drum, ik wil een zwaardere bassdrum, ik wil dit enzovoort. Maar dat ritme, alles wat gespeeld is, dat is precies hetzelfde.
0: Is vooraf opgenomen?
1: Ja.
0: Oké, dan begrijp ik wel wat je bedoelt. Want ik heb, want daar had ik het over die AI-stem, ik word gek van die stemmen. Echt, ja. Ik herken ze allemaal. En jij hebt over een eigen... Ja, je kan bijna. Noem het eigen competitie. Maar dan digitaal.
1: Ja.
0: Toch of niet?
1: Het is veel complexer dan je denkt.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Weet je, het is want nogmaals... iemand die totaal geen verstand heeft van muziek... die kan een tekst nemen en in het programma zetten... en zegt die persoon, ik heb een lied gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet wat wij muzikanten doen.
0: Ja. Jullie geven die computer geen opdracht om dingen voor jullie uit te voeren.
1: Sterker nog, die computer kan niet zomaar iets... Die computer doet wat ik hem zeg dat hij moet doen.
0: Uh-huh.
1: Dus als ik zeg hem, ik wil dit, ik dit en dit en dit en dit... en ik moet zo klinken en ik wil zoveel... ik wil een solo hebben van zoveel en... Ja, dus ja, jij voert
0: hem in. Maar dan wel met jouw stem?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Ja, of je kan die... Want op een gegeven moment zet die computer... je kan jouw eigen stem erin zetten, maar je kan ook die stem die de computer heeft gezet weghalen en jij zelf zingt hem dan zelf live in.
0: Oké, dus dat valt, dus AI is breder, dus dat, want je zegt dan ook onder AI.
1: Dat,
0: behalve dan die stemmen die je hoort met een zelf...
1: Ja, mensen die zetten stemmen, ja, dan hoor je dat.
0: Dan hoor je dat.
1: Maar dat doet we zijn al veel verder.
0: Veel verder.
1: We hoeven die stemmen niet te gebruiken. We gebruiken onze eigen stemmen.
0: Ja, ik snap je. Ik ben waar je bent. Want velen doen het al een hele tijd eigenlijk.
1: Jawel, natuurlijk.
0: Een hele tijd doen ze dat. Geweldig. We gaan naar de break. Ik heb nog 3 minuten en dan ga ik een nummer laten horen. Die van geheel is van AI. Een hele mooie. Maar die tekst is zo mooi. Het geeft me geen hoofdpijn. En het heet Mirror Don't Lie. En we gaan daarmee naar de break. Tot zo.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Rietwijn Culturo Import en Export Production. Is het Differenti Culturo Wengri? Voor al uw jeetori in die Differenti Fassi. Zoals verse kruiden voor al uw wassi. En geneeskrachtige kruidenbladeren. Lekkere geurtjes. En oliën voor uw bad. Florida Water, Restore, Pompeia, Pietre. 7 geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen. Take your krachtidressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra. Na alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi cultuur souvenirtjes. Lekker wat houten of stenen adelaar. Panjes, pamoni, oshade. Naga swidringi, malassi. Morete. Lekker wat klara. Niet te vergeten. Jaruzusturu. Naga 3 voet patu. Rietwijn. Het assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Rietwijn's Production in 100% garantie en vakkundigheid.
3: Afscheid nemen zoals je was, dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was. En zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Priscilla Alberts, met liefde een steentje aan bij.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kalahari. Elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Riet Wijn Kulturu Import en Export Production is een differenti Kulturu Wengri voor al uw jeetori in een differenti fasi. Zoals verse kruiden voor al uw wasi en geneeskrachtige kruidenbladeren, lekkere geurtjes en oliën voor uw bad, Florida water, Restor, Pompeia, Pietre, Zeven Geesten voor meer Swedish Mary. Take your firewater kruiden voor de vrouwen, take your crafty dressie voor de mannen. Een telefoontje en u weet meer. We kan abra naar alle soorten kandra in die kleuren en geuren. Mooi culturo souvenirtjes, lekker wat houten of stenen adelaar, panjes, pamoni of schade, naga sweet dringi, malassi, morete, lekker wat klara, niet te vergeten. Jarusu sturu, naga drie voet patu, rietwijn assortiment is breed en ze zijn ook een breed begrip in Amsterdam en daarbuiten. Cantabra, nap nu een telefoontje en je bent geholpen. Ook voor de jongeren hebben ze een goed advies. Dus aarzel niet, ga langs of bel ze. Alla Sayu Esuku Rietwijn Abi. Ze zijn aan de Cornelis Kroesemanstraat 66 1075 NS.

0: Amsterdam. Telefoon 020-631-9942. Riet Wijns Production. In 100% garantie en vakkundigheid.
1: Afscheid nemen zoals je was. Dat doe je bij de Dageraad Uitvaartverzorging. Ons hele leven zijn we bezig om onszelf uit te drukken. Een afscheid zou daarom een ultiem portret van iemands leven moeten zijn. Door goede samenwerkingen kunnen wij u vanaf het moment van overlijden tot aan de dag van de uitvaart volledig bijstaan. Een uitvaart kost nou eenmaal geld. Wees goed voorbereid en laat uw nabestaanden niet achter met kosten. Bel bij overlijden 06-814-85213. Bezoek ook onze website www.dageraad-uitvaartverzorging.nl. Ik hoop dat als het moment daar is, uw naaste afscheid van u nemen zoals u was en zoals u in het leven stond. En daar draag ik, Rashida Alberts, met liefde een steentje aan bij.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl. In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.

0: Oké. In het derde, tevens het laatste uur beland van Radio Hulde met Helen achter de knoppen. En in de studio heb ik een gast en dat is niemand minder dan Jerry Taman. Jerry, we gaan de laatste kwartier, vijf minuten eigenlijk. Die reclame is een beetje verwarrend, het moet gecorrigeerd worden. Een beetje verwarrend, maar het is dubbel. Waardoor het langer duurt.
1: Zal ik je iets vertellen?
0: Ja, ga je gang.
1: Hij draait daar een lied af van Papa Toutje.
0: Ja.
1: Weet je dat zijn eerste opname die hij maakte?
0: Uh-huh.
1: De allereerste, hè? Dat was die LP van Gangster toen.
0: Uh-huh.
1: Die heb ik opgenomen. Hè?
0: Die heb jij opgenomen?
1: Met hem, ja.
0: Oh.
1: In Rotterdam.
0: Oh, oké. Okay. Dat is een tijd terug.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Gangster.
0: Dus je was dicht bij die papa?
1: Ja, ik heb hem in de studio gehad daar en... Dat is heel leuk. Dat was zijn eerste opname ooit.
0: Welk jaartal is dat geweest?
1: Zo, ik weet het niet meer. Jaren terug.
0: 78, 79, ergens daar.
1: Ja, nee, dat is later.
0: Iets later.
1: Ja, ik denk de jaren 90. Maar in ieder geval, ik heb die opname gemaakt.
0: Okay.
1: Gangster en Santa Boma. Ja, hij had een aantal liedjes. Ja.
0: Waren die van de jaren 90?
1: Ik denk het wel.
0: Nou ja. Oké. Okay. Het kan zijn dat hij het iets eerder heeft verzongen, maar dat het rond de jaren 90 vastgelegd.
1: Opgenomen heeft
0: ja.
1: het vastgelegd in Rotterdam.
0: Ja. Jerry, we hebben niet gepraat, want dat gaan we even snel doen, want je wordt natuurlijk gehaald. We moeten eventjes, je gaat eventjes naar beneden. Je zit hier namens, hoe heet ze dan weer? Heliante Riddan. Ik heb geen cd van haar. En ik kan haar nummer nu eventjes niet halen. Dat is vervelend. Ik had het moeten stikken, om het zo te noemen, maar dat heb ik niet gedaan. Maar namens haar zit je hier en wat heb je gehad?
1: Ik heb wel een stick met een lied van Heliante, toevallig.
0: Je hebt een nummer met die stick, is het die stick wat ik heb? Is het die stick wat ik hier heb?
1: Nee.
0: Oké. Oh, dat is jammer. Maar dat komt wel goed. Dat gaat wel goed komen, hoor. Ik ben vergeten hoe dat nummer heet. Ik draai hem thuis wel af. Ik ben helemaal gek op dat nummer. Ik krijg hem niet in. Het komt niet door. Maar goed.
1: Ja.
0: Namens haar zit je hier in verband met 60 jaar jubileum. 60 jaar muzikant.
1: Ja.
0: En dat heb je gevierd. Het stond in de kranten, bij Waterkant hebben ze het toen opgenomen.
1: Ja,
0: ik hoop niet dat die mensen je horen, die studiodeur is open, dus het is nogal druk op de gang.
1: Ja.
0: Oké, 60 jaar jubileum, hoe heb je dat gevierd?
1: Nou, ik heb heel rustig, maar in ieder geval, ik heb een muziekpakket uitgebracht met die liedjes enzovoort en dat was mijn ding. Dus dat was voor mij belangrijk.
0: Ja. Heb je daar succes in?
1: Jawel, ik verkoop nog steeds, want ik ben in januari.
0: Wat bedoel je verkoopt nog steeds? Dus alles is wat op stick is, verkoop je nog?
1: Op stick en er is een pakket, een cd-pakket met 15 cd's.
0: Oké, maar die heb je niet meegenomen, want je komt bij mij.
1: Nee, je zei dat ik het op stick moest meenemen.
0: Het kan zijn dat ik je zei dat je het op beide moet nemen, want ik gebruik zowel stick als de cd's.
1: Oh, oké.
0: Okay. Dus ik moet nu, ja, ik moet nog kijken als er nog wat in mijn portemonnee zit, anders niet, dan moet ik het voor je storten, maar ik ga meedoen. Ik ga je joinen natuurlijk. Je hebt zojuist iets van me gehad. Wat heb je gehad van Radio Hulde?
1: Hulde, een heel mooi pakket. Ik ben er nog steeds helemaal weg van. wat een verrassing. Ja, voor het eerst dat ik... ik heb wel eens prijzen gehad als componist. Maar dit is een 60 jaar eerbetoon.
0: Ja.
1: Die ik van...
0: dat heb ik bewust erop gezet, 60 jaar jubileum.
1: Prachtig, met een mooie foto van mij ook.
0: Ja.
1: Koester het. Helemaal.
0: Ja, mooi.
1: Bedankt hoor.
0: Ja, het is graag gedaan. Ja. Het is een award, dat heb je gehad van Radio Hulde. Daarvoor zit ik hier als je hoort Radio Hulde en je wordt uitgenodigd om bij Radio Hulde te komen. Daar kom je niet zomaar. Kijken of we iemand onder de knoppen hebben. Misschien is het Heliante die meeluistert. You never know. We gaan eventjes een speaker. Ik moet dit draaien, dus eventjes kijken. Dan moet ik het zo doen. Goedemiddag. Oké, dat betekent dat ik je door moet verbinden. Heb je even... Oh, hey, wacht even. Laat me eventjes, ik ga je doorverbinden. Dit gaat zo. Oké, dan gaat het meteen zo. En als het goed is, dan hebben we René onder de knoppen. René, hoor je me?
2: Ja, okay. Ja, ik hoor je luid en duidelijk.
0: Goed zo. Jerry luistert mee.
2: Hey, Barara Jerry.
1: Ja?
2: Ja, dat is een actie.
1: Ja?
2: Omdat Uno, een geschiedenis voor Uno, we hebben even en voor memmeren de wang naar even toe. Dus ten tijde niet breed die tak in meekwam. Den toe, die leiders, want ja, moren leiders, ja, Kasi, Baron Bonnet Schulinger. En waar het heel belangrijk is, dat in mek de pokoe dus goed door voor de leiders, voor de jongen kan sabi en memmeren ding. Tede mek de generatie na ding, dat de sabitak unbabi strijders. Dus ik, mijn verzoek is, lespeki fasi, mek want toe, pokoe etef voor de biggie strijders voor nu.
0: Mooie vraag.
1: Zeker, zeker. Maar moro poco de, hè? Una hiera de, maar moro de.
2: Oké, nee, maar dus, me hoop dat de wan zei Mickey, dat ubiere ete, maar de wan sami actie, me hoop dat de mus mekete.
1: Ja, ja, boni, maar poco boni de.
2: Maar kasi na nga kaikusi pe wan bigi rol.
1: Ja.
2: Kasi moet jij niet vergeten. Hij is internationaal bekend. Ja?
1: Ja, ja.
2: Oké, broer. Ja. Lobby?
1: Dank je wel. Mijn versterry
2: toe. Mijn versterry naar jou 60 jaar.
1: Ja, ja, ja. Dank je wel.
0: Helen? Ja, mijn schat.
2: We blijven luisteren.
0: Absoluut. Zeker weten. Okay. Ja, dank je wel, Goedoe.
2: Doei.
0: Oké. Zodra je die nummers hebt, breng ze voor me hier en dan moet ze lanceren voor je. Ze moeten gepromoot worden. Want continu met dat ze zo Nederlands dan. Maar ik ben
1: het niet,
0: want je hebt een Antilliaans accent, maar je hebt daar gewoond. Wie vergeet die niet, wie passeert
1: dat
0: niet?
1: Ik vind dat ik meer wel Antilliaans
0: accent. Ja, maar je hebt het toch gewoond? Asanta Imi, edit dat je nou een Antilliaan, maar je hebt. Vaak, je hebt ook op Suriname gewoond, dus mijn Nederlands hangen in maar
1: mijn
0: breed, dat ik René Prieten.
1: Ja, Prieten. Wasengi,
0: met Mika Wasengi toe. Hé, Jerry, zorg ervoor dat ik die nummers krijg.
1: Natuurlijk.
0: Dat ik er wel wat mee kan doen hier bij Radio Hulde.
1: Ja.
0: Bedankt voor je komst, want je wordt gehaald. Ik wil niet dat je laat beneden komt.
1: Dat lukt ik wil niet meer. Dan kom ik hier naar boven. Dan blijf ik bij jou, hoor.
0: Het gaat voor je komen, want ik ga met de tram naar huis.
1: Dan gaan we gewoon samen.
0: Want je bent pas ziek geweest, maar ik go naar
1: een. Ja, met tinga.
0: Ja, tinga. Wat is tinga?
1: Ja.
0: Wat is tinga?
1: Nee.
0: Want je tinga naar de nummers.
1: Ja.
0: Prachtige nummers, hè. Ja. Mooie genre. Ligt van René Taki, Tandwing.
1: Ja, tuurlijk.
0: En je hebt hier een podium.
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Ik ben je heel dankbaar, ja. Echt. Want kijk, dit is belangrijk voor ons, hè. Want we kunnen liedjes maken, ook aan McFingy, maar als een radio niet doet aan power, dan aan het door. En tegenwoordig radio, social media.
0: Ja.
1: En Mina Wan Pokémon, maar je hebt zo'n mentor Pokémon.
0: Ja, absoluut.
1: Weet je?
0: De fans, ik moet er vanuit Sadeer in de radio. Dus wij spelen een zeer belangrijke rol. En ik ga er alles aan doen dit jaar om nog meer een betere rol te spelen.
1: Ja.
0: Hè? Want we zitten in Boston en iemand gaat me daarbij helpen.
1: Ja.
0: Dus dat we Sint in Pokémon kon gewoon guawaka, oké?
1: Zeker.
0: Oké, gaan we elkaar groeten of want ik moet je stick eruit halen, hè?
1: Ja.
0: Hebben ze jou gebeld dat ze komen?
1: Ja, dan bel ik pas.
0: Nee, dan moet je opstaan, want minuut. Ik denk weer, want al Spanje. Jerry, hartstikke bedankt. En keep the good work going. En je award, het is je van harte gegeven.
1: Ja, misschien moet je afsluiting. Toch dat ene lied, want het is een belangrijk lied, hè?
0: Als ik hem nu moet afsluiten, of als ik nog een nummer moet draaien.
1: Nummer 1.
0: Ja, maar dan kan ik je stick er niet uithalen.
1: Je moet er niet uithalen. Dus, draai hem af.
0: Ja, normaal en, dan hadden we twee, sorry, je kan niet alles zeggen, maar goed.
1: Ja.
0: Dan maar eventjes kijken, welke was het weer?
1: Hey, nummer één, nummer één.
0: Nummer één, ja.
1: Is een mooie boodschap.
0: Is een mooie boodschap, nou.
1: Ja.
0: Dan moet ik terug naar je stick. Oké, nummer één. Laat maar eventjes kijken, dan moet ik...
1: En die is nu uit, hè?
0: Die is nu uit, het is nieuw?
1: Ja, nieuw.
0: Oké. Saranang. Saranamang, daar.
1: Nee, gewoon Saranamang.
0: Saranamang.
1: Gezongen door Darren Fielman.
0: Oh, daar, oké. Nu snap ik het. Ja, want die ogen zijn niet goed. En haar paneel... wacht even kijken waar ik ben gebleven.

Ja, kom ik er weer eventjes in. Het is eventjes wennen. In de tussentijd is mijn gast vertrokken, Jerry Theeman. 60 jubileumjaar in de muziekwereld. Geweldig doet hij het. En u hebt zojuist twee nieuwe nummers van hem gehoord. Mobiel, ja, hij zegt dat hij het zal, maar ik moet nog verder informeren. Ik heb het gedraaid en zojuist heb u weer een nieuwe nummer gehoord van Ja Principle. Ja, het is niet van Ja, maar Ja, volgens mij heeft hij het samengezongen met nog iemand anders. Maar Ja Principle, als je me wacht eventjes, als ik is het hier. We're not the first and we won't be the last. Om mijn topschijf van september. Eventjes, die gaat omhoog. En die komt even naar beneden als Ja Prins. Als Ja Prins me... Oké, wat doe ik? Oké, dat is even wennen. Als Ja Prins me hoort, dan draai even dat nummer. 020 ervoor als je van buitenaf belt. En dat is 788-430-5. Je raakt helemaal confused hier. 788-430-5. Bel even naar de studio. Door contact eventjes toe me nu over een nieuw lancering. Maar dit is een prachtige reggae-nummer. Nogmaals, Ja Principle, als je me hoort, bel even naar de studio. En ja, even mijn topschijf. You're not the first and you won't be the last. Ja, man. Ja, ik zal het ook meenemen meteen als ode aan Ricardo de Sousa, ja. Want Ricardo, bede dat botegi Ricardo, dat miwa aba nummer, die si, no was man no abe, no juno abe, no social media no abe, miwa aba.

tijd hebben wij niet gemaakt. De uren, de seconden, de minuten hebben wij niet gemaakt. De tijd. De tijd blijft niet stil zoals de zee die steeds te keer gaat. Wat zal onder de zee zijn? Zijn het alleen koraaltjes? Vissen? Er is meer tussen hemel en aarde. 'S Morgens uit je bed. Dan sta je en dan dank je. Anana. Kejaman. Kejapo. Het stonlicht staat daar en groet. Het is weer dag. Ik ben opgestaan. Jij, je partner, je kinderen, je sociale omgeving, die weten gelijk. Wij zijn wakker. Zo zijn er velen die niet wakker worden. Zo zijn er velen die hun wonden geheeld moeten worden. Getroost, getroost en liefdevol bejegend. Zo zijn er velen die we gisteren geen compliment hebben gegeven. Zullen wij dat doen?

Ja, prani, prani mihi. En als we praten over prani, prani mihi, als we dat horen, als we dit nummer horen, dan weten we, er is ons. Er is ons weer iemand ontnomen. En dit keer is het een zeer bijzonder mens, zeer bewogen, jaren, zeer bewogen. Ludwig van Milieu heeft het erover gehad. Iedereen heeft het erover binnen onze gemeenschap. Het was een bijzonder mens. En dan praat ik over mevrouw Tara Udrai Singh Varma. Tara Udrai Rai Singh Varma. Wanneer we zeggen Udrai of Udai, dan laten we drie letters na. En het is me opgevallen, dus toen dacht ik van nee, dan moet ik eerst bij mezelf beginnen. Door te zeggen Tara Udrai Rai Singh Varma. Ze is ons voorgegaan. Haar werken waren groot. Haar daden zijn groot geweest. Een mens eerlijk en oprecht, open en sterk. Geboren 29-8-1948, Britse Guyana. Overleden 14-9-2026, Nederland in Amsterdam. Een politica bij GroenLinks toen. Eerste zwaartevrouw in de Nederlandse Tweede Kamer. Belmen, ramp, enquête. Maatschappelijk zeer bewogen in Amsterdam, stichtingen, belangenorganisatie, bestuursfunctie. Ze was bekend in de gehele gemeenschap, daar zij vele heeft geholpen aan maatschappelijke belangen in de periode van de immigratie. Ook heeft zij tezamen met anderen een educatief radioprogramma gehad bij Radio Maart. Goede tijden, slechte tijden gekend qua gezondheid en onlangs ongeneeslijk ziek geweest. Niet lang geleden heeft het een programmamaker behaagd haar te bedanken bij leven voor haar geweldige inzet. Ook weer zeg ik dankjewel Tara. Je bijdrage was bijzonder mooi, groot, eerlijk en oprecht. Was getekend Helene Radio Hulde op Facebook.

0: Ja, we hebben Tante Loes onder de knoppen. Tante Loes, hoort u me, mijn schat?
1: Ja, ik kan het niet nalaten. Vorige week heb ik ook even gebeld naar de grote vriend die naar jou volgt. Want ik heb jullie gemist.
0: Ja, dat kan.
1: Ik ben nu in de Veluwe. Ik heb gekozen een paar dagen weg te gaan om verder te gaan aan mijn script.
0: Uh-huh.
1: Ik ben niet alleen hoor, ik ben met een paar vrienden.
0: Ja.
1: Maar ik heb gezegd tegen hun van we moeten toch maar even gaan luisteren naar Helene. En straks ga je zeggen, ik heet geen Helene, maar Helene. Alsjeblieft, corrigeer me niet wat ik heet.
0: Nee. Ik heb alle twee de namen. De ene is bij mijn geboorte, dat is Helen. En de andere 1981 bij mijn eerste werkgever in het Sarfati-huis, dus Helene.
1: We gaan terug.
0: Ja.
1: We gaan terug naar Nunspeet. We gaan terug naar de vrouwenalliantie. We gaan terug naar Joan Ferrier, die zeker haar al heeft ontvangen.
0: Hm.
1: Wij hebben de weg geplaveid. Martel Cairo, die is er ook niet meer. We hebben de weg geplaveid. Het belangrijkste is van luisteraars. Ik heb gelezen over Tara. Ik heb gelezen het goede en ook het kwade. Maar het negatieve, dat vind ik vreselijk. Noem eens een keer de goede naam van de mens. Noem eens de naam en ga ervan uit dat de media uitzendt 24 uur. Waar je hoort dat mensen zeggen door Tara. Had ik een dak boven mijn hoofd.
0: Mm-hmm.
1: Alleen, weet je wat dat betekent? Dat wij dus eigenlijk cultuur hebben doorbroken. Als sociaal-cultureel werker hebben wij samen met mevrouw Emmanuels, die leeft nog, was ook een docent, en Joan Ferrier, gingen we naar Nunspeet. Om te kijken, om te informeren hoe wij moeten omgaan met de witte vrouwen. De vrouwenalliantie. In Utrecht. Zo gingen wij van huis om te vergaderen.

0: Ik heb niet of ik in Amsterdam woonde, nee, want ik woonde natuurlijk in Capelle aan de IJssel. Mm-hmm. Maar landelijk probeerden wij op allerlei manieren, op allerlei wijze en deskundigheid aan de wereld te vertellen. Maar natuurlijk Nederland, hoe je moet omgaan met de mens. En nu, daar er niet meer is, dan is het wel belangrijk. Inderdaad zijn er dingen gebeurd die minder goed waren. Maar een hand is links en een andere is rechts.
1: Ja.
0: Dus die linkerhand vertelt je wat die rechterhand doet. Maar dat men dus niet moet gaan praten over karma. Luisteraar, ik vind het vreselijk. En voor ik eindig, wil ik ook zeggen, laat ons maar staal blijven stilstaan bij die man die vader zou worden in Rotterdam. Na 13 jaar. En misschien komt die baby niet eens.
1: Oh,
0: misschien komt die baby niet eens. Ja. Ja? Die vrouw heeft zoveel miskramen gehad. En dan zegt die man tegen de politie, ik ben diabetes. En die man is niet gestolen, maar hij is dood. Laat ons dingen doen waar men vraagt van de radio. Help ons, help ons. Maar niet dat men negatief is. Lieve mensen, mevrouw Wijntuin in Rotterdam, haar dochter is in Portugal overleden. Wij zeggen grammal in de verpleging. En in Suriname zeggen ze, neemtje, ik kies een stoipie. Maar het was heel zwaar. Mm-hmm. Dus haar dochter moet nu op een van die dagen uit Portugal komen. 53 jaar. Weet je wat dat betekent om te staan naast je kind die je moet begraven? Wat het is om te horen dat je nooit meer beter wordt. Wat u niet wil dat u geschiet, doet dat een ander niet. Dat zegt tante Loes. Dankjewel, liever. Dankjewel.
1: Tante Loes, dankjewel. Mijn schat, we spreken, hè. Stay safe.
0: Ja, ja, ja.
1: And I love you. Love you, girl.
0: I love you, too. Ja, dankjewel. Dag. Dag.
1: Doei, schat. Doei, schat. Elle est Richie Moreau. Allez, Mico Ba. Oké, dat was tante Loes. En dan ga ik eventjes verder met dat stukje van tante Loes. Van tante van Weilen in de tussentijd, ja. Tara Uday Rasi Farma, ja. En dan heb ik onder mijn post, zojuist heb ik gepost wat ik zelf geschreven heb. En daaronder heeft ook Sonja Paal, die samen heeft gewerkt met mevrouw Tara in de Tweede Oosterparkstraat. Zij heeft gereageerd en ze zegt, oh, dat is snel gegaan, mijn leermeester. Samen hebben wij in de Derde Oosterparkstraat heel veel Surinamers geholpen voor verblijf. Tara heeft mij in de politiek gebracht. GroenLinks, Westerpark. Wij hebben samen heel veel gedaan voor onze mensen. Mogen haar ziel in vrede rusten. Ben blij dat ik nu toevallig in Nederland ben. Wat zal ik je missen, Tara? Was getekend Sonja Paal. Sonja, je bent toevallig in Nederland. Ik zou het fijn vinden als je toevallig ook contact zou maken met Radio Hulde of met mij. Om eventjes bij Radio Hulde langs te komen. Want dat heb je zo vaak beloofd. En iedere keer ben je toevallig in Suriname. En dit keer ben je toevallig in Nederland. Welkom, mijn schat. Stay safe en heel veel kracht en sterkte. Want ik weet dat je daar in de Tweede Oosterparkstraat ook was naast Sonja gezeten. Lobby, mijn schat. En dan ga ik verder. Daar staat van de heer Kerki Kerki. Die schrijft, zeker weten, mevrouw Sonja. Ik was ook een tijdje illegaal. Bij jullie hulp gekregen. Geweldig. En dan de rest hier sterkte. En dan heb ik van 30 juni 1 juli comité een berichtje gekopieerd en gepost onder mijn post. En dat ga ik u ook voorhouden. Er staat, lieve mensen, Tara was inderdaad altijd op 30 juni en wij hadden een leuke band samen die al ver terugging. Eind jaren 70 zat ik op de sociale academie en een van mijn docenten had het vaak over een talentvolle, krachtige en activistische vrouw die bij haar in de politieke partij zat. Zij had het over toen nog een hele jonge Tara. Kort daarna bracht zij door als lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Kijk hoor, die gaat naar beneden en dan ga ik hem nog een keertje. Waar heb ik hem? Dan ga ik hem nog een keertje erin gooien.

even kijken. Dat is pranimi, pranimi hee. En we hopen dat, dat massaal uwe voor pran abigisma dis hee. If uno praning inwang grebi na asanti, dosa praning hee inwang onfu. Want a keuze de na sane familie o kiezen voor gitara a laatste eer. Ik hoop dat jullie massaal kunnen gaan. En daarom gaat de media ervoor zorgen dat de rouwkaart en de gegevens omtrent uitvaart, dat dat ook op de app massaal wordt gedeeld. Massaal wordt die Afrodis a laatste eer. Uno luku na NOS, uno arki na NOS, want NOS vergiet die dat Piet Hein na Columbus leugenaars waren. Dat die wang bestempel a bigisma fudisi. Na uno bigisma, uno ochane wakana fasi fafiti. Dus zeg het voort, zeg het voort. Massaal gaan we eer betonen aan deze tranga uma. En dan was ik gebleven bij een bericht die iemand had gepost in 30 juni in jullie comité. En waar was ik gebleven? Kort daarna bracht zij door als lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Aan het einde van de jaren 80 kreeg ik professioneel met Tara te maken. Ik werkte als social raadsman in de Oosterparkbuurt. En Tara, die inmiddels lid was van de Tweede Kamer, opende in de derde Oosterparkstraat, ik zei tweede, want het is derde, in de derde Oosterparkstraat een bureau dat zich inzette voor informatie en advies aan ongedocumenteerde Surinamers die vanwege de Binnenlandse Oorlog naar Nederland gevlucht waren. Zij combineerde haar werk in de Tweede Kamer met het runnen van dit bureau. Wij hebben in die tijd fijn met elkaar samengewerkt. Met het overlijden van Tara is een rolmodel heen gegaan. Mogen haar ziel in vrede rusten. Gecondoleerd allemaal namens de heer Edwin Liefeld. Prachtig stuk. Dank u wel. Kijk, als ik nog mooi, nog iets moois had. Want er zijn hele mooie dingen gepost. En ik moet kijken als ik Wilgo Velbloem, die zit helemaal in België en hij schrijft gisteren nog deze vrouw in mijn gedachten gehad. Of ik lees vandaag dit over haar. Ja, het was een spiritueel trange blakke vrouw, ja. Ja. Kijken wat ik nog heb. En dan zegt Jenny Chimlipsi, gecondoleerd met het heengaan van deze grote Sisa. Ze heeft veel gedaan voor de Surinamers. Gran Tanyitara Rip. En dan zegt Patricia Pinas, ze verdient een waardig afscheid van de Surinaamse gemeenschap. Het kon voor anderen, dus het moet voor Tara ook kunnen. En verder zegt ze, ik hoor graag waar ik iets kan betekenen. De negativiteit die gespuugd wordt, niet het laatste zijn. Ja, ze heeft het blijkbaar over NOS en we kijken niet naar NOS. Wij gaan ervoor zorgen dat we haar een prachtig laatste eer massale opkomst kunnen geven. Want dat heeft ze zeker verdiend. Ze heeft heel veel Surinamers geholpen. Ja. Even kijken wat ik nog kan vinden hier. Wie had nog wat gepost? Dat had ik eventjes. Nee, dat heb ik op mijn andere telefoon. En die heb ik juist niet bij me. Laat me kijken. Glenda Vijsselman had ook iets moois gepost. Die heb ik wel hier via deze telefoon. Ja, prani, prani mee. Nou, weet je, ik ga het hierbij laten, want ik heb nog 10 minuten te gaan. Eigenlijk 8 minuten en 5 minuten moet ik laten voor Oma Ramon. Radio Jamurike, die er zo in komt. Dus ik ga met dit nummer, de laatste 2,5 minuut laat ik hem verder uitdraaien. En kracht en sterkte ook richting dat wat gebeurd is
in Rotterdam met een van onze zwarte brada. Ik noem hem dus de second George Floyd, die plat tot de dood toe werd gedrukt door agenten die het fijn vonden om weer eentje, een donkere, te laten gaan. Het is net een vloek bij hun. Het is echt net een vloek bij hun. Maar dan ga ik even door met een prani mee, speciaal voor Tara, Meshirib en many thanks.

0: Je bent erin, René.
1: Ik wil nog een kleine bijdrage, aangezien jij bezig bent met wat Tara allemaal gedaan heeft. Wat jullie eigenlijk nog moeten weten. Tara was namelijk ook een soort adviseur voor NFV. Van die...
0: Nog een keer voor NFV?
1: Een partij voor Amasa bij Jompo. Die is maar voor een belastingfraude. En...
0: Okay.
1: En Tara Bede, you know, een soort adviseur voor een partij waar we begonnen also, dat we gaan zien voor mijn katerplein en bij de man bij vergader.
0: Ja. Dus,
1: want we los van ons sabi, you know, zijn te, you know, soort bijdrage aan die te, aan die en kennis ook toe naar NST.
0: Oké, NSV.
1: Ja.
0: Ja, maar Mino Wankara zijn maar soort adviseur. Zo was ze adviseur.
1: Nee, wat zij deed was, men wilde een kennis omdat zij namelijk een politiek ervaring had. En in Amsterdam had zij haar kennis waar van de partij ook, ik was geen lid, maar Mina Archie. En het ging hier om die beloftakken als mij het bedrag en kennis even over.
0: Ja.
1: Die vakkel is niet bakant. Amara belop kreeg. Erdamate kreeg. Treibara maiskrika. Maar hij had een goede politieke kennis. Mama bel.
0: René. Maar, René.
1: Ja?
0: Stop even. Wacht even. Want ik dacht kreeg tori amanda te belop kreeg. Ik denk toen eens aan mij vergeten, want het zit in mijn programma, die heb ik er niet bij gehaald. Zo heb ik vorige week hebben gedaan. Vooralsnog wil ik de familie condoleren van onze Boetsie die ons voor is gegaan. Shirley, Mary Lane, oom Alphonse. Alsnog gecondoleerd met het ingaan van Boetsie. Ik was het echt vergeten. Ik was het vergeten. En toen heb ik het vorige week genoteerd om het door te geven. Dat, en Banasi, die we niet horen. Banasi is ziek, dus Banasi, beterschap. René, dat was het. Ga je gang.
1: Oké. Okay. Nee, maar dat wil ik even mededelen. Dat wat ik van haar laatst, wat ze heel een grote bijdrage daar geleverd heeft.
0: Toch? Ja, die vrouw was geweldig.
1: Nee, ze heeft er kennis dat ik...
0: Die vrouw was geweldig.
1: Ik heb ook heel veel van haar, want ik was... Ook toen dat Billy was uit, had ik ook... Hoe ben je en Minanga... Op 100. Dat ben ik op Verspuzie straat. Na Sadape Alla Frida, op 3. Bij Abouan Radio, een programma daarbij toe.
0: Oh, geweldig.
1: Dus,
0: ja, Hanna Beljord moeten we ook extra langs deze, via deze kant condoleren. Want ze hadden samen een radioprogramma bij Radio Maat. Ze begonnen via Salto.
1: Nee.
0: En later hebben ze het via
1: Maat.
0: Nee, ze waren...
1: Bedwee naar Salto, toch?
0: Nee, de Bedwee eerst naar Salto. Maar toen later denk ik naar via Radio Maat.
1: Oké.
0: Weet je? Ja. Later denk ik weer via Radio Maat. Dus ieder gecondoleerd. René, bedankt voor je bijdrage, mijn schat. Ik moet moeten overdragen. Dankjewel, René, en een fijne dag, schat. We spreken, oké?
1: Het
0: is ingewikkeld hier. Dankjewel, mijn schat.
1: Oké, doei.
0: Doei, schat.
1: Oké, doei.
0: Oké, dat was een... die gaat naar beneden. Ik een... Ja,
2: had je me gebeld?
0: Nee, ik heb je niet gebeld.
2: Oh, nee, maar ik had de
0: boodschap. Maar hoe moet ik je bellen als je nummer niet hebt?
2: Ik heb het daar
0: allemaal
2: gezegd.
0: Nee, wacht even. Stop. Ik ben nog in de uitzending. Oké. Laat maar eventjes kijken wat ik moet doen. Ik moet dit naar voren halen en kijken hoor. Want aan de omramen komt erin. Dan dat ga ik zo doen. Gaat mijn stick erin en oom Ramon die komt erin, dankjewel. En volgende week als Glione en Roy Linger op luisteren zitten. Maar goed, ik ga groeten. Dank jullie wel allemaal. Ik heb weer mijn best gedaan. En Oma Raman die komt erin met zijn Jamurik, een mooie uitzending. Oma Raman, dat plek kwam je heksel. Odi, odi allemaal. Sosolobi, ik heb geen muziek erbij, want ik heb mijn sticker uit. En ja, voor de rest een... Oma Raman, kom snel. Misschien heb je een stick voor me. Oh nee, hier is muziek, maar ik kan het niet zien. Het is te ver. Eventjes een gospel. Kijk hoor. Dit eventjes. Kom, Luco, dat is vervelend. Ik kan niet meer aan denken. Kunt u het zien?
2: Het trekken, sleep het, sleep het.
0: Ja, ik sleep het. Oké, dan gaat die mee. Zie je, het gaat niet.
2: Je moet het eerst hier slepen en dan boven.
0: Oké. Okay. Nee, ik heb nee.
2: Kijk, hij zit eraan. Hij zit eraan.
0: Daar waar is hij?
2: Hier.
0: Oké, okay, bij C. Nee,
2: hier,
0: kijk.
2: Hier moet je hem boven brengen.
0: Hier moet ik hem naar boven brengen.
2: Ja, vast dit, zo. Zo, ja.
0: Nou, zo heb ik het niet gedaan, hoor, Oma Ramon.
2: Nee.
0: Maar in ieder geval, we praten richting... Want als we niet praten, dan slaat hij over,
2: dan
0: no?
2: Slaat hij over, ja.
0: Ja. Wacht even, hoor, Oma Ramon. Misschien moet ik het met mijn andere... Misschien moet ik het zo doen, hoor.
2: Waar is je stick dan, hoor, je muziek?
0: Nee, dit is hier met de salto muziek hier. Die probeer ik eruit. Mijn stick is er al uit. Kijk, hij gaat niet. Ja, nou in de tussentijd gaat Oma Ramon proberen zijn pokoe erin te stoppen. Stop dat ding erin en doet goed, hè? Nou, Oma Ramon die komt erin met zijn Jamurike. Oma Ramon, een fijne uitzending en ik ga door tot 10 uur. Oké. Wacht even, zeg ze dat ze lawaai maken. In de uitzending, lieve schat. Wacht even, Oma Ramon, kom even zitten. Dat is meteen een muziek.
2: Je kan de muziek zetten.
0: Ja, het is meteen druk hier, want we zitten bij de. Als de studio is druk geworden.
2: Doe je stek omhoog.
0: Mijn stek om.
2: Nee, muziek. Muziek.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Mierlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
7: Radio Swammerdam. Hoezo?
8: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast app.
9: Radio Swammerdam.
10: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: Bakkerij Bagu, een van de beste bakkers in Amsterdam. Voor al uw verse broden en verjaardagstaarten, Bakkerij Bagu. Ook voor de lekkere bollen in verschillende smaken zoals schuine, ring, kaneelbollen, kokosbollen en berlinebollen. Op marktdagen in Amsterdam Zuidoost, Amsterdamse Poort, Ganzenhoef en Kraaienest. Dappermarkt zijn wij te vinden. Bakkerij Bagu, IJzerstraat 79 Hoek Walstraat in Amsterdam. Voor al uw bestellingen 020 66 29 415.

0: vereniging De Maneschijn presenteert met trots op vrijdag 23 oktober Dori Netti met Dino Burnett.
1: Jonat manga manga tayas in op boef nyang mij in op boef trawetto ef den een sapsaf douane met de brania seyozo wikate hebi no tanga takruf na yo ado apfano
0: met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob Pengel. Haal de kaarten aan €20 in de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 6:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, brief in het envelop.
0: Tori Netti met Dino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam-Oost. Voor info, bel op 0616 96 5858.

Yusa kulturu winkri. Trape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon.

0: 06-720-03-2337. Online webshop jukulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: En natuurlijk een lekkere groet uit de studio van Radio Jamurike. En natuurlijk hebben we moeder onder de knoppen. Goedemiddag, moeder.
1: Ja, goedemiddag. Goedemiddag, Ramon.
0: Ja, ja.
1: En collega. Daar ben ik weer. Goedemiddag, luisteraars. Daar ben ik. Woensdag 16 september. 16:13. Daar ben ik weer. Met de groet naar onze lieve Heer, Jezus Christus, en het gebed. En dag allemaal. Heer Jezus Christus, Zoon van God en ook Zoon van Moeder, de Heilige Moeder Maria, daar ben ik weer hoor. Ik wil u danken voor deze nieuwe week. Samen met Ramon en collega in de studio. Oké, dan heer, dan weet u het weer. Of gewoon, u weet ook alles. En dan zeg ik dank u voor de zuurstof en de natuur dat getuigt. Voor uw grootheid aan ons toebetoond. Halleluja. Alle lof en heerlijkheid komen u toe. Amen. En uit het boekje een gebed voor elke dag. VVV Vriendschap, Vreugde en Vertrouwen. En alle luisteraars, luisteren jullie ook mee? Daar heb ik het. Er staat het al hierop. 16 september. Eeuwige God, ik prijs u. U weggaat door diepe dalen, maar uw gerechtigheid staat vast als de bergen van God. Ik dank u dat ik zeker mag zijn van uw trouw, ook wanneer ik die niet opmerk. Ook in moeilijke momenten is uw genade aanwezig. Amen. En dan ga ik weer nogmaals groeten, Ramon. Alles goed met jou ook?
0: Ja, zeker, moeder. Lekker hoor.
1: Ja, ook.
0: Ja, ik heb te laat gekeken naar de andere kant. Hij is er al, maar hij zal zo meteen even groeten. Dus je kunt lekker
1: dan ga ik. Ja, maar ook direct de groetjes aan hem. En dan zeg ik, Ona, hoe gaat het met u, meneer FIFA? Meneer net FIFA, Gwangai. Het zal wel goed gaan met Gods wil. En alle luisteraars van Radio Jamurike en andere luisteraars. Zoon lief en dochter lief. Mondoor FM groetjes. En dan tante Loes, mevrouw Sidor. Ook meneer Burleson. En die ode aan beschermengel Gabriel voor alle radiomedewerkers. En die ode aan beschermengel Santa Anna voor alle huisvrouwen. Santa Anna, komt hij mij ook te hulp en ook de andere vrouwtjes ook. Oké, dat doet hij wel. En dan komt nou het gedicht. We kijken terug op ons leven.

als het geheel van scherpen, omdat onze fouten en mislukkingen ons het eerst in het oog springen en in onze verbeelding zwaarder wegen dan wat wij hebben volbracht en bereikt. Dat is gedicht. En dan nu kom ik hier, wat ik wekelijks doe, natuurboodschap. We schaden de aarde niet, nog de zeeën en de bomen. En overwin je angsten en durf te leven, het is de moeite waard. En nu? Boosheid is een heel slechte raadgever, denk er iets aan. Want een woord is als een vogel die je loslaat en niet meer vangen kan. Denk er ook even aan. En vriendschap wil dood eenvoudig zeggen. Het liefdevol met elkaar eens zijn over alle vragen des levens. En nog dit, heft men de blik omhoog, dan ziet men geen grenzen. En dan kom ik nou hier weer, wat ik ook wekelijks doe. Leer lief te hebben en met een open hart elkander het beste toe te wensen. Hierbij wens ik u allen een heel mooie dag toe. Het is wel bewolkt, maar hier droog. En een liefdevolle dag, een gezegende dag, ook een gezonde dag. En een leerzame dag. Goedaardige dag ook en zachtmoedigheid, zelfbeheersing en vooral geduld, ook liefdadigheid en een helpende hand aan je gezin, je familie, je naast en je medemens en kwest een ander ook niet. De natuur zorgt vanmiddag voor een beetje bewolkte dag, af en toe zie ik een blauwe tussendoor, maar ja, het is een beetje bewolkt, maar droog. En het is woensdagmiddag, koffietijd of tea time, maak er een mooie dag van. Het is buiten droog, dus je gaat even op balkon zitten als je wil, als je tenminste wil hoor, tenminste. En neem een koffie of een thee of een okersoep of wat je van hebt in huis, pindasoep. En iets lekkers. Een toetje ook erbij. Oké. Maak er een mooie dag van. En alle zieken van harte beterschap toegewenst. Let en zorg ook goed voor jezelf. Denk positief. Alle kinderen die ziek zijn bij je thuis of in het ziekenhuis. Mama, papa, ze zorgen goed voor jou hoor. En dan word je ook weer snel beter. Geloof, hoop en liefde, kracht en gezondheid, dat wens ik u allen toe. God waakt over jullie ook. Want hoop doet leven. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm je over alle die ziek zijn. Een vriendelijke blik maakt je blij. En een goed bericht heeft je weermoed. En nu kom ik hier aan allen die een dierbare verloren hebben. Gecondoleerd, kracht en sterkte toegewenst in deze moeilijke dagen. Dat de zielen van de overledene gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen gerusten. En ik wens hier allen hoor. En hierbij wil ik ook mededelen. De zoon van mijn neef, Kenneth Bankert, overleden is op zaterdag 12 september, ook zo plotseling in de ochtenduren. Moest een man ding dan, kan je zeggen. Hij was zoon van Kenneth Bankert en van Joan van der Sluis, mijn de zoon. Ik ben aan de familieleden allemaal van de leren en heeft iets sterkte te wensen. Fabian Manket in de leeftijd van 56 jaar. Man, vader, hij was zoon van, ook ken het nogmaals, van de familie Manket. De dochter van tante Jet Zaliger. De familie van haar komt het ook zo'n beetje. En het is heel moeilijk om

0: te zeggen, zo komt zusje Angela, een dochter van 14 jaar en zo. En van mijn zo, een neefkennis. Och, och, het is zo moeilijk voor hem. Voor die moeder natuurlijk ook, natuurlijk. En voor ons ook. Maar dan zeg ik, Fabian of Fabian? Ach, wat moet ik zeggen hoor. God zal je gedenken bij de opstanding. Rust zacht. Oh, waka ala boon. Waka boon pakkeren. Vrijdag wordt hij gekrameerd, zoetermeer en zo. Ze verrast een vrouw en een meisje van 14 jaar. Ah, ah, ah, ah, ah. Mijn moeder zou zeggen. Alasani in Masagado Anu. Gadosan Alasani. En ik wil ook de familie van mevrouw Tara Oederzien Farma even sterkte toe wensen in deze moeilijke dagen. Gecondoleerd en ook allen die een dierbare verloren hebben. Voilà, wat een boom hoor. Wat zal jullie gedenken bij de opstanding? Oké, okay. Alle familie banket, kiamo. Van de Berre, allemaal, men de zoon en de familie van zijn vrouw, allemaal gecondoleerd hoor. Plotseling wat boeien geweest, maar ja, ach, het is moeilijk om te zeggen waarom, want waarom kreeg ze het nooit uit. En dan wil ik nu alle jarigen gaan feliciteren met hun verjaardag. Meneer Burleson is vandaag, of vandaag jaren. Meneer Burleson, u wordt van harte gefeliciteerd door de hele crew van Radio Jamoreke. Maak er een hele mooie dag van met je familie, je vrienden en je kennissen. En alle die in het huwelijksbootje stappen en een partnerschap aangaan, vele jaren getrouwd zijn of jaren samen wonen. Een baby geboren, je eerste kleinkind, oma of voetje, je diploma, je rijbewijs gehaald. Een sollicitatie en je mag gelijk beginnen. Geweldig hoor. En dan hip hip hip hip hip hip hip. Hoera, hoera, hoera, hoera, hoera. Een dan fijne verjaardag. Vooral van mevrouw, meneer Burleson ook, hè. Maak er een mooie dag van. De kroever feliciteert je nogmaals. Een fijne verjaardag. Gesteund door Gods zegen en bescherming tot in de lente vandaag. En hippe de pieper de piep. Hoera, hoera, hoera, hoera, hoera. En dan nu komt dan dit hier wat ik, het gebed wat ik uitgekozen heb voor vanmiddag. Dat is dan, laat me dit eerst lezen. Waar liefde, licht en vrede beginnen, groeit hoop voor iedereen. Zo, en dan is het hier wat ik zelf uitgekozen heb hoor. De waarheid waarmee we ons moeten omgorden. Wie de waarheid spreekt, hoeft niet bang te zijn voor schade en schande. Het tegendeel gebeurt als we leugens vertellen. Het wordt achterhaald. En op die momenten overkomt je een grote schande. Gods woord is voor ons de waarheid. Waaruit we kracht, wijsheid en inzicht moeten putten om stand te houden in het leven met allerlei strijd. Het is de waarheid die ons vrijmaakt. Weten wat God aan ons zegt en van ons verlangt. Dan zijn we in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wie de waarheid niet kent, wordt een speelbal van het leven. Is onzeker en gelooft elke leugen die de vijand vertelt. Telt. Zo zei het, zeg ik er bovenop. Oké, dan. Raymond.
1: Ja, moeder.
0: Weer bedankt.
1: Alsjeblieft.
0: Dat ik er weer in de uitzending mag.
1: Ja, ja.
0: En laat wereldwijd geloof, hoop en liefde de bovenhand vieren. Gesteund door Jaboreke.
1: Dank u.
0: Je weet het, geestelijke kracht, wijsheid en liefde.
1: Dank u.
0: Gaan

0: Yes, you never walk alone. Voordat ik naar de andere kant ga, dan wil ik u zeggen, straks kom ik met een hele mooie verrassing. Velen zullen blij zijn en velen zullen ook verdrietig worden. En velen zijn blobby brada of wat is dat? Wie voor jammerike kondoleri naga zo lobby. En dan gaan we lekker naar de andere kant. En dan zeg ik goedemiddag, collega's.
1: Goedemiddag, Ramon. Wilco Piquet.

0: Goedemiddag, luisteraar.
1: Goedemiddag, Boemerang. Goedemiddag, luisteraars.
2: Oh, Willy Faf, yo, Faf, Wilco, Baya.
0: Eenmaal ik toch even weer bij die microfoon.

0: de hoofdletters, komma, weer live online op de radio. Waarschijnlijk op de donderdag, maar ze zijn nog even bezig met kijken of ik de donderdag weer kan krijgen. Maar sowieso heb ik mijn uren nog. En voor de luisteraars is het sowieso, denk ik, heel erg belangrijk dat ik deze mededeling doe. Maar het zal niet meer lang duren. Binnenkort is Wilco Piqué weer op de radio bij Radio Busigado. Mires Pichi, dat we geniet bakken voor de mooie programma en de mooie tori. Metak Mires Pichi Odi.
1: Oké, okay, grantani en succes in Radio Busigado.
2: Ora man.
1: Ja, oom.
2: Obade, les Pichi Archie man. De one van geestelijke familie. Obade, one sweet Odi. Me hoop dat hij weer vierboom. De one sang, lek van oom Ramon Traki, de one sang, lobby one van de Guafisi. We powerden, krakti. En unogos dons don tap densma, weer densma, chinesma, op den probleem ba. Heer biji bus nanga heer oso furu. Desma no man teka rest a timing. Isabita, ga condoleer bar wambos kopusen wan karta wan sms no so wan. Fade mai karasani. Wan app, yes, en wan app go. Unogos don heer, nou, lan tu dano, saranta kies don ondro tenti, Isabita. Ja, zo na in also isabi talk. Dus man pay walo money. As man go ek ba las walo money. De kons don baka in e cha wan san kong. In e cha kanga next. Talk na koon. Ye kons don we benji des man moro. So so lobby.
1: Oké, okay, wacht even. We krijgen een beller. Sweetheart, laten we even kijken wie dat is. En dan zeggen wij goedemiddag. Hallo. Hallo.
2: Deze heeft geen bel te goed. Nee, hij belt te okay. Goed ook bak.
1: Okay.
2: Ja.
1: Maar dus, het is aan. Goedemiddag.
2: Nee. Ja, dan gaan wij hierdoor.
1: Oké, okay, dan gaan we even verder. Goed, ik heb een felicitatiedienst. En de jarige van vandaag is niemand anders dan meneer Romeo Hoos. En die wordt gefeliciteerd door meneer Bullison Nanga Emoy. Jari, hij wordt ook gefeliciteerd door de hele crew van Radio Jamurike. En natuurlijk twee mooie pokus die komen eraan. Ja, ja. Ik moet even kijken. Ja, hier is hij.

natuurlijk heel gezellig de hele danszaal. Mooie pokoe switchen met een partner die eigenlijk ook de voetstappen van u kan volgen. Dubbel arrow, ja ja. En dan gaan we nu naar de andere die aangevraagd is door meneer Bullison voor meneer Romeo Hoos. Ook alsnog gefeliciteerd door de hele crew van Radio Jamurike.

0: En na de klok van 5, dan hebben we nog een speciale, ja, jarige ook. Die gaan we ook in de zonnetjes zetten na de klok van 5. Mijn verrassing komt nu op tafel. Ik weet, ik ben niet perfect, maar ik ben tenminste eerlijk en heb respect voor iedereen. Iedereen wil ik ook bedanken voor het vertrouwen van Radio Jammerike. En ik ga u eerlijk zeggen, ik van hoofdverantwoordelijke van Radio Jammerike is hard aan het nadenken om eigenlijk te stoppen met de radio. U mag het best weten, radio maken is niet makkelijk. Het is gewoon een hobby geweest van mij, omdat ik poko's aan het verzamelen was. U mag best weten, ik heb 15.000 cd's. En ik ben nu hard op weg ze weg te doen voor een makkie. En daarom zeg ik, ja, radio maken is geen broodwinning voor mij. Nee, u mag het best weten. U kunt me ook iedere dag ontmoeten. Niet op de markt hoor, nee. Ook op bij mijn werkzaamheden. Ik ben inmiddels ook benaderd, want via via hebben ze te weten of zijn ze erachter gekomen wat de plannen zijn van mij. En mij heeft met mij gesproken. En ik moet eerlijk mijn hand over mijn hart strijken. Ja, donaties komen amper binnen. Dat geeft niet. U bent niet verplicht. En daarom ben ik ook niet verplicht om verder te gaan. Ik ben nu aan het nadenken. Tenzij ik straks de staatsloterij win. U kunt altijd even bellen, om een zegje doen. Ik stel het ook op prijs. En dan gaan we ook rustig verder. Je moet altijd vrede sluiten met jezelf. Alleen maar om mijn toekomst te versterken. Ik heb zelf per ongeluk ook een plaat moeten draaien. Die eigenlijk niet voor mijn voorganger was, maar dat heb ik ook omdat degene mij ook geadviseerd had van Sam Cooke, keep on moving, dus gewoon doorgaan. En ik moet even goed nadenken. Men zegt ook, je kunt alleen maar in de toekomst komen door niet in het verleden te blijven hangen. Dan kom ik even, ik ben niet begonnen zoals ik dacht. Ik wil de ondersteuners van Radio Jammerike persoonlijk groeten. En dat is mevrouw Sandra, Vivian, Orchidee, de baronesse, tante Joyce. Ik zit op luisteren, meneer Burleson, Dupri, Etina, Gebakje. Hoe gaat het met u? Ik heb u beloofd, morgen maak ik persoonlijk contact met u. En familie Hamer, ja, Fafio, Kingston natuurlijk, Captive Hoofddorp, familie Limasgra. En Duurhammetje, meneer en mevrouw Tram, papa Joe, Hoetje, Santje en Ursula en ja, Van Lennep, Lisbeth en natuurlijk familie Donovan. Ik weet waarom ik dat zeg. Maar goed, dan de felicitaties gaan we even verder na de klok van 5. En natuurlijk moet ik rustig over mijn gevoelens heen komen. Want Isabi Alabrada Nagasisa. En ik zie dus dat een Sweetika toch ook iets wil bijvoegen.
1: Oom Raman, ja. Hoor je me?
0: Ik hoor, ik luister.
1: Oké. Okay. Ik heb jouw verhaal gehoord. En is op mijn standpunt van mij denk ik dat ik mee, no, na me a leeftijd zo abi om denk ik unu. A leeftijd zo abi en of denk ik algemeen belang moro want uno sap olanga wo tang for su gwe. En mi wan gwe shwi chwiti. En als die abu wan hobby, Die abo een hobby, die voor een hobby een hele tijd. Die voor een man aan een prijsje.
0: Zweet ik even o abo een beller. Goedemiddag, u bent erin.
2: Goedemiddag, mijn baro allemaal aan de pekori.
0: Ja, ja.
2: Alle luisteraars, de zeven jaar zo.
1: Ja.
2: Mijn baro alle, zweet ik ook toe, mijn baro.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, toch, wat je zak dwars door haar heer. Allegie, abo zo. Mijn baro, wat. Nee, maar, mijn ouwe avond is dadelijk, maar weet ik het normaal. In bad, de biggie mat is niet, de biggie braaf niet dat we in de studio. Wat sweet, Odi. En dan ben ik aan het hangen, nog 10 minuten, dan mag ik aan dit doen, dan ben ik aan het hangen. Maar ben baro alabara Odi.
0: Mooi man,
1: dank je.
2: En achteraf, we zijn Lucas Amedo.
1: Oké, pa.
2: En een lobus heb je, hè?
1: Ja,
0: natuurlijk.
2: Oké. Oké,
0: oké. Ja, sweet, ik je kan doorgaan.
1: Ja. Ik voer je hobby uit.
0: Ja.
1: En, nou, jij doet een sport ook. Jij doet een man, zoals je begint pipel. Je trong valk man, boven dat 15. Kan de Fgado Sari. Je play op je hoofdklasse, je play op eredivisie, je sabit ook. Want je play alle de defisie, ba. Nou. En dan vader mij kan senior op al hem gaan play. Dus in Aroko zei hij doe ja zo. Als je doe allemaal een PC, lekker je hobby, abe schwitigi, abe schwitigi den arkibang. Maar je vieri taki, a laiko hebi. Want je moet niet elke maand weer in je zak gaan voor stels maar tevreden. Je moet jezelf tevreden stellen. En als je ziet dat ik kom bigi
0: ba. Dat begrijp ik wel, Sweetheart.
1: Ik kom bigi ba. Je moet andere uitdagingen aangaan. Je zegt ook, wat een leeftijd voor een andere uitdaging. Hoe maar leuk van bij plek. Mijn oma plek ook tel ik mijn vader lekker met je aan toe man. Dan vader, dan moet vader bakken een microfoon of dit.
0: Je moet iets anders doen. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag met Joyce. Ramond, als jij weggaat en Sweetheart, dan ben ik helemaal aan mijn lot overgelaten.
1: Hoe bedoel je?
3: Maar nee, geniet of niet. Als die mensen in zijn pijpje kunnen zetten, wat veel polo dat mannen maar dragen bij.
1: Nee,
3: laat die mensen maar laten.
1: Mina de eens na een uitspraak vie, taki des mannen maar poto aan veel polo.
3: Nee, maar dat is mijn Archie Radio toe toch? Ze bellen toch ook?
1: Ja, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Asani, ik moet op een pre-serie schuiten. En hebben allemaal money in feite. Maar Ramon moet ook vrij kunnen zijn om te gaan en staan waar hij wil.
3: Maar door
1: die radio maken, is hij niet vrij in zijn beweging. Of hij vroeger vrij was in zijn beweging.
3: Ja, maar het is maar één keer per week toch?
1: Ja, maar je begrijpt me niet. Je moet verder denken. Kontak hem aan, gewoon een sixie-boom gewoon. Go do en tori.
3: Want, oh, dat wel, ja. Je
1: zegt niet dat.
3: Nee, daar is niet gezellig.
1: Heeft die belangen, luisteraars, die hij... dat is mijn potty, Isabi toch, maar dat is hij ook beperkt.
3: Want ja, dat is zo.
1: Is een vrijheid, dat kan maar kan jumpen, wil ik van mijn bed jumpen, wil voorzien vrij.
3: Jawel, dat is zo.
1: Een radio, hoor, maar als deze man heeft die input voor dat, Isabi toch, dan is het precies niet nog dit ook.
3: Ja, dat is
0: oké. Ik heb nog een beller. Ik heb nog een beller. Oké. Goedemiddag, u bent erin.
4: Jullie zijn er niet, no?
0: Ja, we zijn er.
4: Wat draai je nou?
0: We praten nu, Over 5 minuten neemt Salto het even over met het nieuws. En dan gaan we weer live beginnen.
4: Oké.
0: Ja?
1: Ja, maar als je een goedkope radio hebt, dan gaat het probleem. Ik krijg het ook.
4: Ik moet er mee leren leven. Meneer God, Sammy Boe. Minomiti. Abon. Doei.
1: Doei.
0: Hai, mooi zoeken. Ja. Oké, we zijn weer live hoor. We zijn weer live. Ja, ja.
1: Dus, men moet begrijpen.
0: Zweet ik al, wat een mooie pokoe even voor lobby. Oké. Okay. Waar ben je?
1: Nee,

Ja, en dat is een hele mooie pokolibi boem naga oesrevi. En we hebben nog 2 minuten voordat de suite, 5 uur voor de klok van 5. Ja, zo meteen. En dan gaan we hier.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijk in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. Nesthoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa kulturu wenkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Leki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Bam, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Ikea Travel Group, de onbetwistbare groepreis specialist, organiseert ook dit jaar een 10-daagse busreis naar Spanje. Lloret de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober.

0: Vereniging De Maneschijn presenteert met trots op vrijdag 23 oktober. Tori Netti met Dino Belet.
1: Jonat Manga Manga Tayas. In een boefnjang. Mijn boef trouwetto. Heeft de sapsaf douane met de Brania Seyozo. We gaan de heavy note aan het takroes naar Joado Apfano.
0: Met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob Pengel. Haal de kaarten aan €20 in de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 7:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, brief in het envelop.
0: Tori Netti met Dino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam Oost. Voor info, bel op 0616 96 5858.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl.

0: en 107.9 FM in de ether.
1: Ja, beste luisteraars. Dan gaan we even terug naar de felicitaties. Natuurlijk, ja. En wie was gisteren jarig? Niemand anders dan oom Frank Bullison. Mooi leeftijd. En natuurlijk nogmaals gefeliciteerd namens de hele crew van Radio Jamorique. En natuurlijk zijn er twee mooie plaatjes.

0: Zo.
1: Prachtig nummer, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het niet verstaan, maar het is me wel een beetje achter de schermen zo'n beetje uitgelegd. En de tweede plaat die aangevraagd is: One of Your Kisses is Better Than. Luistert u maar mee. Ja.
2: No.

En natuurlijk deze verzoekplaat is aangevraagd door mevrouw Ahilia. En natuurlijk, meneer Burleson, nog een keertje gefeliciteerd. En we hebben ook een aantal bellers achter de schermen gehad voor u, die zo meteen u ook kunnen feliciteren.

0: natuurlijk zeggen wij goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag heren.
0: Goedemiddag.
1: Alles goed daar in de studio?
0: 100%.
1: Ik wens u allen een hele fijne uitzending.
0: Mag ik u ook bedanken?
1: Ja, en ik wil graag die grote meneer.
0: Ja.
1: Mijn grote sportvriend.
0: Ja, ja.
1: Feliciteren met zijn verjaardag.
0: Klop.
1: Meneer Burleson, van harte gefeliciteerd. Ik hoor dat u gisteren jarig was.
0: Ja, gisteren was hij jarig, ja.
1: Gisteren, maar ja. Alsnog gefeliciteerd. Ik mag hopen dat u een hele fijne dag gehad hebt. In naam van die grote man daarboven.
0: Ja.
1: Heel veel gezonde jaren toegewenst. In goede gezondheid.
0: Oké.
1: Van Maminette.
0: Oké, dank u. Mag ik u bedanken, want hij heeft het.

0: Ik vind het wel jammer dat als ik die beslissing doorzet, dat ja, onze zoon achter de schermen geen gebruik meer kunnen maken van
1: Ja.
0: Jamoerike, weet u.
1: Zeker, want dat schooluurtje
0: Ja.
1: en het sport, dat zijn de twee
0: Ja, dat zijn twee
1: interessante
0: favoriete
1: gedeelten
0: dingen van
1: van Jammerike.
0: Jamoerike. Ja, klopt,
1: Klopt, dus
0: weet u.
1: dat ga ik heel erg missen. En te meer ook die sport, het sportgedeelte uit Suriname, hè.
0: Ook,
1: Dat
0: ja.
1: wordt door u ook zo breed uitgevoerd. En
0: Ja,
1: ja, kijk, dat zijn de dingen die ik qua sport ga missen.
0: ik heb vanavond ook de namen van hoe heet het, meneer Fraser, die de
1: Ja,
0: Bondscoach, de namen ga ik
1: uit
0: zo meteen.
1: Suriname,
0: Ja, en ik zie
1: ja.
0: dus dat meneer Sweetika ook iets bij wil voegen.
2: Wat wil je dat ik bijvoeg? Ik heb volgens mij alles gezegd wat ik wou zeggen. Ik bescherm jou. Die leeftijd van jou, je moet ook een beetje rusten. Je moet nu werken tot je 100ste jaar achter die knoppen. Ja, toch? Je moet je voeten kunnen recht trekken, toch? Ja, toch?
1: Ja, maar kijk, het is hetgeen waar de persoon van houdt, hè?
2: Ja, maar als het te...
1: Als hobby, laat me het zo maar zeggen.
2: Ja, maar mevrouw
1: Ja?
2: Manette, no? Of hoe heet die?
1: Maminette, ja.
2: Mami net, luister nou.
1: Ja.
2: Ik moet dat ik precies aan het doen, want dat heb ik hem geboren en morgen fini.
1: Ja,
2: Jere
1: mijn
2: nou ma,
1: aardje.
2: jere nou mijn ma.
1: Ja.
2: Ik kom bij dan kan je veel willen. Maar
1: Ja.
2: als chinsrefi, ik geef
1: Dus,
2: aan.
1: Otegi,
2: En dat
1: opiki.
2: zo, dan moet je naar je lichaam luisteren.
1: Luisteren, dat
2: Hij heeft
1: klopt.
2: heel veel achtergelaten, Sansa Abegwen Doe. En hij doet
1: Ja.
2: het speciaal omdat midweek is hij bezig met zijn aanhang, de luisteraars. Hij doet het
1: Ja.
2: met plezier. Maar hij wordt ook een dagje ouder,
1: Dag
2: want
1: je
2: hij
1: ouder.
2: is wel 24, maar nou een oeroekel bijna 300. Dus, nee, maar ik kwam een joke over hem,
1: Ja, we lachen erom. Ja, maar
2: maar.
1: dat is wel zo. Maar ja, net wat ik zeg, dat is zelfs mijn lobby.
2: Ja,
1: Maar ja,
2: toch.
1: je moet ook aan jezelf denken, dat is
2: Zo, en
1: waar.
2: dat is belangrijk. Het is zeer belangrijk, niet alleen bij de radio, dat je aan jezelf denkt. Met
1: Ja.
2: alles wat we doen, zoals op
1: Ja.
2: zaden voor 60. Hoe rekenen, een stapje terug gewoon.
1: Dat is wel zo, voor
2: Is
1: een
2: niet
1: andere dag van
2: moeilijk, is niet
1: vandaag.
2: moeilijk. Laat de jongeren
1: Ja.
2: het een beetje oppakken, Isabito.
1: Maar ja, de jongeren hebben andere bedoelingen en
2: Ja, maar
1: andere
2: dan moeten we
1: ingrepen,
2: ze.
1: hè?
2: Wij moeten ze bijbrengen, wij moeten ze stimuleren, man. Want als je nog bij stimuleren,
1: Ja,
2: uno bordel ik
1: mijn
2: zo
1: body is
2: dik.
1: zwaar.
2: Nee, want uno ben kwijt. Het was geen cookie. Ik was ook geen cookie. Snap je?
1: In dat voor mij werken
2: Ja,
1: door
2: nee, we waren geen cookies. Look nou, want patu, wat deksel, want patu, we horen bij elkaar.
1: Ja.
2: If you been the one lief, wat sukroboe. Maar hij nog de boom. Na doordat hij afasva alibi charunu met undeso. Maar we moeten eerlijk toegeven.
1: Ik zie van je put me fellow was als strategie.
2: We moeten toegeven. We worden ouder. Ik voel het ook.
1: Ja.
2: Je wordt
1: Nee,
2: niet
1: maar
2: ziek.
1: daarom heb ik ook gezegd, ik ben niet perfect.
2: Nee, je wordt
1: Maar ik heb respect.
2: Ja, toch, in een wery, en dat in, maar als je een want er is een andere uitdaging. Wat een goeie. We gaan
1: Dat
2: weg.
1: is zo.
2: We kunnen niks. En vader, omera volgens mij, omera man, zit daar aan het raadje, kosja toe. Ja, dus dat is het. Maar het komt goed.
1: Ik ga verder luisteren, ja?
0: Bedankt.
1: Dan veel plezier daar in de
0: Dan gaan we
1: studio.
0: lekker verder met de muziek, hoor. Op
1: Ja,
0: zoek.
1: oké.
0: Doei, doei, dank je.
1: Ja, doei.

Natuurlijk, meneer Bullison, krachtig, gezond, naga akla koloko. Dan gaan we lekker verder, want genoeg muziek op de draaitafel. Ja, laten we even kijken. Dit is. En natuurlijk, we gaan voor een eenheid, natuurlijk, ook al is het moeilijk, maar laten we even doorbijten.

0: Natuurlijk, we hebben een beller en dan zeggen wij goedemiddag.
1: Goedemiddag met Elina.
0: Dag mevrouw Elina.
1: Ik heb heel veel verdriet. Heel veel sari.
2: Dan gaan we lekker verder.
1: Dat Ramon gaat stoppen.
2: Genoeg.
1: Ik vind alles wat Zwitserke heeft gezegd, heeft gelijk. Hij heeft gelijk. Je moet ook aan jezelf denken. Ze afdingen die dat je moet doen.
0: Oh, goed. Abo.
1: Ja.
0: Dank u.
1: Ik ben blij, maar ik heb ook een beetje verdriet.
0: Dank u.
1: Maar het komt goed.
0: Zeker, zeker.
1: Laat alles voor die big man naar loop toe. Oh. Het komt goed. Dag, Zwitserke. Me, momitangai. Is dat feit dat ik die bakken na toch?
3: Oh, nou, je tak no no.
1: Is dat feit dat ik no no toch? Momitangai.
3: Ik no mitangai, meteen ik mopo jammer door de kabel.
1: Oh ja? Ja, ja, ja hoor.
0: Oké. Dit is naar big man takke. Oké. Ja, we hebben nog een beller.
1: Oké,
0: dank je.
1: Doei.
0: En we hebben nog een beller. Goedemiddag.
4: Ja, dank u wel, meneer Coupon en meneer William.
3: Ja, ja. Ja meneer...
4: Met Jan.
3: Oom Jan.
4: Ik wil langs deze weg, hoewel hij ons of mij niet uitgenodigd heeft, meneer Bullison feliciteren. Met zijn verjaardag gisteren.
3: Amma na babinyang.
0: Not tak so ba, not tak so ba.
3: Maar dan nog om Jan uit tak.
0: Kan dat? Ano besa ba adres voor om Jan tak?
3: Amma bekan bara o radio.
0: Nee, maar dat je ook iets voor veel klanten erop hebt.
3: Dat kan dat.
4: Nee, maar...
3: Dat kan de om Jan of de voor veel klanten.
4: Nee, mi no be sabta ka, mi sabta ka bo feriari ena na hari.
3: Okay.
4: Ne feriar tum silanga na elkar.
3: Okay.
4: Es mi sabta ka bo feriari.
3: Okay.
4: Maya mai tanuang wang paka olo dapen.
0: Ya ma, awa bay sigri malerian. Malerian cari drape.
3: Malerian inaf boroka maso taka mai tan paka
4: binyo. Ook daar op Anoja, mami wie zijn minus abo mena tapuk, taktuk of zo.
3: 18 jaar.
4: 81.
3: Ja.
4: Nou, mi hoop dat je geniet van libi, meka liba atak sino, meka go koiri.
3: Ja, ja tak. Ik kan maar de verrustig, hè.
4: Nalak zei bij tak.
3: Ja tak, geniet no man.
4: Geniet van libi.
3: Ja man.
4: En wat dan in plaats voor je wikkie secure om maand in de rijtaxi tanga 12 uur aan het.
3: Ja. Nee, maar de bijgisma was aan het takje te dagafuru maai tanga eritak.
0: Om je aan de begrijp dat, ja. Ramalink dat, ja.
4: Mami de zeker. En dan ga ik gewoon jouw ching, bita wap rustig.
3: Je had net al de man dat neerde, want no, in die tijd, die met een paai samen ben, paai man, paai de samen, look boom.
4: Nee, maar met toe de toe man dat hij in geheim de
3: ja.
4: Doe de san, maar de nega hoofddorp of Amsterdam, de go na Haarlem.
3: Ja, Haarlem de go. Wie zou wel, hoor?
4: Ja. Maar anyhow, me verseert meneer Bullison en familie, en brada, Louis, nanga Demchiefing. Nanga, en biggie favoriet, Max Verseert.

0: Verstappen.
1: Okay.
0: Quante, well, Max Verstappen qua, o lo no no tu, ma en Ajax e kroi pipcin so kafe si, en
1: Okay.
0: et ap vier de plaats, de winnes, de skande, dat nou een mooi cadeau je meneer Bullison. Tot later.
1: Okay, pa.
2: Oké,
1: Gerantanje, gerantanje.
2: oké. Iya, suitaka.
1: Ja, alibi shwiti, wo mutaka, no ma tegi elak, a fas fa me denki nou nou ere. Ala ma san safran sestak, stap yo tere. Te inak wan stap gwa nga baka da yo shit fa alibi shwiti. Want we tang hora tempo no mo, i wan dati, i mde dape, ala san i wan de. Ano kang? Fos yo be going for dansi, ye pa fok sataraneti na for dance you bego
2: 100
1: want ye pa ala de for dance ye go te wanna in say asat not demoro amoni that not demoro attend that not demoro chin kom grab chi da oso sem luku on tap chi abo set ma in a da pef je isabi wa at fista ki drip chi kronto li mok sang ap chi malasi ang ap chi na kaneri. You know, pano him look, then get up chain, that can the overclank and then the pepe.
2: And in Pratapchi, where he says,
1: say, say, you have him the effineda, or some of the pchi, the pchinoma up next. No one can us. The opa did it, they forget opa.
2: And the pe opa bem yepi, liba, a canas,
1: a canas, in a libang. Want you bend the hill dog up strat. Ye luku walo garamma ye luku. You should have a garampa too. Walo garampa ye luku in a shwiti aibum. You sabi to?
2: Yeah.
1: Ye mut, no, asane yes, one joker sameta kiye.
2: Ne, ano joke.
1: Ana arrestak.
2: Na tru tori te, saus te me denki den tori fu salaka grandpa mi, fu kasnika. Da, tembego drape, da mambe soru altai Ci wei sei.
1: Iya ta.
2: Wata pernah si datang, nawa maklek pernah si. Isabi.
1: Ma,
2: and de brada nang asa di sab pekas winika de sab ufer samet taki.
1: Iya, ma, ino ko play no kas nika mga jaju want usref of Amsterdam and una play. Aksi Om Hari. Isa,
2: ne. Om Hari be bel, mar.
1: Abel, asaka telefon. Abel to
2: kut. Ano, me lukofu kontakte wat isabi.
1: Abel to kut. Aman abel to goed.
2: Nee, volgens mij akira telefoon. Akira telefoon.
1: Oh, dat vroka ofzo.
2: In een goede man binnen kan doren.
1: Dat man af en toe. Dat straat, die man gangster. Tak wel over die tak maka microfoon. Tem ga de man ofzo met chifa de mens doen. Maka doren.
2: Baby boy.
1: Oh, baby boy kom.
2: Nee,
1: oh.
2: Baby boy afreetide.
1: Oh, afreetide.
2: Yeah.
1: Nee, oh, de boy. On. Hey, tak elk wan demi wan wan program wan de ko tak elk.
2: Aha.
1: Sa program am nen ko tak elk. De alamas ma de mas ma tak elk.
2: Wacht even, we hebben een beller en het is de jarige die belt. Goedemiddag en gefeliciteerd meneer Bullison. Hallo.
1: Aman op paifa, karta van meneer.
2: Nee, ik heb verkeerd. Ik heb een. Nee, hij is goed. Hij zit erin.
1: Aman met tegi. Aman aan
2: de. Als je terug kunt bellen, alsjeblieft. Ja.
1: Ja. Hij belt baka.
2: Ik denk dat hij gaat terugbellen, ja.
1: Oké. Aman.
2: Ja.
1: Li de elk. Vooral masma, de elk. Want. Motegi wansaniere, umasma eli, mamasma.
2: Kalukuno, daarom metegi, imapresspeki tu.
1: Ma.
2: Ja.
1: So lesie, aksi serifitakion, fa waar kom ki vandaan? Hij is in een manlijke in een jas, maar een vrouwelijke, vrouw serif no hogeri lek de boy no no. Umasma no hogeri lek de man no no, fa de man mofo, you know. Daarom ik neem chine wanda. Daarom ik neem mijn tanden wanda. Daarom ik een rotor en een rotor. Hé, wap je keer weer verleden, jongen. Wap saai, rap je rotor en er. Vitak of family ma, yere rotero ya, mip mip. Isa vito, kou de elle kou takip chitori.
2: Even twee tellen, een bekendmaking naar de beller, de jarige. Ik heb hem op een lijn verbonden. Maar die lijn, de technicus komt er nu niet uit. Oh, die heeft nu opgehangen. Die heeft nu, nu heb ik hem aan de telefoon. En dan ga ik hem nu erin zetten. En dan zeg ik, goedemiddag jarige, u bent erin nu. Nee, er gaat iets niet goed. Er gaat iets...
0: Ja,
2: je bent erin. U bent... Ja, u bent erin.
1: Hey, yes, as I was storing there, I say, Omeram, was storing there. Then I'll make them to the office.

0: En wij hebben een beller. Goedemiddag. Etje?
1: Dan ben jij niet duidelijk. Maar dan ben je al gefeliciteerd. En je mag boos met je raad van jou. Maar dan was het
0: niet. Nee, die meneer Bullison even opgehangen. Meneer Bullison even opgehangen.
1: Okay. Hij heeft opgehangen, hij verleefd me. Want mijn vijf voor zijn versterkt me, maar meer versterking.
0: Oké, oké.
1: Ja.
0: Ah, goed.
1: Meneer Bellersen, goedemiddag, oké? Okay? Ik blijf wel luisteren.
0: Oké, okay, wacht even. Ik ga hem verbinden, wacht even.
1: Ja. Ik ga mijn radio uit doen.
0: Ja. Goedemiddag, u bent erin. Meneer Bellersen. Meneer Bellersen.
2: Ja.
0: Goed, u bent erin.
2: Oké.
0: Okay.
2: Ja. Meneer, wat ga je bij ons? Ik heb een wanneer. Een wanneer naar huis. Doe
1: telefoon, meneer Bellersen. Doe telefoon op boom.
2: Maar het is Diana Boom. Samaramera, ik kan Saddam Kote Gwang. Ayo.
1: Ja, Pulumburg.
2: Maar je nog. Bij deze, mijn verstee, en je bij Friari ook toe.
1: Ja, daar ben ik verstee niet toe.
2: Ja.
1: Ja.
2: En nou, William.
3: Ja, meneer Mullison.

0: Ja, mooi Tori van ja, de Cosmo Stars. En natuurlijk zo meteen over een minuutje neemt Sato dat over. En dan gaan we door met oom Wilgo. Ja, en Wilgo Abispantori natuurlijk. Sato neemt het zo meteen over van ons. En u weet het al, ik werd achter de schermen gebeld. Nowboy, Unica, stop wat asfeer sa ye chakong nang dem brada sa abdrabe uno mag las dat die. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik moet er eerst even goed over nadenken. Ik heb nog even de tijd en er komt allemaal goed. In groene lijnen, goede lijnen, ja. We hebben nog 7 seconden, 6 seconden. En dan gaan we over naar het neus. Ja.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit 2 bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de 2 normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien en volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Gied On. Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vertraging op de A10 Zuid naar de A10 West voor het knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten extra door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: info. Bel op 0616 96 5858.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Mire Spiki, luisteraars, goedemiddag. En zij die het niet gehoord hebben of zij die te laat waren om het te horen. Radio Busigado is binnenkort weer live in de uitzending en in de ether te beluisteren. En ik kan op dit moment gelijk beginnen, maar ik heb toen een paar afspraken gemaakt met Joris. Dat is een directeur van Salto. En dan heb ik ook een afspraak gemaakt met Ronald. Dat is een handige technicus. Maar bij deze deel ik het nog eens een keer mee aan de mensen die niet thuis waren of die het via gehoord hebben. Wilgo Piqué komt binnenkort weer met Radio Busigado en het is te beluisteren via Salto, zoals mogelijk. Mire spiki me baro digi alas ma den bigisma, de jongeren die geboren is, maar die de me condoleerdes, maar dat is maar die abisari na ati. Ook toen me wins, ja, God, van, mek me taken, mek me dewanen. Me wins kracht die gezondheid na amoros en in alibi. En ik zou zeggen, zet hem op. En ja, God, no me begin aan het programma. Die de luisteraars, mi respecti luisteraars. Luisteraars, ik heb het al een paar keer gezegd. Maar mijn teken nu, in een soort volgorde. Naserang, de ma e berisma, dat na per nasi. En na fotosee, de ma e kremeer. Maar serang, de plantage, de man e kremeer, het mag niet, want de man het awantra traditie, de man awantra manier van leven met de natuur. Libi nanga agrong adoti, libi nanga abusi, en libi nanga aliba. En sa furus manu sabi, ala de yeye virisa des ma e broko dape ina busi, aden pernasi, adape de obiade. Te igo dape na wan pernasi, of wisot pernasi, zodra iedereen een wan pernasi maakt niet uit, want pernasi lijna senang. Maar alle juruteu den een wan pernasi. Mi respecti mu sabitaki. Den bondi knap dapena dapede obiade. Pe den bonde den bigibon. Minafka den bigibone, wan mika den bigibone. Wa hele tijd. De masap soort bonde apanodu kapu. Fumek de kisi de masap soort bonde mus kapu. Fumek wan kampu de masap soort bonde kapu fumek wan boto. De masap alasani. Lek van teken, mino teken in de juiste volgorde, maar ze na ete walisi de ma e beris ma dat na fotosee, de ma e kremers ma dat de hun standaard na weg naar zee, en de abibaka, de pernasi, de ma ne kremer, de ma e beris ma traditie. Te yugo na Somalië, te de ma e waka, dat zijn vaak oude mensen, jonge mensen, if wan dedede, dat is ma abide bombigi keti, ano gewoon keti sa yewe nei neki. Nei, ano tara te keti, ano botoman keti. Ano pit pit, na echte bigi isri keti. De mawaka nanga ouro, de mawaka nanga kapmes, de mawaka nanga nefi, de mawaka nanga schroevendraaier. De mawaka nanga harik, de mawaka nanga chapu, nanga skopu. Da de ma e kap kap de srifi. Letterlijk, soso broer je shite de mank moto. Tak de chara de desking, go beda pe na Somalia. A tweede sani, dat na Somalia. A eerste wan be de senang, binnenland. Nanga pernasi. Mitak benelan nanga pernasi manawa. Me bedoel tak benelan nanga foto. Te dina Nepal. Sade ma e dudape te dina Nepal. Te wans ma dede dape na Nepal. Dape de ma e kremer. Waarvan de helft van dat lijk die niet verbrand is of die niet gekremerd is. A lijk dat die de ma e trowe je visie met visinyang. Te yugo na Indonesië if was ma dede, if was ma kiswam ki apkin geboro ma apkin dede. Wins olanga apkin dede, solanga lik apkin de baby ete wisot jaartal apki abi of leeftijd. Dat wat taki, de ma e kotwang bong, tem tak koti. De ma e tekwang hakbel, de ma e krengo na wang bigi bong. De ma e hakwang dilfu abong, bijna to de top. De ma e mekwang olo, ina bong, en dape a baby, de ma e tayeng. Nanga duku, ala sot krosi, dade mai pota duku dape, nanga apkin, inna bon dade tapabo wan, te wan famiri esiki wan famiri apnotu, de suku wan sma de naman fenasma, na a baby di dede, dik moto uit amma bere a, geboro amma bevallen, na baby dati, de ma ego puru, dade kari via a baby, ayorka fu, ayorka pikideng, samsa efnasma, anus pa fingasma, aisma bofosma, nanga nangasma ati, dat na Indonesia. Maar, de Abibaka Tibet, dat na gros king. Mene bon an takke ma me takke. Luko oudena sena weker meer, dat na fotosei. Oudena pernasi,
depe de mane kremer. Dus me beki den respecti luisteraars voor arkibum. Teju de na pernasi, de na sap kremasi, het mag niet a traditie a kultur no de daarop, zeg maar, gericht. Teju de na foto zee je kremer, de hendi stani e kremer. Wawan se naas materien de ja Holland, trawa e beri, trawa e wan, kremer. Zo, ik heb het zelf meegemaakt, want die mevrouw deed 2018, en middels dit jaar, precies. Ja, God, hoe moet ik het zeggen? 10 jaar geleden. Dan. Nee, 8 jaar geleden, sorry. Dan een vrouw bij een kremer meteen dat keren. Ja, waarom zou je dat willen? Altijd met dat nee, dat onaf kon dat je naar BRP alle jaren voor kon. Voor het bromtje of voor kon. Dus dan niet. Meteen dat aboom. Dan mijn oorrekenen dan gaan ze, ik leg me uit. Theo de na Tibet. Tibet is in de buurt van China. En Theo de na Tibet, dat na Gros King. Mijn boon takatoris van mij takentu. Omdat unewaka, temtak unewaka, niet met respect, dat ik het niet met respect uit, maar in tegendeel, het is gewoon goed bedoeld. Tede man de na Tibet, de abide per nasi na Tibet, die de in de buurt van China. Teju de na foto zei, dat de man, eteka de desking, heeft nou een boy, een meisje, een vrouw, no zo een man, dat de man eteka de desking. Hoe af den fos massa mikari. Wan man, wan vrouw, wan boy, wan meisje. Een deel dat is in de stad bij Tibet. Dat de ma e beer alijk. Maar if na per nasi in Tibet. Alijk ne beri. De wasale de skin. Te de wasen da de tjaren go nabusi. Da foru sa e frey e konya ma de skin. Vanaf e editin en foto. Dus me herhaal. Te u dede na Tibet. Te de na foto se de ma ne kremer yu. De ma e beri ma te de na per nasi da pe na Tibet peshina de. Da de ma e wasa de de skin a leik. If na wan man, wan vrouw, wan boy, wan meisje. Te denk bo wasa de kjaren go nabusi. Da pe de poteta wan bigi planga. Lik wan doro. Da leik don da pe. Da de ma e mek foru di e free. Konya ma leik. Mi respecti. Kijk. Mi gramma tak tori lai ma kulturu banyi no defus don take. Te ide na per nasi, dan de bigi ma e te ide yong boita gotek mi faya tiki jimi. En faya tiki beteken dan benen landa pe nasara maka na ngade tra per nasi nen senang. Faya tiki beteken wangong. Te wans ma dede asma beri, meestali awan tu manda pe de guanga onti gonta padoti. Dat bedul, dus dat beteken de mai guanga onti gonta padoti. Waloma, de ma ap gong. En so dras ap sma ogon na olo de sud gong. Ta olo, pasma dek baneni de mai sud gong. Teden tapa olo de mai sud gong. Dat betekent uno shasma moro de mai tik afscheid. Ma agon sa de sutu. Ano somar. Dat na fiagi ogri na nga takrusani gwe. En teden ma de bezig dape na nga ritueel. Na susu famiri fu masei na nga pasei fa man of a vrouw. Di dede mag dape want het is een geheime rituele ceremonie. Mi respecti. Me kon nga den tori sa furus mano sabi. Mi no take negatief net di mi begin takere unewaka. Kande mi no kjaren boon, ma ete wa lezi. Het is niet zo bedoeld. Mi e bedoeld taki a informasi. Fu sabi santras ma edo. Wan a kulturu a bigi. Te de man abi lek fami taki. Wan bon fan oudu. Da de ma ete gi de man. De basha e kondapen nga den kapte nga gramang. De mas do de ma e overleg tak soot bondo kapuan. Lek fami taki. Ala wiri sawe wasi, jana Holland. Ala wiri sawe was nasenang. Na pede wiri de, furus mano sabi, kande tide de ere, makande de besabi, makande de neure noit. Na soso obia dape. En dare mek de maite tak, if ino sa berko wiri, nogo berko wiri, mek wans ma bekelei di saba a wiri, di abakenes hu, berka wiri, asmam sapsa aido, fa ay berka wiri sam taki. Dat na, sernang de impernasi. Mi respecti, tide, mi oji mi respecti wan tori. Wan mambe abi, e oso, na wan pernasi. Mine karan ne fa pernasi.

Ja, mir is pikkie, mi no boan take, omdat ik dan vind, persoonlijk, dat me gie tumsi voor informatie. Maar, kijk, te me kon nga bepaalde tori, dat mi sap ofara mi kan go. En, te yu fadon, is treukel, na Bangula, en ano wa makle koort. En de abi, Jakarta. Misap sa de sa ne beteken. Furus mana oso no sabi. Ik kan er dieper op ingaan, maar ik hou altijd rekenen met mijn mogelijkheden om niet te veel informatie te geven. Want omdat ik persoonlijk weet, yabis ma die ego experimenteer. Yabis ma die ik doe bepaalde sani en mi take altijd mi ano duma mi ano no duma mi ano bonumang. Bepaalde informatie kan ik en wil ik sowieso al bijvoorbeeld niet geven. Minowani chapo nentaki me konanga tori fupotisma me kwatra fupotisma gosuku sani fudu ogri. Daarom ik me de voorzichtig. En dema abi asingi sa de maikari a weti fisi weti fisi. A weti fisi weti fisi asingi. Puan bekende sanger. De libino nasa na mine karisma ne. Wan milo privacy na nga diskresi. Ano wan somar

Neng. A weti fisi, weti fisi. Ano wan soma neng. De ma mek poku feng. Ma weti fisi beteken. De mas mana den per nasi. Te dem ki abi 16, 17 jaar, 15 jaar, 18, 19 jaar. Want zolang je in een bepaalde leeftijd in een kies wan panje. Te je abi wan bepaalde leeftijd in een kies panje. Te de ma oji wan panje. De de ma oji wan chat koto. We tak minirok. Ma de ma et tak na per nasi. Wan kien kien koto. Kien kien koto. Oké. Okay. En dan a weti fisi. Ete wa leisi. Te dem ki abi 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar. Da dem boy sabi tak de umas madape na liba e wasi. En da de bar weti fisi, weti fisi. De sogenaamde go chis fisi. Maar na de umap kin de go suku de go versier. Dat na a diepe achtergrond, na a diepe betekenis voor a fisi. A weti fisi sa de boy e taki dus na wan soort bepaalde code. En dem kin sabi. Tak de boy o konda pe na liba. Wan dem ki de bezig e wasi. Ma in na beneland. Te yu e goda pe. Wan ki a ware lasi den forsichtig. Den om dape. Na leksan be verterik ba mi respeki. Desk ma de libi na pernasi. Appa e kare umap king. Fu 12 jaar. Gona wan boy dis donam en na skoro. If a boy na ngap king kang. Ko ufre de lop den srefi. Kan da boy ta mota oso. Ay go teka meisje. No sa meisje kon teka boy. De ne orde srefi wan sebe nog geen officiële relasi fos. A protocol na fos. A traditifu a beneland. Dat de go samen na skoro. Da kan da boy ka oso da tegen manang en patakere. Mi loba meisje ta komoro bigi. Ata bepaalde leeftijd. Da minange wan libi. Da appa e cha sopikon. E cha wan panyi. Dat na fap king. Da a boy srefi empa e ja boy wan kamisa. Da de ma e kot mo fonanga sopi tapadoti. Da te de kot mo fonanga sopi tapadoti. Da to dat appa amma e go akotak ta boy abi 18 jaar. Da meisje abi 18 jaar. Dat wan taki de ala tukango libi sama. Da appa te kon teka boy baka, want a boy kon tron, en toekomstige schoonzoon, no so a meisje o tron, a toekomstige schoondochter dus voor appa na nga ma fa boy. Da sa de do, de kara boy go na oso, na nga a meisje, dus zodra appa fa boy na nga pa fa meisje ko opring, de trowe so pita paroti. A boy e kiswan pa jifu e ma, of a meisje kies wan panje voor een ma of een pa. A boy e kies wan kamisa voor een egi panang een ma. So lang alik de li binnen na oso. Eigenlijk ik kan tak na wan soort relatie. Want ze mogen niet in één kamer slapen. A pa fu a boy. A ma fa boy na ding ek wek ap kind ap ki ap 18 jaar. A pa fa meisje na ma fa meisje. Sabi dat de kombaka. Dat de troe watra tapadoti. Dat de tukango libi sama. Maar voorheen in een mag, mek a meisje kon dat pe in na kamera van boy. A boy no mag go in na kamera van meisje. So des ma e libi na per nasi. Mi respecti. Te was ma dede na per nasi. Dat want taki alles is letterlijk geoorloofd. Want da anya e bori. De abitimata. So lazy, me communist and asma, the candidates manu de nausu de nota kasan op, the metak nos, no broke ede, mo herhalen ji baka ete wa lazy, if me de in the earth setting. Dan I abi, one moment, pe, amang, apadus, nanga amma. Ya one moment, that is my ekuruderi nanga den serefi. Dat te den kruderi nanga den srefi. Dat den ki e dape faak. Na lek fam taki. Unu na ser nang na foto se. Sam misa bina den bigis ma oma dede opa e tak nanga
oma. Teleki akba takifali binanga oma. Na per nasi. Ama mama. Efa abib king. Ay siri binanga dem ki inna. Kamera pe ampa dede. Het heeft een diepe ceremoniële, zeg maar, met mitake. A wan diepe ceremoniële achtergrond. De sribinanga appa. En dat te de sribinanga appa. Wang wiki langa. De sabitaki u oruna a protocol. Te u de na fornasi. Dat na a protocol ma te de na foto si. Desma a enige san sam sabi. Na de bigisma di de elibisei desma. De kon or bakaji oma of de kon or bakaji opa hangt er vanaf wie is komen te overleden. Na te de or bakaji den srefi. Dan a vrouw srefi di beli binanga opa dus oma. Dan de mek oma tak nanga opa of andersom opa tak nanga oma. Want yanga afro of yanga malibi omelanga. Ine kosi. Want de Italian awan spreekwoord. Achter lijken wordt er niet gemopperd. Dat want aki. Oma ik kreeg no do. Atendi bede bunting. Atendi bede bitating. Fade or bakagi den srefi. Maar dan te denk badu de ritueel dati. Dat des manu. Ala den bigisma. Den sabik batak. Oma no demoro of opa no demoro. Dat den sabi. Dat te den sabi. Dat de ko orba kaji oma of opa. Dat na a tradisi di bede fosi. Dan krosi. Den sma sap sa den veri. Want ala den bigis ma pemik moto pem kobor na kombe. Den be abi de de krosi keba. Den de de krosi no be anganin kasi. Den de de krosi be denen de de kisi. Pede je dringen bende. Je never blakabiri aniset. Drang. A wansan sa inomak potin wande de kisi dat na ar. 3 foot patu. En voor zover misabi. Nanga koprobeki. Nasma aime opo. Ma de je dringen. De de krosi. Kasmoni. Pemba. Kerbasi godo. Desma be abide wiri. Yar in yar uit. In wang manchi no so in wang tas. Abe gwen na de dekisi. Mitake vorige week. Te yu abi wang kopro beki. Enkelijk ino mekis masataki a wang kopro beki. Het is een pronkstuk. Ma a wang diepe achtergrond tu. A kopro beki. Inepote inni foroisi. Tap wan kasi mekis mashi say abi. Wan koper beki. Yepote in yu sribi kamrati. Te yu mati kona yu. No empi no bruku no kousu no su. No t-shirt yu negi. Want adi yu sref broko yu money i buy den sandati. Yu ne lenis ma den sandat mek des masref di ab den sani. Go. Go buy the sans refi. My nom len you crossi. You bruku, you su, you kousu. You t-shirt na you empty. And a moro belangrijk san ook to. Te you fen wa roko. You abi brada na nga sisa inna oso. Yabi mama, yabi papa. Sensi kisi money. Ye bigi bai ye dringi you brada you sisa. You pa, you ma, you grandma, you grandpa. Baka dati de bay de de krosi. Ye bay wet empi blaka bruku blaka kousu na nga blaka su. Want ino sa penoutu de otenoutu o klop konen oso. Slecht nieuws komt nooit op tijd. Maar goed nieuws wordt altijd onder miljardairs verdeeld. De een mag over het hek kijken terwijl de ander een koe mag stelen. Na lik van mi grandma leer mitaki. Het leven is net als punaise poetsen met gepoetsen. Parfumeerde babyolie zonder paraplu op het dak van de hema als het regent. Het karakter en het gedrag van de mens is ingewikkelder dan een spinnenweb. Zalai wiri solika ondro anuf busanasi grandpa.

Sans meer zo terang alika afu saf koos banti di dekar loang utte. Todos dasi krikti e luku gramang. Mi respecti me konanga den bu oru tori. Want no no de. Te karwa yong rako. De aksen tak yere. So ano sabi ma mine nems ma kwalak. Den o kisen kande om da den geboren ja. Te yu abi piking. Dem abi sarpus a blau a weti nanga redi. Te yu kis wan pikin dem abi wan fes net neni oso wan efa pikin kisi stoipi im sapaye dresa stoipi en isapaye purasiki. Na per nasi, te wan ma abi wan pikin da pikin kisi stoipi. Dan de duwan sani. Mameko efu baka snel na foto sei. Te wan ma kisi stoipi na senang na wan mata. Nanga wan fes net. Ma per nasi, unu na foto sei, ala den blat fu den bong de fadong. Manya bong guya baster apel pomerak kersi mope. We poten tap 16 sen plat. Dat nasa mi grama bedu da pena kombe ma onilan. Da adoti serif ne kisa faya. So, da me kono tapa in beretori fu bron doti. Te ye broma doti. Adoti de tapu an sen plat. Mana per nasi, ala sod bonde de mai piki ala de ndre viri sa fado fu dem bon de de mai mekwan berg de ste mota strati kon da pa jari prastak migado se de mek des mane rem de viri di dre di mota ala sod bon op nei de no dwe noit de no dwe noit des mate wan pki ki si stoi pi da pena pernasi de opap king de de iten ala de viri di dape. Benda no wan par sekonde apke opo apke waka. En serfek moto uit a bergi viri di dape. Wan asabi tak yere so langalik a yere emma empa e tak nage. Ei kroipik moto onder apke dresi keba a beter keba. Ma uno na senang we bronde viri. I abi viri na senang. Pe i kan brondoti en de buurt ma pe i no kan brondoti. You must sabi you beretori fu mama sei nanga papa sei fu opa oma im sabi pe yuk moto suma na yu im sabi faye libi nanga faine libi. Mi grandma, mi be broko wiri ji mi grandma. Te dem pkin siki, mi grandma be dresi dem pkin. Te nen dagu fu mi bui frau be siki dem no be ma waka of de be dong. De no abi etlos mi grandma be dresi den dagu. Mi no tak fa be dresi den dagu. Anders geef ik nogmaals te veel kennis en informatie weg en me oor boemvoer je misrefi. Mi abi wan bizar verhaal. Maar zolang ik mi dit apa radio, te mi bijin bakan aan radio busigado. Mi kot me fo, atori dat mi no kan chakong. Wanda mi no de morali bi. Ano wan grap mina serieus. If mi chabo pal de tori kong, mi no de moro na libi. Ik mag het niet doen. Want mi kot mo fo en mi no kot mo fo somar. Me herhal, ano wan grap. Mi no wan las mi libi. Mi ne praksira to dat sref sref nen mi ede want if mi taka tori. Mi sap taki, furus ma o barna o so krei. En so ver ga ik ni temsi tak medoro na ran fu a prapi. A ran fu a bari di desei oso nanga a lewatra da me benik moto. Mi voorzichtig. Mi voorzichtig want mi gimi wotak dis you no mutaki. No kar dragula kon. Gi problem. De bigis matak inom yagi dragula de go sribanga Frankenstein. Ino kan pran ayu de kistomati. In voorzichtig. Daarom ben ik voorzichtig. A denen mi ede. Dei nanga niti, yaren adeni mi ede. Ma mine meka fout never. Mine meka fout nooit. Futaka to disi. Mino sa duentu nooit. A to disi, me orange misrefi. Mi egip ki mino fortera to disi. Ma anu wa maklek tori. En mine pot mi libi op het spel. Wan mi dete pa rayo. Daarom ik me take altijd, ik hou van privacy en ik hou van discretie. Bepaalde tori de

I aper nasi na senang. Mi take wan tu listu. Desma di de. Na regering. Desma de libi na senang. No sabi tak perpala per nasi. Yes donen wan bus ye repsa per nasi. No sabi tak wan per nasi dape. Ma per nasi no opo ete. Dape na susu yorka. Ete if next te maken na ngatori sa mino mak taki. Ma dis na hoon per nasi ye repsa. Ye liba senang. Noit isap taki. Bepala per nasi de. Dina opo ete. Once ma ask me wa lazy, I be taka tori mi no bede na oso ma herhala to dat mek me dwenti de. Te yu dape na per nasi no sap tak na wan per nasi ma if we sabi idu na espresi. A moment di it teki wan lemki it go dape, da mi no denk tak yo ufo leve. Wan bene na par sekonde, de ita lemki kon baka gi. And de san de ita ye a lemki gi na yorka, lala yorka. Lala yorka. And wan lala yorka, you mo koni you mo forsekter nange. Want make bit apatori ara. Want minogo doro nanga tori disi. Someone tegi mi respeki mi abitratori oktu. Te was ma dede na pernasi. Dan is alles letterlijk geoorloof. Mi saptak mi kare kolek fami bebeloof mi respeki. Duk motona saltu da pena pit henka de udedo in nagebouw voor oba. Mino taken in volgorde. Omdat mi tegi mi umap ging. Me gi te veel informatie. Dus ik vertel de dingen. Anders. Maar het zijn allemaal verhalen. Die ab te maken. Nanga betrekking. Nanga a kulturo. Wan bonde na wan per nasi. Mi taken trade. Je hebt maar twee dingen nodig. Naald en gare. Dat tego dat kan go kreeg no tu jabon. Moro mine taki. Twee dingen heb je nodig. Naald en garen. Mine tak soort bong. Mine tak soort bong. Want mine wan is ma go experimenteer. Mine wan is ma misbruik sa mi sabi nanga sa mi e chako na dorose. Mine wan chaponen. Want mine kan tegi wans matakere. I was wan watra of im do disi of dat im do. Mine wan ni. Te yu gonen wan kulturu wenkri. A informasi dat moest de eigenlijk ook toe. You ne gonen wan kulturu wen krisomar. If you kistrobi nanga wansma, if yangay ma ipa kistrobi, i brada, i sa, i nech, i neif, i tanta, i omu, win suma, you mu behersh you. You must behersh you, and if you no behersh you, your kis problem, te yanga wansma kistrobi. A betre, you know go knapu, fes a kram, nanga bepaalde wiri sasma e wasi. If you know sabi, you kiss problem. If you go knap fes wan manki, wan baki pe wiri de, asma de fire fire in your ati, ma you knap fes a baki, I knap fes embre of nasang pia wiri de. My abas mana ati in a man forgive. So langa leki abas manin i ati e abas ma in you ede. A let da pe e kiras magba. My no nakeng. My knap face wan muilek wiri. Na kiri e kiras magba wanti abas mana ati e abas mana ede. Wan kie praxiras ma. I nefas a wiri srefi. Ma I knap face a wiri. In a man forgive. In a man forget. Yo kirasma. Mi oji mi respeki wan tori. Mine kane. Mis don langa fufoter mi respeki atori. Mamo ore heel snel, kort. Wans ma kis wan telefoontje. Wan mati bel wan tramati. Da enanga amati etaki. Da mati di etak nanga atramati. Di bel awanf deno sade tu e communiceer. Dan wan trawang di den tu bataki den tu mati. Dan wan trasma bel. Da di asma bel. Da praxe taki. Den tus mano demoro in gesprek. Want asma di e bel kon. E yere beset toon. A gesprek beëindig. Baka a gesprek. Blijkt achteraf. Met ta aksi mi respecti ef mi respecti sabi senang. Baka a gesprek tussen den tu mati. Dan wan tra telefoon.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
1: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
0: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
2: Het giet on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
0: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging en ligt daar rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa kulturu winkri. Drape je fin alla kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

tintuele, mino poer. Bakkerij Babu, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Babu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagoe.

Adin Daagse reis naar Spanje. Lorette de Maat. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet.

0: Vereniging De Maneschijn presenteert met trots op vrijdag 23 oktober. Dori Netti met Dino Belet.
1: Jonat Manga Manga Taya. In een boefnjang. Nee, in een boeftrouwetto. Ik den een sapsaf douane met de Brania Seyozo. We gaan de heavy note aan het takroes naar Joado Apfano.
0: Met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob Pengel. Haal de kaarten aan €20 in de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 6:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, briefing in envelop.
0: Tori Netti met Tino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam Oost. Voor info, bel op 0616 96 5858.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Yes, with the Moitoris and now me lobby you. And natuurlijk we hebben ook Dennis in de uitzending zo meteen voor het sportuurtje. Goedenavond, Dennis.
1: Eén goedenavond, Omar Ramon.
0: Moitori. En de luisteraars natuurlijk.
1: En de luisteraars natuurlijk. Ja. Op Spieteke.
2: En takin na microfoon.
1: Je moet dichterbij.
0: Zonder bestek.
1: Ik heb de luisteraars gegroet.
0: Oké, we komen zo meteen met sport. Ja?
1: Zo meteen komen we met sport binnen en dan.
0: Wacht even. Ik denk dat we Babyboy onder de knoppen hebben. Even twee tellen, ja? Oké. Ja, ik denk dat hij het is, ja. Goedenavond, u bent erin. Goedenavond.
3: Zit er, ja.
0: Hoi, volg op, pa. Oké, mooi, Tori.
3: Ja, Ik ben blunder, maar ik ben vrij. En mijn bar, alle de luisteraars was sweet, net die commit nacht dadelijk. Maar dan gaan we onkel Willy, de kleine neef hier zo, hij versteen en hij ja dit idee.
0: Is de,
3: A biggie man aan look toe, look you de afgelopen tijden. En mij hoop dat onkel de, mensen nog tangen barkie jari, ja, in Unumindri.
0: Okay.
3: Dat mij weet je.
0: Mooi, Tori.
3: En de voor de mati, de compé, de neef, de nectar, de neefjes, de grantje, allemaal mij versteer ook door langer deze geweldige man.
0: Oké.
3: Okay. Ik heb het ook dat niet aan die door.
0: Oké, okay, thank you.
3: En you ook too, Ramon. Ook too, thank you.
0: Oké.
3: Okay. Thank you. En nog die opera, wat ik, dat was dan zo net, joh, die op, no man, tangara man. Tang, no, met haar radio. Wat if you were, wat typisch is me als je ook weer op toe, me ziel ook weer op toe, dus aan de kang.
0: Abo.
3: Anokang, not doing. Abo, lebar oni.
0: Thank you.
3: Utamu.
0: Oké.
3: Okay.
0: Dank je. En dat was het neefje van meneer Bullison.

0: En wij hebben een beller. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond, babyboy.
0: Hey, Valkapa.
1: Hi, rustig.
0: Yes, Ribi.
1: Ik ben een beetje grieperig. Volgende week ben ik procent weer met jullie aanwezig.
2: Ja, maar je moet... Kijk, als je Sara eet, moet je ook die rug weghalen. Maar je hebt die Sara rug niet weggehaald. Ja, maar hier staan we hier. Ik ben heel ziek in mijn man. Ja. Nog blij nou aan die doen, want die jen ja pakken dat ook. Dus dan, ik ben ik en aan ben ik. Maar Sara, want er is wat zijn niet ook niet voor. Oké.
0: Dank je. En dat was Baby Boy. Beste sportvrienden, voordat ik verder ga, dan wil ik de familie Koeman, natuurlijk Ronald Koeman, condoleren met het verlies van zijn vrouw, 65-jarige leeftijd. Ja, je hebt veel gedaan. Dennis, weet je wat erg is? Ja. De bom barst bij Frankrijk uit. Dembele woedend op Mbappé. Oh. En spreek de waarheid. Het rommelt rond Mbappé bij de Franse nationale ploeg volgens Rotten. Die heeft de aanvoerder met zijn recente uitspraken meerdere ploeggenoten tegen zich in het harnas gejaagd. Dembele zou bijzonder kwaad zijn op Mbappé en volgens de oud-internationaal dreigen er zelf twee kampen te ontstaan binnen de selectie van Frankrijk. De aanleiding is een uitgebreid interview van Mbappé met het Frans krantje Voetbal. Daarin kreeg de aanvaller Real Madrid onder meer een vraag over Dembele die vorig jaar won. Het is altijd gezien als de speler met talent. Ik ben altijd gezien als uitverkorene, zeggen Mbappé. Ik stond al heel vroeg aan top. Zo is het taki Jaruzu Lai. Amsterdam Wang. Jaruzu de.
3: Twee oude ploeggenoten.
0: Ja. Inderdaad, de ene denkt dat hij meer waarde heeft dan de andere, of meer is dan de andere. En hoe vind je het 7 gebroken tanden, uren op spoedeisende hulp in het ziekenhuis van IJsselmeervoger omtrent de verdediger Doumaï, 25 jaar, keerde zaterdag pas halverwege de avond terug in zijn eigen woonplaats Apeldoorn. Nadat hij 's middags in de rust van het voetbalduel met GVV een kaakslag kreeg. Hij wijst assistent coach John van Beukeren te stoppen. En de stoppen sloegen door enzovoort. Vijfvenatorie dat hij. Heb je het niet gezien, hè?
3: Nee, amateur. Ik heb niet echt dat meegemaakt.
0: Ja, IJsselmeervogels speelt. Bijna geen amateur meer, maar een beetje hoger.
3: Ja, zeg onder, maar onder de eerste divisie.
0: Ja, eredivisie, ja. Klopt. Ja.
3: Hoofdklasse.
0: Hoofdklasse, ja. Oké, wat heb jij voor de sporters?
3: Wat ik voor de sporters heb?
0: Mm-hmm.
3: Nou, de wedstrijd van de afgelopen dagen, afgelopen week. Die 7 klapper van Feyenoord tegen PEC.
0: Ja, dat is die wedstrijd van gisteren, dacht ik, hè?
3: Van
0: Ajax tegen...
3: Zondag van Feyenoord.
0: Feyenoord, ja.
3: Tegen PEC Zwolle. 7 klapper.
0: Ja.
3: Dus op het moment dat ik begon te lopen als een sneltrein, weet ik dat ik de maas ook wat 12.
0: Nee, maar weet je wat het is? Kijk, Zwolle heeft kansen gehad, maar niet benut.
3: Dat klopt.
0: Weet je, en kijk, als je ze niet benut... Kijk, die eerste bal was ook dodelijk, even over links.
3: Klopt.
0: Ja, toch?
3: Ja.

0: Er kleine hoek, keihard boven de keeper heen.
1: Ja, en PSV die het ook heel goed heeft gedaan. Sparta ook een paar slaag, 4-1.
0: Ja.
1: Nou, Ajax heeft ook van zich laten horen, 5-1.
0: Ja.
1: Maar als ik zo kijk, vraag ik me eigen af welke club opgewassen zal zijn om PSV, zeg maar, punten af te pakken. Want als ik kijk naar Ajax,
0: ja.
1: Nou, ze kunnen wel een Willem II pakken, een Sparta misschien.
0: Aha.
1: Maar de vraag is, kunnen ze zich nu meten nog tegen PSV en Feyenoord? Als ik naar die voetbal kijk nu van de laatste jaren van Ajax.
0: Ja.
1: Dan vraag ik me eigen af. Ja, ik vind dat het niveau een beetje te laag is voor Ajax.
0: De kwaliteit van de jeugd. Je weet,
1: ja, kwaliteit.
0: Iedere jeugdige speler die wil toch ietsje hoger opkomen.
1: Dat klopt.
0: Begrijp je? Wacht, laat me even deze beller nemen. Heb je even twee tellen? Goedenavond, u bent erin. Goedenavond.
2: Sportminded. Ja, moeilijk.
0: Goedenavond, meneer Jan.
2: Ik heb een paar dagen geleden
0: ja.
2: een bericht gezien alleen op TikTok. De spelers die SVB en meneer Fraser heeft geselecteerd.
0: Ja, zover zijn we nog niet, maar u kunt u zeggen doen.
1: Oh, maar niet nou, op TikTok, zo? Op TikTok.
0: Ja, u kunt u zeggen doen.
2: Maar ik heb het niet in de ware tijd en Starnieuws gelezen.
0: Okay.
2: Dus het is een team
0: aha.
2: die uit dezelfde teamleden bestaat voordat ze die knock-out hadden gekregen voor de WK. Al die spelers. Dus dan vraag ik me aan die spelers. Hebben ze al een dubbele nationaliteit? Hebben die spelers, zijn ze eens? Want veel van die spelers zijn juridisch bezig om te kijken of ze hun Nederlandse nationaliteit weer kunnen krijgen. Dus ik ben benieuwd of het waar is. Deze selectie.
0: Ik moet u eerlijk zeggen, ik hou het ook even in de gaten. Omdat ik wil, wanneer ik het straks kenbaar maak, dan moet het ook duidelijk zijn.
2: Nee, maar dat is juist niet de vraag. Als Fraser, de bondscoach van Suriname en SVB op TikTok, mm-hmm. al die spelers geselecteerd heeft. Maar nergens in Suriname is er in de pers of media daarover iets gezegd of geschreven?
0: Die informatie heb ik uit de kranten van Suriname. Ik ga het zo meteen even bekendmaken.
2: Oké. Okay.
0: Ja?
2: Maar tot slot wil ik dit zeggen. Ik volg het debat en meneer Wilders heeft de regering gevraagd alle dubbele nationaliteiten die wet te schrappen. Ik denk dat het niet gaat lukken wat Wilders vindt.
0: Okay.
2: Maar ik twijfel aan die juistheid van dat artikel op TikTok van SVB.
0: TikTok moet u niet zo zwaar tillen, meneer.
1: Ja, je moet niet te veel op TikTok zitten, meneer Jan. Het is niet goed.
2: Nee, maar het is een TikTok van SVB.
0: Oh, dat lijkt me sterk.
1: Oh, niet uw eigen TikTok.
2: Nee, ik heb geen TikTok. Ik doe alles hopelijk via de telefoon als ik op de radio ben.
0: Oké, dat is goed.
2: Dus okay. Bij mij gaat het om, jullie als sportcommentatoren,
0: mm-hmm.
2: wat is waar en wat is niet waar?
0: Nee, maar wat ik heb komt uit de kranten van Suriname.
1: Ja, ja, want de SVB heeft nog... is ja. nog niet uitgekomen dat de spelers daadwerkelijk zijn.
0: Ja, klopt.
2: Oké, okay. Dus okay. Daarom vraag ik het.
1: Ja, ja.
0: Oké, okay. Ik heb nog een beller, meneer Jan, als u straks even terug kunt bellen, ja?
2: Oké,
0: dank je. Goedenavond, u bent de volgende beller.
3: Ja, Dennis, ik heb een bericht.
1: Goedenavond.
3: Ik weet niet.
1: Ja. Goedenavond. En nog gefeliciteerd, hè?
3: Ja, dank je, Dennis.

0: dat wanneer die wedstrijd afgelopen is, ja, wie stamt daar? If the Wodak Moto Tamafel, bijvoorbeeld, de Akel kan die jongen geïllustreerd.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Oké. Maar, Abal voor Haaland. Dus wie zit mij niet helemaal in de kamer dan wel buitenspel? Dan, als jij zegt, wel buitenspel.
1: Ja.
0: De afvaar, karat, hij zegt, goal, goal, baga. De Akel goal, goal, dan krijg je penalty. En als we ons abond agi, het geeft een farming van fout. Een hele eisen en aan, maar één dag daar is het afgelopen. En zijn er ook een conclusie van als de scheidsrechter in de wedstrijd kan. En niets meer aan de eindstand veranderd worden.
1: Ja, dat vroeg ik me altijd af waarom daar. Hey, waarom hij een eindstand niet kan veranderen?
0: Nee, je kan het niet meer. Als een
1: ambulance. Ja, net wat je zegt. Ja, maar hij kan wel een speler een rode kaart geven, terwijl de wedstrijd al afgelopen is.
0: Dat is ook zo, ja, zo verdiend, ja. Maar de uitslag kan er niets meer. Maar een blinde kan zien dat de bal niet bij het spel.
1: Ja. Maar er is daarvoor een overtreding geweest, toch? Daarom heb je het
0: nou, er is niet echt een dus nee. Abal flikt nou af de man voor match. Dan is de regel dat het is tegenstander geraakt heeft.
1: Ja,
0: maar voordat die bal naar voren kwam, stond Haaland al buitenspel.
1: Buitenspel, ja, dat klopt, ja.
0: En dan is buitenspel buitenspel.
1: Ja, maar dan, zogenaamd is het buitenspel opgegeven. Dus
0: ja, precies. Zogenaamd is het opgegeven. Ja. Ja, maar ja, daardoor verliest Manchester 102 punten.
1: Ja, dat klopt.
2: Meneer, even twee tellen. Ik heb een beller voor u. Goedenavond, u bent erin.
3: Goedenavond, een hele goede avond voor de zoveelste keer. Faygo,
1: goedenavond.
3: Onkel de Nalijnet, hè?
1: Ja.
0: Ja, en midden.
3: Onkel, kleine neefje is om even sterren afslag naar het jaar, nee, onkel.
0: Is de, ja, bedankt, nee, vriend, bedankt.
3: Ja, weet je, Amerika, maar onkel, meneer, onkel Morotong is Amerika, joh. Ja, onkel, is dat van mij bedoeld, toch? Nee. Naar de party.
0: Ahora yo gusta solamente latino.
4: No comprendo, no comprendo.
0: Ahora yo solo bailo latina.
4: No comprendo.
0: No comprendo.
3: Oké.
0: Maar over twee weken, Lukumi daar ben, naar Apparatie.
3: Oké, goed.
0: De 26e, Lukumi daar ben.
1: Ja, dan moet ik je wat deel kiezen, short, naar Spang.
3: Is goed,
0: ja, dat mag me uit, anytime, anywhere.
1: Ja.
3: Is goed, zeker met Abo.
1: Me ook toen al?
3: Ja, Abo. Me ook toen,
0: Dennis. Anytime, anywhere, pay one.
2: Meneer Bellesan, akroefu jamoreke kakonto.
0: Ja, nou, akroefu jamoreke bevriati deze, but I'll take care once and day.
2: Oké.
0: Dennis.
1: Ja, ik luister.
0: Is dat BDS-4 oktober?
1: Nog een keer?
0: Ik weet waar je 4 oktober waar je dat gaat.
1: Waar ik ga

0: سعيد
1: صواريخ غزة عيني
2: صواريخ غزة عيني
0: وقتي يقتلكونا
1: مش عبتك يوانقو تجد ناسين عم بقى
0: مولد أفسرين عم ريفير كلوب
1: أبو
2: ik weet wel, ik heb geleerd, 4 oktober is dierendag.
0: Hey.
2: Oké, hoe vind je dit? Dennis, dit is wat de kranten geschreven hebben. Stoppen slaan door bij Summerville, worstelpartij en afgang van scheldende Christian. No, Ronaldo. Vijf Venatori.
0: Zo.
2: Summerville is met rood van het veld gestuurd in de Aziatische Champions League. De Oranje Internationaal werd van het veld gestuurd nadat hij een speler van tegenstander El Garrafa een flinke duw had gegeven. Uiteindelijk won de huidige club met 2-1. Ook Christian Ronaldo beleefde een vervelende avond. Al dus de kranten. Laten we even kijken
0: ja,
2: wie
0: ja, maar dat hij zich niet kan beheersen op het veld.
2: Ja, dat is zo. Laat me even zeggen, goedenavond, u bent erin? Nee, dan gaat u terug moeten bellen alsjeblieft. Want ik heb te snel op 1 gedrukt. U kunt even neerleggen en dan even terugbellen. Want alles is hier nieuw. Er zijn 4 knoppen. En ik ben gewend de eerste 2, 3 te gebruiken. Maar het is allemaal afgestemd op 2, 3, 4. Dus u gaat terug moeten bellen. Anders gaat u bel te goed eraan. Hi Dennis, over dat ding van Summerfield. De 24-jarige Summerfield was juist nog sterk aan zijn avontuur begonnen. Moet ik eerlijk zeggen. Laat me even deze bellen erin zetten. En dan kom ik terug en dan zeg ik, goedenavond, u bent erin.
3: Een hele goede avond nogmaals, de Seder. Ja,
2: middenpa, Fafio.
3: Ja, midden. Ik begrijp zijn taxen net.
2: Ja.
3: Ik was aan door, maar ja, ik ben nakporo. En een useveld, maar nieuwe knoppen. Maar als jullie verslagen doorgeven, dan moet het op deze manier doorgeven, hè?
2: Hoezo? Wat bedoelt u?
3: Kijk, nog PSV had gespeeld laatst met Sparta, toch? En dan hoor ik op 4-1. Nee, PSV is daar gegaan. Dus het 1-4.
4: Oh, ja, sorry. Ja.
5: Hé,
3: Wala mala,
5: u kan do so wani u de na sref saka u e de sref e gweto.
3: Ma su saka, mi kata wasani, damo anga damo leise verder.
5: Ja.
3: PSV tranga tosi di a competitie fu Nederland.
0: Mi e tei yata. Dami waro wa bisa ki, man keng de telefoon.
3: PSV mus play dat doisi di eigenlijk. Ajax nanga per no. Sorry.
5: Luister nou, ik ga hier naar Oru Sport, man, toch, en Arki Sport. Nederland is altijd een quick favor geweest. Ajax, na quickie, de mij quickie. Ajax is quickie. Ajax is praatje die PSV, alle de verenigingen ja, in Holland. Dan, terwijl ik wat door zei, dat is soort verenigingen aan mijn mop, hoor. Meestal Ajax en Nyang.

0: I have
1: Ja.
0: no man dat na oh de omela in Nederland. Hoe zou fuck op? Hoe zou fuck assisteren voor de man die roko? Ik kom er niet mee bezig met Ajax zwak. Wat loko einde voor een compositie? Minder beren voor een compositie. Ten het met kies deze. Hoeveel wedstrijden zijn er gespeeld? Vijf of zes?
1: Zes.
0: Het is nog lang.
1: Nog 30 als ik het goed heb.
0: Jullie hoor daar. Weet je hoeveel blessures er nog komen? Weet je hoeveel spelers nog verkocht kunnen worden?
2: Of winterstop
0: komt er ja, alles zit ertussen. Dus als we ons nu met zes wedstrijden die achter de rug zijn, nu druk gaan maken wie, waar en hoe kwalificeer je dat die Duitsland met keer PSV uit de serie.
1: Maar zoek ik aan. Ik ben niet op de druk, maar een miljonair. Ik ben op de team, van Kerstin Aleman. Dus ik maak me niet op die kast.
0: Nee, maar we.
1: Ik krijg die een team.
0: Zo.
1: En dan een PSV.
0: Zo.
1: Zo is mijn keer me, omdat ik krijg die man.
0: Nee, en dat is niet een half keer. Want nou, man, in een gang.
1: Laat me gaan naar café. 2 weken geleden.
0: Ja.
1: Daar applied na 1-3. Mooi is mijn long geschiet. Ja, maar in Jami, dat mag ook goed zijn.
0: Maar je werd er maar in het
1: Ik heb het niet.
0: Kan ik alle kans van Tokyo doen?
1: I'm going to go to the house.
3: No, Biggie Wang. Kijk, a prophecy dat dan nog die unum.
0: Oké.
3: A prophecy dat na gieding. No. Gieding 2 enige volk, uno na enigste enkele.
0: Oké.
3: De eerste volk sa, kom via de mechanisme,
0: ja.
3: Na Blakamang.
0: Oké.
3: Baka dat is, na Rasmahol dat na Sma Ingi.
0: Ja.
3: Sma uit India, Sneefi.
0: Ja.
3: Dat baka dat je kies Caucasian naar Witbank. Zij denk je, Biggie, wat je hebt toch?
0: Ja, toch.
3: Maar zijn we aan die om hun vrienden, maar mijn kamer zijn in die.
0: Ah, boepa.
3: Maar Yoshi. Want nou, de.
2: Ja, we gaan door met de sport gaan.
3: Ja, toch. Biggie, wang. Is op zijn boek. Want is de meet downloading. If you want substance. Origineel waarheid voor grond op moet ik downloaden. ChatGPT. Download dat ChatGPT kan actie alle vraag zijn wani. Hij pikkie alle san.
0: Oké, pa.
1: Hey, abedemi net mi nepo jaso. Biggie man, utaki, lobby, utaki.
2: Oké, mooi toch.
1: Oké, gratani, hè. Gratani, ciao.
2: Ook Dennis.
4: Ja.
2: Maar voor toch een mooi pokoe even.
4: Sorry dat ik van zomer viel even afronden.
2: Oké.
4: Dus die man heeft rood gehad en uiteindelijk heeft die speler een heel, een, zeg maar...
2: Wie? Over wie heb je het?
4: Over een Summerfield, toch? Dat ben Char aan de Haraman en Weri, wat ook niet kan eigenlijk. Nadat hij rood heeft gehad. Dus die stoppen zijn doorgeslagen bij Summerfield.
2: Ja, klopt. Oké. Ik heb nog even wat, maar ik heb... Moppetoor rustig pokoe.
4: Je moet rustig pokoe en dan komen we weer even
2: terug. Dan kom ik zo terug. Ja.

0: Nubia.
1: Yeah, Om Dennis, Om Dennis, Om Dennis.
2: Nooit uit
0: Renko.
1: Ja, Om Dennis. We zijn weer live in de uitzending. We hebben nog een kwartiertje, 14 minuten. En wist je dat, Om Dennis?
2: Ja.
1: Memphis Depay hangt mogelijk een schorsing boven het hoofd in het toernooi om de Copa de Libertadores.
2: Nee, waarom?
1: Ja, wacht, we krijgen een bellen. Laten we even die zetten, want zometeen hebben we straks geen tijd meer. En dan zeggen wij goedenavond, u bent erin.
3: Goedenavond, heren.
1: Goedenavond.
3: Ik heb niet te veel qua sport.
1: Oké.
3: Wat mij opgevallen is, hè, met voetballen en zo. Waar ligt het aan dat er zoveel trainers ontslagen worden? Waar ligt het aan?
1: Een kwaliteit op de eerste plaats, verliezen van bepaalde wedstrijden, niet volharden aan de overeenkomsten die gemaakt worden. Ja, klopt.
3: Oké.
1: Want je wordt trainer met een doel dat je kampioen wordt. En als je al 4-5 wedstrijden verloren hebt, dan heeft het bestuur eigenlijk geen zekerheid meer. En dat moet
3: ja,
1: ook...
3: dat viel me wel op, ja, want we waren pas aangesteld ook, hè?
1: Ja. Klopt.
4: Omer, als ik even in mag komen, Omer Ramon.
1: Ja.
4: Kijk, vroeger had je trainers met gezag.
2: En macht.
4: En nu wordt door de club een trainer door de club aangesteld. Maar het zijn allemaal gemaakte trainers en gemaakte spelers. Daarom krijg je dat. Want ama eteka roko. Amai teka roko. Maar amano abi a juiste bagage, kijk, ervaring isabito.
3: Ja.
4: Dus
3: ja.
4: Dan word je makkelijk op de, kom je makkelijk. Ja toch, ja zeker.
3: Okay.
4: Want als je trainer hebt.
3: Trainer.
4: Die kan uitzetten, die kan uitbeelden, die kan uitleggen wat zijn doelen zijn met zijn spelers die hij heeft. Want hij koopt ze niet, hij krijgt ze gewoon. Dus dan moet je weer, en pas wanneer je met een speler werkt, kan je zeggen, die past binnen mijn systeem of hij past niet.
1: Die voldoet aan mijn eisen.
4: En niet aan de eisen van de voetbalclub, want de eisen van de voetbalclub is anders dan de trainer.
2: Technisch directeur.
3: Okay.
4: Dus het is moeilijk, daarom al die jongens die heel makkelijk de laan worden uit. Kijk, je hebt een heleboel oud internationals, maar hebben ze wat bereikt. Ze hebben niks bereikt. Ze hebben niks bereikt. En als ze wat bereikt hebben, is het door een ander voorgekauwd.
3: Ja.
4: Snap je?
3: Oké. Okay.
4: Dus
3: dat was mijn vraag, duidelijk.
1: Oké.
4: Okay. Alsjeblieft.
1: Okay.
4: Alsjeblieft.
1: Okay, ja.
3: Oké, prettige voortzetting. Ja?
4: Dank u wel.
3: Oké, okay. Doei.
1: Ja, Dennis.
2: Ja.
1: Je vroeg eigenlijk wat de reden is.
2: Ja.
1: Omdat hij een middenvinger zou hebben opgestoken richting de fans van de Argentijnse club. Memphis zou het gebaar afgelopen donderdagnacht hebben gemaakt na een gelijkmaker van César Caicedo. César in de 49e minuut tijdens de eerste kwartfinale van de Copa Libertadores tussen de Corinthians.
2: Oh, maar als je naar staat gegroeid en het gezwaaid, dan zou er niks aan de hand zijn.
1: Nee,
2: maar vier, van die vijf vingers mag je niet één wezen, maar alle vijf.
4: Waar speelt hij?
1: In Brazilië.
4: In Brazilië?
2: Ja.
4: Hij moet weten dat Brazilië is niet vriendelijk wanneer je zwart bent.
1: Nee, dus maar dat daarom...
4: het hele gebied daarachterin, met die Latijns-Amerikanen, is niet zwart vriendelijk, dan ga je daar. Kijk,
2: je
4: en dat moet.
2: Maken.
4: Je moet die dingen niet doen. Die gasten. Ik kan zien dat ik aan mijn ja kwekie. En dan een Holland mama niet. Ten oorzaak van een mooi kweker, Serena, dat ik aan verstand, dat ik in een gozora vinger.
1: Zweetige.
4: Ja.
1: En daarom heeft de club, de Braziliaanse club, tot 17 september heeft die tijd om te reageren.
4: Ja, toch.
1: Oké, okay, wacht even, we hebben een bellen. Goedenavond, u bent erin.
0: Goedenavond, dag aan Harry.
4: Omari, Omari, Ipaino.
0: Dat begint, hé, dat begint stora zijn, maar nog stor. Nog stor, Arkis aan mijn actie, Botti.
4: Ja.
0: Nog blij stor zijn. Ramon, mijn actie, want zijn niet door.
1: Ja, klopt.
0: Pabo go play, Pabo go play no.
1: Start off the boy. Oh.
0: Pabo go play, me be follow one boy.
1: Ja, ja. Maar verleden week me be tag, am I play an Arabia say.
0: Oh, am I go, am I go, am I go, am I go, am I go, am I go, make money.
1: Ja, club. Verleden week me be make a bakan tag ba.
0: Oh, okay.
1: Dus in a arke, in a arke.
4: Awane, ik bel te goed, van mij.
1: Nog moeilijk, man.
0: Nog moeilijk, man. Radio met Arkie, broer. Radio met Arkie, met Pijkeek en Luisterkeld, broer. Jone, Pijwak, Jone, Tanja.
4: Nas masanje, taki. Nas masanje. Ik kan je taki aan mongo, man. Ik kan je taki aan mongo, man.
1: Maar, midden, hij is aan je.
0: Para lang aan koronie de man en pa en de president je wat staan voor no pa noti. You know what pa noti has to do man. Is het dan? Maar met pa kijk en dan zeg je dat met mijn actie zijn niet met mijn actie.
4: Ja, iemand actie maar daarom met chole is de mij puri top te moni conchatu.
0: We moeten een chatu, maar dat maakt me rokona feci. Kim ik aan bel. Useless Sabi, zo te roko ubedu.
4: Ja,
0: dat dus normaal niet met de mensen door een stukje en dan gaan we foto normaal niet.
4: Nee, mene, maar is
0: het afvaardig geweest.
4: Ja, met je van mijn adres.
0: Hé, maar Ramot, Mr. Ark, jij bent met mijn post dramatisch mee.
1: Ah, ik zag ook
0: niet. No, Mokarama, meneer Silent, Mokarama.
4: Oké.
0: Silent, attaximatisch met Silent, Mokarama.
4: Oké, oké.
0: Maar ben jij wat autofossie? En blakas man nog zo? Is dat niet? Et pour voir le smoke, on a mis le carme, allez vous tirer mes morts snel pour que je harasse à 100 fois. On a mis le auto électrique.
4: Amen, Kari.
0: Amen, tout le monde, je vais mettre ça, ça, pour la fin. Amen, la silence, non, je m'en dis silence. Mais parce que je n'ai pas eu de mérite pour. De Toussani, mine kade sanne, wat je play young boy en de sotana, dus mine kade kom.
1: Mine kade noti.
0: Me posteri. Me hoop het allerbeste ge you, mi mati. Me hoop dat alle san go boelang a you. Dat me hoop. En dat die tam boelang a mindri uno. Mr. Silent. Wat amase kade mi soita mai, kade mi Frankenstein soita mai. Alla sot namase gini. Maar mijn karama no man is silent.
1: Oh, dus die Arke? Arke?
0: Ja, maar Arke wat doen we nog? Die is een soort zwang kon je misschien liggen.
4: En nou, een soort zani, alink.
0: Ja, dat heb ik eens. Want dat heb ik eens. Dat heb ik wel goed, Taki. Dat heb ik wel redeneer. Mijn retrama redeneer over voetbal.
4: Okay.
0: Maar, look on my lucky ones and out one year, thank over three, like this, my out, thank over trainer. I'm not a trainer. I'm not a trainer.
1: Ja,
0: als aan de na trainer.
4: Nee.
0: Als aan de na de Marseille after van veld.
4: Ja, klopt.
0: Midden.
1: Maar
0: trainer wil winnen. Alle trainer wil winnen.
1: Harry. Maar een keuze, een trainer en Mickey is een speler uitstellen.
4: Ja, toch. Want hem af 30 man.
1: Ja, toch.
0: Ramon, je bent trainer, Isabi.
1: Ik ben de trainer.
0: En
1: me be pot spelers be me a vertrouwen in de spelers.
4: Ja, maar zo ga ik go.
0: Zo, maar nou, dat play weer niet.
1: Nee,
4: met al die dat
0: nu wel lekker uit.
1: Nee, dat je net die Arke. Middels one play 8-0. In een brieven, ik ga actie mevrouw Deekman. A pisa de middels a play 8-0. En af Ajax middels en Migua also misri bitte tamara mate. A plekba tegen 4:30 bagadati siri bitte tamara mate. What a guy's king.
4: Ja, trekt je het aan, hè?
0: Ramon. Elki. We op een team in Haarlem, die de boy van Haarlem. Dan schrijf de man dat hij Haarlem Cup. Nou, wedstrijd voorspelt niet aan finale. Nou, wedstrijd dat de schop, de rol op penalty. Nou, de boskop veet die penalty, de man lijkt voor. De man miswaar. Nou, Uno moeskop aan laatste penalty. En boskop aan laatste penalty, we play finale.
1: Oké.
0: Nou, maar zij schop aan maas, en pot boskop aan finale. Nou, boys, en ik heb in aan maar even aan boysie. En pas kop boontra aan Uno, maar hoor aan boys, aan bal van boysie. Dan pot aan maar lekker laatste, maar ter maar dan is donar, maar dan lekker maar te gloep op boom van de maas kop. En te jugo de koon de schop. Nou, maas kop aan maar lekker boy, aan Marokka, aan boysie, aan Afrika. In ieder geval hebben we dit. Aan moment dat ze dat tips hebben, ik wou ook zo. Misiki. Misiki gewoon, misiki. Ik ben een tak, jongens. Mijn vrouw is wat moest gaan. Dus jij net aan mij, als je een dalen in me hebt. Je vrouw moest gaan, wat kan ik, jongen. Ik ga doen. Zo kolassi. Zo kolassa, hoe kolassa blijft, dat man af en ik wil ook aan finale. Dat de man zal winnen, hoe nu, en winnen aan finale.
1: Ja, oké.
0: Zal ook een win, de man gewoon. Dat mi op haar team niet, de man. Michele Mango play, Michele Mango play by Amsterdam. Alles hier op play competitie, we play alleen met de man play op de man tot 3 jaar mag aan de kampioen. Maar play dat is ziek in me echt met je. Play dat is ziek in me echt, want nou, mooi begin ik er ook eens hier. Nou, laat dat play.
1: Logisch.
0: Is je dat als ik nog ben aan trainer, want trainer ik moet een idee dat me wan winnie. Maar ik dat mij kon naar de 11 man, want ik zei, naar de 11 man, dat ik van de eerste we gaan zo spelen, we sluiten zo af, we gaan in aanval, we verdedigen, we doen dat niet. Maar het toe op 3 maanden voor doen als aan ieder wedstrijd dat niet.
1: Tuurlijk.
0: Dat is een probleem.
1: Nee, maar dat in wisselde man dat niet. Maar goed, ik heb nog 2 minuten met brada Grand Tanyi, dat ik reageer.
0: Ja, met Arkoen.
1: Ja,
0: met Arkoen.
2: Ja. Ramon, ik wilde nog even snel.
1: Ja, dan moet je snel zijn. Ja. Want ja. Ik wil de sportliefhebbers bedanken, ja. Ook alvast.
2: Ja, nog één minuut. Vorige week hadden we het over Wijnaldum.
1: Ja.
2: Hij heeft nog even gescoord ook in de laatste wedstrijd van hem. Op aangeven van Bergwijn. Klopt. Heeft hij een punt kunnen pakken voor zijn team. Ja. Prachtig is dat.
1: Ja.
2: Ja. Omdat we het vorige week nog over hem hadden.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Oké. Okay. Bedankt. En sportvrienden, nog bedankt. En tot volgende week.
5: Je luistert.
1: Nee, die moet ik niet hebben. Die moet ik niet hebben. Nee, ik...
4: Gerard Doosterak, ja.
1: Nee, drie moet ik...
6: Je is toch continu met praxeraar zijn. Dus duwen.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
1: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
0: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging en ligt daar rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yusa Kulturu Winkri. Drape je vind alla Kulturu van Oudu. Lekkie souvenir, osedresi, kledersdrachten voor jong en oud. Vers en droog, geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Yukulturu, yursakulturu.nl. Ook via www.yursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06.

Bakkerij Bang, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Bagu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Bagu.

Atin dagse busreis naar Spanje. Lorette de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet 06 26 27 6618.

0: 20 oktober, Tori Netti met Dino Burnett.
1: You not manga manga taya. In a boof nyang, me in a boof traweto. If then a substance duane met the brania say also. Because a heavy note on a tatrus, na you ado apfano.
0: Met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob Bengel. Haal de kaarten aan €20. In de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deetman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 6:30 tot 10:30.
1: Een middenkaartje, brief in een envelop.
0: Tori Netti met Dino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam Oost. Voor info, bel op 0616 96 5858.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
3: En natuurlijk wil ik Dennis even bedanken. Want de hele dag hebben we zoveel broeders en zusters gecondoleerd met het heengaan van een familielid. En ja, totaal vergeten, Tara Oerau Singh Pharma willen wij ook namens de hele crew van Radio Jammerike condoleren. En heel veel sterkte toewensen.
4: Ja. Tara heeft het over Tara Oerau Pharma. Dan mag condoleren.
5: Oh, die belangrijke vrouw in de jaren 90.
4: Ja.
5: Ik zou zeggen, ik heb er gevolgd, want de jaren 90, daar was ik in de Bijlmer. Ja. En daar waren we heel veel bezig met Fadema Bekaar in Street Corner Rock. Hoe ben je dat op een straat, minder smokkelman, minder serman. En dan was zij ook een van de mensen die de karretje ging trekken in de stad hier ook. Voor bepaalde, om bepaalde dingen recht te krijgen. En ze heeft haar werk, ze heeft het best gedaan met
4: zeker,
5: ons.
4: Voor de Surinamers.
5: Ze heeft heel veel gedaan. En soms denkt men, vrouw, hun is dan niet vrouw. Maar het is een, volgens mij een Joodse vrouw, want Pharma is een Joodse naam.
4: Wat ik heb gezien, geboorte Springland, dat naar Guyana nou?
5: Ja, toch. Ja. Maar, jongen, Zuid-Amerika, die man bij Charles Mafungo Potito.
4: Springland,
5: dus, gecondoleerd aan de familie, de gemeenschap. We hopen dat we weer na een tijdje weer zo iemand kunnen krijgen.
4: Heeft een hele berg dus werk gezet, hoor.
5: Ja. Daarna zijn er een heleboel gekomen, maar eentje moet de topper zijn, toch?
3: Maar mijn tak eerlijk toe, brara, naar de luisteraars. Ik heb altijd een harde schijf met allerlei muziek. En omdat het mengpaneel van Salto heel anders is, heb ik een speciale schijf moeten creëren. Maar ik heb geen speciale pogo om te draaien. Maar ik zal het proberen volgende week nog een keertje aan haar aandenken toe te draaien.
5: Mooi, Tori.
3: Dit heeft ze te goed, omdat ik ken hem persoonlijk niet, maar in bepaalde groepen waar ik terecht kom, wordt haar naam altijd op tafel gegooid.
4: GroenLinks,
3: maar no? Dat het maar even is ontgaan, volgende week maak ik het wel goed. Ja. Oké, bradanga sisa grantani. Voor een begrip, wat wil je zeggen, Sweeteke?
5: Over hem, over onze rivier, Motegi. Ik heb er niet te dicht bij leren kennen, Sabeng, maar toen de tijd dan bij de beesten gaan, Roy Groenberg, naar het bos. Amaat be skaf me ede in a Auroko, a street corner rock script briefie. Isabi toch? En alleen dat hij dan was zij een topper. Want dan moest je altijd, dan moest je al dan bij haar wezen. Of je schreef een brief naar haar toe. En dan ging zij het verder begeleiden waar er naartoe moest gaan. Maar daarna is ze ook een stapje, had ze ook een stapje terug gedaan. Isabi toch in haar rokosrefi. En nou, kraktigi de familie, kraktigi a gemeenschap, kraktigi Amsterdam, kraktigi vooral die de Saramang, sa bigismadis belangawa anuji taki ilibikong morolekti. Want teres me yepuno, a jestaki na musa musu mana, yepe yepi kolekti libifi libigopchi moro shwiti. Dus dat wou ik zeggen.
3: Oké, gratanje, brada Switeke. En ga ik over...

En dat was niemand anders dan Johnny Bref. Hoop dat u ook in dit uurtje genoten heeft. En we hebben nog zo meteen het laatste uurtje waar moeder zo meteen gaat bellen.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4 procent. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
1: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
0: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
2: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
0: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Hij zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging en ligt daar rommel op de weg. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

kulturu winkri. Trape je fin alla kulturu van Oudu. Leki souvenir, osedresi, kledesdrachten voor jong en oud. Vers en droog geneeskrachtige kruiden. WhatsApp telefoon 06-2703-2337. Online webshop Jukulturu, jursakulturu.nl. Ook via www.jursakulturu.nl. Telefoon 020-60-80-04-48 of 06-81-79-75-78.

Bakkerij Babu, voor al uw verse broden en verjaardagstaten, ook voor de lekkere bollen zoals kaneelbollen, ring, schuine bollen, chocoladebollen met of zonder slagroom. Bakkerij Babu, Hoek IJzerstraat 79, Walstraat, telefoon 020-66-294-15. En op alle marktdagen in Amsterdam Zuidoost te vinden, zoals Amsterdamse Poort, Rijgersbos en Ganse Hoefmarkt. Bakkerij Babu.

10-daagse busreis naar Spanje. Lloret de Mar. Vertrek op vrijdag 9 oktober 2026 en u verblijft in een hotel op basis van vol pension inclusief 4 excursies. Kies natuurlijk voor zekerheid en kwaliteit. Bel de heer Piquet.

0: Vereniging De Maneschijn presenteert met trots op vrijdag 23 oktober Tori Netti met Dino Burnett.
1: Jonat manga manga tayas in een boefnjang, mijn boef trouwetto. Ik den een sapsaf douane met de brania seyozo. Wie kan de heavy note aan attackers naar jou ado afvano.
0: Met extra attracties van Sankova, de boy Fabirti en MC Rob Pengel. Haal de kaarten aan €20 in de voorverkoop bij Ricardo's Eethuis, Lilian Deekman, Tante Thea, Dino Burnett zelf, Merlin Bossa, Sigo, Sigarenwinkel Gansenhoef, Mavis Nipte en de Dravers. Geen kaarten aan de poort, dus haal de kaarten in de voorverkoop, want vol is vol. Vrijdag 23 oktober, inloop 6:30, show van 7:30 tot 10:30.
1: Een middenkaripje, brief in het envelop.
0: Tori Netti met Dino Burnett in Clubhuis Kindervreugd, Grammatweg 31A, 1095 JS Amsterdam-Oost. Voor info, bel op 0616-965858.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: natuurlijk op de valreep, dan hebben wij moeder aan de telefoon. Goedenavond, moeder.
1: Man, daar ben ik weer, daar ben ik weer. Heel mooi programma vanavond, heel mooi programma. En de collega, is hij er nog?
0: Ze zijn allemaal
1: Ze zijn
0: weg.
1: allemaal weg, hè? Dan
0: Ja.
1: ben je alleen in de studio.
0: Ja, alleen. Ja, klopt, klopt,
1: Ja,
0: klopt.
1: maar ja, mooi, mooi programma. Nou, alle luisteraars, daar ben ik weer, daar ben ik weer. Dat is het gebed voor vanavond.
0: Ja.
1: En dan heb ik voor stukje even, woordelijk. Liefdevolle God, ik bid u dat het ooit waar mag zijn, genoeg brood voor allen die honger lijden, gelijke kansen voor iedereen op deze wereld, verantwoordelijkheid van mens tot mens, verbonden over grenzen heen en vrede. In september maakt het ook een maand van de vrede. En dan kom ik even hier. Huh? Vredesgebed en vredeswens. Wie open staat voor God, staat op een heel andere wijze tegenover de mensen. Wie open staat voor de mensen, staat op een heel andere wijze tegenover God. Wie open staat voor God en voor de mensen, staat op een heel andere wijze tegenover zichzelf. Vrij, bevrijd, bevrijdend, zoals Jezus zelf was. Zo schreef Bart Brunnings ooit. Zo'n mensen zijn echte vredestichters en vredebrengers. We bidden dat we zelf zulke mensen mogen worden. De vrede van de Heer zij dan altijd met u en met uw geest. En laten we die vrede met een stevige handdruk aan elkaar toe wensen. Vrede zij met u allen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, als in de hemel. Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zij gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu. Begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En heb ik vanavond een liedje uitgekozen. Zo een beetje een bekend liedje aan hoor.
0: Ja, ja.
1: En dat is aandacht voor de ander. En voor iedereen die leeft. Ieder mens moet ieder vriend zijn. Die naar vrede streeft. Een wereld zonder oorlog. Die aan iedereen ruimte geeft. Mijn God

dem landen under muren van de prikkeldraad en grens. Tiden van de vrede, dus een blank en zwarte mens. Mijn God,

vrede in ons eigen hart en vriendschap voor elkaar. Vader, moeder, zoon en dochter horen ze elkaar. Oude mensen, jonge mensen spreken ze elkaar. Mijn God, als dat eens kon.

Friede will. Mensen houden de ogen op dit ideaal gericht. Dat heeft al de eerste schijn van een beginnend licht. Lopen in het duister, maar toch met een hoop voorzicht. Mijn God, als dat is kon. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.

0: And I have to hear. And I'm on.
1: Ja, Moeder.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond, Moeder.
0: Ja, kom straks gezondheid uit de thuis.
1: Dank
0: en tot de volgende weer, wie ik met God wil.
1: Zeker.
0: Pardon hoor. ik moet gewoon niet zo...
1: Verkouden.
0: En tot de volgende week weer met God wil.
1: Ja, ja.
0: Groetjes aan je collega die al thuis zijn. Groetjes. Okay. Suttaker, baby boy. En alles wat straks wel terug te oog. Zou de volgende weer ik met God zijn.
1: Zeker.
0: Meneer Fifa, u ook. Meneer Burleson, u ook. En zoon lief Hendrik, dochter lief u ook. Tante Mau. Mevrouw Seder of Tante Loes, jullie allen. VVC, vrede, vriendschap en vertrouwen. Maar RCD, mevrouw Ursula, veel liefde. Helen, en meneer Jan, hoe gaat het mee? Mevrouw Carmen, en mevrouw Traum, meneer Peulerson nogmaals. Marcel en Rinja en Ingrid, jullie ook. Etna en Noortje, dag Shirley, hoe gaat het mee? En Robbie en zijn moeder die en de hele familie Etna. Dag Tanga Faitang. En alle luisteraars van Radio Mrikke en andere radiostudio's. Gezond naar bed en gestort weer op.
1: Zeker,
0: en tot de volgende week weer. Met God weer wel, man.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, oké. Okay. En laat je dus.
1: Tot de volgende
0: keer niet te horen.
1: Oké.
0: Okay. Oké, okay, tot de volgende keer. Dag,
1: Anne.
0: Die vergeten met de groeten. No. Allemaal. Ik ben één en vergeten te lezen, Ramon.
1: Ja.
0: Maar ik wil het toch voorlezen voordat je met een liedje begint.
1: Okay.
0: Kom en zing de lof van de Heer. Iedereen die hem dient, die ook slecht in zijn huis is. Heb uw handen omhoog en in het gebed. En zing de lof van de Heer. In zijn heiligdom op de Sion, daar zal hij u zegenen. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.
1: Doei,
0: allemaal.
1: Doei.
0: Tot de volgende keer. Ja. Doei.

Ja, en dat waren de mooie platen die moeder altijd selecteert voor alle luisteraars. Ik heb nog 15 minuten en ik wil het heel anders afsluiten.

en dat was niemand anders dan Glenn Washington. Ja, en ik hoop, ik zal direct moeten groeten, want er werd hier omgeroepen dus dat er 10 uur gesloten gaat worden. En ik heb opdrachten om zo snel mogelijk weer buiten te zijn. Ik hoop dus dat u ook van deze uitzending genoten heeft. Het was mij genoegen uw gast hier te zijn. En ik blijf variant qua muziek. En niet te vergeten, Ramon is de naam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
1: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
0: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het

0: Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging en ligt daar rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging en ligt daar rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan.

0: make your statement.
1: Ja, mijn statement is wat ik net heb aangegeven. Als het met mijn schatje ergens bent, in no, don't touch. Tak met je mouth. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.

0: Het station van de onbekend tot bekendmakingen. Hey, jij daar, jongeman of dame. Beschik je over durf en talent? Ben je ook op zoek naar een baan als journalist, correspondent, geluidstechnicus, editor, nieuwslezer, redactielid, omroeper, vormgever, DJ of verslaggever in de media? Oké dan. Begin net als vele anderen eerst met vrijwilligerswerk bij MART. Het communicatieinstituut van de Popiopis, persoonlijkheden en bekendmakingen. Al langer dan 38 jaar, de kweekvijver voor jong en ouder mediatalent van Amsterdam. Onbekend tot de bekendmakingen. Bel met 020-6799-665. Of stuur een e-mail naar info@radiomart.nl. Mart, een status apart. Interactieve communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-6799-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

0: Is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: In one dancey, dat vrouw nou raak aan de praat met een heel good looking man. Mm-hmm. Maar ze kennen die man niet, hè? En je ziet je vrouw zo ontspannen, lachen om zijn grappen of om wat hij zegt. En jij zit daar als man, toch, je vrouw staat misschien voor de baan. Ja, jij zit daar en dan denk je van, wacht even. Anna vrouw zei hier, wiki afro ati bronam tapu da vrouw, dat kan een man, maar vrouw laf zo ontspannen, ik vind, weet je, echt zo op de gemak zo, en nakama anu zo wat atori, sweetie, en dat soort dingen. Wat voor gevoelens krijg jij op dat moment als man? Zijn dat niet bij wat atzi, meneer Seder, in een scenario die zie?
3: Ja, maar ik heb mijn antwoord al gegeven op deze vraag. Maar misschien zou meneer Antwoord, meneer een beter antwoord hebben.

0: ומנה. ועל תיק הפסן, הכפול דקה מהחיף, את הלאס בכן הוא עוד אותו בסחריפה.
1: ואיפה לא שם את הכמנר ארנר?
0: את בני למה...
1: אז פנינג דנא עושו אינו, אבי פרוב דת מומנט, את קומיניסי לפי
0: גלן. את בני למה מת אינס.
1: דס מי סי עוד רצ'פו דס מי דה סו הילמה אונספנו פרולק בלי סו, יסית אנדר הילה בודי לנגוויץ תק, איפות עלי שערמה דרי.
2: סומטינג
1: איס... אנס אבגי עתי ברום.
2: סומטינג איס רום.
1: נה.
0: אז איסה פותי מוסקיס עתי ברום, תו דורו עושו בקדר אלו,
1: איפה שם שם דת דיית.
2: Dat daar jou ja.
0: Adi tambos.
2: Dat den daar jou.
0: Adi tambos.
1: Maar ja, maar die gevoelens op dat moment, voor voor also, een gevoel zeg is een moment dat die theusie je vrouw dus ontspannen en wat traman, terwijl hier wie kijk bij Jezus kufu communiceren en wat fasie voor, weet je voor?
2: Zo so onzekerheid.
1: Ja, maar het raad, kijk, het raad sowieso rare gevoelens bij jou als partner achter, natuurlijk.
0: Bij ieder mens.
1: Ja. Maar dat niet zo, meneer Zeder, dat jongen, in een scenario die zie.
0: Ja,
1: you know, kijk, maar, van...
0: ik weet 100%
1: dat je
0: mensen hebt die geweten onvoldoende hebben gekregen.
1: Jezus Christus, meneer Arnhem. Met bario, meneer Arnhem. Meneer Arnhem, doei, meneer Arnhem.
2: Abu. Dus, zijn er geweten onvoldoende?
1: Je
2: herhaalt. Nou, Abilaba, omdat mis dat ding, niet is onvoldoende van dat.
1: Hij niet gaat, hoor.
2: Dat is onvoldoende van. Maar, meneer Zeder, ik hoop dat u grap aan standpunt Samarion wat leg je uit.
1: En dan gaat het om de gevoelens daaronder. Ja. Op dat moment, die zie dat hij. En dat heeft het niks te maken of je hoort dan als maar 30 jaar of verder. Dat heeft er niks mee te maken. Oma, dan gaan opa zelf op het moment zijn wat Jaruzo Epsa. Te bepaalde soort scenario. Oma, zit ik wat trappistant. Ik kom, ik show je man. Ik kost dood op een man. Griek is van de biedes. Maar het gebeurt gewoon. Je krijgt rare gevoelens.
2: In dat geval, zei je dat net hoor. Eigenlijk, sowieso als man. Of naar Jaruzo of naar onzeker. Maar stel net wat je zei, een vrouw, Henk heeft je vrouw thuis gezet. Henk wil kussen, als maar weer een kusje af. Maar ze komt aan jou met haar, al haar eerlijkheid van dien. Adjiatori. Als man. Toch?
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat je zou sowieso wat onzekerheid bevatten. No matter wie is veilig. Want dan ga je nou... Hey, soms is het zo raar. Hè? Soms is het denk wij mannen... Hè? We willen een leugen horen. Want if een vrouw tegen... Ja, Henk probeert me te kussen. Ik heb hem me weer af.
1: Mm-hmm.
2: Is dat een man die denkt in eerste instantie... Hier aan mijn jok. Je jok. Zeker hoe boos hier een vrouw? Nee, hoe boos hier een man? Mij is zeker hoe boos hier? Nee, mij no boos hier. Dat een vrouw dat hij hoe boos hier een man? Je joku. Snap je? Ik weet het niet, maar het is alsof wij mannen we willen soms die leugen horen.
1: Dat aan jou takkie bij, hè? Dat is een onderwerp voor een ander keer. Het is maar, ewaiere de waarheid. Je weet hoe ik erover denk. Je wil de waarheid horen, maar je kan het niet handelen. Dus
2: je kan het niet handelen, true.
1: Oké, dus onderwerp voor een ander keer. Koepé, a waarheid tori, die zie. Hey, tjawa lo djugu djugu. Maar, nee, maar ik bedoel maar... van, je voorziet het niet. Gevoelens van jaloezie... Je voorziet het niet. Je gaat niet ergens met je partner en je hebt zoiets van... Nee, het zijn letterlijk situaties dat zulke gevoelens in één keer bam naar boven brengen. En het hangt echt van de situatie af. Want als je wakker... Oké, maar kom je eerlijk toe. Ja, man, ook vrouwen, 24/7 de Jaruzo.
2: Nou, something is wrong in a relatie.
1: Deja Russo, maar dat niet vindt dat jij manipuleert. Jij wil de baas zijn. Jij bent een control freak.
2: Je wil manipuleren.
1: Nee, degene manipuleren. Ze willen niet, ze doen het ook. Die vrouw mag niks, kan niks. Nee. Want if you do that, if you go talk about her mom, nee. Je manipuleert, je bent mijn baas niet. Ik moet vrij kunnen zijn.
2: Mm.
1: Maar Krintaki, je hebt dat soort partners.
2: De relatie dat, ja.
1: Tuurlijk, denk ik.

0: Tuurlijk. En ze hebben niet veel nodig. Eva Frotta kan wat trachapo. Als ze thuis is, ze kan zelf een klap in haar gezicht krijgen.
1: Dus zo'n man is voor mij 100% onzeker.
0: Zit, maar dat is hij ook.
1: Ipsa onzeker. Want als je vrouw niet eens met een man. If een man komt, een man tegen een vrouw bijvoorbeeld. Kijk de weg naar Hamelen. Een man had dit. Een man kira, vrouw van Sanat.
0: Ja, ik begin dus, tegen een vrouw zeker. Ik ben een guang aan jou. Want je na gouden gids. Waarom moet hij jou vragen?
1: Juist. Huh?
0: En om aan Google tap je telefoon.
1: Maar er zijn ook vrouwen in Arichten dat je.
0: Ja, natuurlijk.
1: Oké.
0: Okay. Maar mannen hebben het sterk hoor. En toch de maas, maar dat het, ik word niet jaloers. Nee, want je wil de baas zijn.
1: Dus op dat ding.
0: Je manipuleert. Hoi man. Maar meneer Seder, ik ben benieuwd voor. Sapsana meneer Seder. Ik weet niet wat bellen meneer Sofuru. Want iedereen moet gewoon de kans krijgen om in te bellen. Maar waarom ik hamer op hem? Hij kaartte bepaalde dingen aan waarvan ik toch het gevoel kreeg van... we zitten niet op één lijn. Qua begrip over a thema, jaloezie. Want ja. Het gaat er niet om of je degene vanaf schoolbanken... of degene kent een bekende, dan gobraza. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het gevoel wat gecreëerd wordt in sommige situaties.
1: Daar valt het onder. Is het onzekerheid of is het jaloezie?
0: En jaloers zijn op je partner gebeurt ook wel eens. Maar dat gaat weer gepaard met onzekerheid. Partners die naar hun partner kijken en denken van... jongen, maar kolokotak mi vind zo'n partner, jongen. Ik verdien degene eigenlijk niet. Want look at me. Kijk hoe ik eruit zie. Ik ben niks. Ik heb niks. En dat toch als een persoon ik hoor naar mij. En dat is zware onzekerheid. Zware onzekerheid. Want degene gaat met jou omdat degene iets in jou ziet.
1: Dus je moet dat stukje.
0: Weet je? Degene houdt van jou. Ja. Maar die mensen die dan... zo onzeker zijn. Die zijn ook zo snel jaloers te krijgen. Hè? Zo snel jaloers. Iedereen vormt een of andere bedreiging. Weet je, er is een supergrote muskiet hier. Ja. Ik kan Mike Abra. Kom. Adan is dat met dat men naar de Thierry.
1: Ja.
0: Dus dat soort type mensen, die hebben het zwaar. Die hebben het echt zwaar. Omdat ze met zichzelf al zitten te knoeien hun eigen emoties. En kom jij dan aankakken en je hebt een gesprek met hun partner. Dan gelijk komen al die emoties naar buiten van jaloezie, onzekerheid, woede. Maar ze kunnen niks doen, ze willen niks doen. Ben ik nog waardig voor degene? Dat denk ik wel zo, dat like baby. Ja, die vindt dat ik niet aba waardig. Waarom ga je met me? Wat zie je? Daardoor begin je onderwerpen pas maar naar de vraagstellingen dat hij. Ja, zei die hoor naar mij. Wat zie je in me? Dat soort domme dingen. Maar hoor naar ik behoor je kop tegen. Waarom stel je me dat soort vragen? Maar hoor want niet lobby.
1: Nou,
0: je moet dat soort dingen niet vragen, maar.
1: Dat is zware onzekerheid,
0: ja,
1: man.
0: Maar dat zeg ik toch. En dit, maar dat die Ajarusu is ook heel zwaar aanwezig. Heel zwaar aanwezig. Want waarom? Ze hebben constant validatie nodig. Je moet ze die validatie geven. Het kleinste maakt ze onzeker. Sta je te lang met de kippenboer te praten. Zeker ging je versieren of abewani nummeren. En oh je moet, brada. Eind van de dag. Wij zijn samen. Ik slaap met jou in één bed.
1: Ik denk zo'n relatie hoort staan.
0: Het is geen long lasting. Want voor... degene die dan niet zo is, is het op den duur toch best wel vermoeiend. Wis ilobas madati, maar het is mentaal vermoeiend.
1: Ja.
0: Dus ik denk niet dat zo'n relatie
1: standaard,
0: everlasting. Ja. No, ze rekken het, omdat, weet je, lobby de maar. Nee, je wil niet met iemand een relatie hebben en je moet degene constant geruststellen. Want degene heeft te kampen met die combinatie, die onzekerheid en jaloezie. Dat wil je niet. Weet je, wees gewoon zeker van je zaak. Ik ben bij jou. Weet je, dat zegt al genoeg. En het geldt voor man en vrouw, hoor.
1: Marion, we gaan een beetje de bellers ook laten. Want you jatori echt. Dus de bellers mogen ook even wat terug doen.

0: Belt u?
1: Goedenavond, u bent in de uitzending.
2: Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
2: Een geweldige uitzending.
1: Dank je, dank je.
2: Geweldige uitzending. Wat zie je, wat doet dat zo net toch? Ik groet iedereen weer nogmaals.
1: Hey.
2: Meneer Arnhem of mevrouw Osdorp, of weet ik veel waar. Ik heb Maru Alamala Oli.
1: Hey.
2: Ik heb net gehoord toch? Ja, denk ik zie je. Minap atletie. Minap atletie. Het hangt af

0: espacio. C'est asma espacio. C'est parce que bon d'appel là. Boudam. Alors moi, et ça fait nous. Moi, et parce que ma bras à you. Et là, ma chap you vote me. Vote me. Vote me chap you.
1: Il faut, meneer Seydor, comme le coup Efalein dit c'est d'air. Goedenavond, u bent in de uitzending?
0: Ja, ja, met een vriend.
1: Nee, een vriend, als jij even wacht.
0: Zeder in Baka?
1: Ja, wacht even. Als je
0: niet met taxon hebt, maar waarschijnlijk niet missie.
1: Meneer Seydor, wacht even. Goedenavond, u bent in de uitzending? Oké, daar hebben we ook een probleem met Alain dat hij. Ja, ga maar verder, meneer Seydor.
0: Alleen our probleem. Alleen. Mi boom, dus daarom. Maar ik ga bij mij uitstaan. En ik ga om zo mijn afleken.
1: Goedenavond, u bent in de uitzending? Hallo?
0: Ja.
1: Hallo?
2: Heel ver.
1: En hoort u mij?
0: Ja, Humphrey, ik zie hem.
1: Nou, naam meneer Humphrey. Humphrey.
0: Yo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik had nog iemand aan de lijn. Arki, ik had nog iemand aan de lijn, maar alleen dat schrift Nono de Nedwin. Zo alleen PU bel Nono de. Ja. We luisteren nou naar jou. Meneer Seydor?
0: Ja, ik luister.
1: Nee, wij luisteren naar jou.
0: Oké, naar jou. Oké, wat dat toe lijn de wang. Wat lijn de doeferi, mi denk.
1: Juist, wat lijn de doeferi. Oké.
0: Ik heb net weer geluisterd, toch?
1: Ja.
0: Dat en ik go om, zomaar atleti of zomaar no atleti. Het hang af. Pa, Yusabasma, post me of no post me. En nu nou een man, waarom moet ik jaloen?
1: Goedenavond, u bent in de uitzending.
0: Wat zijn nee, go boom. Ik ga niet goed.
1: Nou, jij kan even... Osta. Bim, belt op een nummer...
3: 020-7417291.
0: Dat bel ik, op dat nummer bel ik niet.
1: Maar meneer Seydor, ik heb het even niet tegen u.
0: Sorry.
1: Oké. Ja, Gatori, want alle dit toelijn is door even Nono de, dus alleen voor jou en vrij Nono de Edwin.
0: Oké, dan ga ik het kort houden.
1: Ja.
0: Ik heb net weer geluisterd, dat heeft niks te maken met zomaar atleti.
1: Ja.
0: Het gaat bij mij om mij persoonlijk, ik heb het over mijzelf.
1: Oké.
0: Niet gewoon aan wat schat of niet. Maar ik wil dit tegen u te zeggen. Ik zeg het tegen u. Als ik mag gebrassen, doe ik awani. Alleen, je moet gaan. Maar precies, je moet gaan. Dat is hangen voor als ik lang als je deed, dus me of een vrouw, moet je een persoon dat hij, brada. Kijk, doe nog nu, nog kan. Maar me, look at God, jaloers u toch? Me look at jaloers u, afro. Of mama moet tegen jongen, even dat ze, doe nog, look at.
1: Nee, maar ik denk ook...
0: Afro moet go tegen me. Kami moest doen, of kami moest doen. Zo mijn satori.
1: Oké.
0: Doe, na you sting. Je moest tegen dat nou, dat even dat. Tot moto. Nee, ten me see, wat man doe zo aan sani. Kami no go jaloers u kan afro. Afro moest tegen man dat jongen even dat ze doe dan nog kan. Klari. Ik ook gesteld ook. Wat mij go vaak naar presi. En mij zie bepaalde zijn er mee. Denk jongen, dat mijn fight dan ga je. Zal lappen.
2: Maar stel.
0: Dat mijn fight. Mij ego.
2: Oké, meneer Seydor, stel dat die vrouw nu weer de heren af. Stel ze weer die heren niet af. Ik zeg, stel dat jouw vrouw die heren niet afweert.
0: Ja?
2: Stel ze weer die heren niet af, want ze vindt het leuk te de heren en benaderen en zo.
0: Ja?
2: Hoe sta je dan daar tegenover?
0: Dus ik vind dat niet.
1: Meneer

0: En hoe sta jij dan daar tegenover?
1: Daar heeft ze zich geen respect voor zichzelf, toch? Heeft ze geen respect voor zichzelf? Mm. Niet naar mij toe.
0: Oh.
1: En ook niet naar haar toe.
0: Oké, okay. Ja.
1: Ja, toch, daar. Samio, doe. Kijk, bato. Wat dat je nou hebt respect voor mij. Dan ga je serieus. Kijk, bato. Klaar. Dat is mijn antwoord.
0: Oké, okay, dank u wel voor verhelderende antwoord.
1: Oké, okay, ik luister verder.
0: Dank u wel.
1: Oké, okay, doei.
2: Goedenavond, u bent in de uitzending. Oké, okay, we hebben nu twee lijnen probleem hier zo. Mocht het zijn je nog een keer wil bellen, kan je nu even bellen.
0: Op 020.
2: Op 020-471-4291. Die lijn is nu moment vrij.
0: Wat is er met die lobbyuurtje dingen?
2: Een lobbyuurtje telefoon gaat niet eens. Wij horen iedereen, maar hun horen...
0: Aan de bedden, toch?
2: Zij horen ons dan weer niet.

0: ka nuk libis man wayere do arid moro. De shele kwan soro, sa akwan bum bigi olo. Matrafas no de, dem saptat kolo kuno de na alas mamu fodoro.
1: So many de de, nanga sametaki, mano ala malak de na mimati.
2: Goedenavond, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedenavond, Coupé.
2: Goedenavond, beste vriend.
3: Goedenavond, ik wil even reageren op die stel van jullie.
2: Natuurlijk mag dat.
3: Ja, door de jaren heen heb ik geleerd dat je niet onzeker hoeft te zijn. Ik was vrouw, wakagi of wakagi altijd.
2: En dat...
3: Dus je hoeft niet onzeker te zijn op een vrouw die van ma potena of zo. Hoef je niet onzeker te zijn op als makkong. Ja toch? Je hoeft niet onzeker te zijn. En voor als moe duwassani wist naar brekting. Ja toch?
2: True. Dus ja. Eigenlijk, pe je gonanga ijarusu. Sa, we zetten om tap onzekerheid.
3: Ja, ajaru, wat ben je van ajaru? Hoeveel dat niet meer nodig? Tenmij tak, umas malai na grotapu. If kotaki, zeg maar wat hoor, if female you umas made. Ten net female you man in rede. Dus ja, ajaru, zo naaf de.
4: Oeja?
3: Ja, ja.
4: Oeja? Wil je een share mi bigi matiera?
3: Nou,
4: niet
3: de...
4: Nou,
3: ja. Enough days, oh, Marion, ma.
4: Of bijvoorbeeld, Amanoka, also, want, of what?
3: Nee, dat niet. Dat niet, dat, Amam.
2: Ja, Marion, dat, na uru toer je, taki. Ja,
4: ik mag wel gevoelens hebben, toch?
3: Ja, toch, nee, ma. Maar, jouw, jarusu, bigi jarusu, san, naf, de moa. Jarusu, dat in, bep, 18, 19 jaar, jong. Met een 2021, nee, met een jarusu. Met jarusu, natuurlijk je jarusu. Want soms, wat maar hoor je vrouw toe, jongen, je treft een barik aan migado.
4: Dat me denk ik, dat samen begin met het taki. Je hebt een mooie vrouw. En je sap dat je vrouw mooi. En je vrouw nou een eye candy. En me dat vrouw sap dat je... Ai, te je vrouw je wakker koin waar ruimte aan weer een mooi krosie. Zij is iemand en maakt maasma in de draai luku. Wie is want 10% de draai luku? Dat is een mooie vrouw. Dat is een mooi bigisma.
3: Ja.
4: En dat is goed. Dat is goed. Zolang de man ook dat de go snap te in een visie voor me overhaal. Voor me kennis, voor teken nummer aan de stand. En vrouw vind ik een bis vrouw.
3: Maar dat gaat er altijd. Dat gaat er altijd.
2: Ja, maar dat gaat er altijd zijn.
4: Altijd zijn, maar het is niet dat het toro begint je nou. En een vrouw laf zo gezellig dat de stand samen met taki. Aartje moet samen. Na een moment hè.
2: Een
4: vrouw heeft zo gezellig. En laten we zijn volwassen toch. Maar body language, if je maar leest, dat is body language.

0: bitch. Het zegt veel, hè?
1: Miso.
0: Jere sami taki bim. Body language. En a body language is soort dat mijn god, mijn lobatori samen is Jimmy Wies. Mij dat mij maar. Mijn lobatori, ik vind het interessant. A body language zullen we reageren in tapoen. Nou, met grapje, aan het moment dat je is door afstand te loeken, tak zang. Als mij laf dan een liefste glimlach en zo verlegelijk kwam je meisje.
1: Ik heb kan de pep mi bodere, bim, pep mi bodere. Kan de togwa also, dat mi bosa actie van, boy ma, sang ben
0: ben de soko selo
1: ai want yeah. If so tori ama begi want dat mi kan ja tori dat tu
0: ja so, maar kijk okay. Dat komt voort uit wat ligt die jarusu
1: nee
0: vergeet je niet hè
1: is dat zijn een minotak na jarusu
0: wat ligt die
1: nee,
0: jarusu
1: ik ben even benieuwd hè hoe heb jij mijn vriendin zo aan het lachen gekregen
0: wat jij niet doet
1: Dat wat ik kan doen.
0: Wat jij niet doet.
1: Nee, dat is ook wat ik niet doe. Ik wil graag weten, want ik wil je ook zo zien schateren. Van het lachen.
0: Maar dat zeg ik.
1: Wat kan een man die wat meer voertorie? Mij leiden dat toe, if you want it. Ja, toch, Bim. Maar je oma waaier, maar bijna 10 dat ze kan aan de meer voertorie. Dat is ook zo.
0: Maar ze meteen je dat naar meer voertorie.
1: Dat is. Maar zijn niet laf zo smakelijk. Dan wil ik het ook weten, maar dat wil ik heel
0: span. A tori van man bespreekt een vrouw aan. En okay. Daarop reageert ze.
1: Oké, okay, maar Alexa Bim, dat is nog geen reden. Geen man overboord.
2: Dat mag je wel, dat mag je wel, dat mag je wel, mijn tori. Amang, zo tap me vrouw. Amang, die, die amasje, dat afrouw, wakka kon aan me nu. Dat mou aksi me nu, jong, nap je vee. Dat wel, amang, jong. Amang, sap, dat nam ik je in dat vee, sap je toch? Dus dan maak ze me nu een jong zang, jong bem, jong na vrouw fina, jong Mikola, zas maar pessie jong herzo.
1: Nee, dat na vuile was, na vuile
2: Nee, maar dat, maar ja, maar die dingen heb je weer, weet je, en dan, je denkt van, ah, let go jong, is dat niet ook?
1: Nee, want look, you so is up that ik kon de lange vrouw, a vrouw good looking. Im hoor, rekenen aan mooi in uw eye dus, als een mooi in trauma eye toe.
0: Mag ik iets vragen aan jullie beiden?
1: Natuurlijk. Ja, ben je stel op? Stel op, want Mario komt met de vraag. Hoor, Asturu.
0: Nee, het echt, het is een vraag stellen aan iedereen, maar even aan jullie beiden. Hè? Want ik... We praten breed over alle scenario's, maar ik wil het toch weer terugbrengen naar het moment.
1: Ja.
0: Het moment. Bim takwasan zo net, Mario niet eerder voorhangen, wat een vraagstelling, kiesi seref, want mijn aard is een actie. Op het moment dat jij dat ziet gebeuren, toch? Dat jouw partner zo ontspannen is bij een andere persoon, bij een andere persoon, toch? Op dat moment, wat gaat er in je om? Het heeft niks te maken of die man dan naar je toe komt om te vragen of het je vrouw is, mm-hmm. of dat jullie thuis praten. Heeft er niets mee te maken in mijn vraagstelling. Wat doet het met jou? Wat voor gevoel? En dan nog, dit is mijn attackie. Op het moment dat jij dat waarneemt, wie is je jitori naar een mati? Toch? Nee. Archie Boeyere, Samotak Jerry. Automatisme, UI, het dwarrel go bakka, na een moment drapen pe you see you vrouw snap zo ontspannen na
1: ama. Automatisch.
0: Yo draai ai puro, want je jitori go doro, maar automatisme, UI e go bakka na a pisan dat ze is she. Het zijn de gevoelens die op dat moment in jou komen als mens, make a scenario dat hij in een man wend die schrift af, deino luko. Automatisme je draai, want in je hoofd ga je ook even van, maar dat zo tori de toesma dis eji zo langa en dat afro en laf zo ontspannen. Het zijn menselijke normale gevoelens. Het is geen onzekerheid,
1: mm-hmm.
0: maar het creëert toch wel wat ligt die jaruso van? Oh, die vraagteken. Want ze blijft praten met die man.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? En het is geen, nou moet ik duidelijk zeggen, het is geen bekende van haar. Het mm-hmm. is geen vriend, kennis van haar. Het is een vreemde man die haar heeft aangesproken op dat moment. Maar ze blijft staan uit vriendelijkheid en ze blijft luisteren naar die... Ik kan niet zeggen BS, want aan alle tories zijn vrienden, maar ik ben BS. Okay. Ze blijft daar staan. Ze blijft uit beleefdheid luisteren naar wat hij te zeggen heeft en lachen naar wat hij te zeggen heeft. Jij staat met je vrienden op dat moment en je whisky in je hand. Mm-hmm. Automatisch gaat je aandacht steeds... Want je ogen gaan haar steeds opzoeken van, staat ze daar nog? Praat ze daar nog? Wat voor gevoelens? Ik heb het over dat moment, hè, want we praten over zoveel.
2: Maar... Over het moment. We zijn mens, hè, Marion.
0: Ja.
2: We zijn mens. Dus je gaat altijd dat even zien als jaloezie. Maar het is geen jaloezie. Weet je, want...
0: Erkenning is altijd fijn, Jerry. Erkenning, Arkisa Metegi, erkenning is altijd fijn. Als je nou 10% jaloezie of 100% jaloezie, het is normaal. Ik zeg het tegen iedereen. Je hebt normale en abnormale situaties. Maar als je een beetje jaloers bent omtrent situaties waarin jouw partner zich op dat moment verkeert, er is niks mis mee. Want weet je waarom? Na alopsa je loopt je partner, etjaar abtjinso jaruzu. En het mag, er is niks mis mee.
2: Nee.
0: Laat dat duidelijk zijn. Want familia, meneer jaruzu, let fossi. Fossi mi jarusu be godak mi be dudon do sani nak rambos anga de cheche sandati. Mi be dom, anga wa ye baseball knuppel. Alleen omdat mi shaman anga wan trameet, maar ja, dat was ik in mijn 20, 30. Mijn verstand was nog niet daar waar het nu is. En nu, dan pak ik het anders aan. Nu pak ik het aan met een lach.
1: Ja, maar wij...
0: Niet meneer Vierboen, maar met een lach. En ik laat ook weten aan mijn partner... Hé, er was een moment in de avond... waarvan meneer ben vier even boem. En dan gaat hij me vragen, wat is er gebeurd? Dan ben ik vertering. Maar dan praten we erover, dan is het klaar. Want dan heb ik het gezegd, ja, ik voelde me toch even jaloers op dat moment. En dan zegt hij van, nee, dat hoeft niet, weet je. Je zegt dat, maar het is normaal.
1: Het feit dat Itaki, ik voelde me jaloers, sowieso is trele ego.
0: Ja, dat
1: want
0: zo,
1: voor hem
0: zo,
1: is het... Oké, maar dan zou ik zeggen... Bijvoorbeeld, lig van Itaki met Napo... Met nuttig aan whisky, maar de megatorie... Met draai me uit. Ik denk, tegen je draai luku als man. Dan kijk je even van... Gaat het nog goed? Is ze nog veilig?
0: Nou, rommel! Rommel! Nou, met mijn takken naar straat met takken als man. Rommel!
1: Mag die dan? Hé, hey, hallo.
0: Rommel. Mino de eerste, Joku. Hallo, de luisteraars.
1: Hallo, jouwe, Arki.
0: Mino trobe.
1: Je bent die Jerry Arki toe. Oké.
0: Ik luisteraars.
1: Jerry?
0: Luisteraars, de eerste is een coupé.
1: Volg me.
0: Toch? Met begon u welkom. Coupé, dat je gaat kijken of ze veilig is. Of ze nog goed is.
1: Je kijkt als ze nog veilig is.
0: A eerste san is zij als mij snap zo lang aan die atori.
1: No. Is er nog geen reden? Want ik neem aan je vertrouwen toch? Daarom ik je dat. Oké, maar de Arkino, je draai luku even, is ze nog veilig? Mocht het ze, omdat, maar pletie, stel een man op potten aan het tappen skoru, of oren van fascie.
0: Maar dat is onveilig.
1: Nee, ja toch, want dan ga je zien, dan gaat ze reageren. Ze gaat erop reageren. Mm. Awan pura man anu, amai potten anu bakka, nou dan moet je daar, dan kom je daarin. Want dan is ze onveilig, dan moet je er verdedigen.
0: Maar moet
1: dan kom je pas in.
0: Als een vrouw nou aan een onveilige situatie, ze reageert gelijk erop en ze loopt weg. Ze loopt weg. Dus een heel onveilig takkievee. De ene aan een situatie dat hij, wat vrienden man vast, ze loopt weg.
1: Nou, maar ik vind niet, denk goed. Als man ik die sweet story toch. Een vrouw is geneigd te luisteren. Ai. Omdat te atori giso, te ugwa oso. Geen paniek, maar de al misa wotak even van. Maar dat sang atori met de so dat ibem laf so. Geen jaloezie, maar je wil alleen weten van.
0: Sang was er zo spannend. Ay,
1: wat was er zo spannend dat i laf so dat jong i hori bere?
0: Mm-hmm.
1: Klaar, dat wil je alleen weten. Niet dat je jaloers bent, ook dat je onzeker, maar je wil alleen maar weten van, wat ben je dat sweet story?
0: Ze hoor je aandacht zo lang. Dat ben je niet vergeten, dat kan man aan jullie in pres, want dat story is sweet.
1: Tijdens een soort sango, zo toch, en dan daarna heb je een goede seks. Punt.
0: Oh, Jesus.
1: Punt. Ja, toch? Want... Zij is zo
0: gezellig. Daar mag ik ze een pikje echo. Ja.
1: Hé, dus die telefoon is rood gloeiend hier.
2: Oké.
1: Okay. Ben
0: op.

0: Oké, okay, blijf luisteren, hè.
1: Dankjewel, lieverd. Groetjes.
2: Hi, Mario, ik moet gaan.
0: En Lobby.
2: Aboe.
0: Doei. Hé, wat is je kost daar aan mij wat deed? Oké.
2: Oké.
0: Doei.
2: Doei.
0: Beller, kan je misschien even nu terugbellen op dat ander nummer? Want
1: ja, er wordt
0: deze
1: gebeld,
0: doet het maar niet. Goeienacht, u bent in de uitzending.
3: Wat ik wil zeggen.
0: Hoor je me wel?
3: Ik hoor je niet duidelijk, luid en duidelijk.
0: Oh, dan na je meka lijn. Ja, Tori.
3: Wat ik wil zeggen, sommige mensen zijn niet eerlijk met zichzelf.
0: Ja?
3: Vandaar je hier veel cynische ideeën. Ze zijn gewoon niet eerlijk. Dit is wat zo dat de posta vrouw, dat zo'n juka vrouw, terwijl ik dat kla vrouw. Ai. Ze zijn gewoon niet eerlijk. Gewoon eerlijk zijn. Weet je, je communiceert met je schatje. Je vertelt er waarvan je houdt en waarvan je niet houdt. Ja? En dat dient, neem ik aan, dat ze dat gaat respecteren. En zij gaat je ook vertellen waarvan ze houdt. Zij gaat je ook vertellen waarvan ze houdt en waarvan ze niet houdt. Iemand die je lang niet hebt gezien, kan je een knuffel geven. Maar tot hoe ver en hoe lang duurt zo'n knuffel? Ja. Hoe lang duurt de knuffel? Een knuffel van vriendschap, je merk je gelijk uit. Je hebt mensenkennis.
0: Ja, true.
3: Of je moet een EBC. Ja, je moet gewoon een EBC. Dat heb je wel. Dus... Het is geen kwestie van jaloers zijn of iets met jouw bezit of dat. Respect. Jezelf zal een ander je respecteren.
0: Goedenavond. U bent ook in de uitzending.
1: Dankjewel, meneer Arnhem.
3: Ik ben er. Ik luister verder. En
1: dankjewel.
3: Ik wens u een hele fijne avond en goed nachtrust.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond. U bent in de uitzending.
1: Goedenavond.
4: Nogmaals, de Seder nogmaals voor de zoveelste keer. En maar Odi.
0: Hai.
1: Odi, meneer Seder.
4: Loeko, ja. We kunnen in discussie gaan zo ver we mogen. Het hangt van die persoon zelf in kwestie. Die persoon beslist wat hij of zij doet. En voor mij kan weer niet in dit toepad. Langa. Op een gegeven moment zei ik aan mij dat ik weet, mijn meneer. You are misleid me of you are verseer me. Maar ik denk aan mijn majaso. En dan ben ik zo aan mij dat ik ben met die persoon. I hang up to you. No one's maka beskillis. Kwa tasma. En ik herhaal het weer. Niemand is niemand bezit. I hang up to you, bro. If you go DP, natuurlijk wat kooi die kong. Moet dat niet. Is dat? Dat mino tegen man. Mino spreken die persoon aan.
0: Maar dat ontdekt je sapta mega DP.
4: Jullie luisteren wat ik zeg toch?
1: Ja. Heel aandachtig.
4: Ik ga die persoon die dat doet niet aanspreken. Ik ga naar mijn schatje toe, dat mijn tati. Jij laat het toe, toch? Jij laat het toe.
0: Hou even aan. Goedenavond, u bent ook in de uitzending?
5: Goedenacht, ik ben ook in de uitzending, coupé.
1: Goedenavond.
5: Mijn schatje.
0: Ja.
5: Marion, mijn schatje ook, goedenavond. Sorry, tak zijn hem hoor.
1: Ik heb het begrepen, dat ik niet zijn nummer G.
5: Ik ga wel precies naar mijn schatje. Zo, een sweet story, jood naar de aardig trouwen. Ik ga gewoon voor je baan
4: laten. Dank je wel.
5: Dankjewel, iemand. Het mis je dat je jaren zo toom ziet. Moet je expres staan die wat naar mij gaat. Maar in de kago, dan ga je schatje naar een president. Naar van een wama editori, goko je barbie, die lafu. Ha.
4: Oké dan.
5: Meneer Tabe Belta, een trauma educ vrouw. Ik laat je kaar vrouw, maar geef er een stevig gebeurt met haar leren af.
0: Oké, now you're talking.
4: Oké dan.
0: Een vrouw is dat vrouw, Fasali.
1: Ja, we moeten, er zijn echt mensen die proberen te bellen, want
0: ja, ik zie het maar.
1: Krijg app berichtjes.
4: Ja, maar de coupé. Deze nog.
0: Okay.
4: Ja, deze vrouw heeft de spijker op de top geslagen.
1: Ja, zeker.
4: Yo! Dan ben je een master lappen. Dat je altijd zou wat trouwens, maar ik tak in je fluister in je jessie. Nee, sorry, meteen. Of je nou een oma wang, of je nou een maasma. Hé! Ik ben wat akkie, zeg je tegen me. Ik ben een miskatje daar zo. Ik ben altijd zou wat trouwens, maar ik tak in. Je kan brassen me wel.
0: Oké, meneer Seder, ik heb nog iemand op een lijn, boy.
4: Klaar, dat hangt van die persoon af naar wat je deed.
0: Ik heb nog iemand op alleen.
4: Maar de coupé, ik hoef het tegen u te zeggen.
0: Ja?
4: Want je ziet me vaak met mijn schatje. Brasa, Bosi, Klari.
0: Ja, maar steeds je kaart niet meer aan een getuige in de situatie. Dat
4: no, maar mijn coupé, liberatory.
0: Okay.
4: Maar het gaat bij mij om, sorry dat ik niet dat is. Sorry.
0: Nee, niks verkeerd.
4: In elk geval. Me, nou een man, zei de, ik moest jaloers op jou. Ik wilde dat ik jaloers op jou. Weet je wat het is?
0: Meneer Seder, kan je even naar me luisteren?
4: Laat me even praten.
0: Ik heb één lijn maar vrij, toch?
1: En er is...
4: In het woord, moet je niet aan het zien aan je lukken, zei jij. Nee, het ligt aan jou.
1: Ja.
4: Het ligt aan jou. En ik ga afgelopen... Je bent alles maar gewoon niet, mille bel moro. Daar man, bah. Dus ik zit klaar bij mij.
0: Oké.
4: Nog op in je eye, look op Sami Skatje en doe op Sami Skatje en doe.
0: Maar dan had die broer kies het toch? Oké. Maar op dat toe moro lijn vrij. Ik heb maar één lijn toch? Ja?
4: Abong.
0: Oké, thank you.
4: Abong.
1: Doei, dank je.
0: Eigenlijk toevallig, ouwe af de lijn, meneer Arnhem, ik alleen.
1: Ik
0: doordat Abel 3 lees net op hoe gelijk aan lijn begint te doen, bakken.

0: Goedenacht, u bent in de uitzending.
1: Goedenavond, Johnny alias Coupé.
2: Goedenavond.
0: Welkom, welkom, welkom.
1: Vooral kan ik goed op het ook in de studio, ja, maar.
0: Yo, je ziet. Maar, dus in een jere was al gezellig, ja. Alleen die slees Marion, no tjauw eentje. Normaal Marion, tjauw een eentje.
1: Oh, Marion, altijd Marion, Marion, dat was aan de tong.
0: Hey, she talk, Marion, tjauw een eentje.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no,
1: no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
2: no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ik drink die vrouw, dat die daar komt bij kijken, die vrouw daar zijn gewoon tramon.
0: Wachtie, wachtie, wachtie, let dat me. Geef me even wat, even vallen. Het is wel eens.
1: Met dat ik wil contact, ik wil als voorpartij toch, ik wil modof, ik ben aan mijn vrouw, ik heb het ook. Daar ik wil drinken kon, ik wil al winnen aan uw vrouw, dan ga ik drinken voor jou. Nou, die draaien kon je dat jongen, die vrouw daar zijn akkoopers.
0: Nou dan, nou, dat akaster. Tere me tegen ons aan dat mogen te drinken, dat met draai kon dat je aan komen ze dansen, dat ik naar panga de drinken. Nee, never. No zo, mo pot den drinken tap a bar dat me gwe.
2: Ide zeker tak je ook.
0: Me gwe. Dans go door aan komen bus.
2: You know gwe.
1: Mina na na taxi yo gwe.
0: Ja, is toch dat me bedoel? Mibo gwe. Mibo gwe. Nee, dat doe je niet.
2: Dan ga ik analyseren. Wat zijn de gedachtegangen en de gevoelens op dat moment waarvan jij zegt je gaat weg? Wat
0: dus
2: gaat
0: respect.
2: Er hier om?
0: Dus respect. Moro no deftaki. Mino dan sange ette me go tek dringi. Dan is je wa mijn souli dat pe inwa uko. Nee, dan ga ik weg. Dan. Dan me kama potina also. Of to me kama potina yuna also wana. Faneti dati ne.
2: Et ta se, dat amang e wara mi fro.
0: No, no, no, ausri bagro.
2: Kute yanga e egwe.
0: Ausri bagro.
1: Ma Marion, wat zeg jij? Is dat amag? Alle mag toch?
2: Absoluut niet.
0: Nee! Ongeschreven.
1: Na Jarusu. Na Jarusu, if it was an.
0: No, this is not disrespect. Ano Jarusu moro not disrespect.
2: Kijk, je hebt mensen...
0: Helemaal waar zei ik dat,
2: ja, maar je hebt mensen die het als normaal aanschouwen, hè?
0: Ik kan me dat even niet voorstellen.
2: Nee, je hebt mensen, zeg wat zo'n party. Ze vinden het normaal.
0: Met je partner?
2: Ja, ja, ja. Ja. Je hebt mensen, en vrouw je gaat dansen gewoon naar het tramal. Ja, ja. En die man...
1: Maar dat is Rego.
0: Ja.
2: Nee, nee, nee.
0: Dat ago, hè,
2: nee, je hebt een bekende echtpaar. Ik wil dat iedereen...
0: Wacht even. Hé, Paco, mi denk ik... Paco, ik ben kwalos, maar ati bro. Goeienacht, u bent in de uitzending.
1: Ik zeg nog.
0: Ja.
1: Maar deze is er nogmaals. Vraag zou maar stelten, hè. Nou, een boeddoel vraag. Nee, tegen je aan dat.
0: Zijn de.
1: Je moet dat je schatje dan wat precies.
0: Ja.
1: Dan je gaat het dringen.
0: Ja.
1: Dat is maar trefvoel God. Dat is dan wat samen.
0: Ja.
1: Zo'n respectie als
0: maar. Maar aan een domme vraag.
2: Maar het is geen domme vraag.
0: Ja.
1: Nee, wacht even. Nee, nee, nee, mevrouw.
0: Die man heeft wat aangewakkerd, hè.
1: Oké, aangewakkerd.
0: Ja.
1: Maar
2: het is niet dom.
1: Zijn de... Naar je schatje toch?
0: Ja.
1: En je schatje. En je schatje. En je lange asma. Ik go. Hé! Dat is maar prefoel. Je gaat te drinken. Go dansen naar een andere man.
2: Maar hij had in het begin had hij er geen moeite mee. Dus ik snap meneer Seder niet. Meneer Seder, je praat nu contra.
1: Ja?
2: Je praat contra, sorry, ja, dat Paco. Dat meneer Seder heeft uitdrukkelijk gezegd:
0: is
2: Adanga Afro-Wango dansi, wie is hij? Of Afro-Wan Taktoni, wie is hij? Hij zegt niks, zij moet het weten. En nu zegt hij: ja. Praat hij contra? Dat,
1: ja? Ja? Ja? Okay. Ja, meneer Seder zegt twee dingen.
2: Nee, hij zegt twee dingen.
1: Nee,
2: hij
1: zegt twee dingen. Ja, meneer Seder is een beetje zeker en onzeker. Wat is dit? Het is twee verschillende dingen. Dat praten met iemand is.
0: Arkino, meneer Seder, ko Arki a stelling voor Paco, want Paco heeft wat aangewakkerd.
2: Ja.
0: Ko Arki even. Ja? Oké, okay. Ja. Paco, Thiago.
2: Ja, meneer Paco heeft echt wat aangewakkerd.
1: Dus meneer Seder, wat u zegt, u heeft ook gelijk, maar dat is in uw status, Isabi toch, maar Uno Isabi. Uno
2: net doen mee.
1: Meneer Seder is zeker en onzeker, Isabi toch, dus ja. Isabi toch, maar. Aan de zand dat hij Isabi toch, dus dat hij heeft zijn Uno geleden, is Uno kwetig zo, Isabi toch. Nee,
2: dat is een respect.
1: Als je dat even naar, als je dat erover, even naar Jaruzo, of naar Isabi.

0: Nou,
1: even pakken. Dit valt niet onder Jarousso. En hij valt onder onzekerheid. Hij valt dan puur onder disrespect.
2: Disrespect.
1: Want, look, Yusuf, denk aan Tori even. Jugana vrouwtje, dan vrouwtje en actie zei je dringen, vrouwtje go teka dringen, dan Jugo wal sanga Marion. Yusuf, is dat aan elkaar?
0: Dat nog kan toe. Dat nog kan toe. Dat nog kan toe.
1: Oké.
0: Maar ja, dat bij de misstelling, Johnny. Niet lopen programma op moeten gaan die door er.
1: Thank you, Paco.
2: Maar dank je wel dat ik me kan moeite voor wel kon toch. Dank je wel.
1: Marion, maar die de heren tranga.
2: Hey, Sansa.
1: Enige dames aan mij heren bij dit net voor de rest de heren tranga. Zo me wat heren de heren. Ai.
0: Normaal, maar dit soort programma's is een keer, toch?
1: Ai, de heren, hoe is het wiki, toch? Abu, Paco, thanks, Fabel.
2: Thank you, thank you.
0: Abu, oké, sweet programma.
1: Ai, dank je
0: wel. Oké, Mari.
1: Doei. Ja, dat bij de Paco, sa kon skreku info na gaan item.
2: Thank you, tak, amano sa bo sweet in yang, wa, ame, tatu.
1: Oké. Eigenlijk dat we af de dina pakom chawanya
2: ja ja
1: na yuta kamen sete kodes direct we gaan gelijk in de aanval
2: is een stille weg naar jou toe hoor na zo coupé doe de stiekem oproep.
1: Oké, Marion,
2: ja sir,
1: als we naar de tijd kijken, hey, wow. Het is al 2 minuten voor nieuws, dus we gaan toch een kwartier langer moeten zitten om even op nieuws te wachten om beleefd te groeten. Dus nou, we wachten nieuws.
2: Ik ben super trots op elk bellen. 107.9
3: maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Denk Ondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag. Met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht. En geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
4: Ze zijn moslims, ze zijn Javanen, maar...
5: Ja, hij hoort dat traditie.
4: Ja, 100%.
5: Ja.
4: En dan... Mijn zoon heeft nooit last gehad van hun geloof. Dat ze hun geloof probeerden op te dringen aan mijn zoon. Weet je? Dus misdoen denk ik, dat is jongen. Zeg maar, die stak jongen, om te gaan gaan boy. Want die horen naar de Marokkaanse en de moslims. En dan worden ze gedwongen voor te gaan geloof aan. Nou, mijn zoon is nog steeds EDG. Ik heb een kleinzoon, maar... Dat doe ik niet. Ik respecteer dat. Maar die mensen brengen hun cultuur niet in mijn geloof dan. Geen cultuur, hun geloof brengen ze niet in mijn space. Weet je, dus nee, dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn hoe je over dit soort dingen wil praten. En aangezien ik geen discussie ervan wil maken over de moslims.
5: Goedenacht, u bent in de uitzending.
4: Hoor je dat heen? Hoor ze helemaal warm.
6: Ik hoop het, nooit meer kies een kans voor takje. Is dat belang aan mijn belba?
4: Oh.
5: Oké, maar Arkie nou, ino kan bel, ino aan beltap 020-471-4291.
4: Nee, heren.
6: Dat met eigen, omdat... Ik heb het belang aan mijn zoek, maar kies nou een kans.
4: Stuur dat nummer op de app.
6: Ik wil dat bij bijna 1000 lezen met de kamer om mijn mini ko.
5: Hier dan.
4: Je zet een nummer tapa app.
5: Moet je een nummer git tapa app, ja?
6: Bij meneer.
4: Zet een nummer.
5: Maar mee jere u. Oké, ja. Geef jij je verhaal. Ik stuur dan het nummer voor hem.
4: Ja, dat heb ik ook vanavond moeten doen. Weet je? Dus. Hoe graag wij over bepaalde onderwerpen hier aan tafel praten en hoe leuk het ook kan zijn. Sommige dingen die zijn een beetje gevoelig. En daar wil je toch niet je vingers aan branden. Snap je? En als je onderscheid gaat maken, dan moet je het breed gaan nemen. En dat, nee, dat gaan we niet doen. Dus meneer, hier... Aan tafel gaan wij niet praten over het feit dat onze Surinaamse jongens relaties hebben met een Marokkaan of een Turk of welke bevolkingsgroep dan ook. Nee, want dan ga je in een richting waar ik me niet in comfortabel voel en dan ga je eigenlijk een beetje aan het discrimineren over die mensen hun afkomst en hun geloof. Ja? Dus met alle respect als die meneer dit achteraf of naar die uitzending luistert en hij hoort dit, dat is mijn mening over hetgeen dat die meneer laatst had aangekaart. Dank u wel.

0: Goedenacht, u bent in de uitzending.
1: Goedenavond,
2: goedenavond.
0: We ontspannen.
3: Nee, maar dan was Victorie, pak ook item. Pak ook zoeken, gewoon direct.
0: Ja.
2: Jawel, jawel.
0: Pak ook naar Borgo.
3: No, maar omdat dat is gebeurd al.
0: Ja, true.
3: Dat is zoals Edwin. Als dat na, die zei bij van mijn goede kwadringen, en vrouw dan zijn, en van mijn kwam oude toedringen aan. Adena, van mijn ding van vrouw, en van mijn de zeker van vrouw, dit probleem nog niet.
0: Maar weet je hoe vernederend het eigenlijk is, hè?
3: Nee, hoeft niet.
0: Nou, dat migotek...
3: Nee, nooit.
0: Ja, zeker. If migotek wandringi toch, minanga yu gwena dansi, migotek wandringi, me konanga den dringi, da yu nanga pako e dansi.
3: Ja, waarom niet?
0: Oké. Pako arki yu meinen, want jij ziet het anders.
3: Min of min, vier nou apasi... En ora dringen me wacht af gewoon, af kon, is dat ja. Het was gezellig, het was leuk, klaar. Ik heb gezegd, ik moet morgen bagatoren dat in het zoiets, dat span, not aan of you.
0: Maar dat in een soekoe disrespect?
3: Dat
0: al voldoende toch?
3: Ik hoop niet dat ze slapen en ik deed dat ze zo zijn, dat ik dit aan de respect.
2: Ja, maar voor jezelf. Ja, maar voor jezelf.
0: Dat hoort niet. Onder jouw vriendin meer toch?
2: Ja, maar voor jezelf weet je toch wat je tolereert en wat niet?
3: Jawel.
2: Wel nou.
3: En het ligt aan jouzelf, jouw eigen ik. Dat naar jouw eigen ik bepaalt.
2: Ja, en je wil niet dat was, maar disrespect je. Vooral als je jezelf genoeg respecteert in het leven.
3: Jawel,
2: niemand wil dat.
3: Ja, dat snap ik ook. Je mag blijven respecteren, maar het ligt zelf ook toch op het laatst aan jou zelf.
0: Maar even...
3: Dan ligt de hele kwam vrouw toch.
0: Ja?
3: Je hele kwam vrouw altijd 99%, maar 1% is naar jou.
0: Ja?
3: En 1% dat naar jou, zei wanneer je dwang er.
0: Kom, Luko, even, want ik denk, ik wil je smaren in het laatste uurtje. Goedenacht, u bent in de uitzending.
4: Goedenavond.
2: Goedenavond. We hebben nog een beller aan de telefoon. Dat is een manspersoon. Maar u kunt praten.
4: Oké. Wat ik wilde zeggen... Meneer... ja toch, want meneer Ahere... Hoor je me goed?
2: Ja, we horen je.
0: Ja.
4: Meneer Ahere, dat ik ik kon naar de drie niet gewoon en dan... Dat ik nu denk, nou, maar ik zo, maar ik denk dat ik dat dat is dat echt. Maar anders gaan we reageren, want het is zo idee dat een vrouw het was aan dat vaker. Dus dat je niet spang. Dat gaat een vrouw het doen vaker, toch?
3: Nou, dat Je mag dat doen.
0: Ja,
2: jullie mogen beide met elkaar praten. Wij luisteren.
0: En nu luisteren we naar jullie.
3: Dat ligt ook zelf aan die vrouw.
4: Hoezo? Kon je niet even wachten? En maar even melden dat je even met iemand gaat dansen. Dat is wat anders, maar in woord en niet open wil bij je drie, dat is de lange wantrama onder de dansvloer.
0: Dame, luister je even naar die heer ook?
3: Nee.
0: Ja?
3: Nee, het hoeft niet. Een afstandwing. Dat is van het moment dat die gebeurt. Een afstandwing naar alibi. Idee naar alibi ba. In een bashi. Isabi, je gaat maar door. In een dorp, een paar keer. Isabi, ik heb alle dingen van jouw ding. Alle dingen van jouw ding. Alle moment nou een nieuw moment. Dat gro. Want dadelijk je lopen, dadelijk je nou lopen. Ik ben dat die afro ook goed doen. Nee, ze tak afro ook goed doen. Je de wanter vast bagat dat nog. Nou, de mego, jongens, man, ik denk dat dat man aan next te maken. Als mij dan schoon, als mij dan schoon, nog. Dan nou lopen, toen dat je ook aan. Als mij even dat, hé, mijn lopen, die. Je haar hem nu.
0: Maar dat is laat toch?
2: Maar dat is laat toch? Ja, toch?
0: Je hara remba kadas madans dripoku.
4: Nee.
0: Ja, toch?
2: Rem in haar gelijk, meneer.
0: No, het eigenlijk, haar... rem ne telt ja. Het is ongeschreven, aan elkaar.
3: No.
4: That one, Taki, was an happen.
0: Ja, toch?
2: Mm-hmm.
4: Was an happen.
3: No, me not. Aba denk je dat.
0: Maar dan van je osso situatie als je eruit. Jullie gaan straks gezellig naar huis en dan?
3: Ja. We praten erover. We gaan erover praten.
0: Ja, dat kunnen vermijden. Okay.
2: Maar waarom zou je erover praten als je vindt dat je het normaal vindt en je staat het toe? Als je het toestaat, hoef je niet erover te praten, want je staat het zelf toe.
3: Nee, dat wil zeggen dat je 2, 3, 4 keer hebt gedaan. Dan ruikt het niet.
2: Meneer, mag ik u iets zeggen? Ik heb regels. Isabasana woord regels, toch? Regels en communicatie. Ik zeg altijd, if you no lop masani, bespreken naar je partner. Als je uitgaat, het is een gouden regel. Temigo uit naar mijn partner, toch? Mine dasanga no wantra man, en omgo dasanga no wantra vrouw. Oké, het gebeurt wel eens. Ik go dasanga familie, ik kan mij wat schelen. Mene go dasanga tra vrouw, nee, go solo. Dan mi de ben. Je lo weet, no? Wanneer ik er niet ben, mag je met Christina Aguilera dansen. Maar temi de, you ne go dasanga no wantra vrouw.
3: No, mami.
0: Zo Christina.
2: Christina Aguilera.
3: No, maar
4: het is normaal, ik dans aan een vrouw of omgekeerd. Maar mijn span is dat toch maar even niet ziet te lezen en nog een bij jezelf de vrouw.
0: Nee, Arki, no, even. Hoe dit op een punt zou pakken haal aan, hè. Een punt voor pakken aan, mij go tek dringen en met draai kon aan dringen en jij bent aan het dansen.
2: Gewoon zo.
0: Dat is punt dat u dit al 3 keer gedanst hebben of niet. Maar ik ga het dringen, dat met 3 kon aan dringen en u het dansen.
3: Ja, maar dat is samen dan. Dat fout dat is.
0: Wauw. Is dus respect toch, kerel.
2: Wauw.
3: Ja, dat kan gebeuren.
0: Toch? Nee, het mag niet gebeuren.
2: Het moet niet gebeuren.
0: Nee, je ziet, u het takkie toch. Je etak walisi, maar net Adama etak toe. Even gebeurt walisa kan gebeuren, tulisa kan gebeuren.
2: Ja, die dames zijn dat net. Oh, gebeurt baka.
3: Daarom zeg ik van, dat ga je daar haar wat rem toch.
0: De ilati.
3: Ino wansi taki, ik gebeurt toe.
2: Maar je net mag dat van wat zijn de klop. Want net je vindt het normaal en nu ino wansi tak ook gebeurt. Make up your mind, baby.
3: Voor de ene keer is het gebeurd.
2: Maar als je goede afspraken hebt gemaakt.
0: Maar even gebeurt.
2: Dan hoeft het niet eens.
0: Even gebeurt, aan eerste lees ik maar toch. Na eerste disrespect. En daarna volgen er meer.
2: Mag
4: ik even wat zeggen? Ieder zijn ding. Maar mij wil ik melden mijn matra. Of als ik met de rapen en dan tak, vind je het goed als ik even met de kennis van me ga dansen?
2: Dat is netjes.
4: Zo hoort het.
2: Dat is netjes.
0: Nee, maar dat ette vind ik toch? Ette vind ik even. Ette mij vind dan kom je te kaderingen, u dringen, u dansen een poco. Ko dans apoko wana mina na yukon ko dans apoko fosi.
4: Ja.
0: Tot daar zie ik het. Ik zou dit nooit.
2: Kom dat aan meneer. Meneer en mevrouw toch? Een ander scenario toch? Stel ik ga naar je partner in wat dansen. Het valt een beetje op hetzelfde. Komt een beetje op hetzelfde. Maar dan soul party. Ko tak soul party is intiem toch? Altijd. Dan. Udena dansi, leksa pako take agote kadring of agwa toilet, dat maakt niet uit. Maar dan je partner, eerste dans van Nitti, je partner ego dans na wantrasma. Is dat ook goed dan?
3: Nee.
4: Natuurlijk is het niet goed toch?
3: Ik
4: accepteer het niet.
0: Pardon, helemaal
3: niet.
0: Ano, Rocco,
3: sorry.
0: Maar net je tak, je gaat te drinken,
3: je tank knap naar drinken. Maar in ik ga te drinken, je zou zeggen dat die praseras aan de stoel.
0: Maar in een net.
3: Ik ga te drinken, als maar daar onder dat stoel.
0: Nou, dat uno oefenen, of zo.
2: Uno oefenen, werkelijk.
0: Uno oefenen.
2: Dat zeg ik echt.
0: Nee, joh.
2: Er is dan thuis niet gecommuniceerd over dit soort dingen.
0: Nee, uno oefenen.
2: Want als je communiceert naar ons, dan doet je partner het niet.
0: Ik zeg gewoon, het kan niet. Dat mogen te gaan drinken, dat je me draai. Dat je naar een pakket dan zit.
3: Ik kan, bro.
0: Maar net, je bent gewoon een scenario.
3: Momenti, brada.
2: Momenti?
3: Nanibi, akang.
2: Tuurlijk, alles kan.
0: Juist, maar het mag niet kunnen.
4: Het hoort niet.
0: Juist, het hoort niet.
3: Nee, dan moet je zelf weten.
0: Nee, dan moet je thuis oefenen. Er moeten afspraken thuis gemaakt worden, toch?
3: Ja, maar bro, kan dit duizend jaar niet. Samstag, zo'n oefenen. Ino, man, pa oefenen, bro.
0: Maar dit is eigenlijk bijna mijn wantak, dit is aan het oefenen. Dit is nou een regel, zang, standaard.
3: De inbegin vanaf haar eerste die zei potens doen neemt tegen alle santa zei wanneer gaan zei nu wanneer.
0: Nou, dat is toch in de communicatie, go met een relatie.
3: Body, ino, bataki.
2: No.
0: Nee, je communiceert. In een mantak alasani, maar ik kan tijga vrouw bijvoorbeeld van, hey, alhoewel bijna mijn mantaki, meeste oma's massa misabi, je hoeft hier niet eens over te praten.
2: Nou, wat gevoelsmatig.
0: Ai.
2: Dus masabi mi danga mi man.
0: Want ik weet ook dat een vrouw naaf tijga mi dat, hey, we gaan een soul party. En het mi go tek drinken, no go dansen aan een vrouw. Nou, je hoeft me dat niet te zeggen.
3: Nee,
4: want
3: maar
4: je weet hoe het hoort.
0: Ik weet hoe het hoort.
3: Dat je spino taki dan nog hago dat, ja pa.
0: No,
4: dat... Dat je een tak dan afro, we hebben een broek weer.
2: 100%.
3: Probe weer broek toe.
2: 100%.
3: Probe weer broek. Probe weer broek toe.
0: No, maar wie is weer broek toch? Dan me kan weer een broek, sribi. Maar dan anaf weer een broek voor oefen tap me.
2: Ik denk gewoon, dit ligt aan goede communicatie.
0: Ja, communicatiestoornis.
2: Dit ligt gewoon aan goede communicatie. Verstandhouding en communicatie.
3: A respect de altijd kon aan de vrouw. Maar de vrouw, sorry, de vrouw, jongen, weer aan broek.
4: No, mama, die zijn me grapje.
0: Of naar haar, ama, zo'n haar, hoe per ongeluk.
2: Een weekje terug, mama, bedenk je van haar rondje als je naar uitzenden.
0: Ik zeg gewoon, het kan niet dat manga you gaan aan dansen, want soul party, dat me go tek dringen ge, dat me tjara dringen kopen, me denk, me kwelibi.
4: Ama, wauw, oratorisch van
3: een jaar. No, next to that. You know, if I ook hier aan wat je kunt te drinken. Dan mijn vrouw nog actie mijn naar dat je van mag goed aan dat stuk. Want mijn vrouw aan wat
0: dat. Hey, dan if a vrouw want doe dat die, dat ko mi go na Irene, dat a vrouw we go na Soul Garden. Dan nou aan terrasani. Daar ben ik er niet bij, maar ik ga niet met jou in een dansie, dan me go tek dringen, dan me konen gaan dringen, dan you e dansie.
2: Meneer, als je met je vrouw in een soul party bent, toch, en misschien snappen, mi kan ko tek je dansie.
3: No.
2: Isi? Kort maar krachtig. No.
4: Die Mario Napro, weer aan broek.
2: No. Kort maar krachtig, als je tegen gelijk. Dus omgekeerd aan Akangwa heer verhaal. Dina eng. Isi? No.
0: Marion, zij gaat hier. Ik naar haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar,
3: aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar,
0: aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar,
2: aan haar, aan haar, aan haar, aan haar, aan haar,
3: aan haar, aan
0: haar, aan haar, aan haar,
2: aan
3: dat zolang
0: u daar niet meer zijn, maar we gaan het niet in één avond kunnen doen, die boy. Want,
3: daarom liep me even pro aan gedaan.
2: Oké, dat wil ik nu, maar dat is misschien jou. Dan moet ik

0: Tell them in Masala Takmo, don't want express any damn kote ki. Fesa fro.
1: Thank you well, my vrouw.
0: Thank you well, good
1: evening. Leuk dat je gebeld hebt.
0: Ja, man.
2: Marion, ik ja. Wel een kote ki dat je hem wel een kote ki fesa bandas.
0: Ik wens je succes.
1: Je weet nog even, man, you de boomi borradi affaire.
0: Raad affaire.
2: Kom maar. No.
1: No, go take Mario. Go take Adamus a knap, see Marion.
2: No, go take Marion well.
0: Okay. Do your best.
2: Go take Marion well.
0: Yeah, do.
1: Okay, do it.
0: Well, to rest the party. Do.
1: Mas wapora, programa.
0: Maar we lopen de bellers, DC.
1: Yeah.
0: Ik zeg het altijd, jullie houden Coupé en ik gewoon op onze teentjes. We zijn alert bij de les. En het is goed, de verschillen van meningen en alles. Het is goed, we kunnen erom lachen.
2: Zeker, zeker.
0: Het is maar goed, ik vind het goed.
2: Maar dit is altijd spannend.
0: Wie zien we haar mee, maar in Loekboom.
1: In Boom?
0: Nee, in Loekboom.
1: In Loekboom.
0: Loekboom.
2: Maar hier heb ik het ook.
0: Zo.
1: Maar ja, leuk dat je gebeld hebt, beste man. Ja,
0: want ik ga er vandoor.
1: Abu.
2: Ja, bro.
1: Oké. Okay.
0: Tot ziens.
1: Abu, thank you.
0: Tot de volgende keer. Doei, doei.
1: Marion, de afitairi pako. Sapako. Breng Towie, no dere. Goedenavond, u bent in de uitzending.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond.
3: Ik spreek met Maureen.
1: Dag Maureen.
3: Hallo Coupé, hallo mevrouw Marion.
0: Dag mevrouw Maureen.
3: Hoe gaat het met jullie?
0: Nou,
1: als je gehoord hebt, ontspannen.
0: Heel gezellig, hè? Ontspannen hier in de studio met de bellers.
3: Ja, ik heb geluisterd nog. En die meneer... Ik wil op die manier reageren.
1: Natuurlijk.
0: Reageer, want hij luistert nog.
3: Oh, hij luistert nog. Goedendag, meneer. Oké, okay. Maar luister nog. Net wat Coupé zegt en Marion ook zegt van... Het is een onbesproken wet.
1: Mm-hmm.
3: Kijk, als je met je partner uitgaat, dan ga je uit met je partner.
1: Mm-hmm.
3: Ja? Dan vind ik het ook niet kunnen. En ik heb het een keertje ervaren, dus daarom zeg ik het.
1: Ja.
3: Persoonlijk heb ik het ervaren. Dat je die man in dit geval gaat die drinken halen. Want zo heeft Pakken het gebracht, toch?
0: Ja. Ja.
3: Die man gaat drinken halen en die man komt terug en die man ziet jou dansen met Kobus Printa.
0: Met Tegi. Ja.
3: Toch?
1: Ja.
3: Kan niet. Net wat Coupé zegt is onkan. Ja, en die meneer die zegt, hij staat, hij wacht met die drinken op die dame dat ze terugkomt.
1: Dus.
3: Dan gaat ze, om het zo te zeggen, dan gaat ze u de hele avond naar de bar sturen.
1: Alle telefoonlijnen zijn nu open.
3: Als ik
1: even met de kennis van
3: mijn
1: gedaan zeg. Wacht even, Maureen. Dus alle lijnen zijn al open.
0: Dame, even hoor.
1: Even. Boy, we zijn absoluut af de knop. Hallo? Ja.
2: Hallo.
0: Ik hoor okay, van alles wat ze me doen maken.
1: Ik hoor van alle lijnen zijn nu open. Hè? Maureen, je bent er nog toch?
3: Ja, ik ben er nog. Maar kijk, wat ik wilde zeggen om reageren op die manier is... Dan gaat die dame in kwestie jou de hele avond sturen naar de... Dus met wijze van kan ze je de hele avond naar die bar sturen. Ah, ik ga drinken voor malen als je terugkomt.
1: Dat is waar.
3: Dan op een gegeven moment... Als hij een lukkoe tak... Afrouw een tequila, ik wou het
2: lukken. Goedenavond.
3: Je otro James, dat vrouw Annette dat.
1: Ja, beste man, hou even aan. We luisteren even naar Maureen. Luister ook mee. Ja?
3: Toch? Kijk, oké, ieder zijn ding. Als hij zegt dat hij er geen moeite mee heeft. Maar vervolgens zegt die meneer... Maar als we thuis komen, gaan we praten. Waarover wil je praten?
0: Maar dat heb ik gezegd.
1: Ja, want je hebt het toegelaten. Dus er is geen reden...

0: Wat je zegt, ik ga naar het toilet en ik kom terug. En dan zie ik je met, hoe zal ik het noemen, Charlotte op de dansvloer.
1: Ja?
0: Ik heb niets anders gedaan, coupé, honest to God. Ik ben naar voren gelopen. Ik heb toen Weilen Winter gevraagd. Ik zeg, is er hier een taxi of zo, of een snodder die me naar huis kan brengen? Ik was weg.
1: Klasse. Klaar.
0: Een moment. Aan momenten aan mijn bel niet, zit ik er niet. Ja, waar ben je? Ik zoek je en zo. Ik zeg, blijf me zoeken.
1: Ja, ja, klasse. Ja.
0: Ik ben weg, want dan wie ben ik? Weet je, want je hebt me gevraagd eigenlijk. Ik weet niet meer hoe, want ik ging niet naar Winter eigenlijk. Weet je, niet om het een of ander, maar het is niet mijn ding. Maar goed, ik denk om jou te satisfyen, dan ga ik met je en dan ga je me zoiets flikken. I don't think
1: so. Helemaal waar.
0: Ik ben naar huis gekomen. Klaar. Ik was. En ik heb hem toen ook gezegd, met jou ga ik nooit meer uit.
2: Papa van ja.
1: Helemaal waar. Oké.
0: Okay. Dat doe je toch niet. Maar nogmaals, op die manier, Mino, denk je dat je zo rustig gaat blijven. Echt niet.
1: Ah, dus.
0: Snap je toch? En het is dan echt, ja, ik weet het niet, niet beoordelen, maar zo'n persoon, een mans persoon, die kan als je thuis bent, asane escaleren.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Weet je, want je hebt het opgeborreld de hele avond. Ja, je blijft staan, je blijft wachten met die drinken. Nee, come on.
1: No, maar het kan niet, het kan niet. Onkan.
0: Weet je, en zo andersom ook hoor, als vrouwspersoon.
1: Sowieso.
0: Als jij met je partner uitgaat, je gaat niet zomaar met iemand anders dansen. Zo, dus dat doe je gewoon niet. Klaar. Dat was mijn mening.
1: Oké,
2: mevrouw.
0: De voortzetting met de uitzending en.
1: Door de afscheid, ja,
2: uw mening was luid en duidelijk.
1: En je ervaring natuurlijk, zeker, sowieso zeker. Je ervaring.
2: Maar u heeft het als een boss aangepakt.
1: Ja.
0: Ja, toch? Ja.
1: Klasse. Gelijk.
0: Weg was ik.
1: Ja, weg was ik.
2: Want dat vrouw boord denk ik dat mijn man gewoon, maar mijn man gewoon.
1: Nou, als je zo op
2: zaak.
1: Goedenavond, u bent in de uitzending.
0: Oké,
1: dat is goed. Doei. Goedenavond, u bent in de uitzending.
3: Hé, joh, jullie gaan een record breken vandaag.
2: Maar. Nee hoor, want mijn man staat voor de deur te wachten naar mijn huis.
1: Record op Brokko. Hé, hey, we gaan moeten groeten nu, hè.
3: Nou, dit is nou een record. Dit is nou een record. Echt waar. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
1: Dat?
3: Amerika, maar ik kan niet dom, maar ik wacht langer.
2: Ah, maar het is...
1: Goedenavond, u bent in de uitzending. U bent in de uitzending.
3: Ik ben nog steeds er nogmaals hier zo.
1: Ja, maar ik heb nog iemand.
3: Ja, ik luister.
1: Jij luistert.
2: Meneer Seder, dan never give up.
1: Dat was die hard. Aboom.
3: Amman zijn met actionair. Ik ken die persoon niet. Maar is hij wel een comedian?
1: Dus zelf
2: nee. Nee, hij is geen comedian, hij is serieus.
3: Nee, maar samen ben je
1: zelf mijn privé telefoon gaat, maar ik kan niet allemaal.
2: Meneer Seder, onthou, iedereen heeft een ander soort gedachtegang.
1: Hallo?
3: Dat weet ik.
2: Weet je, huh? Die mensen bellen coupé. Ja, ze hebben die som om tak odis. Mij belt dat coupé privé telefoon, Serefi. Lieve mij. Meneer Seder.
3: Ja, ik luister.
2: Ik vind het fijn om met je te praten, maar Marion gaat jou groeten.
1: Ja. Nee, Marion, iedereen moet groeten nu.
2: Marion gaat je groeten.
3: Ik heb je lang niet gezien, bijna een jaar geleden.
2: Ik weet het, ik weet het. En ik doe mijn best.
3: Alleen je gaat, ik ben een kleindochter.
2: Ja, jawel.
3: Ook al 18 jaar, 30 december dan.
1: Ik wil groeten.
3: Wow.
1: Marion, kan je even groeten?
3: Ik ga jullie groeten.
1: Eerst wij groeten terug.
2: Dank je. Samen staan Coupé en ik altijd sterk.
1: Daboe.
2: Voordat ik verder ga, want jij mag de knopjes drukken.
1: Goedenavond, u bent in de uitzending.
3: Odi. Hallo.
1: Ja?
3: Hallo.
1: Wil jij reju?
3: Ik ben naar uitzending.
1: Ja. Naar uitzending, ja.
3: Tommy denk aan mijn big bad of zo.
1: Dus we proberen.

0: Obama estates, Mandel. Madan, if you want bel naar de uitzending dan. Meneer Sabe, if you want ja te horen te. Want...
1: U mag praten hoor, meneer. Coupé neemt een loopje met je.
2: Coupé neemt een loopje. Coupé is dat takje, man. Ik dat voor waar ik moest.
1: Hij niet gado. Ja, u had ook een mening.
0: Ja.
2: Ik had ook een mening. Een mening, mijn ita mening. Maar Mario, maar ik trek je wel. Je weer een mangai. De mangai op de mangai op.
0: Wat is nou persoonlijk? Dat mijn sabi dat mijn boboei. Maar alleen zorgen mijn ode in de buurt. Hè, want mijn collega. Dus ik sta 100% achter mijn collega.
2: Ja, maar je moet ik apart.
0: Bij.
1: Oké.
0: Je trek wel aan toe apart.
1: Oké.
2: Mario, niet. Atori mooi, atori mooi.
1: Dank je wel. Ja, vind ik ook. Ik vond het... Heel leuk, ja. De meningen ook van iedereen. Ja, ik vond het leuk.
2: Ja, man. Maar
1: dit
0: is sweetie.
1: Making love tapa jarusu netis aan vinden plaats is zo heerlijk en vol passie, hè? De man zal niet jarusu.
0: Oké, meneer contact, olie van Mario Le Charasangwa.
1: Nee, meneer Charasangwa. Ik kan nog wel zeggen, maar voor einde gaan ze niet. Daarom zeg je, je hebt jaloezie en jaloezie. Jaloezie ziekelijk, maar ook jaloezie gezond. En er is geen schande in.
2: Maar ja,
1: er is geen schande in.
2: Met de vrouwtje over straat over dat wat mannen schenen even. Wat mannen schenen dat vrouw, minu wat.
1: Dan is er heel veel mis.
0: En sowieso, gide, alas massa e arkino nodig. Aanstaande zondag van 11 tot 1 uur. Prasoso momenti. Schwitore gidape.
2: Ja, man.
0: En schwit europoku.
2: Yo, if one man has a car direct, me can go buy water a moment and go buy water now.
0: Nee. Daarom ik altijd is up that if you're looking good, dus je moet rekening houden. Man op sting. En if man hebt, dat is er eigenlijk, dat is er nog wel. Babu. Ja, a charme. Alla vrouw abe charme en fasie, 100%.
2: Alla vrouw abe systeem. Dan ik demand u. Ik kan die expeditie toch. De voetbal. Je wakker gaat.
0: Boy, maar aan of aan fasie, maar we willen groeten nu.
2: Ja, nee, maar ik denk dat ik naar pede. Maar de man en de men niet te opvallen.
0: Abo.
2: Oké.
0: Leuk dat je gebeld hebt.
1: Zeker weten.
0: Heel. Jan Pako trigger is bij. Abo. Oké, doei. Zo, maar
1: ik doe dit.
0: Meneer, ik nog een telefoon nodig.
1: En ik doe nog een soort aan twee mensen: Armand Ajuba. Jij bent een ander gedeelte van mijn linkerlong. En mijn broertje Herbie Lee. Odi, odi, odi. I love you still. Je weet het, tranga. Mensen. mensen. Vooral de luisteraars zijn ook eens kans voor bel. Nanga de wansa arki.
0: Hé, hey, wacht even. Geef de heren een shout-out, man. Hey, van jou kan.
1: Hé, hey, kom.
0: Hé, hey,
1: kom. Mensen. Je hebt uitzendingen en uitzendingen. Maar ik zei het net al. Weet je de heren. Bovenal weet je de apropstidenity. Die heren hebben vertegenwoordigd. En heren, serieus, ik denk dat Coupé zich er heel fijn onder voelt. Bedankt.
0: Zeker.
1: Bedankt. Want meestal mijn partner is onder, of mijn collega dan, want hij is niet mijn partner, mijn collega. En ik ben ook stiefmoeder geworden vanavond, hoor. Want een jong man naar Coupé en zoon, gelijk me stel me schrijf aan dat ik ben je stiefmoeder. Maar hij heeft het ontvangen met een lach. Dat wat ik aan boyvriendelijk heb.
0: Toch?
1: Jawel, mij loopt zo. Kan ook kost me. Maar ja, het was een mooie uitzending. En ga zo door, luisteraars en bellers. Ga zo door, want dit soort dingen motiveren Coupé en ik ook om door te gaan. Want jullie weten het. Er zijn momenten geweest waarvan mijn collega ook helemaal ontmoedigd wordt. Want je zit hier en je zit niet voor niets. Je gaat uit je huis. Kijk hoe laat het is. En we zitten er nog steeds. Terwijl Sribi. Maar wij doen dat voor jullie. We doen het niet voor onszelf. We doen het niet voor de bekendheid. Wij doen dat omdat wij graag willen communiceren met onze community. Wij willen graag communiceren met onze mensen. En jullie houden ons staande en jullie houden lobbyuurtje ook levendig. Dus ga zo door. Ga zo door, lieve

0: luisteraars en bellers. Ga door. Milobere. Ai. Maar mama zegt nu één ding. Mino sabe fuma shimi ete uluku de tufinga. Be salt. En wel te rusten. En dit is een hartje naar een ieder. Lobby. Zo.
1: Oké. En
0: des magi.
1: Want mijn telefoon go even, maar hou even aan en ga even groeten. Ja. Da usa jatori zo meteen. Ja. Bye bye, swai swai. Mensen, vergeet zondag niet. Van 11 tot 1 uur. Dan Prasoso Momenti. Prasoso Momenti is een programma waar we praten over respect, discipline en harmonie van toen. Ja. Bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag. Met 020 67 99.